De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM.

0: met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os de beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Inka Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan, dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Inka Autoverhuur.
1: Attention!
2: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
3: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium, ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
4: Jouw partner op het gebied van drukwerk en signing. En net dat beetje meer. Al ruim 20 jaar voor flyers, banners, visitekaartjes, relatiegeschenken en uiteenlopende signklussen ben je bij Q Promotions aan het juiste adres. Wij helpen je met elk facet van jouw promotie. Zo heb jij al jouw promotiewerk onder één dak. Zelfs het transport houden we binnenshuis. Alles om jouw bedrijf te verzekeren van een eerste klas uitstraling. Promotie was nog nooit zo efficiënt. Waar kunnen we jou binnenkort mee helpen? Vind ons online op q-promotions.nl. Q Promotions, jouw drukwerk, onze zorg.
5: Pingpong, dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
6: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis FM.
7: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermishits.

0: commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
1: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
2: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
3: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
4: Jaden, hoe werkt die camera?
3: Of die ene Karin die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is. Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
5: Alles is mogelijk.
3: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
5: Launchmedia.nl.
3: Launched Media.
5: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
6: Op zoek naar de leukste feestartikelen en accessoires? Bij de feestspecialist XXL met ruim 500.000 artikelen op voorraad slaag je altijd. In onze winkel aan de Bisschopswijzerstraat 74 kun je ook het hele jaar door terecht voor carnavalskleding. Parkeren is gratis. Liever online shoppen? Dat kan ook. Maandag tot en met vrijdag voor 4 uur besteld is dezelfde dag verzonden. Feestspecialist XXL, de grootste feest- en carnavalswinkel van Tilburg en omstreken. Kijk op www.defeestspecialist.nl.
7: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
8: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: zingt hij nou gewoon door?
1: Ach ja, laat hem gaan. Zo is hij.
2: Dat is nice.
0: Volgens mij denk ik trombose.
3: Mooi, hè? Die trombone.
4: Die handen in de lucht!
5: 10 dagen in Tilburg.

0: grijp je altijd mis en schiet je nooit eens raak. Vang je zelfs geen eentje, al probeer je het nog zo vaak. Is er bij de touwtjes ook geen prijsje voor je bij? Nou, dan krijg je toch een knuffel van mij. Nou, dan krijg je toch een knuffel van mij.
1: Zo, die slaapt.

0: toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
1: Attention!
2: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
3: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
4: Altijd fris water op de werkvloer. Cool Water Service is jouw betrouwbare partner in koudwaterdispensers en kwaliteitskoffie. Met onze hoogwaardige producten ben jij verzekerd van drinkwater van topkwaliteit. Onze servicemonteurs staan garant voor de reiniging en controle van jouw apparaat. Zo ben je altijd verzekerd voor fris en veilig drinkwater. Want een cool glaasje water, dat gaat er altijd in. Kijk nu op coolwaterservice.nl.
5: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
6: FM. Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
7: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
8: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
9: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
8: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
10: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

Van de botsauto's tot de cakewalk. En van de achtbaan tot het restaurant.

0: dagen in Tilburg.
1: Kermis FM.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die vraag.

0: Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg, bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad, aan de Jan Aartenstraat. En het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check dtvluto.nl.
1: Laat u zomaar iedereen aan uw mengtafel zitten? Natuurlijk niet. Maar u wilt toch wel dat die goed schoongemaakt wordt? Dan is SW Media uw partner. Wij zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van radiostudio's. Meer weten? Ga dan naar swmedia.nu en neem vrijblijvend contact met ons op. SW Media. Voor een schoon resultaat.
2: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
3: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist. Specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
4: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
5: Gisteren was het in Tilburg tijd voor het jaarlijkse draaiorgelfestival, was het de tweede dag van de lagere tarieven en kwam de nieuwe burgemeester van Tilburg bij ons langs in de studio. Maar we gaan door naar vandaag, dag 7 van de Tilburgse kermis. Wil je deze wekdienst rustig teruglezen? Kijk dan op onze website kermisfm.nl.
6: Het weer.
5: Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Volgens de voorspelling zou de zon de bovenhand hebben en zou het niet moeten gaan regenen, dus daar houden we maar aan vast. De temperatuur stijgt ook weer naar een heerlijke 23 graden, maar de dag begint fris met 17 graden en eindigt ook weer kouder met een temperatuur van 15 graden.
6: Dit kun je vandaag verwachten.
5: Op deze zevende dag van de kermis is er een kermisbingo op het Bierplein en komt influencer Chapeau Nul langs. Hij gaat als verslaggever de kermis op. Daarnaast worden vanavond ook de kermisprijzen uitgedeeld. Deze prijzen bestaan uit juryprijzen en publieksprijzen en worden elk jaar uitgedeeld aan de populairste attracties in verschillende categorieën. Tot slot is het bij Captain Jay's Hurricane tijd voor Caribbean Tuesday.
6: Deze DJ's ga je horen.
5: Op Kermis FM zijn er weer allerlei DJ's te horen. Zo hoor je van 2 tot 4 Lars Boele en Romy Kieboom. Van 8 tot 10 hoor je Annemieke Wellin. En Oscar van Oorschot neemt je de nacht in van 10 tot half 1. De hele programmering kun je vinden op onze website.
6: Te zien op Kermis TV.
5: En niet alleen op de radio kun je meegenieten van Kermis FM. Er zijn ook diverse tv-programma's te zien vandaag. Zo is het om 8 uur tijd voor een nieuw...

0: jouw drie favoriete platen voordragen. Om 5:10 krijg je een update over de grootste stijgers en veranderingen in de lijst. En op zondag hoor je van 8 tot 9 de uiteindelijke Kermis Top 013. Stemmen kan via kermisfm.nl/stem. Tot slot even terug in de tijd. In de wekdienst hoor je dit jaar de adviezen van Jan en Bert. Allebei echte Tilburgers en vaste bezoekers van de kermis. Met hun 87 en 91 jaar weten ze precies hoe dit grote feest werkt. Vandaag hoor je kermisopa Bert, die je een tip meegeeft over je kermisbudget.
1: Als je te wild bent met je geld uitgeven, dan kon je op het laatst niet toe. Daarom hadden wij ook die dubbeltjespot. Wij spaarden elke week een dubbeltje, tot aan de kermis toe. En dan hadden wij, die een dag voor de kermis, dat was feest, want dan werd je pot opengemaakt. En dan gingen we kijken wat je te verteren had. Wij konden daar een hele week mee doen. Huh? Niet in één keer je budget, wat je gespaard hebt, dat je daar niet overheen gaat. Want dan schul je maar 2 dagen naar de kermis en op is op.
0: Een centenpotje voor op de kermis. Dat ga ik ook maar eens proberen. Morgen hoor je Daan in de nieuwe wekdienst. En voor nu wens ik je veel plezier op dag 7 van de Tilburgse kermis. Houdoe! Kermis FM.
2: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: Tilburgse kermis op je radio.
1: 10 dagen in Tilburg.
0: Kermis FM.
1: Kermis FM.
2: Oh, dat klinkt vrij

0: dat was best wel weer gezellig, toch?
1: Turbol op de Turbol.
2: Tijdens de kermis luister je natuurlijk maar naar één zender.
3: Kermis.

0: klaar met die saaie video's van oma Truus, die net niet helemaal weet hoe die camera werkt.
1: Jaden, hoe werkt die camera?
0: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is. Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
2: Alles is mogelijk.
0: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
2: Launchmedia.nl.
0: Launched Media.
2: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
3: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
4: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
5: Attention!
6: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Braaksel, The Bodyguard en nog veel meer.
7: Are you ready?
6: Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
8: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
9: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen.
10: Kermis FM.
11: Bij Matra Bike heeft u keuze uit 5000 oer-Hollandse Fongers e-bikes. Het oudste fietsenmerk van Nederland. Prijzen al vanaf €899. Alles uit voorraad leverbaar en Matra Bike bezorgt binnen 5 dagen uw nieuwe fiets gratis thuis. Altijd inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Kijk snel op matrabike.nl.
12: Gisteren was het in Tilburg tijd voor het jaarlijkse draaiorgelfestival, was het de tweede dag van de lagere tarieven en kwam de nieuwe burgemeester van Tilburg bij ons langs in de studio. Maar we gaan door naar vandaag, dag 7 van de Tilburgse kermis. Wil je deze wekdienst rustig teruglezen? Kijk dan op onze website kermisfm.nl.
13: Het weer.
12: Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Volgens de voorspelling zou de zon de bovenhand hebben en zou het niet moeten gaan regenen, dus daar houden we maar aan vast. De temperatuur stijgt ook weer naar een heerlijke 23 graden, maar de dag begint fris met 17 graden en eindigt ook weer kouder met een temperatuur van 15 graden.
13: Dit kun je vandaag verwachten.
12: Op deze 7e dag van de kermis is er een kermisbingo op het Bierplein en komt influencer Chapo Nul langs. Hij gaat als verslaggever de kermis op. Daarnaast worden vanavond ook de kermisprijzen uitgedeeld. Deze prijzen bestaan uit juryprijzen en publieksprijzen en worden elk jaar uitgedeeld aan de populairste attracties in verschillende categorieën. Tot slot is het bij Captain Jay's Hurricane tijd voor Caribbean Tuesday.
13: Deze DJ's ga je horen.
12: Op Kermis FM zijn er weer allerlei DJ's te horen. Zo hoor je van 2 tot 4 Lars Boelen en Romy Kieboom. Van 8 tot 10 hoor je Annemieke Wellin. En Oscar van Oorschot neemt je de nacht in van 10 tot half 1. De hele programmering kun je vinden op onze website.
13: Te zien op Kermis TV.
12: En niet alleen op de radio kun je meegenieten van Kermis FM. Er zijn ook diverse tv-programma's te zien vandaag. Zo is het om 8 uur tijd voor een nieuwe Commando Kermis en zie je om 9 uur de altijd vertrouwde update. Daarna gaat je hartslag hoger, de lampjes feller en de attractie sneller met Turbo op de Turbo.
13: De Kermis Top 013.
12: We hebben dit jaar de fonkelnieuwe Kermis Top 013. In deze verkiezing mag je elke dag jouw 3 favoriete platen voordragen. Om 4:50 krijg je een update over de grootste stijgers en veranderingen in de lijst. En op zondag hoor je van 8 tot 9 de uiteindelijke Kermis Top 013. Stemmen kan via kermisfm.nl/stem. Tot slot even terug in de tijd. In de wekdienst hoor dit jaar de adviezen van Jan en Bert. Allebei echte Tilburgers en vaste bezoekers van de kermis. Met hun 87 en 91 jaar weten ze precies hoe dit grote feest werkt. Vandaag hoor je kermisopa Bert, die je een tip meegeeft over je kermisbudget.
14: Als je te wild bent met je geld uitgeven, dan kom je op het laatst niet toe.
1: Daarom hadden wij ook die dubbeltjespot. Wij spaarden elke week een dubbeltje. Tot aan de kermis toe. En dan hadden wij, die een dag voor de kermis, dat was feest, want dan werd je pot opengemaakt. En dan gingen we kijken wat je te verteren had. Wij konden daar een hele week mee doen. Huh? Niet in één keer je bezet, wat je gespaard hebt, dat je daar niet overheen gaat. Want dan schul je maar 2 dagen naar de kermis. En op is op.
12: Een centenpotje voor op de kermis. Dat ga ik ook maar eens proberen. Morgen hoor je Daan in de nieuwe wekdienst. En voor nu wens ik je veel plezier op dag 7 van de Tilburgse kermis. Houdoe! Kermis FM.
13: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is. Kermis.

0: u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
1: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
2: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
3: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
2: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
4: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
5: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
6: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
7: Gisteren was het in Tilburg tijd voor het jaarlijkse draaiorgelfestival, was het de tweede dag van de lagere tarieven en kwam de nieuwe burgemeester van Tilburg bij ons langs in de studio. Maar we gaan door naar vandaag, dag 7 van de Tilburgse kermis. Wil je deze wekdienst rustig teruglezen? Kijk dan op onze website kermisfm.nl.
8: Het weer.
7: Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Volgens de voorspelling zou de zon de bovenhand hebben en zou het niet moeten gaan regenen. Dus daar houden we maar aan vast. De temperatuur stijgt ook weer naar een heerlijke 23 graden. Maar de dag begint fris met 17 graden. En eindigt ook weer kouder met een temperatuur van 15 graden.
8: Dit kun je vandaag verwachten.
7: Op deze 7e dag van de kermis is er een kermisbingo op het Bierplein. En komt influencer Chapo Nul langs. Hij gaat als verslaggever de kermis op. Daarnaast worden vanavond ook de kermisprijzen uitgedeeld. Deze prijzen bestaan uit juryprijzen en publieksprijzen en worden elk jaar uitgedeeld aan de populairste attracties in verschillende categorieën. Tot slot is het bij Captain Jay's Hurricane tijd voor Caribbean Tuesday.
8: Deze DJ's ga je horen.
7: Op Kermis FM zijn er weer allerlei DJ's te horen. Zo hoor je van 2 tot 4 Lars Boele en Romy Kieboom. Van 8 tot 10 hoor je Annemieke Wellin en Oscar van Oorschot neemt je de nacht in van 10 tot half 1. De hele programmering kun je vinden op onze website.
8: Te zien op Kermis TV.
7: En niet alleen op de radio kun je meegenieten van Kermis FM. Er zijn ook diverse tv-programma's te zien vandaag. Zo is het om 8 uur tijd voor een nieuwe Commando Kermis en zie je om 9 uur de altijd vertrouwde update. Daarna gaat je hartslag hoger, de lampjes feller en de attractie sneller met Turbo op de Turbo.
8: De Kermis Top 013.
7: We hebben dit jaar de fonkelnieuwe Kermis Top 013. In deze verkiezing mag je elke dag jouw 3 favoriete platen voordragen. Om 4:50 krijg je een update over de grootste stijgers en veranderingen in de lijst. En op zondag hoor je van 8 tot 9 de uiteindelijke Kermis Top 013. Stemmen kan via kermisfm.nl/stem. Tot slot even terug in de tijd. In de wekdienst hoor je dit jaar de adviezen van Jan en Bert. Allebei echte Tilburgers en vaste bezoekers van de kermis. Met hun 87 en 91 jaar weten ze precies hoe dit grote feest werkt. Vandaag hoor je kermisopa Bert, die je een tip meegeeft over je kermisbudget.
9: Als je te wild bent met je geld uitgeven, dan kom je op het laatst niet toe. Daarom hadden wij ook die dubbeltjespot. Wij spaarden elke week een dubbeltje, tot aan de kermis toe. En dan hadden wij, die een dag voor de kermis, dat was feest, want dan werd je pot opengemaakt. En dan gingen we kijken wat je te verteren had. Wij konden daar een hele week mee doen. Huh? niet in één keer je bezet, wat je gespaard hebt, dat je daar niet overheen gaat. Want dan schul je maar 2 dagen naar de kermis en op is op.
7: Een centenpotje voor op de kermis. Dat ga ik ook maar eens proberen. Morgen hoor je Daan in de nieuwe wekdienst. En voor nu wens ik je veel plezier op dag 7 van de Tilburgse kermis. Houdoe! Kermis FM.
8: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is. Kermis.

0: Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg, bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
1: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
2: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Inca Autoverhuur.
3: Attention!
4: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer.
5: Are you ready?
4: Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
6: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen.
7: Kermis FM.
8: Jouw partner op het gebied van drukwerk en signing. En net dat beetje meer. Al ruim 20 jaar voor flyers, banners, visitekaartjes, relatiegeschenken en uiteenlopende signklussen ben je bij Q Promotions aan het juiste adres. Wij helpen je met elk facet van jouw promotie. Zo heb jij al jouw promotiewerk onder één dak. Zelfs het transport houden we binnenshuis. Alles om jouw bedrijf te verzekeren van een eerste klas uitstraling. Promotie was nog nooit zo efficiënt. Waar kunnen we jou binnenkort mee helpen? Vind ons online op q-promotions.nl. Q Promotions, jouw drukwerk, onze zorg.
9: Gisteren was het in Tilburg tijd voor het jaarlijkse draaiorgelfestival, was het de tweede dag van de lagere tarieven en kwam de nieuwe burgemeester van Tilburg bij ons langs in de studio. Maar we gaan door naar vandaag, dag 7 van de Tilburgse kermis. Wil je deze wekdienst rustig teruglezen? Kijk dan op onze website kermisfm.nl.
10: Het weer.
9: Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Volgens de voorspelling zou de zon de bovenhand hebben en zou het niet moeten gaan regenen, dus daar houden we maar aan vast. De temperatuur stijgt ook weer naar een heerlijke 23 graden, maar de dag begint fris met 17 graden en eindigt ook weer kouder met een temperatuur van 15 graden.
10: Dit kun je vandaag verwachten.
9: Op deze 7e dag van de kermis is er een kermisbingo op het Bierplein en komt influencer Chapo Nul langs. Hij gaat als verslaggever de kermis op. Daarnaast worden vanavond ook de kermisprijzen uitgedeeld. Deze prijzen bestaan uit juryprijzen en publieksprijzen en worden elk jaar uitgedeeld aan de populairste attracties in verschillende categorieën. Tot slot is het bij Captain Jay's Hurricane tijd voor Caribbean Tuesday.
10: Deze DJ's ga je horen.
9: Op Kermis FM zijn er weer allerlei DJ's te horen. Zo hoor je van 2 tot 4 Lars Boele en Romy Kieboom. Van 8 tot 10 hoor je Annemieke Wellin. En Oscar van Oorschot neemt je de nacht in van 10 tot half 1. De hele programmering kun je vinden op onze website.
10: Te zien op Kermis TV.
9: En niet alleen op de radio kun je meegenieten van Kermis FM. Er zijn ook diverse tv-programma's te zien vandaag. Zo is het om 8 uur tijd voor een nieuwe Commando Kermis en zie je om 9 uur de altijd vertrouwde update. Daarna gaat je hartslag hoger, de lampjes feller en de attractie sneller met Turbo op de Turbo.
10: De Kermis Top 013.
9: We hebben dit jaar de fonkelnieuwe Kermis Top 013. In deze verkiezing mag je elke dag jouw 3 favoriete platen voordragen. Om 4:50 krijg je een update over de grootste stijgers en veranderingen in de lijst. En op zondag hoor je van 8 tot 9 de uiteindelijke Kermis Top 013. Stemmen kan via kermisfm.nl/stem. Tot slot even terug in de tijd. In de wekdienst hoor je dit jaar de adviezen van Jan en Bert. Allebei echte Tilburgers en vaste bezoekers van de kermis. Met hun 87 en 91 jaar weten ze precies hoe dit grote feest werkt. Vandaag hoor je kermisopa Bert, die je een tip meegeeft over je kermisbudget.
11: Als je te wild bent met je geld uitgeven, dan kom je op het laatst niet toe.
3: Daarom hadden wij ook die dubbeltjespot. Wij spaarden elke week een dubbeltje. Tot aan de kermis toe. En dan hadden wij, die een dag voor de kermis, dat was feest, want dan werd je pot opengemaakt. En dan gingen we kijken wat je te verteren had. Wij konden daar een hele week mee doen. Huh? Niet in één keer je bezet, wat je gespaard hebt, dat je daar niet overheen gaat. Want dan schul je maar 2 dagen naar de kermis. En op is op.
9: Een centenpotje voor op de kermis. Dat ga ik ook maar eens proberen. Morgen hoor je Daan in de nieuwe wekdienst. En voor nu wens ik je veel plezier op dag 7 van de Tilburgse kermis. Houdoe! Kermis FM.
10: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
1: Op zoek naar de leukste feestartikelen en accessoires? Bij de feestspecialist XXL met ruim 500.000 artikelen op voorraad slaag je altijd. In onze winkel aan de Bisschopswijzerstraat 74 kun je ook het hele jaar door terecht voor carnavalskleding. Parkeren is gratis. Liever online shoppen? Dat kan ook. Maandag tot en met vrijdag voor 4 uur besteld is dezelfde dag verzonden. Feestspecialist XXL. De grootste feest- en carnavalskleding van Tilburg en omstreken. Kijk op www.defeestspecialist.nl.
2: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
3: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
4: Jaden, hoe werkt die camera?
3: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is? Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
5: Alles is mogelijk.
3: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
5: Launchmedia.nl.
3: Launched Media.
5: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
6: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
7: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is de specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
8: Gisteren was het in Tilburg tijd voor het jaarlijkse draaiorgelfestival, was het de tweede dag van de lagere tarieven en kwam de nieuwe burgemeester van Tilburg bij ons langs in de studio. Maar we gaan door naar vandaag, dag 7 van de Tilburgse kermis. Wil je deze wekdienst rustig teruglezen? Kijk dan op onze website kermisfm.nl.
5: Het weer.
8: Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Volgens de voorspelling zou de zon de bovenhand hebben en zou het niet moeten gaan regenen, dus daar houden we maar aan vast. De temperatuur stijgt ook weer naar een heerlijke 23 graden, maar de dag begint fris met 17 graden en eindigt ook weer kouder met een temperatuur van 15 graden.
5: Dit kun je vandaag verwachten.
8: Op deze 7e dag van de kermis is er een kermisbingo op het Bierplein en komt influencer Chapo Nul langs. Hij gaat als verslaggever de kermis op. Daarnaast worden vanavond ook de kermisprijzen uitgedeeld. Deze prijzen bestaan uit juryprijzen en publieksprijzen en worden elk jaar uitgedeeld aan de populairste attracties in verschillende categorieën. Tot slot is het bij Captain Jay's Hurricane tijd voor Caribbean Tuesday.
5: Deze DJ's ga je horen.
8: Op Kermis FM zijn er weer allerlei DJ's te horen. Zo hoor je van 2 tot 4 Lars Boele en Romy Kieboom. Van 8 tot 10 hoor je Annemieke Wellin. En Oscar van Oorschot neemt je de nacht in van 10 tot half 1. De hele programmering kun je vinden op onze website.
5: Te zien op Kermis TV.
8: En niet alleen op de radio kun je meegenieten van Kermis FM. Er zijn ook diverse tv-programma's te zien vandaag. Zo is het om 8 uur tijd voor een nieuwe Commando Kermis en zie je om 9 uur de altijd vertrouwde update. Daarna gaat je hartslag hoger, de lampjes feller en de attractie sneller met Turbo op de Turbo.
5: De Kermis Top 013.
8: We hebben dit jaar de fonkelnieuwe Kermis Top 013. In deze verkiezing mag je elke dag jouw 3 favoriete platen voordragen. Om 4:50 krijg je een update over de grootste stijgers en veranderingen in de lijst. En op zondag hoor je van 8 tot 9 de uiteindelijke Kermis Top 013. Stemmen kan via kermisfm.nl/stem. Tot slot even terug in de tijd. In de wekdienst hoor dit jaar de adviezen van Jan en Bert. Allebei echte Tilburgers en vaste bezoekers van de kermis. Met hun 87 en 91 jaar weten ze precies hoe dit grote feest werkt. Vandaag hoor je kermisopa Bert, die je een tip meegeeft over je kermisbudget.
9: Als je te wild bent met je geld uitgeven, dan kom je op het laatst niet toe. Daarom hadden wij ook die dubbeltjespot. Wij spaarden elke week een dubbeltje, tot aan de kermis toe. En dan hadden wij, die een dag voor de kermis, dat was feest, want dan werd je pot opengemaakt. En dan gingen we kijken wat je te verteren had. Wij konden daar een hele week mee doen. He? Niet in één keer je bezet, wat je gespaard hebt, dat je daar niet overheen gaat. Want dan schul je maar 2 dagen naar de kermis. En op is op.
8: Een centenpotje voor op de kermis. Dat ga ik ook maar eens proberen. Morgen hoor je Daan in de nieuwe wekdienst. En voor nu wens ik je veel plezier op dag 7 van de Tilburgse kermis. Houdoe!
2: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is. Kermis.

0: Loontje trek je 5 gulden.
1: Van de botsauto's tot de cakewalk. En van de achtbaan tot het reuzenrad. Kermis.
2: FM.

0: Als op de vlucht. Die handen in de lucht.
1: 10 dagen in Tilburg.
2: Kermit.

0: Attention!
1: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
2: Altijd fris water op de werkvloer. Cool Water Service is jouw betrouwbare partner in koudwaterdispensers en kwaliteitskoffie. Met onze hoogwaardige producten ben jij verzekerd van drinkwater van topkwaliteit. Onze servicemonteurs staan garant voor de reiniging en controle van jouw apparaat. Zo ben je altijd verzekerd voor fris en veilig drinkwater. Want een koel glaasje water, dat gaat er altijd in. Kijk nu op coolwaterservice.nl.
3: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
4: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
5: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis FM.
6: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
7: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
6: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
8: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
9: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
10: Gisteren was het in Tilburg tijd voor het jaarlijkse draaiorgelfestival, was het de tweede dag van de lagere tarieven en kwam de nieuwe burgemeester van Tilburg bij ons langs in de studio. Maar we gaan door naar vandaag, dag 7 van de Tilburgse kermis. Wil je deze wekdienst rustig teruglezen? Kijk dan op onze website kermisfm.nl.
11: Het weer.
10: Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Volgens de voorspelling zou de zon de bovenhand hebben en zou het niet moeten gaan regenen, dus daar houden we maar aan vast. De temperatuur stijgt ook weer naar een heerlijke 23 graden, maar de dag begint fris met 17 graden en eindigt ook weer kouder met een temperatuur van 15 graden.
11: Dit kun je vandaag verwachten.
10: Op deze 7e dag van de kermis is er een kermisbingo op het Bierplein en komt influencer Chapo Nul langs. Hij gaat als verslaggever de kermis op. Daarnaast worden vanavond ook de kermisprijzen uitgedeeld. Deze prijzen bestaan uit juryprijzen en publieksprijzen en worden elk jaar uitgedeeld aan de populairste attracties in verschillende categorieën. Tot slot is het bij Captain Jay's Hurricane tijd voor Caribbean Tuesday.
11: Deze DJ's ga je horen.
10: Op Kermis FM zijn er weer allerlei DJ's te horen. Zo hoor je van 2 tot 4 Lars Boelen en Romy Kieboom. Van 8 tot 10 hoor je Annemieke Wellin. En Oscar van Oorschot neemt je de nacht in van 10 tot half 1. De hele programmering kun je vinden op onze website.
11: Te zien op Kermis TV.
10: En niet alleen op de radio kun je meegenieten van Kermis FM. Er zijn ook diverse tv-programma's te zien vandaag. Zo is het om 8 uur tijd voor een nieuwe Commando Kermis en zie je om 9 uur de altijd vertrouwde update. Daarna gaat je hartslag hoger, de lampjes feller en de attractie sneller met Turbo op de Turbo.
11: De Kermis Top 013.
10: We hebben dit jaar de fonkelnieuwe Kermis Top 013. In deze verkiezing mag je elke dag jouw 3 favoriete platen voordragen. Om 16:50 krijg je een update over de grootste stijgers en veranderingen in de lijst. En op zondag hoor je van 8 tot 9 de uiteindelijke Kermis Top 013. Stemmen kan via kermisfm.nl/stem. Tot slot even terug in de tijd. In de wekdienst hoor dit jaar de adviezen van Jan en Bert. Allebei echte Tilburgers en vaste bezoekers van de kermis. Met hun 87 en 91 jaar weten ze precies hoe dit grote feest werkt. Vandaag hoor je kermisopa Bert, die je een tip meegeeft over je kermisbudget.
0: Als je te wild bent met je geld uitgeven, dan kom je op het laatst niet toe. Daarom hadden wij ook die dubbeltjespot. Wij spaarden elke week een dubbeltje, tot aan de kermis toe. En dan hadden wij, die een dag voor de kermis, dat was feest, want dan werd je pot opengemaakt. En dan gingen we kijken wat je te verteren had. Wij konden daar een hele week mee doen. He? Niet in één keer je budget, wat je gespaard hebt, dat je daar niet overheen gaat. Want dan schul je maar 2 dagen naar de kermis en op is op.
10: Een centenpotje voor op de kermis. Dat ga ik ook maar eens proberen. Morgen hoor je Daan in de nieuwe wekdienst. En voor nu wens ik je veel plezier op dag 7 van de Tilburgse kermis. Houdoe! Kermis FM.
11: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu het Dutch Power Hour.

0: Dutch Power Hour. Lekker werken in je outfit van Dutch Workwear. Dutch met SCH.
1: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik

0: Live de Tilburgse kermis op je radio.
1: 10 dagen in Tilburg.
0: Kermis FM.
1: Kermis FM.
2: Dutch Power Hour. Voor alle harde werkers. Dutch Workwear.
3: Dutch met SCH.
2: Lekker gewerkt met de Dutch Power Hour? Top! Het Dutch Power Hour is een beloning voor al die werkers met Workwear van Dutch. Dutch met SCH. Morgen!

0: Laat u zomaar iedereen aan uw mengtafel zitten? Natuurlijk niet. Maar u wilt toch wel dat die goed schoongemaakt wordt? Dan is SW Media uw partner. Wij zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van radiostudio's. Meer weten? Ga dan naar swmedia.nu en neem vrijblijvend contact met ons op. SW Media. Voor een schoon resultaat.
1: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
2: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
3: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist. Specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
4: Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
1: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Jeffrey de Wit.
5: Goedemiddag.

We gaan nog even door. En dat gaan we zeker doen. Het is Kermis FM waar je naar luistert. Een hele, hele goede middag. Het is donderdag 23 juli. De zevende dag van de Tilburgse Kermis. En daar hebben we er nog een beetje zin in, eigenlijk. Ik wel, hoor. Ik moet zeggen, ik ben over mijn dipje heen. Het is altijd zo'n beetje halverwege de kermis dat dipje dan komt, hè. En ik ben er overheen. Ik heb er alle energie. En ik hoop jij ook. En kom vooral lekker naar Tilburg toe, hè. Ik bedoel, we hebben hier zo'n prachtig mooie kermis opgebouwd hier in de binnenstad. We staan hier ook, midden in de stad, met onze radiostudio. En we hebben een buitenmicrofoon waar je altijd naartoe kan kletsen. Maar het lijkt me ook heel erg leuk om van je te horen. Dus we hebben ook een app die je kunt downloaden. Kun je appjes naar sturen. En doe dat vooral ook eventjes. Dat kermislint hier, hè, waar ik het net over had, die is zo'n 4,5 kilometer lang. Loopt helemaal vanaf de Bestert tot aan de Schouwburg. Dus als je hem 2 keer loopt, dan heb je genoeg stapjes gemaakt. Maar, en dat vind ik dan altijd zo mooi, er zijn ook stukjes kermis die niet op het lint zitten.

0: shirt uit en zwaaien.
1: Toch fijn, hè? Dit soort muziek kun je alleen maar op de Tilburgse kermis horen en op de Tilburgse kermis draaien. Dat is wel fijn. Andere dingen die ook alleen maar hier op de Tilburgse kermis zijn lekkere zoete hapjes, maar dan wel speciaal voor de Tilburgse kermis. Bijvoorbeeld, we hebben hier popcorn, suikerspin, bubble tea, churros. Er staat een grote frietkraam hier verderop. Een snoepkraam hiernaast ook, is ook heel lekker. Maar dit jaar is er een nieuwe lekkernij toegevoegd aan de Kermissnack Eredivisie. Het zomergebakje van de carousel aan de Schouwburgring 1. Dat zijn onze overburen hier, kan er naar zwaaien, die zien ons dan ook. Die hebben zich al

0: Jonas Brühl, I'm a Leaf, Edge of Desire op Kermis FM. Ja, wij staan redelijk aan het einde op het kermislint hier met de studio van Kermis FM. En dat lint is zo'n 4,5 kilometer lang. Is best wel lang lint hoor, moet ik zeggen. Maar er zijn dus ook plekjes die wel kermis hebben in Tilburg, maar niet op het lint staan. En een van die plekjes, daar hebben wij onze verslaggever Jesse naartoe gestuurd. Jesse, wat voor prachtig plekje heb jij gevonden?
1: Nou, Jeffrey, het is fantastisch, want midden in het wandelbos bij de Zeven Geitjes. Ik denk dat als Tilburgse mensen het allemaal wel kennen. Het is een beetje een soort kinderboerderij. Staat er dus een kinderkermis met van allerlei verschillende soorten attracties, maar ook allemaal plekjes waar je nog lekker kan eten en je kan er nog wat drinken. Ja. En dit moeten wij natuurlijk even gaan ontdekken en even gaan zien.
0: Ja, en deze plek, zeg jij, staat in het wandelbos. Want waarom is dit zo ver van het kermislint af, Jesse?
1: Nou, ik zou jou heel eerlijk bekennen dat ik dat eigenlijk niet precies helemaal weet. Maar ik denk dat het er ook aan ligt dat het toch een beetje een fijne, rustige omgeving is. Dat er heel veel plek is ook voor de kindjes om lekker naartoe te gaan. En ook voor volwassen, wat oudere mensen natuurlijk. Maar vooral die rust, dat heel lekker is. En ook met die diertjes eromheen. Het geeft helemaal zo'n fijne sfeer.
0: Oh, heerlijk zeg. Nou, ik ben heel benieuwd. We zien jou zometeen dus op dat prachtige kermisterrein midden in het bos. Meekijken kan dus ook via kermisfm.nl/live.

0: Ja, dat kermislint hier op de Tilburgse kermis is zo'n 4 kilometer lang. En bestrijkt eigenlijk de hele binnenstad. Maar er zijn dus ook plekjes waar het ook gewoon kermis is in Tilburg. Wat eigenlijk stiekem voor mij bij dit lint hoort. Maar waar jij misschien niet zo snel aan denkt als je in de Tilburgse binnenstad bent. Een van die plekken is Jesse naartoe. Jesse, doe maar uit de doeken. Waar ben jij ergens?
1: Ja, ik sta nu midden op de Zeven Geitjes. Het is hier, net zoals op de Tilburgse kermis, op de Lint, één groot feest. En ik sta hier samen na...
2: Mick.
1: Hallo Mick. En vertel, hoe is het hier? Waarom staan jullie hier? Waarom is het zo ver van de Lint af?
2: Nou, het is superleuk hier om te doen sowieso. En we staan hier al een jaartje of 5, 6 denk ik nu ongeveer. En het pakt eigenlijk heel goed aan in samenwerking met de Tilburgse kermis. Dus echt een kinderkermis, verschillende kinderattracties. Dat wordt eigenlijk super goed bevallen. We zijn hier op een hele mooie locatie. Dus ik denk dat allemaal goed samenkomt.
1: Oh, super tof. Ja, en, je ziet ook gewoon echt dat de sfeer hier is super gezellig. Iedereen is lief, iedereen is leuk, iedereen heeft er heel veel zin in. Het is een dag zoals vandaag. We zijn een beetje aan het opstarten. Lekker leuk. Is het hier ook wel echt druk gedurende de week?
2: Ja, zeker. Het is zeker druk geworden. Je merkt dat nu het weer goed is. Dus rond de 20 graden, weinig regen. Dat het echt allemaal goed uitpakt. Veel mensen komen. Dus dat gaat zeker goed. En in het weekend wat drukker als normaal. En ik denk, nu de vakantie ook wat later valt voor het zuiden, dat het helemaal top is. Dus zeker druk.
1: Heel tof. En wat vind jij nou het allerleukste hier om te doen? Waarom moeten de mensen hier echt naartoe komen?
2: Het allerleukste vind ik persoonlijk hier, de Grijpers. Maar ik denk, de Rups is een hele leuke en mooie attractie om in te gaan. Maar het paardenracen mag je zeker niet missen. Heel leuk spelletje om tegen elkaar te doen, wat strijd erin te gooien. Dus dat is heel leuk, zeker.
1: Nou, je hoort het. Er is hier genoeg leuks te beleven. Dus ik zou zeggen, kom allemaal even langs.
0: Ja, heerlijk, Jesse. En we gaan die hele kermis daar gaan wij gewoon aflopen op de Zeven Geitjes. Want het is een prachtige locatie daar midden in een wandelbos in Tilburg. Hè. Dus mocht je denken van, dat kermislint heb ik nu al gezien op dag 7. En dat verwacht ik niet, hè. Maar ga dan vooral ook eventjes naar de Zeven Geitjes.

0: Ja, winnaar van Summer Zingen vorig jaar.
1: Summer Demme Doen.
0: En dat waren er nog zo gieten. Gewoon Tilburgse formatie, super vet. Kermis ben weer dan. De kermis start lekker rustig op. Het weer sluit zich daarbij aan. Het is licht bewolkt, waardoor het zonnetje zich niet echt laat zien. Het is gelukkig wel lekker warm. Het is nu 20 graden in Tilburg. En het is ook lekker rustig op de wegen in en rondom Tilburg. Iedereen die naar de Tilburgse kermis wil, kan dus lekker doorrijden. Ook in de parkeergarages is meer dan voldoende ruimte. En op het spoor rijdt het ook allemaal lekker door. Met deze week Rotterdam als enige uitzondering. Daar rijden geen treinen en worden bussen ingezet. Maar wat dan wel weer fijn is, is dat je dus rechtstreeks vanuit Amsterdam naar Tilburg kan met de trein. Ja, en daar doen we het voor, hè. Ja, nee, maar dat is eigenlijk de enige reden waarom we het doen. En het Kermisfam Nieuws met Karel.
2: Yes, de Tilburgse kermis begint deze ochtend iets spannender dan normaal. Bij de Jetser stond een grote kraan. De laatste dagen had de attractie al wat problemen, maar die zijn nu opgelost. Door middel van de kraan hebben ze een kapotte arm opgelicht om een cilinder te vervangen die was geklapt. Inmiddels is de Jetser getest op de veiligheid en draait hij weer volledige capaciteit. Oranje Zomer-presentatrice Helene Hendricks is naar eigen zeggen niet meer welkom op de Tilburgse kermis. Dat heeft alles te maken met een grap uit het verleden waar ze er nog altijd niet om kunnen lachen. Jaren geleden bracht ze verslag uit van de Roze Kermis en noemde toenmalige burgemeester Noordanus Noordanus. Naar eigen zeggen een onschuldig foutje. Dat is ook grappig dat je zo'n naam hebt op Roze Maandag. De toenmalige burgemeester kon er echter niet meer lachen.
0: Ja, dan ging het over een aap hebben volgens mij nog, Karel, of
2: ja,
0: niet?
2: Ja, dat klopt, maar ik ben even... Was er al bang voor.
0: Oei, ja, heeft de aap je laptop gestolen?
2: Ja, shit.
0: Zal ik je even helpen?
2: Ja, doe maar even.
0: Ja, helemaal goed. Nee, daar was nog een aap, hè, uit de Safari Park Beekse Bergen. Die was ontsnapt, maar die is weer gevangen, heb ik begrepen.
2: Ja, ontsnapte aap uit de Safari Park Beekse Bergen is daar een maand gevangen. Weer kwijt, ja.
0: Ja? Nee, kappen we ermee? Nou goed. Aap is gevangen en dat is mooi.
3: Attention! Jeffrey de Wit.

0: Turn the Lights Off, Kermis FM. Ja, we doen het licht nog lang niet uit. Het gaat allemaal pas net aan hier, hè, op de Tilburgse kermis. De dag is begonnen. Het is de donderdag 23 juli. De zevende dag van de Tilburgse kermis. Ik moet zeggen, ik ben over dat dipje heen. En wat ga je dan doen op de zevende dag van de Tilburgse kermis? Nou, dan ga je toch echt wel naar de zeven geitjes. En Jesse, jij hebt dat gedaan, hè, voor ons. Jij bent daar.
1: Ja, ja, zeker. Ik sta hier nu. En op tip van Micnet van de Grijpers ben ik natuurlijk even naar de Rups gegaan. En daar kwam ik Marion tegen. Marion, wat doet u hier? Met wie ben je hier?
2: Ik ben gezellig met mijn kleindochters.
1: Oh, superleuk. En gaan jullie vaker samen hier naartoe? Is het een jaarlijks uitje?
2: We gaan regelmatig, als de kermis hier is, gaan we hier naartoe met de meiden.
1: Helemaal leuk. En wat maakt het dat dit nou zo anders is dan de kermis in de stad? Waar zit het dan een beetje het verschil in?
2: Dit is overzichtelijk. En betaalbaar. Dat is ook wel gewoon heel erg fijn.
1: Oh, en ik zie hier de meisjes. Hallo. Zijn jullie net in de Rups geweest?
3: Ja, twee keer.
1: Twee keer. Vonden jullie het leuk?
3: Ja.
1: Wat vind je nou het allerleukste op de kinderkermis?
3: Ik vind dat je met die balletjes in die rondjes moet doen.
4: Ja, dat je zo moet rollen en dat je paard dan zo hebt.
1: Oh, heel leuk. Dan gaan we zo meteen ook al eventjes kijken. Hé, hey, en het is natuurlijk hartstikke leuk. Gaan jullie nog een keer in de Rups? Of zijn jullie even uitgespeeld hier?
3: We zijn even uitgespeeld.
1: Even uitgespeeld. Gaan jullie nou lekker met oma nog een rondje doen en wat drinken? Of?
5: We hebben al toen net gedronken toen we kwamen.
3: Ja.
5: En misschien gaan we nu hierin.
1: Oh, hierin. Dat is een soort doolhof met spiegels. Ja. Superleuk. Nou, je hoort het. Het is hier een en al feest, vooral voor de kiddo's. Hoe vaker, hoe beter. Dus ik zeg gaan.
0: Ja, nou, dan hoop ik dat die meiden dadelijk niet verdwijnen daarin. Hè. Dat zou een beetje onhandig zijn.
6: Live vanaf de Zeven Geitjes.
7: I've been married a long time ago.

Jan Smit en Tranquilo. Ja, en wat jij niet Tranquilo moet doen, is eventjes naar de site van kermiswem.nl gaan. Daar stemmen op de kermishit top 013. Want ja, ik wil eigenlijk wel weten welke kermishit krijg jij met geen mogelijkheid meer uit jouw hoofd. En ja, wij stellen zo'n lijst samen, de kermishit top 013. En ja, ik heb stiekem eventjes in die lijst gekeken, hoe die er nu voor staat. En ja, dit is de snelste stijger.

0: snelste stijger in de lijst vandaag. Ja, misschien vind jij er wel helemaal niks. En denk je van, ja, ik vind Yves Berensen ook wel leuk. Die staat dus op nummer 13 en valt bijna uit de lijst.
1: Ja, als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou.
0: Ja, dat is nummer 13.
1: Het
0: is gewoon de hit van vorig jaar of twee jaar geleden. Yves Berensen, ja, en die valt dan gewoon bijna uit de lijst. Dus ja, bij Kermis FM moet jij dus gewoon gaan bepalen welke nummers er in die lijst komen. Ga dus naar onze website, stem op jouw drie favoriete kermishits. En dan maak je nog eens kans op concertkaartjes bij Poppodium 013 hier in Tilburg. En vandaag geven we kaartjes weg voor Raccoon op 29 september 2026 in Poppodium 013. Nou, daar wil je toch echt bij zijn. Dus heb jij een nummer waarvan je denkt, ja, dat is echt de kermishit. Vul dan je top 3 in op onze website. En wie weet, bellen we je vanmiddag gewoon terug voor die kaarten. Dat is toch lekker, hè? Zo'n kermishit top 013. En Raccoon is ook best wel een leuke band. Voordat ze Zeeuws zijn. Dat maakt helemaal niet uit. En ze hebben ook een lekker plaatje, hè? Deze Love You More, Armin van Buuren en Raccoon. Kermis FM.

0: Arme Verbeuren en Raccoon op Kermis FM met Love You More. Ja, en deze plaat kun je ook de Kermis Hit Top 013 instemmen. Doe dat eventjes dan weer in de kaarten voor Raccoon in Poppodium 013. Ja, de Tilburgse kermis dag 7 alweer. En het mooie is, Tilburg kent hele mooie plekjes waar je zo eventjes naartoe kan. Ook buiten het kermisterrein, hè, want er is op meer plekken kermis. En bijvoorbeeld een van die plekken is de Zeven Geitjes. Daar is een hele leuke kinderkermis. En Jesse, ik heb me laten vertellen dat jij daar met de trein heen kan.
1: Ja. Nou, er is hier dus een treintje. Ik sta nu bij de zeven geitjes. En ik sta hier naast...
2: Sebastiaan.
1: Hallo Sebastiaan. En wat doe jij hier? Want ik zie dat jij een hele mooie trein hebt. Hoe gaat dat? Wat doe je?
2: Wat ik doe met kinderen. Die zitten hier in de achterban. En die kunnen dan een rondje over de kermis rijden. En dan komen we hier weer terug. En de kinderen vinden het hartstikke leuk. Sommigen willen nog een keer. En dan vinden ze allemaal heel leuk.
1: Heel tof, superleuk. En hoe lang duurt zo'n ritje dan ongeveer? Hoe lang zit je in het treintje en wat zie je allemaal als je hier doorheen gaat?
2: Ongeveer, denk ik, 3 minuten. Misschien iets langer. En dan zie je de kermisattractie. Een beetje buiten zie je nog. Gewoon, kinderen vinden het leuk om een beetje naar buiten te kijken. Alle attracties, de mensen. Dat zie je wel een beetje zo.
1: Super vet. En want ik vind het ook heel leuk dat jij dus het treintje bestuurt. En doe jij dit vaker? Is het een jaarlijks dingetje? Of hoe kom je hierbij?
2: Mijn vader die had dit het tweede jaar had hij de treintje gehuurd van een bedrijf. Toen hadden een paar mensen die hadden erin gereden. 3 jaar of zoiets. Ik weet niet hoe lang de camps ongeveer is geweest. En daarna zei mijn vader, vroeg aan mij, er was geen andere die kon rijden, dat ik het kon doen. En ik vond het best wel leuk.
1: Superleuk, ja. En ik hoor dus ook nog, want hier voor op de trein staat er heel groot dat Sebastiaan vandaag jarig is. Hoe oud ben je geworden?
2: 15.
1: 15 jaar, 15 jaar en dan al met zo'n coole trein rijden. Lang zal die leven, lang zal die leven. Ja, gefeliciteerd Sebastiaan. Super, dankjewel en geniet lekker van je verjaardag. Yes.
0: Staat die jongen dus op zijn verjaardag het rijtje te rijden op de Zeven Geitjes, hè? De Zeven Geitjes, waar is dit precies, Jesse? Hoe komen we daar? Dat is misschien ook al wel goed om te weten. En wat kunnen we daar vinden nog buiten het treintje?
1: Nou, bij de Zeven Geitjes kan je gewoon komen met de auto of met de fiets. Het staat midden in het wandelbos, eigenlijk midden in Tilburg. Het is ongeveer vanaf het centrum, denk ik, 10 minuten, een kwartiertje met de fiets. Met de auto ben je er sneller. Er is genoeg parkeerplek, genoeg plek voor je fiets. En ook de treinstation zit hier nog in de buurt. Vanaf Tilburg Unie ben je er ook zo. Verder wat hier nog te vinden is van alles. Er is hier nog een draaimolen, er is hier een snoepjeskraam, er is hier... allerlei andere soorten leuke attracties. Nog genoeg te eten en te zien. Dus nogmaals, kom hier gewoon lekker naartoe.
0: Ja, we gaan nog even een uur lang een rondje maken daar op de Zeven Geitjes. Jesse, dankjewel, tot zo.
3: Live vanaf de Zeven Geitjes.
4: Geitje natuurlijk.
3: Kermis.

0: klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt.
1: Jaden, hoe werkt die camera?
0: Of die ene Karin die met glitterpraatjes strooit alsof Hives niet al lang weg is. Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
2: Alles is mogelijk.
0: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
2: Launchmedia.nl.
0: Launched Media.
2: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
3: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie, mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013-571-2340.
4: Attention!
5: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer.
6: Are you ready?
5: Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
7: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
8: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor het nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
9: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Inca Autoverhuur.
10: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen.
11: Kermis FM.
12: Bij Matra Bike heeft u keuze uit 5000 oer-Hollandse Fongers e-bikes. Het oudste fietsenmerk van Nederland. Prijzen al vanaf €899. Alles uit voorraad leverbaar en Matra Bike bezorgt binnen 5 dagen uw nieuwe fiets gratis thuis. Altijd inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Kijk snel op matrabike.nl.
13: Kermis FM.
14: Ja, het is Kermis FM waar je naar luistert. En wij zijn op de Zeven Geitjes en we gaan daar eens eventjes zo meteen de sfeer proeven. Maar eerst het nieuws, live vanuit het Factorium met Karel Verkeer.
15: Carola Schouten, absilent van de Euromast.
7: Kermis FM nieuws.
15: Na de nodige voorbereidingen op een klimmuur was het vandaag eindelijk zover. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten lost haar verkiezingsbelofte in. En dat deed ze absilent vanaf de Euromast. Dat ondanks haar hoogste vrees. De opkomst bij de verkiezingen was net iets hoger dan 4 jaar geleden, waardoor ze eraan moest geloven. Ik heb letterlijk een stap voor de democratie gedaan, zo zegt ze zelf. De kamelenrace, maar dan anders. In Afrika is grote sterfte onder dromedarissen door extreme hitte. Ondanks dat de woestijndieren wel wat gewend zijn, is het zand nu zo heet dat ze hitteblaren achterlaat onder de poten. Het hete zand verbrandt de huid van de woestijndieren. Ook is het zo warm dat de dieren warmte niet kunnen afvoeren. Als het aan de organisatie Foodwatch ligt, zou de Efteling moeten stoppen met het aanbieden van onbeperkte frisdranken. De organisatie zegt dat ze de afgelopen tijd meerdere meldingen van de bezoekers hebben ontvangen omdat het pretpark met dit concept mensen zou aanmoedigen om extra suiker en zoete dranken te consumeren. De Efteling benadrukt dat het echter niet alleen suikerhoudende drank aanbieden, maar ook suikervrije opties. De ontsnapte aap uit safaripark de Beekse Berg is na een maand gevangen. De 4-jarige kuifmangabi liep rond in de omgeving, maar het lukte de verzorgers maar niet om hem te vangen. Er was uiteindelijk veel nodig om de aap te kunnen vangen. In een gebied van 100 hectare hingen camera's zodat verzorgers hem konden volgen. Ook waren er speakers ingezet met geluiden van zijn vertrouwde apengroep, in de hoop dat hij daar op af zou komen. Na een maand is het dan toch gelukt. Het dier wordt medisch onderzocht en gaat vervolgens naar dierentuin in Duitsland verhuizen. Het is lekker zomers in Tilburg. Het is licht bewolkt, maar het zonnetje komt langzaam door. Je hebt voorlopig geen jas of trui nodig, want het is 20 graden. Verkeer. De wegen zijn rustig en er zijn geen problemen op het spoor. Wil je meer nieuws? Check Kermis FM of download de gratis app.
14: Dankjewel, Karel.
1: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Jeffrey de Wit.
4: Goedemiddag.

0: Oh, I love you too, Ken. Het is Aqua Barbecue op Kermis FM. Goedemiddag en leuk dat je luistert. Leuk dat je erbij bent. En mocht je hier nou op het Tilburgse kermisterrein zijn, dat is heel erg leuk. We hebben ook een buitenmicrofoon. Kom er even bij. Kom even hoi zeggen. Ja, dat mag hoor. Zeker, ben je ook op de tv. Hallo, wie ben jij?
1: Ik ben Sophia.
0: Hi Sophia. En wie staat er naast jou?
2: Hallo, ik ben Julius.
0: Hey Julius en Sophia, wat leuk. Is dit de eerste keer dat jullie op de kermis zijn?
2: Wat zei je?
0: Is dit de eerste keer dat jullie op de kermis zijn?
2: Ja.
0: Ja? En met wie zijn jullie hier?
2: Met papa en mama.
0: Met papa en mama?
3: Hallo.
0: Hallo papa. Wat gezellig zeg. Komen jullie ook uit Tilburg?
2: Nee.
0: Niet? Waar zijn jullie vandaan gekomen dan?
2: Blaricum.
0: Vanuit Blaricum helemaal? En waarom dan naar de Tilburgse kermis?
2: Omdat we hebben gehoord dat dit de grootste kermis is in Nederland.
0: Ja, en toen dachten papa en mama, nou weet je wat, we pakken op de Bonnefoy de trein of de auto van naar Blaricum. Ja, papa vooral, hè? Ja, ik zie papa al kijken. Die dacht, hey, weet je, ik ga dat hele end vanuit Blaricum rijden, lekker over de A27 en de A2. En dan zijn we ineens in Tilburg.
2: Ja.
0: Maar jullie zijn er net, of gaan jullie, zijn jullie er al een paar uurtjes?
2: We zijn er echt net.
0: Oh, echt net, dus je bent nog nergens in geweest. En dan kom je ons als eerste tegen.
2: Ja.
0: Wat leuk. En welke attractie wil je nou nog in?
2: Wij willen wel heel graag in die roze en die witte, die draaien. Ik weet niet of we daarin mogen.
0: Dat enge schommelding.
2: Ja.
0: Oh, dat is wel heel eng, daar durf ik niet in. En jullie wel?
2: Ja.
0: Oh, maar dat
2: ook. Weet je nog, mag, we gaan even kijken.
0: Nee. Kijk even naar papa, kijk papa even aan. Ja, van papa mag het. Maar mama is altijd een probleem, denk ik, hè? Mama mag het ook? Ja, nee, jullie mogen erin van papa en mama.
2: Ja.
0: Leuk, hè? Hey, veel plezier vandaag op de kermis.
2: Dankjewel.
0: En groetjes thuis, hè, allemaal.
2: Dankjewel.
0: Oké, doeg. Hartstikke leuk. Ja, we hebben hier zo'n buitenmicrofoon voor de studio staan. Dan kunnen gewoon mensen langskomen, lekker met ons kletsen. En waar we ook een microfoon hebben, is op de Zeven Geitjes. En daar staat onze prachtige verslaggever Jesse. Tussen de geitjes, denk ik, hè, of niet?
4: Hallo.
0: Ja, zijn het geitjes?
4: Ja, zeker. Ja, er zijn genoeg geitjes. Er komt hij toevallig nou net het treintje waar we het net over hadden. Komt hij nou langs. Maar ik sta hier naast de... Ja, ook geitjes. Ik sta hier naast de vrouw van de eigenaar, Angelique. Hallo.
5: Hoi.
4: Hallo. Angelique, waarom moet iedereen nou linea recta op dit moment naar de Zeven Geitjes komen, naar de kinderkermis?
5: Ik denk omdat het gewoon een hele leuke, kleinschalige, knusse kermis is. Leuk voor kindjes. Ouders kunnen lekker op terras. Lekker bij mij, bij de kleine geit komen. Kindjes kunnen hier niet verdwalen. Het is heel gemoedelijk. Ja.
4: Ja, en, ja, genoeg reden om hier naartoe te komen. En hoe lang gebeurt het hier nou al? Hoe lang organiseren jullie nou dit al vanuit Zeven Geitjes?
5: Het is in de corona ontstaan. Omdat toen mocht eigenlijk de grote kermis even niet. Maar een festivalletje wel. Dus toen waren wij zo slim om dat op te pakken als festival. Uiteindelijk mocht wel de grote kermis toen doorgaan. En toen zijn wij gewoon ieder jaar maar met deze kermis begonnen. En de mensen die verwachten het ook ieder jaar weer. Dus ja. Het is gewoon heel leuk.
4: Ja, en het is een groot succes. Dat zie je ook wel. En ook helemaal afgeleid aan de afgelopen dagen natuurlijk. Maar hey, naast de kermis, wat hier allemaal te doen is. Wat kan je hier nog meer doen als je hier naar de komende dagen naartoe gaat? Want ik zag wel een mooie minigolfbaan en een kasteel.
5: Ja, lekker spelen. Als het lekker warm is, hebben we daar een waterspeeltuin. Terrasje natuurlijk. Kinderen spelen lekker in ons nieuwe fort. Dat is helemaal nieuw gemaakt.

0: nog eventjes, hè, want het heet dan wel de zeven geitjes. Zijn er ook zeven geitjes?
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd naar. Het heet natuurlijk de zeven geitjes, maar zijn er ook zeven geitjes?
2: Vier. Ik had er drie zitten er nog in de wolf. Die moeten er nog uit.
1: Drie zitten er nog in de wolf, die moeten er nog uit. Nee, nou, okay. Dan gaan we dan even naar op zoek.
0: Duidelijk, echt, zeg eerlijk. Hey, laten we dadelijk lekker ook een attractie in. Gaan we een attractie doen daar bij de zeven geitjes, hè? Want volgens mij staan daar meer dan genoeg.
1: Zeker. Ik ga op pad voor je.
0: Heerlijk.
1: Ik ga kijken of ik het durf.
0: Dankjewel.

0: En app, ja, ik mis de hele kermis al de volgende plaats. Zij die route wist, kun je deze draaien. Nou, bij deze hoor. Ja, en de magie die deze plaat heeft, is dus dat er dan ook iemand de studio binnenkomt om even de ramen schoon te maken. Hè? Dat vind ik dan altijd wel fijn. Meekijken kan via kermiswem.nl/live. En ja, dan zie je dus ook dat onze verslaggever Jesse op de 7 geitjes staat. Waar we dus net eigenlijk hebben gehoord dat er maar 4 geitjes zijn.
1: Ja. Ja, inderdaad. Er zijn er maar 4. En de andere 3 zitten nog in de buik van de wolf, heb ik net gehoord. Dus dan moeten we daar nog maar even naar op zoek gaan zo meteen, als dat er nog is.
0: Hey, waar zit je ergens in? Als je meekijkt op kermiswem.nl/live, dan zie ik dat jij het hebt aangedurfd om een attractie hier te gaan.
1: Ja, de draaimolen durf ik nog wel. Ik zit nu lekker in de draaimolen. Ik mag zo meteen mee. Heel lief mag ik mee met een rondje. En ik zit hier niet alleen. Ik zit hier namelijk samen met...
2: Samen.
1: Ja, wij zitten samen. En hoe heet jij?
2: Celia.
1: Ja, nou wat leuk. Vind je het leuk hier op de kermis?
2: Ja.
1: En met wie ben jij hier?
2: Mama.
1: Met mama? En wat vind jij nou het allerleukste om te doen op de kermis?
2: Hier? Ja.
1: Ja, de draaimolen is toch ook wel echt het leukste. En ik heb hier een getuige bij zitten die vaker gaat volgens mij. De draaimolen is echt het leukste om te doen hier. Ja, ik ga het nou ondervinden.
0: Ja, precies. Nee, die draaimolen is... Ik moet zeggen, we hebben hier tegenover in de studio ook eentje staan. Maar volgens mij is dit ook wel best wel een oude draaimolen, als ik het zo zie.
1: Ja, volgens mij is deze inderdaad al wel oud. Ik kan me ook nog wel herinneren, omdat ze natuurlijk ook net vertelde dat... alles wat hier stond, eerst op de grote kermis stond. Maar sinds corona een kleine kermis bij is gekomen. Toen stond hier ook al heel erg lang deze draaimolen. Ik durf niet met zekerheid te zeggen hoeveel jaar exact. Maar zeker 20 tot 30 jaar. Absoluut.
0: Nou, prachtig.
1: En het doet het nog steeds.
0: Ja, nee, en dat is mooi. Hè. En dat is ook mooi aan attracties. Hè. Die kunnen er jaren staan en dan blijven ze het gewoon doen. En ja, mocht je nou denken van... Hey, ik wil richting de kermis komen. Ja, probeer het ook eens een keer op de 7 geitjes. Yeah!

0: Sad Girls. Ik moet zeggen, er zijn weinig plekken anders dan de Tilburgse kermis waar je, ja, als je zo over straat loopt, volkszangers tegen kunt komen. Dat zijn er nogal wat, hè. Ik bedoel, ik ben gisteravond een rondje de entertainer gaan doen. Naast mij zat ineens Wilbert Pichmans, weet je. Zo kan het verkeren, hè. Er zijn ook van die volkszangers. En ja, eentje daarvan hebben we aan de lijn. Applausje voor Dennis Smits. Woe!
1: Hey!
0: Ja, of,
1: goedemiddag.
0: Goedemiddag, of moet ik zeggen, buenas dias tegen jou.
1: Ja, ja, dat kun je ook zeggen, ja. Ik zit in Gran Canaria.
0: Zit, dus, zit jij op Gran Canaria?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: En, want, wat ben je daar aan het doen? Mag je daar lekker gaan optreden, of?
1: Ik heb vakanties slash optredens.
0: Oh, ja. Vakanties slash optreden. Dus jij combineert het harde werken met het hard ontspannen.
1: Ja, ja, ja, dat doe ik al zo'n 4 jaar hier. Dus de zomervakantie zit ik meestal op Gran Canaria.
0: Wat vervelend zeg. Hey,
1: en, ja, het is echt heel...
0: Hey, maar jij bent ook al, nou, dan moet ik het goed zeggen, een aantal jaren volkszanger, zoals we dat dan noemen. Mag ik het zo noemen?
1: Ja, ja, dat mag zeker.
0: Ja,
1: dat mag
0: en,
1: zeker.
0: Ja, goed, waar kunnen mensen jou van kennen? Mochten ze denken, oeh, wie was Dennis Smits ook alweer?
1: Ja, wat kunnen ze maar van kennen? Ja, ik ben nog niet zo bekend, hè, dus dat scheelt. Ik zing 15 jaar nu, denk ik. 12 tot 15 jaar. Ja, nou, de hit is nog steeds niet, maar wie weet. Hè?
0: Nou goed, we hebben gezien bij Rutger van Barneveld. Dat kan ineens komen,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, dat bedoel ik. Dat kan altijd nog, hè?
0: Ja, en,
1: nee, maar, ja.
0: En nou weet ik dat jij een plaatje hebt gemaakt over de kermis. Ik weet dat het kermis is.
1: Ja, dan weet ik dat het kermis is.
0: Ja, dan weet ik dat het kermis is. Ja, dit is wel lekker, hè, zo'n kermisplaatje.
1: Ja, dat vond ik ook. Dus draait hem vooral op de Tilburgse kermis, hè?
0: Nee, dat sowieso. Maar je hebt een plaat uitgebracht. Ja, en het combineert wel lekker met Gran Canaria waar je bent. Tina Tequila, hè?
1: Dat klopt. Tina Tequila, ja.
0: Ja, en hoe is dat nummer eigenlijk ontstaan?
1: Het is een buitenlands liedje, dus ik zoek heel veel op buitenlandse op YouTube, op buitenlandse liedjes. En ik hoorde het melodietje, ik denk, bam, dit is hem. Yes. Lekker, het is simpel, het blijft in je kop hangen, hoor ik, van heel veel mensen. Dus het blijft echt in je hoofd hangen. Ja, ik denk, daar ga ik een Nederlands versie van maken. Nou... Zo geschieden.
0: Ja, Tina Tequila. En ja, goed wat je zegt. Hè, het is wel een plaatje wat een beetje in je kop blijft hangen. En ja, we draaien hem hier ook op Kermis FM. Maar ja, goed, jij zei net van ik ben eigenlijk nog op zoek naar die hit. Wat heb je dan nog meer in de pijplijn zitten? Is er zo'n plaat waarvan je denkt van, oh, ja, maar als ik hier dan een nummer van ga maken? Of heb jij nog ergens een melodietje liggen op de plank waarvan je denkt, oh, nou, als ik dit hier ga draaien, dan gaat het helemaal goed komen?
1: Nog niet. Ik ben wel met iets nieuws bezig. Maar dat is eigenlijk totaal iets anders als Tina Tequila. Dat is een rustig liedje. Daar hou ik ook heel veel van. Ik ben heel erg fan van Clouseau, al jarenlang.
0: Oh ja.
1: En ik heb altijd de wens gehad om een liedje als Clouseau uit te brengen. Dus ja, die gaat er denk ik aan het begin van volgend jaar komen. Dus dat is totaal iets anders. Weer een andere tak. Maar ja, dat ga ik toch wel een keer doen. Dat wil ik ook. Maar nog echt een ding. Ja, ik had van Tina Tequila, hoop ik dat die nog iets...
0: Ja, toch nog eventjes meegaat, zeg maar. Ja,
1: dat hij toch nog meegaat.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. En wij staan hier dan op de Tilburgse kermis, hè. En nou goed, een heleboel expertanten staan. Ik moet zeggen, ik heb deze plaat dus van de week al ergens bij een attractie gehoord. Maar ben jij zelf al wel eens op de Tilburgse kermis geweest?
1: Ja, ja, zeker, zeker. Ja, ik woon nog niet zo ver vandaan. Dus ik kom uit Reuzel. Dus
0: dat is niet ver.
1: Dat is niet ver, hè.
0: Nee. Dus, en treed je hier dan ook wel eens op?
1: De Tilburgse kermis heb ik nog nooit opgetreden.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus misschien ooit nog eens, hè? Wie weet.
0: Dat is een open sollicitatie bij deze.
1: Ja, ja, ja, ja. Dus mag altijd bellen.
0: Precies.
1: Nee, ja, in Tilburg... ja, met de winterdingen.
0: Met de winterkermis.
1: Ja,
0: precies.
1: Daar heb ik wel zo ooit gezongen, ja.
0: Ja. Dat is alweer een paar jaar geleden. Hey, jij zit nu lekker op Gran Canaria, dus naar Tilburg komen, dat wordt een beetje lastig. Dus,
1: dat wordt lastig.
0: Ja, precies. Dus jij gaat denk ik zo meteen weer het strand op?
1: Ik raak het strand op. We zijn nu nog in de supermarkt. We zijn gisteren aangekomen. Dus,
0: ja.
1: Dus we zijn nu even nog boodschapjes aan het doen. En dan gaan we dadelijk lekker naar de boulevard. En dan gaan we even genieten.
0: Ja, heb ik eigenlijk nog één vraag voor jou, Dennis. En dan laat ik je weer gewoon lekker genieten van je vakantie. Lus jij eigenlijk zelf de Kia?
1: Ik lus het wel. Vroeger in ieder geval wel. Ja, ik lus het nog steeds wel. Maar nu drink ik het eerlijk gezegd niet zo vaak meer. Nu natuurlijk met een nieuwe liedje moet ik het eigenlijk al een keer gaan drinken. Maar ik heb het wel vroeger, toen ik nog jong was, heel graag gelust.
0: Ik moet zeggen, ik vind het ook wel lekker hoor. Maar ook niet te vaak. Want dan de kater zo dag en die zijn flink.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Hey Dennis, hartstikke bedankt. De zender is voor jou. Je mag hem zelf aankondigen.
1: Ja, jullie ook. Bedankt voor de promotie van mijn nieuwe plaat. En hier is hij dan, Dennis Smit met Tina Tequila. Zij drinkt tequila.

0: Ja, we spraken hem hier net op Kermis FM. Dennis Smits en Tina Tequila. Nu heb ik eigenlijk ook wel zin om wat te drinken. Ja, misschien ook wel lekker, hè? Goed, het is Kermis FM en dan luistert. En als ik zo naar buiten kijk, is het heerlijk zomers in Tilburg. Dus laat je trui en je jas vooral in de kast hangen, want met een temperatuur van 20 graden is het ideaal kermisweer. En het is ook rustig op de wegen in en rondom Tilburg. Iedereen die naar de Tilburgse kermis wil, kan dus lekker doorrijden. En ook in de parkeergarages is meer dan voldoende ruimte. Op het spoor rijdt het allemaal ook lekker door, met deze week Rotterdam als enige uitzondering. Daar rijden geen treinen en worden bussen ingezet. En dan nu het kermisweer nieuws op half met Karel van Kerk.
1: Ja, daar zijn we weer. In Korea riskeert een restauranteigenaar zelfstraf omdat hij de bieren op het menukaart heeft gezet. Tussen 2021 en 2025 heeft hij de insecten gebruikt als garnering, bijvoorbeeld bij sorbetijs. Het is in Korea niet helemaal verboden om insecten te gebruiken als ingrediënt, maar mieren, dat mag het dus niet. De politie in Spijkenisse heeft een 13-jarige jongen aangehouden die ervan verdacht wordt zich te hebben voorgedaan als nepagent. De jongen zou onder meer een pinpas van ruim €30.000 aan de sieraden hebben gestolen. Een woordvoerder van de politie... er wordt even in mijn tekst gewijzigd. Woordvoerder van de politie zegt dat het opmerkelijk is dat de jongen zich met succes als agent heeft voorgedaan. Zo jong en nu wel verdacht van feiten die enorme impact hebben op kwetsbare mensen. Of de jongen alleen handelde, wordt nog onderzocht. Oranje Zomer-presentatrice Helene Hendricks is naar eigen zeggen niet meer welkom op de Tilburgse kermis. Dat heeft alles te maken met de grap uit het verleden waar de Tilburgers nog altijd niet om kunnen lachen. Jaren geleden bracht ze het verslag uit van de Roze Maandag en noemde toenmalige burgemeester Noordanus daarin Noordanus. Naar eigen zeggen een onschuldig foutje. Het is ook grappig dat je zo'n naam hebt uitgerekend op Roze Maandag. De toenmalige burgemeester kon er niet bepaald om lachen. Live muziek vanuit de binnentuin in de Boemel.
0: Ja.
1: Live muziek is er muziek? Van Rock Academy studenten en Tilburgse muzikanten. Dit evenement in de spoorzone wordt later voortgezet door DJ Frank met Techno in the Night. Het programma begint om 4 uur en is gratis toegankelijk.
0: Dankjewel, Karel.
2: Attention! Jeffrey de Wit.

0: Lekker pap en de tent moet op zijn kop. Attentie. Zo, ik weet niet wat met jou zit, maar ik sta al een beetje op zijn kop ondertussen naar deze plaat. Heerlijk. Scabbers, we hebben je naar luisterd. Een hele goede middag. Mocht jij langs willen komen op de Tilburgse kermis, we hebben hier een studio staan. En daar staat een buitenmicrofoon buiten. En kom altijd even kletsen, dat vinden we heel erg leuk. Mocht je thuis zitten te luisteren, download dan even onze gratis app. Kun je ook een berichtje sturen naar de studio. Kunnen we dat voorlezen, dat is altijd wel gezellig. En ja, dat kermislint is dus gigantisch lang. Er zijn ook verborgen pareltjes op dat lint. En van dat lint af, een van die plekken is de Zeven Geitjes. En Jesse, jij bent dat van binnen en van buiten aan het bekijken.
1: Jazeker. Ik loop hier nou al even rond. Alle ins en outs ben ik nou helemaal achtergekomen. Maar ik sta hier niet alleen. Ik sta namelijk naast
2: Carolien.
1: Hallo Carolien. Wie ben je? Wat doe je hier? En met wie ben je vooral?
2: Ja, ik ben hier met mijn beste vriendin en haar zoontje. En ja, hier op de nostalgische kermis bij de Zeven Geitjes.
1: Superleuk. En waarom is het hier zo leuk? Waarom zijn jullie hier vandaag?
2: Nou ja, Jona is 4. En de nostalgische kermis hier bij de Zeven Geitjes is superleuk voor kinderen. En daarom hebben we bewust gekozen om hier naartoe te gaan in plaats van het centrum. Wat kleinschaliger, ook leuke prijzen natuurlijk. En ja, gewoon ook dat je lekker overzicht kan houden. Ja, daarom. Ja.
1: Ja, snap ik helemaal. Ja, precies wat je zegt. Ik heb er ook al even rondgelopen. Inderdaad, het is veel groot, veel kleinschaliger. Je kan veel meer het overzicht bewaren. Heel veel plekjes ook even voor die rust, hè. Mensen die even kunnen rusten.
2: Zeker, zeker. Ja, en het centrum is hartstikke leuk. En daar kom ik ook heel graag. Ik zal daar vanavond ook zeker weer zijn. Maar zeker met kleintjes en dan wat ouderen. Mensen, is dit echt gewoon helemaal top. Lekker terrasje erbij waar je ook even gewoon een drankje kan doen. En gewoon, ja, lekker ook in de bossen. Heerlijk, ja.
1: En zijn er hier dan ook wat attracties die, want ik weet niet of u van attracties houdt?
2: Deze attracties vind ik zelf iets leuker. Ik heb een beetje last van hoogtevrees. Dus zo'n hoge zweefmolen in het centrum, die is echt niet aan mij besteed. Maar dit is natuurlijk hartstikke leuk om met mijn neefje te doen. Zeker, hij is net in deze...
1: Ja, in de UFO-jet. Dat zijn van die... Ja, dat is zijn een beetje vliegtuigjes die altijd zo op en neer gaan. Superleuk voor kinderen. Ja. Bent u er ook in geweest?
2: Nee, hij wilde alleen. Ook prima. Waarschijnlijk gaan we zo direct nog in het reuzenrad.
1: Oh, ja, nee, heel leuk. Ja, heel leuk.
2: Nee, dus het is gewoon even een middagje hem verwennen. En even lekker de aandacht voor hem. En dat is helemaal prima.
1: Heerlijk. Ja. Nou, je hoort het wederom genoeg te beleven hier. Eén groot feest van allerlei soorten attracties. Hebben jullie ook al lekker gegeten hier?
2: Nee, nog niet. Maar ik ben er straks wel voor om nog even op het terras even wat lekkers te pakken, hoor. Zeker.
1: Kijk, zelfs dat is er ook.
0: Ja, heerlijk. En ja, ik hoor het veel mensen zeggen daar, Jesse, dat het allemaal wat rustiger is en de prijzen misschien ook wat goedkoper zijn dan hier in het centrum.
1: Ja, ja, ook de prijzen hier goedkoper. Inderdaad, dat heb ik hier ook al wat meer gezien. Ja, ik denk dat het ook natuurlijk heeft te maken met wat kleine kindjes. Hè, die of eten niet zoveel. Of ja, die weten ook altijd net wat extra meer in de watten leggen. Waardoor de prijzen natuurlijk ook een beetje verschillen. Dus zeker ook dat is een goede reden om hier naartoe te komen.
3: Live vanaf de Zeven Geitjes.

0: Ronnie Flex, Frenna, populair op Kermis FM. We hebben dus berichtjes gekregen via de Kermis FM app. Die kun je dus downloaden. Hè? Op je telefoon kun je ons berichtjes sturen. Kun je het laatste nieuws lezen van Kermis FM. Lekker meekijken. Ook, dat kan ook via je computer. Kermisfm.nl/live kun je ook berichtjes sturen trouwens. Berichtjes binnengekomen van Dylan. Hey Jeffrey, lekker bezig. We luisteren mee vanaf de Grand Prix van Budapest in Hongarije. Groetjes. Nou, groetjes terug. Veel plezier. Hartstikke leuk. Het is Kermis FM dus waar je naar luistert. En de kermislint hier is gigantisch groot. Maar de 7 geitjes is een stukje kleinschaliger. Hè? Dus mocht je die drukte hier in de binnenstad nou een beetje veel vinden, dan kun je naar de 7 geitjes. Daar weer Jesse naartoe gestuurd. Jesse, is het daar nog een beetje gezellig?
1: Ja, het is hier hartstikke gezellig, Jeffrey. Het is, voor de mensen thuis zie je nou dat ik op het terras sta. Het zit bommetje vol. Dus niet alleen is er genoeg te doen qua attracties, qua activiteiten, qua eten, drinken, gewoon op de kermis zelf al. Maar je kan ook natuurlijk lekker gewoon op het terras gaan zitten bij de 7 gaatjes. Lekker een bakje koffie, lekker een ijsje voor de kids, wat lekker te eten. Ja, er is hier zoveel.
0: Ja, het is daar prachtig. En Jesse, het ziet er ook lekker zonnig uit. En als je meekijkt via kermisfm.nl/live... dan zie je dus ook het terras staan. Er lopen kinderen. Er zitten heel veel mensen. En wat is nou het leukste wat je daar hebt gezien de afgelopen 2 uur?
1: Boah, ik denk niet dat ik er eentje specifiek kan kiezen. Maar het allerleukste denk ik toch wel dat het de mensen. Je ziet gewoon zoveel families lekker samen. Mensen zijn echt lekker met elkaar aan het genieten van de kermis, van de rust, van wat je net ook al Caroline hoorde zeggen, dat die kleinschaligheid, hè, dat je zoveel overzicht hebt, dat mensen lekker samen zijn. Oh, hallo! Ik denk dat dat echt het allerleukste is. En natuurlijk ook de draaimolen. Ja, die kan ik niet vergeten.
0: Nee, de draaimolen kun je zeker niet vergeten. Jesse, dankjewel daar vanaf de 7 geitjes. Ja, mocht je nou denken van, wil gewoon eventjes even weg van het kermisterrein, de 7 geitjes, hè, in het wandelbos. Een heerlijk plekje om te zijn. Het is kermis.

Flamers van Bob Sinclair en god, hoe heet die plaat ook weer? Oh ja, Fireball! Het leuke is aan de Kermis FM app dat je niet alleen het laatste nieuws kunt lezen en naar ons kunt kijken, maar dat je ook berichtjes kunt sturen naar de studio. Dat wordt een zeer grote gedalen gedaan en volgens mij is de fanclub actief. Een lamdevatje!

0: Kermis FM, Frans, Duits en Donny. Ja, de Tilburgse kermis die begint op gang te komen. Dag 7. En ja, we gaan lekker vlammen vandaag, hoor, moet ik zeggen. Als ik zo eventjes naar buiten kijk, ziet het weer er gewoon goed uit. Hè? Het is perfect kermisweer en dat vind ik ook altijd wel fijn. En ja, je hebt hier naast dus zo'n hal staan, waar de hele kermis allemaal verschillende volkszangers komen optreden. En een van die zangers die daar deze week staat, is deze prachtige man, een Amsterdammer, een Turk of een Marokkaan, ik weet het eventjes niet, maar zijn naam is Amar en dit is Stem in je Hart.
1: Ik

0: Hou maar op, Kermis Wem, stem in je hart. Ondertussen aangeschoven in de studio, Lars en Robin. Ja. Goedemiddag, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo. Hey, zijn jullie net aangekomen op de kermis?
1: Ja.
2: Ja, ik ben hier net een half uurtje geleden aankomen rijden. En ik moet zeggen, het is lekker weer. Het is echt top. En ja. Het is ook niet zo heel druk nu. Dus het is echt de perfecte timing om hier naar de kermis te komen.
0: Ja, jij bent hier wel eens jaren geweest. Want het is niet de eerste keer dat je hier bij Kermis FM bent op de Tilburgse kermis. Er is wel eens jaren geweest dat je hier met 35 graden stond, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik vind ook de temperatuur in de studio voor het eerst eigenlijk sinds jaren gewoon aangenaam.
1: Ja, het is nu lekker.
0: Ik heb ook echt net pas de airco aangezet.
2: Nou, het is echt heerlijk hier.
1: Ja,
0: dat is top. Dat is toch top. Ja. En wat vind jij zo bijzonder aan de Tilburgse kermis? Waarom blijf jij terugkomen?
2: Ja, het is gewoon het sfeertje. Het is natuurlijk een enorm grote kermis. Er is voor ieder wat wil. Ja, ik ben ook een enorm pretparkfan. Het is gewoon alles beweegt, alles staat aan. Ik ben ook, als ik hier kom, dan ben ik net een kind. Ik zie alles bewegen. Ik sta met mijn ogen te verwonderen wat ik allemaal zie. En nieuwe attracties. Ik moet wel zeggen, als je dit vergelijkt met pretparken, ik zie sommige attracties gaan echt wild. Gaan echt helemaal gek. Nou, ik kom inmiddels op een leeftijd dat ik dat niet meer graag inga.
0: Nee, oké, ik had het me voorstellen. Romy, hoe zit jij in de attracties?
1: Nou, ik ben niet zo'n attractiefan. Ik ben meer een beetje van de doedingetjes. Dus lekker de eendjes vissen bijvoorbeeld. Touwtje trekken vind ik ook leuk.
2: Ja, eten en drinken vinden we ook heel lekker.
1: Ja, en het eten en drinken. We liepen hier net langs en toen dacht ik, oh, ik ruik het al. Suiker. Ja, dat is top.
0: Ja. Oh, dat is heerlijk. Ja, en je bent in Brabant, dus er komen straks ook nog worstenbroodjes. Hebben we net geregeld. Ja, dat is goed. Hey, wat gaan jullie uitspoken de komende 2 uur?
1: Geen idee.
2: We hebben een producer die met de kater zit. En zelf hebben we ook geen idee, dus het wordt super. Nee, maar we hebben wel wat leuke dingen.
1: Zeker, de bingo is zo meteen.
2: Oh ja, we gaan even ook kijken bij de bingo.
1: We gaan de deur even afsturen. Ja. Ja. En nou, we hebben wel wat leuke dingetjes. Kom maar goed.
0: Oké. Okay. Lars, dan heb ik nog één vraag aan jou.
2: Ja.
0: Mag jij terug in de tijd nog draaien?
2: Weet ik eigenlijk niet. Ja, mag dat wel? Ja, ik heb namelijk, dat was 2 jaar geleden.
1: Ja.
2: Was een beginnend hitje. En toen heb ik hem volgens mij 1,5 uur achter elkaar gedraaid. Ja. Dus ik weet niet of daar nu, maar misschien moeten we een ander liedje nu gewoon heel vaak draaien.
1: Ja,
2: of
1: welke dan? Ja, heb jij suggestie?
0: Cheerio.
2: Ja, leuk.
0: Cheerio.
1: Nou, begin maar. Ja. Draai maar alvast.
0: Een cheerio. Cheerio.
3: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
4: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
5: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
6: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
7: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
8: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
9: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
8: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
10: Kermis FM.
2: Romy, heb je er een beetje zin in?
1: Ja, zeker. Jij?
2: Ja, heel veel zin in. Eerst het nieuws, live vanuit kunstcentrum Factorium is dit. Niemand minder dan de enige echte, Karel Verkerk.
11: Goedemiddag, inderdaad, Karel Verkerk vanuit live van het kunstcentrum Factorium. De Belgische prinses gaat naar Utrecht voor een studie.
10: Kermis FM nieuws.
11: De Belgische prinses Eleonore gaat in Utrecht studeren. De 18-jarige prinses is de jongste dochter van koning Philippe en koningin Mathilde. Ze gaat een universitaire studie volgen waarbij de studenten zelf een lespakket kunnen samenstellen. Welke vakken Eleonora precies gaat volgen en of ze ook in Utrecht gaat wonen, is niet bekendgemaakt. De natuur is erg droog, waardoor één vonk al genoeg is om te zorgen voor een grote bosbrand. Daarom trekt de Spaanse regio Aragon vandaag de stekker uit de Baia Aragon. Een belangrijke voorbereidingsrally op de Dakar Rally in januari. Voor de Brabantse deelnemers is het een flinke domper. Coureur Paul Spierings uit Sint-Michielsgestel begrijpt het besluit, want hij zit in de provincie waar al enkele branden woeden. Ik heb hier nog geen enkel brand gezien, maar vuur en water zijn de sterkste krachten die er zijn. Daar kun je niet tegenop. Ontsnapte aap Beekse Berg is gevangen. De ontsnapte aap uit het safaripark de Beekse Berg is na een maand eindelijk gevangen. De 4-jarige kuifmangabi liep rond in de omgeving, maar het lukte de verzorgers maar niet om hem te vangen. Er was uiteindelijk veel nodig om de aap te kunnen vangen. In een gebied van 100 hectare hingen camera's, zodat de verzorgers hem wel konden volgen. Ook waren er speakers ingezet met geluiden van zijn vertrouwde apengroep in de hoop dat hij daarop af zou komen. Na een maand is het dan toch gelukt. Het dier wordt medisch onderzocht en vervolgens naar een dierentuin in Duitsland verhuisd. Even serieus, komt met een nieuwe single. Dat hebben ze gisteren tussen neus en lippen door bekendgemaakt op Kermis FM. Rob Jansen kwam met de band tijdens de radioshow op Kermis FM tegen in de krochten van het Tilburgse nachtleven.
12: September komt er nu uit, hè?
13: Oh ja? September. Heb je van de sluier?
12: Ja, het gaat in ieder geval over het weekend. En het weekend is voor jezelf.
13: Nieuwste plaat van Even Serieus.
12: Ga dan morgen in.
11: Hoe hij klinkt weten we nog niet. Want de artiest wil niks loslaten.
13: Doe even een stukje. Nee, ben je nou toch dronken?
12: Nee.
11: Even wachten dan, spannend. Maar in september komt een nieuwe single uit. Het weer is lekker in onze stad. Het is licht bewolkt, waardoor het zonnetje zich niet echt laat zien. Het is gelukkig wel lekker warm, want het is 20 graden in Tilburg. Het is rustig op de wegen rond Tilburg. Iedereen die naar Tilburgse kermis wil, kan dus lekker doorrijden. Ook in de parkeergarage is voldoende ruimte. Op het spoor rijdt het allemaal weer lekker door. Wil je nog meer nieuws? Check Kermis FM of download de gratis app.
14: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu Lars Boelen en Romy Kieboom.
0: Oh, wacht.
1: Ja!

0: Slam FM met Stef Ekkel en liever te dik in de keer. Daar zijn we.
1: Ja, we zijn er.
0: Daar zijn we eindelijk. Ik moet zeggen, ik ben nog nooit zo vroeg denk ik op de Tilburgse kermis geweest.
1: Niet?
0: Nee.
1: Waren we er vorig jaar ook niet zo vroeg al?
0: Nee, volgens mij niet. Of wel?
1: Dan
0: heb ik nu al gelijk mijn eerste leugentje al gehad. Nee, ik dacht dat we vorig jaar iets later waren.
1: Ja, dat is fijn. Maar het is al best wel druk, vind ik hoor.

0: radio maken.
1: Nee, altijd heel laat juist.
0: Wij hebben altijd vanaf 10 uur 's avonds hebben wij een radioprogramma. Maar nu even een keertje lekker vroeg. Dus het is ook wel leuk dat ik met daglicht radio maak.
1: Ja, ik vind dat ook wel lekker eigenlijk.
0: Wij doen altijd een spelletje op de radio. En ik dacht misschien is dat leuk om hiermee naartoe te nemen. Het spelletje 1 op 10. Kan je even in het kort uitleggen hoe dat werkt?
1: Ja, nou, je hebt eigenlijk een opdracht voor elkaar.
0: Ja.
1: En dan tel je daarna af. En dan moet je een getal tussen de 1 en de 10 zeggen.
0: Ja.
1: Zeg je hetzelfde getal, dan moet je die opdracht dus ook uitvoeren.
0: Exact, exact. Ik dacht, misschien is het leuk. We hebben ook een buitenmicrofoon hier staan.
1: Ja.
0: Daar komt vast binnen de komende 2 uur komt daar iemand voor staan.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Nou lijkt het me een leuk idee. Zeg maar, dat is dan de opdracht voor jou. Als er dan straks iemand voor die microfoon staat, dat je diegene telkens met een andere naam aanspreekt. Dus continu een andere naam geeft.
1: Ja, dus we vragen in het begin, hoe heet je? Zegt hij, ik heet Jordi. En dan zeggen wij, en dan
0: Lucas,
1: moet ik heel de tijd
0: Henk,
1: iets anders zeggen.
0: Steven, ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja?
1: Ja, is goed.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Oké, okay, daar gaan we.
2: 3, 2, 1.
1: 7.
0: 4. Oké, hij is niet gevallen. Oké, okay, niet gevallen.
1: Zullen we ook voor jou doen?
0: Oké, okay, is goed. Gaan we.
2: 3, 2, 1, 8.
1: Oh, jammer. Ik had wel leuk gevonden.
0: Ja, als je gezellig onderdeel wil uitmaken van dit radioprogramma, mag je altijd melden. Ik kijk eventjes naar onze producer. Kan dat via een app? Dat kan via de app, hè?
3: Via de app, via de website en je kunt bellen.
1: Oh, leuk.
0: Wat is het telefoonnummer?
3: 013-369-9369.
1: Zo.
0: 013, kan je dat nog een keer zeggen?
1: Nee. 36, oh jawel, Dylan, doe jij maar.
3: 013-369-9369.
0: 013-369-9369.
1: Nou, echt
3: Opa.
1: Goed.
0: Ja, ik ben het gelijk alweer vergeten. Gordo.

0: bij de buitenmicrofoon. Daar ga ik even naartoe. Hallo!
1: Hallo!
0: Hallo, je had een vraag.
1: Ja, ik ben Lou uit België.
0: Ja.
1: En ik ga studeren aan Fonties, dat is aan dans.
0: Dat is hier in Tilburg natuurlijk.
1: Ja, ja. Inderdaad.
0: Ja.
1: En ik ben hopeloos op zoek naar een studentenkamer.
0: Oh! En dus je wil een oproepje doen?
1: Ja, ik wil graag een oproep doen.
0: Heb je nog eisen? Hoe groot die moet zijn of zo? Of niet? Maakt niet uit.
1: Een gezellige kamer met leuke huisgenoten.
0: Ja.
1: En misschien liefst met mijn beste vriendin. Dus twee kamers.
0: Oh, eigenlijk twee kamers. Ja, ja,
1: en anders één kamer.
0: Is wel een beetje een probleem. Studentenkamers in Tilburg zijn moeilijk te vinden. Ja. Bij deze de oproep, ja, hoe kunnen mensen je bereiken? Want als er nou iemand luistert die een studentenkamer toevallig
1: inderdaad
0: uitgaat of zo, hoe kunnen ze jou bereiken?
1: Via mijn Instagram.
0: Nou, wat is je Instagram?
1: Lou, L-O-U.
0: Ja?
1: En dan punt.
0: L-O-U, ik zoek even L punt, ja?
1: G-H.
0: G-H.
1: E-S.
0: E-S.
1: Q-U.
0: Q-U, zo.
1: I-E.
0: I-E.
1: R-E.
0: Zo, het lijkt wel of op je toetsenbord ben gaan zitten. Even kijken. Lou, hoe schreef je dat? Geskieren?
1: Geskieren.
0: Geskieren.
1: Ja.
0: Nou, ik ga je even volgen. Ik ga dit nog wel even later in de uitzending nog een keer zeggen. Dansdocent, hartstikke leuk. Leuke opleiding. We gaan ons best doen, Lou. Ik kan niks beloven, hoor. Maar we gaan ons best doen.
1: Dankjewel.
0: Oké, succes met zoeken. Yo, doei doei. Romy, toch leuk dat we mensen...

0: kunnen helpen op deze manier. Hè?
1: Nou, waanzinnig. En ze ziet eruit als een hele leuke meid.
0: Een hele leuke meid. Kan je er niet bij hebben in
1: je studentenhuis? Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het heel gezellig is.
0: Hey, ondertussen, waar het ook gezellig is, dat is bij onze verslaggever Teun. Toppetje Teun. Zullen we de hele middag Toppetje
1: Leuk,
0: Teun?
1: Leuk, Toppetje Teun.
0: Toppetje Teun. Toppetje Teun, waar ben jij?
2: Hallo, goedemiddag. Ik sta in de Jupiler Bierhal bij de Oudere Bingo. Het is hier hartstikke gezellig.
1: Wat is een beetje de gemiddelde leeftijd daar, Teun?
2: Ja, ja, dat durf ik niet te zeggen. Als ik maar schatten, zo rond de 60, 70, misschien 80.
1: Zo.
2: Ik vind het lastig te zeggen.
0: Hey, en even heel eerlijk, denk je dat de mensen met gekleurd haar dat het geverfd is of niet?
2: Dat weet ik echt niet zeker.
0: Dat is even kunnen vragen aan die vrouw achter je. Die vrouw achter je, die heeft gekleurd haar. Zou je kunnen vragen of het geverfd is? Andere kant.
2: Welke?
0: Andere kant, of kijk. Ja, die mevrouw daar, hiervoor. Met die zwarte bril.
2: Welke?
0: Ja, die met dat gekleurde haar. Die
2: is zij?
0: Ja. Vraag me even.
2: Met een groene bloesje?
0: Ja. Heeft u uw haar gekleurd?
2: Goedemiddag, mevrouw. Heeft u toevallig uw haar gekleurd?
3: Nee.
2: Nee, oh helaas. Jammer.
0: Nee, dat is toch fijn dat we dat even weten.
1: Ja, precies.
0: Hé, maar het is wel gezellig dus.
2: Ik vind het lijkt hier hartstikke gezellig inderdaad. Het is hartstikke bingo hier.
0: Wat zijn de prijzen? Wat kunnen ze winnen?
4: Hebben we klaar voor het worden?
2: Dat durf ik even niet te zeggen. Daar zou ik zo even moeten kijken.
0: Ja, Teun, ga jij dat even uitzoeken? Gaan wij even muziek draaien, oké?
2: Okay? Ja.
0: Oké, okay, jongen, dankjewel.
2: Helemaal goed.
0: Mazzel.
2: Doei, doei.
1: Hey, het lijkt mij best wel leuk als Teun dadelijk even een bingo roept dat hij valse bingo heeft.
0: Hey, sorry hoor. Dit gaan we niet doen. We gaan toch geen kerstmuziek draaien? Wie is dat nou weer?
1: Hoezo niet?
0: Hey, ik ga geen kerstmuziek draaien.
1: Nou,
0: het is 40 graden bij. Nee, gaan we,
1: nee, we zitten over de helft van het jaar. We kunnen er weer naartoe gaan leven.
0: Noem eens een liedje.
1: Ja, Cheerio.
0: Cheerio. Oh jee, wordt het weer zo middag?
1: Nee.
0: Wil je de normale of de outsiders versie?
1: Zo, outsiders!
0: Ja, wil je de outsiders versie?
1: Ja, we gaan ervoor!
0: Oké, prima!
1: Kijk, ik zie mensen buiten ook springen,
0: hoor! Ja hoor, iedereen...

weer een winnaar. Er is weer veel geld om het geen te sturen in deze stad in Rio. Alweer een winnaar.

0: uitdrukking in Vancouver.
1: Ja, sorry, maar ik vind... Ja, het is echt leuk.
2: Als je
1: ja,
2: dan leef je helemaal uit.
1: Nou, omdat je op Kermis FM zit, dan kan je gewoon lekker... Ik heb hier ook zo'n bordje met al die geluiden. Nou, stop. We gaan eventjes naar Toppetje Teun. Toppetje Teun, hallo.
3: Hallo, hallo.
1: Teun die staat lekker bij de oudere bingo in de bierhal is dat, hè?
4: Knap werk.
3: Ja. Ja, dat klopt, ja. Ik sta inderdaad in de bierhal.
1: En ja, bij die bingo worden denk ik ook prijzen uitgedeeld. Dat kan niet anders, want daarvoor is een bingo.
2: Is er ook Tena Lady tussen?
1: Nee, wat zijn de prijzen? Teun, wat zijn de prijzen?
3: Ja, ik zal even kijken hoor, achter me. Een sjaal. Zonnebrand zie ik ergens liggen. En groen oranje sjaal natuurlijk wel vanwege Tilburgse carnaval.
2: Leuk.
3: Ik zie ergens zonnebrand liggen. Leuke mok. Oh. Ja, en verder weet ik het eigenlijk niet helemaal hoor.
2: Nou, best wel goede prijzen hoor.
1: Helemaal niet verkeerd hoor.
2: Nee?
3: Ja, ik vind het leuke prijzen, ja.
2: En is er al een bingo gevallen terwijl jij daar staat, Teun?
3: Nee, volgens mij alleen een valse. Maar ik heb nog geen liedje gehoord. Dus,
2: oh, hoeven ze niet te zingen dan?
3: Helaas. Nee, volgens mij niet. Maar ik heb het ook niet helemaal meegekregen, zeg ik maar.
1: Je moet wel een beetje opletten, hè, als je daar staat.
4: We hebben zoveel prijzen.
3: Ja, dat is waar. Ik zal beter opletten.
1: Heel goed, jongen. Heel goed. Hey, fijn dat je daar bent.
3: Maar,
1: Als er nog iets belangrijks gebeurt, zoek ook even iemand op. Ik wil even iemand spreken. Zoek even iemand naar die al een prijs heeft gewonnen. Daar ben ik nog even benieuwd naar.
3: Ja, ik zal erop gaan letten. Komt goed.
1: Ja, dus als je een winnaar hebt, alweer een winnaar, dan... moet je even aan de bel trekken, oké?
3: Okay? Doei, komt goed.
1: Doei. Zo, dat was Teun.
2: Ik hou van bingo. Vind ik heel leuk.
1: Dat is heel leuk, ja.
2: Lekker aan zo'n ratje draaien. Ik heb het een keer gedaan met Kerst thuis. Toen had ik helemaal een microfoon aangesloten op een box. En toen zaten we met de familie aan tafel. En toen heb ik heel de tijd 54. Nummer 54. Ja, en toen stond op een gegeven moment de buurman aan de deur. Die zei, kan het niet even wat stil? Ik hoor de nummers alleen maar... Als ik in bed lig, hoor ik alleen maar nummers voor mij komen de hele tijd.
1: Snap ik, leuk. Ja, bingo is geweldig. Ik zit eventjes ondertussen een beetje in de inbox te kijken van de Kermis FM. Altijd leuk als je wat van je laat horen. Even kijken hoor. Kunnen jullie Colinda en Daisy draaien met Eentje Moet Kunnen?
2: Oh, die ken ik helemaal niet.
1: Ik ook helemaal niet. Eens kijken hoor. Ik weet niet of we dat hebben hoor.
2: Ik sta altijd open voor nieuwe muziek.
1: Maar ik zeg
2: hoor.
1: Altijd maar eentje moet kunnen. Kijk, normaal verzoekjes doen we niet, maar eentje moet kunnen.
2: Hoezo doen we dat niet?
1: Nee hoor, weet ik niet, doen we wel. Nee, maar het staat er niet in. Oh, we hebben het niet. Wat zonde.
2: Jammer.
1: Even kijken.
2: Ander verzoekje dan?
1: Nou, kijken. Bijla de Gasolina.
2: Oh, vind ik ook wel leuk. Ja, even leuk. Serieus.
1: Martijn vraagt dat.
2: De Solero.
1: Kijken hoe dat nou helemaal zit met die muis. Wacht even hoor.
2: Met die muis?
1: Ja, ik krijg helemaal niet... Oh ja, hier. Barlo de Gasolina.
2: Staat hij erin?
1: Ja, zeker.
2: Nou, leuk!
1: Wil je de normale versie of de outsiders versie?
2: Nou, dan gaan we voor de outsiders mix. Ja hoor, even gas geven.
1: Okay.
2: Ja, tuurlijk.
1: Maar, nou, daar gaan we.

0: Zo, wat een beuker zeg. Outsiders, Rootless en Baila de Gasolina. Van even serieus natuurlijk. Dan het weer bij Kermis FM. Het is lekker zomers weer in Tilburg. 21 graden, lekker zonnetje. Perfecte dag om naar de kermis te komen. Dan de verkeersinformatie. Het is rustig op de wegen in en om Tilburg. Iedereen die naar de Tilburgse kermis wil komen, kan dus lekker doorrijden. Ook in de parkeergarages voldoende ruimte. En op het spoor rijdt het allemaal lekker door. Dan het nieuws van 2:30. En dat krijg je van Karel. Karel, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het is opletten geblazen als je zaterdag uit wil gaan in Tilburg. De speciale nachtbussen om 1 en 2 uur s'nachts, die naar de Reeshof, Berk Lenschot en Uden uitrijden, vertrekken namelijk niet vanaf de bushalte bij Interpolis, maar vanaf het busstation. Ook goed om te weten, het laatste kermistreintje richting Elisabeths 2C ziekenhuis vertrekt dagelijks om 7:45 vanaf de Primus van Geelstraat.
0: Oh, sorry, wacht even.
1: Een tractor is deze ochtend in vlammen opgegaan bij een bedrijf in Dussen. De tractor stond achter op het erf in een weiland. De brandweer was snel ter plaatse om te blussen, maar omdat de watervoorraad van de eerste bluswagen snel opraakte, werd een speciaal voertuig met een grotere watertank opgeroepen. Zo kon de brand alsnog geblust worden. Hoe de brand was ontstaan is nog niet bekend. De tractor is volledig afgebrand. Ben je fan van Raccoon? Let daar goed op. Moet je even opletten, want we gaan vandaag kaarten weggeven. We zijn dit jaar bezig met de kermis Top 013, waarin we op zoek gaan naar de grootste kermishits. Op 20 september staat Raccoon op poppodium 013. Mocht jij erheen willen, dan zou ik nog snel stem uitbrengen op www.kermisfm.nl/stem. Even na 16:30 hoor je bij de tussenstand van de kermis Top 013 wie er de kaarten wint.
0: Karel, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Oh, ja.
2: Lars Boelen en Romy.

0: de zoon van Frans, hè?
1: Ja, niet normaal. Leuk.
0: Leuk liedje toch wel?
1: Ja, vind ik ook.
0: Vind ik ook. Je hoorde Chris Power en vanavond een vent op Kermis FM. Van de ene vent naar de andere vent. Toppetje Teun, jij staat voor ons in de bierhal. En daar is nu de oudere bingo aan de gang. Vertel, hoe gaat het daar?
2: Ja, dat klopt. Het gaat volgens mij goed. Er was net weer bingo. Maar ik zei eventjes bij een andere mevrouw.
1: Oh.
2: Goedemiddag.
3: Hilde van Drunen.
2: Hoe gaat het met u? Heeft u al bijna bingo?
3: Nou, nog 5 nummers.
2: Nog 5 nummers? Welke zijn dat?
3: Hier. 10, 19, 24, 49, 52.
2: Ah, klinkt goed. Heeft u het een beetje naar uw zin? Oh, kijk, top. Heeft u het een beetje naar uw zin?
3: Ja hoor.
2: Mooi zo.
1: Welke prijs wil ze dan winnen als ze dadelijk een volle bingo kaart heeft?
2: Ja, welke prijs wilt u winnen als u dadelijk bingo heeft?
3: Dat maakt me niet uit. Ik denk dat ik mijn plaats in mijn portemonnee naar huis ga.
2: Helemaal goed. Dus zoals je hoort, het is hartstikke gezellig hier.
0: Ja, ik hoor het, Teun. Teun, wij doen altijd 1 op 10. Dat heb je misschien wel meegekregen. Nu zaten we te denken, misschien is het leuk dat we even een opdracht doen. 1 op 10, dat jij gewoon een valse bingo express doet.
2: Prima.
0: Oké, dan. Ja, er zit een beetje vertraging op de lijn, dus dan doe ik de 1 op 10 even met Romy. Oké, ben je er klaar voor, Romy?
1: Ja, ik ga mijn best doen voor Teun.
0: Oh, oké, dan gaan we. Nou, ik vind het wel spannend voor Teun. Oké, dan gaan we.
4: 3, 2, 1,
0: 6.
1: Oeh,
0: kom je goed weg, Teun, kom je goed weg.
2: Je hebt geluk vandaag, heb ik geluk.
0: Ja. Hey, Teun, blijf jij daar nog heel de middag? Of, het gaat helemaal los. Blijf je daar?
1: Nee, kom lekker deze kant op. Dan gaan we nog even naar andere dingetjes op de kermis ook.
0: Ja, kom maar even deze kant op, Teun. En als je onderweg terug bent naar de studio, neem even lekker een slushpuppie mee.
2: Is goed. Komt goed. We komen bij jouw kant op.
0: Rood en blauw gemixt, dat is lekker. Ja, is op net.
2: Ja, komt goed.
0: Super, dankjewel Teun. Tot zo.
2: Ja, doei.
0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. We kennen ze even.

0: en Mr. Know-it-all.
1: Ik heb wel een beetje trek.
0: Je hebt altijd trek.
1: Klopt, ik ben echt een zoete kou en ik loop hier... Nou, ik loop hier nu niet, maar ik ruik gewoon zeg maar allemaal de zoetigheid. Er stond hier net ook iemand bij de buitenmicrofoon... die had een oliebol gegeten. Ja, en denk ik, lekker. En wij staan hier naast de zuurstokkenkraam. En die vrouw die zie ik heel de tijd die zuurstokken zo uit dat kraampje weggeven. En denk ik, lekker ook.
0: Maar laat het, die vrouw die...
1: Maar zo'n lolly, kan zij ons horen?
0: Dat weet ik niet.
1: Mevrouw van de zuurstokken, kunt u ons horen?
0: Mevrouw van de zuurstokken.
1: Hallo, mevrouw van de zuurstokken, kunt
0: hallo,
1: u ons
0: mevrouw
1: horen?
0: Hallo, mevrouw van de zuurstokken. Ja, er staat wel iemand hier voor de... Hallo,
1: ja,
0: meneer.
1: Of ze doet alsof ze ons niet hoort.
0: Nee, precies. Mevrouw van de zuurstokken hoort ons niet, hè? Het is jammer.
1: Ja, ik had er wel zin in.
0: Had er ook wel zin in.
1: Wat vind jij de lekkerste snack op de kermis? Popcorn of suikerspin of...
0: Nou, vind ik eigenlijk een goede vraag. Weet ik
1: wafel?
0: Wafel, denk ik, ja.
1: Zo, ik vind een wafel. Oh, ja. Dat is zo lekker.
0: Ja, ondertussen proberen we de boel een beetje vol te praten. Omdat we waarschijnlijk... Ja, nee, er komt nu een nummer het systeem in geslingerd.
1: Ja, ik heb gehoord, die is waanzinnig.
0: Ja, het is waanzinnig. We hadden net namelijk onze verslaggever Teun.
1: Toppertje Teun, hè?
0: Toppertje Teun, sorry. Toppertje Teun, die stond bij de senioren bingo.
1: Ja, en het ging daar wild eraan toe.
0: Zeg ik toch, is dit
1: senioren
0: bingo of is het oudere bingo? Nou, maak ik verder niet.
1: Weet ik niet.
0: Ik zit even te kijken, maar we zouden dus
1: als
0: een nummer...
1: Als het oudere bingo is, zou jij er ook naartoe mogen?
0: Nou, we hebben het nummer. Is dit van Wim? Is dat deze?
1: Oh, we hebben hem, van Wim.
0: Van Wim? Oké. Okay.
1: En hoe heet het liedje dan?
0: Ja, je verwacht het niet, maar het nummer heet Bingo, Bingo, Bingo.
1: Zo.
0: Nou, we gaan hem eventjes draaien. Hebben we dat ook een beetje afgesloten natuurlijk.
1: Ik vind dit spannend, want we gaan nu iets draaien wat wij zelf nog nooit hebben gehoord.
0: Ik heb geen idee. Maar wat ik begreep is dit volgens mij een soort van parodie op Even Serieus en Bijlo de Gasolide.
1: Oké, maar je mag ons er niet op aanspreken als het niks is, hè?
0: Ik heb het nog nooit gehoord dit. Wel lekker toepasselijk. Bingo, Bingo, Bingo van Wim. Ik weet niet welke Wim.
1: Wimpie! Ja, het start al waanzinnig.
2: Ja, het leven.
1: Zo.
0: Ja, mooi.
2: Is net een bingo.
0: Het leven is net een bingo. Het is ook echt mooie tekst.
1: Ja,
0: filosofisch.
1: Diep.
2: En je hoopt op wat geluk.
1: Ja.
0: Nou, echt. Dat straks wat het is. Mooi hoor.
1: Zo.
2: In de liefde.
0: De liefde ook. Ja, ook in de liefde.
2: Of de lotto.
1: Zo, nou, dat zou geweldig
0: dat,
1: zijn.
0: De lotto.
2: Is de prijs of loopt het stuk?
1: Nee, hey, ik hoop op prijs.
0: Ja,
1: bij de bingo.
0: Bij de bingo, hè, daar gaat het om.
2: Bij de bingo.
0: Ik denk dat hij nu gaat zien de bingo.
1: Zo, daar gaan we.

0: samen dromen.
1: Ja.
0: Van een villa met een lief aan de Riviera.
2: Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Het zou wel lekker zijn.
1: Een villa.
2: Aan de Riviera ook. Ja, lekker.
0: Ik voel me jong, gezond en rijk.
2: Ja.

0: denk het wel.
1: Oh.
0: 40 seconden nog.
2: Ik heb schulden.
1: Oh.
2: Ik wil spelen, maar de bank wil mij niets lenen.
1: Nee, dat moet je niet doen.
0: Dan mag je dat ook niet doen. Schulden. Geld lenen kost geld, zeg ik altijd.
2: Dus verkoop.

0: bingo. Zo, is leuk bingo. Einde ook zo. Dat ja, leuk. Één keer zegt bingo. Keer, want dan ja. verwacht je hem niet en dan komt hij nog één keer erin.
1: Moet
0: leuk.
1: Ik zeggen, goede tekst hoor.
0: Heel goed.
1: En dat over bingo, maar toch een soort levensverhaal erin.
0: Voor iedereen die denkt, wie was het? Was Wim. Ja, ik heb geen achternaam, maar Wim heeft het toch lekker gedaan.
1: Wimpie!
0: Het is ook grappig, wij hebben dat hele nummer staan meezingen. Mensen die voorlangs liepen denken dat wij de artiest waren van dit nummer.
1: Ja.
0: 100%.
1: Een soort cover.
0: Hey, zullen we gewoon even een nummertje draaien waar we niet doorheen praten?
1: Ligt er aan welk het is?
0: Ja, of wil je Raymond Hermans met In de Boeken? Staat nu klaar.
1: Ken ik helemaal
0: niet. Nee, maar je luistert best leuk.

0: Raymond Hermans. Eén voor in de boeken. Dus dat is ook echt een leuke. Leuk. Oh, er staat iemand voor de buiten de microfoon. Is leuk, even kijken of mensen... Hallo! Praat eens in de microfoon, dan kunnen we je goed horen. Hallo! Even in de microfoon.
1: Hallo!
0: Ja, daar ben je...
1: Hallo!
0: Hallo, wie ben jij?
1: Ik ben Bob.
0: Hey Bob, is het voor de eerste keer dat je op de Tilburgse kermis bent of niet?
1: Ja.
0: En als je nu een cijfer zou moeten geven tussen de 1 en de 10, wat voor cijfer geef je de kermis?
1: Een 10.
0: Een 10? Vind je dat... Ben je al in attracties geweest ook?
2: Ja, Luna Park.
1: Luna Park.
0: Oh, dat is echt een van de leukste dingen. Vind ik ook heel leuk. Was leuk, hè? Denk ik.
1: Ja.
0: Oké, okay, nou, fijne dag nog op de kermis.
1: Doei.
0: Doei, jongen. Doei, doei. Doei. Leuk, hè? En zo lopen de hele tijd mensen langs voorbij de studio. Ik sta hier samen met Romy van de redactie.
2: Van de redactie ook.
0: Ja, oh nee. Oh shit, ja. Ja, zo noem ik je altijd op een andere zender waar we altijd samen radio maken.
2: Ja, klopt. Ja. Is ook wel een beetje, hè?
0: Ja, wij doen ook altijd een spelletje op de radio. 1 op 10.
2: Ja, vind ik altijd heel leuk. Dan doen we een bepaalde opdracht voor elkaar verzinnen. Ja. Dan tellen we af en noemen we dan hetzelfde getal tussen de 1 en de 10. Dan moet diegene die opdracht ook echt uitvoeren.
0: Precies.
2: Nou heb ik, ja, een beetje gekke situatie is dit misschien. Maar ik heb een opdracht voor mezelf verzonnen.
0: Wat dan?
2: Ja, ik zat even om heen te kijken wat voor leuke attracties hier allemaal staan. We hebben bijvoorbeeld de draaimolen staat hier tegenover. Dan staat er zo'n achterlijk apparaat wat zo hard ronddraait. Dat je denkt, nou, er wordt een kotsmissie.
0: Hoe is zo'n ding eigenlijk? Weet jij, even kijken.
2: Breakdancer of zo?
0: Dylan is producer van het programma. Heeft een kater van gisteravond. Maar
3: nou, nou.
0: Ja, jawel, dat zei je. Net. Je zei, ik heb hoofdpijn. Ik heb geen zin om dingen te verzinnen. Dat kan misschien. Nee, maar dat maakt het niet uit. Dat geeft ook helemaal niks. Maar wat is dit voor ding? Want jij bent wel bekend met de kermis.
3: Het is de entertainer.
0: Oh, de entertainer. En wat...
2: Maar ik vind met zo'n naam heb je geen idee wat het nou eigenlijk is.
0: Nee, maar het is dus, hoe noem je het, maar de type attractie. Is dit een breakdance?
3: Ik heb geen idee. Het is een soort combinatie van een breakdance en een octopus of zo.
0: Oh ja.
2: Oh ja, ja zo.
0: Nou, je wordt in ieder geval heel misselijk.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Maar goed, je had dus een opdracht voor jezelf.
2: Nou, en dan iets verderop zag ik net, ik stond even tegen het raam aan. Toen keek ik naar rechts en toen zag ik daar...
0: Ja.
2: De eentjes.
0: De eentjes?
2: Ja.
0: Oh eentjes. Ja, die van die eentjesvissen. Ja, ja, leuk.
2: Oh,
0: ja.
2: En dat vind ik zo leuk om te doen op de kermis.
0: Leuk voor kinderen van 5. Maar, ja.
2: Maar dat is gewoon vanuit mijn jeugd. Dan voel ik me weer even helemaal kind. Dus ik wil eigenlijk voorstellen, zullen we even 1 op 10 doen... dat ik dan even eentjes mag gaan vissen?
0: Ja, maar dat mag je van mij sowieso wel doen. Als je dat echt wil...
2: Oh, echt?
0: Ja, ga jij sowieso maar eentjes vissen, maar dan weet ik wel een andere 1 op 10.
2: Wat dan?
0: Als jij dan terugkomt aan het eentjes vissen...
2: Ja?
0: Dan ga jij een kwartier lang schuiven achter de knoppen.
2: Oh, maar dat vind ik moeilijk.
0: Heb je nog nooit gedaan. Je weet ook niet hoe dat werkt, maar dat lijkt me dus wel hilarisch... om dat gewoon een keer te doen. Oké, ja? Ben je klaar voor? Gaan we?
2: Oh, daar gaan we al. Oh,
4: 3, 2, 1,
0: 3.
2: Nee!
0: Ja hoor! Ja hoor! Nou, het wordt misschien wat leukste kwartiertje Kermis FM alle tijden. Want Romy gaat zo meteen achter de knoppen zitten.
2: Maar mag ik eerst even die eentjes vissen?
0: Ja, je gaat eerst even die eentjes vissen. Oh, dus loop even naar buiten. Ik weet niet hoe je dat gaat doen. Maar
2: nou,
0: dan,
2: ik denk dat Toppetje Teun erbij is. Dus dan neem ik Teun ook even mee.
0: Oh, leuk! Toppetje Teun, onze verslaggever.
2: Ja.
0: Ja. Oh, hij staat al voor de deur, zie ik. Teun, hallo! Hij zwaait ook leuk. Nou, loop jij eventjes naar Toppetje Teun toe?
2: Ga ik doen.
0: Draai ik ondertussen eventjes Vincent met Mora Moor por favor.
2: Zo.

0: Martin, Mart Hoogkamer. En Hartslag van de Stad bij Kermis FM. Lars en Romy hier tot 4 uur vanmiddag. En Romy hebben we naar buiten gestuurd. En Romy staat dan daar weer samen met toppetje Teun. Teun, goedemiddag. Neem ons even mee. Wat is Romy aan het doen? Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Ja, wij staan hier bij een eendjesvisgraap. En Romy gaat hier eendjes vissen.
0: Leuk!
2: Ik sta er helemaal klaar voor. Dit is echt mijn droom die uitkomt. Want ik vind eendjes vissen echt het allerleukste wat er is op de kermis. Vroeger was altijd de kermis bij mij thuis. In de tijd dat ik ook naar de tandarts moest. En als ik dat dan deed zonder te huilen, mocht ik daarna eendjes vissen op de kermis. Nou, en ik ga nu beginnen. Oh my god, het eerste. Ja! En ik ga voor alleen de paarse eendjes. Om het een beetje moeilijk te maken voor mezelf. Woe, ze gaan best wel snel. Ik mis er één. Kut. Oké, maar... En nog een paars eendje. Want ja, is natuurlijk de kleur van kermis. FM.
0: Ja.
2: Oh, dit is echt moeilijk eigenlijk.
0: Ook,
2: oh, dit is echt moeilijk. Ik heb er pas twee.
0: Ik heb nog nooit een volwassen persoon boven de 18 zo excited gezien over eendjes vissen. Maar goed, ga door.
2: Ja, ik vind dit waanzinnig. Ik vind dit zo... Dit is echt het beste kermisspel wat er is. Ik heb ondertussen 4 paarse eendjes. En je moet er 7. Heb ik... Oeh, dat is moeilijk. Ik mis er best wel veel eigenlijk. Ze gaan heel snel. Ze zitten in een soort stroomversnelling bad. En er zijn weinig paarse eendjes, maar ik zie nu weer heel veel paarse eentjes komen. Ja, ik ga hem pakken.
0: Oké, okay, voor de mensen die hier geen beeld bij hebben. Voor de mensen die geen beeld bij hebben, eentjes vissen en die eigenlijk niet weten wat het is als je nog op de kermis bent geweest. Het is gewoon eigenlijk een groot soort klein riviertje met daar allemaal bad-eentjes in met een haakje eraan. En dat, dan kan je dus eentjes... Maar ja. Teun, is het nou zo, bij dit spel kan je toch eigenlijk niet verliezen, of wel?
1: Nee, ja, volgens mij moet je er minimaal 7 voor een prijs hebben. Ja, maar... Dus ja, verliezen is misschien wat lastig, maar ja.
0: Ja, maar er zit geen tijd aan of zo.
2: Ja.
0: En nu dan?
2: 7, ik heb er 7.
1: En nu Romy dan? Heeft er 7.
0: En
1: kijk,
0: nu,
1: dat is
0: en nu,
1: fijn.
0: Wat heeft ze gewonnen dan?
1: Wat heb je nou gewonnen?
2: Ja, dat weet ik niet. Dat ga ik even vragen.
1: Goed idee. Ja, even kijken hoor. We gaan het even vragen.
0: Ik ben benieuwd wat ze heeft gewonnen.
2: Hey, ik heb 7 eentjes gewonnen. Wat heb ik nu gewonnen? Ik heb er 7. Oh, kijk, ik krijg prijs.
0: Ja, maar wat dan? Wat
2: heb Dankjewel. Ja, ik weet niet wat het is. Ik kom naar de studio, gaan we het samen uitpakken.
0: Oh, leuk.
1: Yes, helemaal goed.
0: Nou, kom lekker terug. Teun, neem hem mee terug. Neem hem mee terug naar de studio. Zien we jullie zo.
1: Ja, zullen we doen.
0: Yo, was zo.
1: Yo, tot zo. Yo.
0: Ja, ik dacht om een beetje in het thema te blijven. Lawine Boys en nog eentje dan. Ja.

0: Lawine Boys en nog eentje dan. Rome, jij hebt net eentjes gevist.
1: Ja,
0: heb jij een prijs meegewonnen?
1: Ik ben helemaal blij.
0: Maar die prijs die gaan we zo meteen bespreken. Dus voor iedereen die luistert, nee, dat gaan we zo meteen. We hebben ook geen tijd meer namelijk. En ik dacht voor iedereen die zit te luisteren, is een goede reden om te blijven hangen. Want zo meteen gaan we namelijk. We gaan toch ook tickets weggeven voor. Hoe heet dat ding?
1: Een attractie, niet zeggen hoe die heet, want dat is dus het hele spel.
0: Toch bijna verkeerd.
1: Ja, je ging bijna mis. Moest het hele spel weer omgooien. Je kan dadelijk tickets winnen voor een attractie.
0: Voor een attractie op de Tilburgse kermis. Dus hou hem lekker hier en spreek zo.
2: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor het nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
3: Security Freelance Group. Uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013-571-2340.
4: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
5: FM. Pingpong, dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
6: Attention!
7: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Braaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
8: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Inca Autoverhuur.
9: Jouw partner op het gebied van drukwerk en signing. En net dat beetje meer. Al ruim 20 jaar. Voor flyers, banners, visitekaartjes, relatiegeschenken en uiteenlopende signklussen ben je bij Q Promotions aan het juiste adres. Wij helpen je met elk facet van jouw promotie. Zo heb jij al jouw promotiewerk onder één dak. Zelfs het transport houden we binnenshuis. Alles om jouw bedrijf te verzekeren van een eerste klas uitstraling. Promotie was nog nooit zo efficiënt. Waar kunnen we jou binnenkort mee helpen? Vind ons online op q-promotions.nl. Q Promotions, jouw drukwerk, onze zorg.
10: Kermis FM.
0: Ja, met nu dus het nieuws van 3 uur. En dat krijg je van... We hebben een K, we hebben een A, we hebben een R, we hebben een E, we hebben een L.
11: Dankjewel, collega's. Auto zorgt voor flinke schade in Valkenswaard.
10: Kermis FM Nieuws.
11: Een auto heeft vanochtend voor flinke schade gezorgd op een parkeerplaats in Valkenswaard. De bestuurder had zijn voet op het gaspedaal gehouden, waardoor hij eerst tegen 2 geparkeerde auto's kwam. Daarna reed hij met grote snelheid door een heg, om vervolgens tot stilstand te komen tegen een sporthal. De man is nagekeken door ambulancepersoneel. De precieze oorzaak van de botsing wordt nog onderzocht. Mogelijk was de chauffeur onwel geworden achter het sturen. De ontsnapte aap uit safaripark Beekse Bergen is na een maand gevangen. De 4-jarige kuif Mangabi liep rond in de omgeving, maar het lukte de verzorgers maar niet om hem te vangen. Er was uiteindelijk veel nodig om de aap te kunnen vangen. In een gebied van 100 hectare hingen camera's zodat de verzorgers hem konden volgen. Ook waren er speakers ingezet met geluiden van zijn vertrouwde apengroep. In de hoop dat hij daarop af zou komen. Na een maand is het dan toch gelukt. Het dier wordt medisch onderzocht om vervolgens naar de dierentuin in Duitsland te verhuizen. Vind jij uitgaan ook te duur worden? Dan wil je misschien wel naar Groot-Brittannië verhuizen. De belastingen voor pubs, clubs en muziekpodia gaan daar namelijk flink omlaag. De vorige regering van premier Keir Starmer had al een belastingverlaging van 15% aangekondigd. Een belastingverlaging van 20% van de nieuwe regering van Andy Burnham komt daar nu zelfs nog bovenop. De regering steunt zaken die mensen willen zien in hun gemeenschap, aldus Burnham. De belastingverlaging kost rond de 100 miljoen pond per jaar. Dat geld gaat de regering verdienen aan de financiële maatregelen tegen bijvoorbeeld vapewinkels. Als het aan de organisatie Foodwatch ligt, zou de Efteling moeten stoppen met het aanbieden van onbeperkte frisdrank. De organisatie zegt dat ze afgelopen tijd meerdere meldingen van bezoekers hebben ontvangen omdat het pretpark met dit concept mensen aanmoedigt extra suiker en zoete dranken te consumeren. De Efteling benadrukt echter dat ze niet alleen suikerhoudende drank aanbieden, maar ook suikervrije opties hebben. Het weer. Met 21 graden is het lekker zomers met af en toe wat bewolking in Tilburg. Al kan het ook wat plakkerig aanvoelen. Als je nog van plan bent om naar Tilburgse kermis te komen, dan is dit je moment. Er staan geen files en er is genoeg plek in de parkeergarages, al is 013 Tivoli bijna vol. En wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Check kermisfm.nl of volg ons op WhatsApp-kanaal. Zo mis je niets van de Tilburgse kermis.
0: We hebben een K, we hebben een A, we hebben een R, we hebben een E, we hebben een L. Karel! Karel, dankjewel.
11: Ja, dankjewel. Graag gedaan.
10: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu Lars Boelen en Roos.

0: ZFM. Romy, jij bent net wezen eentjesvissen en daar heb jij een prachtige prijs gewonnen.
1: Ja, absoluut.
0: Hou ons niet langer in spanning. Wat heb je gewonnen?
1: 7 eentjes vissen en daarvoor heb ik gekregen een soort ezel. Het is een plastic speelgoedje met 2 mandjes aan de zijkant. En ik heb het idee, want ik zat net al even een beetje eraan te wiebelen. Die mandjes, daar kan je het dekseltje van open doen. En daar kan je denk ik balletjes in stoppen. En als je daar dan een balletje in stopt, dan kan je het hoofdje heen en weer bewegen. En dan schiet volgens mij die balletjes aan de achterkant eruit.
0: Uit zijn kontje.
1: Kijk.
0: Oh, ja. Wat enig zeg. Ja, maar die balletjes zitten er niet bij.
1: Die moet je.

0: eindelijk kom ik ze maar brengen.
1: Oh, wat is er aan de hand?
2: Oh, ik zie hier een tasje.
0: Vers van de pers.
1: Maar dit zijn Brabantse worstenbroodjes.
0: Ja,
1: nou, geweldig. Geweldig.
0: Ik verwacht wel dat jullie kunnen in de winkel komen.
1: Ja, maar waar is de winkel dan?
0: Op het Dessertplein.
2: En hoe heet de winkel?
1: Kei lekker.
2: Met... Kei lekker
0: Brabantse.
1: Kei lekker Brabantse worstenbroodjes. Nou, jongens, wat heerlijk.
0: Ja, die zijn nou warm.
1: Ja, we komen ze gelijk ophalen. Ja, we zijn er ontzettend blij mee.
2: Iemand stuurt hem om te lopen, die komt ze nu pakken.
0: Ik vertel dat jullie een keer naar de winkel komen.
1: Ik ga het even doorgeven hier.
0: Ja, echt. Ja, ja, echt, echt we, maar jullie gewoon gek.
1: We zijn wel met 800 man, dus we komen allemaal tegelijk.
0: Zit er 10 in.
1: Ja,
2: nou, we gaan lekker delen. Ja, dit is super.
1: Heerlijk.
0: Komen brengen.
1: Ja, volgens mij komt iemand aan. Heerlijk, dank u wel hoor. Dank u wel. Ja, en dat is het leuke van kermis.
2: Oh,
1: komen en gaan van gezelligheid. Zo komen er weer mensen lekkere worstenbroodjes. Maar ik kan het wel gebruiken ook trouwens. Nou, we hebben jouw prijs gehad. We hebben nog één ding af te handelen.
2: Ja.
1: En dat is de 1 op 10. We hebben net 1 op 10 gespeeld. We geven elkaar dan een opdracht. En dan roepen we tegelijk een getal tussen de 1 en de 10. Is dat getal hetzelfde? Dan moet die opdracht uitgevoerd worden.
2: Ja.
1: Toen zei ik net, jij een kwartier achter de knoppen, Romy. Jij hebt nog nooit achter de knoppen gestaan hier bij Kermis FM.
2: Nee,
1: en sowieso überhaupt niet door een radio.
2: Het
1: is
2: altijd
1: een beetje spannend. Allemaal schuifjes, allemaal dingetjes. Dus, en die is gevallen. Dus jij moet nu... Zullen we gewoon nu beginnen?
2: Dus nu wisselen?
1: Nu wisselen. Ja, kom, wisselen.
2: Oké.
1: Vanaf nu Romy achter de knoppen.
2: Zo, wat staat jouw koptelefoon hard?
1: Wat staat je koptelefoon zacht?
2: Oké, ik zie even heel veel knopjes voor me. Even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 schuifjes. Ja, we kunnen door. Ik weet even niet hoe.
1: Wil je even een liedje draaien?
2: Ik zie alleen zie ik iets staan. Ja, en ik weet niet hoe ik het weg kan halen. Ja, dat dacht ik al. Even kijken. Uh-oh. Misschien dit dan. Ja!
1: Bedje weg.
2: Ja? En ons uit dan, hè?

0: vandaag.
1: Dit is echt heel onprofessioneel, maar ik zit helemaal met mijn mond vol. Want ik zit een worstenbroodje te eten die net werd langsgebracht.
2: Ik ook.
1: Van...
2: Oh, ja.
1: Van kei lekker.
2: Ze moeten even uitleggen dat jij nu achter de knoppen staat.
1: Ja, dat is ook... Ik ben nog helemaal even...
2: Gaat aan... niet helemaal goed. Er komt allemaal rook. Hallo.
1: Oh. Doe ik dat nou?
2: Ja,
1: dat
2: doe jij eens.
1: Komt dat uit het mengpaneel?
2: Nee.
1: Ik heb het even helemaal onder de controle.
2: Hey, nee, even voor de duidelijkheid. Ja, Romy die werkt normaal gesproken achter de schermen bij de radio. Maar we hebben nu eigenlijk een soort van challenge gedaan. Dat jij het komende kwartier, dus daar is denk ik nog, nog 10 minuutjes van over ongeveer.
1: Ja, precies.
2: De knoppen bedient hier. Nou, tot nu toe vind ik het niet eens zo heel erg verkeerd gaan.
1: Nou, ik vind het eigenlijk ook best wel goed gaan. En ik heb al een beetje door hoe het werkt. Want ik zag net...

0: Heel leuk liedje staan van Yves Berendsen. Nou, die zouden we eigenlijk pas over 20 minuutjes gaan draaien. Goed, daar heb ik even verandering in gebracht. Want ik dacht, nou, dat kan ook wel ietsjes eerder, denk ik zo. Eigenlijk heb jij best wel leuk werk. Altijd maar een beetje...
1: Maar mijn werk is ook om zeg maar het gesprek interessant te houden. Dus wat, probeer dat nu ook
0: even. Wat gebeurt er dan als ik dit doe? Nou, dat doet niet zoveel. Goed, ik kan dat niet. Ik kan niet zo heel veel dingen tegelijk. Ik dacht altijd dat vrouwen kunnen multitasken.
1: Wat hoor ik tegen?
0: Ja, het is toch in één keer heel veel. Heb jij nog wat leuks te vertellen?
1: Het is toch allemaal moeilijker dan, zeg maar. Jij een beetje achteroverleunen altijd. Ja, makkelijk.
0: Het is eigenlijk heel makkelijk. Lekker plekje heb ik. Oké, we gaan gewoon Yves Berendsen draaien. Ja, dit is toch een waanzinnig nummer.
1: Hoe heet ie?
0: Droom jij over mij vannacht. En heerlijk, dit is echt een parel. Ik vind het jammer dat het geen grote hit is geworden. Maar toch geniet ik altijd als ik hem weer hoor, hoor. Yves, echt een topgozer. Ja, lekker. Gaan we.

0: Berendsen, droom jij over mij vannacht?
1: Yes.
0: Lekker. Hey, we hebben iemand bij de buitenmicrofoon staan. Hallo.
2: Hallo. Hallo. Siederik uit Friesland.
0: Hoe? Siederik?
2: Siederik uit Friesland.
0: Siederik uit Friesland.
2: Jazeker.
0: Hey, wat is er? Want jij zat helemaal te gebarentalen. Wat is er aan de hand?
2: Oké, let's go. Want Siederik is vandaag jarig, want hij komt speciaal hier voor de kermis.
0: Nee, en hoe oud ben je geworden?
2: Wat denk jij?
0: Oeh, dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag. Maar ik zeg 25 jaar.
1: Nee, ik zeg wel ouder, iets ouder. Ik denk misschien wel 64.
0: Oeh.
2: Wat zeg je?
1: 64?
2: Nee, helemaal niet onder.
0: Oh, oké, okay, wacht. 53. Iets omhoog.
2: Ietsje hoger.
0: Oké, okay, 60.
2: Ietsje naar beneden.
0: 59.
2: Wat zeg...
0: Daar kan je niet tussen zitten. 59 of 60?
2: Nee, 60 nog niet. Allang nog niet.
1: 58.
2: Nee, ietsje lager.
1: 55.
0: 57. Yeah. Zo! Nou.

0: Ja. Hij is ook aan het livestreamen op TikTok volgens mij.
1: Maar ben je ook vlogger, Cedric?
2: Ja, zeker. Ben zeker aan het vloggen.
0: Nou, waar kunnen we je volgen?
2: Cedric. Gewoon Cedric.
0: Oh, leuk. Op de TikTok of op Instagram?
2: Ja, dus vandaar. Dus ik ben hier vanaf woensdag. Nee, donderdag. Nee, oh, eens even.
1: Het is nu?
2: Dinsdag ben ik hier.
0: Ja. Ja.
2: Tot en met zondag.
0: Nou, ik wens jou
2: veel voor de kermis hier.
0: Heel veel plezier en een hele fijne verjaardag.
2: En even een plaatje.
1: Oh.
2: Even voor iedereen maar even zitten luisteren.
0: Oh ja.
2: En zoek jij maar een eigen keuze.
1: Oh, dat is leuk.
0: Dat is leuk.
2: Luisteraars, veel plezier. En tot de volgende keer.
0: Jij ook. Hoi. Hey, en van Cedric gaan wij naar Teun, toppertje Teun. Want die, Teun, jij staat ondertussen ergens op de kermis. En we gaan een spelletje spelen. Jij hebt namelijk 2 tickets voor een bepaalde attractie. En als het goed is heb je ook iemand net aangesproken. Die staat bij jou. Jij gaat diegene hints geven. Ja. Weet diegene te raden welke attractie jij het over hebt. Dan gaat diegene er vandoor met 2 tickets.
1: Ja.
3: Ja, dat klopt inderdaad. We zijn hier voor een attractie. Ik sta hier met...
4: Ingrid.
3: Met Ingrid, gezellig. Ik zal de hints maar gaan geven, denk ik, hè?
0: Absoluut.
3: Even kijken. De 3 hints. Deze attractie geeft je hetzelfde gevoel als na een heftige avond stappen. Je volgt je als een gladiator in een draaiende arena. En je rijdt minimus eenmaal om je eigen hals. Welke attractie denk je dat het is?
4: Ja, Maximus.
3: Dat is helemaal goed volgens mij.
0: We hadden de hints wel wat moeilijker mogen maken eigenlijk. Hey, en nu? Nu krijgt Ingrid de tickets.
3: Ja, nou, omdat hij het goed geraden heeft, heeft hij geluk vandaag. Ik heb 2 kaartjes voor de Maximus.
4: Oh, dat schrik niet in.
3: Ho.
0: Nee, want Teun, jij staat nu ook voor de Maximus. Kan je even omschrijven hoe die attractie eruit ziet?
3: Ja, het is een, dit is een grote schijf. Die heel hard ronddraait, maar je gaat ook heel erg de lucht in en heel erg rechtop. Dus ik zou er zelf echt niet in gaan, maar het ziet er wel vet uit.
0: En Ingrid ook niet, ze zit er al heel wat nee schudden. Nee, dat ga ik niet doen.
3: Ingrid gaat er ook niet in.
0: Misschien dan op zoek naar een ander slachtoffer?
3: Ja, dat kan.
1: Nou, ik hoor weinig enthousiasme van Teun.
0: Goed, gaan we even rondkijken daar.
3: Ik kan wel zoeken, hoor.
0: Ja, dat is goed. En geef Ingrid maar een zuurstok of zo. Ja, weet niet.
1: Ja, misschien is het wel kinderen die erin willen of zo.
0: Oh ja, of kinderen of buurmeisje.
3: Misschien kinderen of buurmeisje of zo die er anders in willen.
4: Vast wel.
0: Nou.
3: Vast wel. Nou, dat komt wel goed dan.
0: Super. Nou, Ingrid, veel plezier bij de Maximus. En,
4: ik heb die ik heel blij mee maak.
1: Goed zo.
0: Super.
3: Ja. Nou.
1: Heb je wat er gebeurde?
0: Nee.
1: Teun wilde nog wat zeggen, maar...
0: Oh. Ja. Teun, wilde je nog wat zeggen?
1: Oh nee, Teun is uitgezoend.
3: Nee, dit was het zo.
0: Het was het. Oké, super.
1: Hey, hoe vind je het gaan tot nu toe? Zeg maar
0: dat
1: schuiven.
0: Ik vind echt dat het best wel goed gaat.
1: Oh.
0: Jij niet? Gaat het niet soepel?
1: Ja.
0: Ik pak hem nu beter op dan net. Ik ben helemaal aan het uitleggen hoe het spelletje werkt. Ondertussen hup, Teun erbij, buiten microfoon, zingen. Merk dat ik alleen moeite heb in het gesprek afronden. Hallo, meneer, wilt u wat zeggen? Kan hoor, in de microfoon als u wilt.
1: Nee, vindt hij eng.
0: Nou, dat niet. Gaan we lekker een liedje draaien.
1: Ik merk ook dat je heel snel afgeleid bent.
0: Ja, ben ik ook. Maar ik heb een liedje voor jou even uitgekozen. De zomerhit van dit jaar.
1: Oh, lekker!

0: wie ben je?
1: Daar is het bijvraag de zomerhit van dit jaar. Nieuw van Chris Cross Amsterdam. Luisa Sonza en Willy Willy.
2: Ja, we gaan naar mij.
1: Ja, we gaan naar jou inderdaad. Teun!
2: Hallo, hallo!
1: Toppetje Teun. Toppetje Teun is onze verslaggever van vanmiddag. En Teun, ik heb een belangrijke vraag voor je.
2: Wat dan? Kom maar door.
1: Hoe heet je moeder?
2: Aparte vraag, Marjolein, maar...
1: Dan weten we even genoeg. Dankjewel.
2: Oké. Okay. Hey. Alsjeblieft.

0: Frans-Duits, Lange Frans en Tour de Frans bij Kermis FM. Toppetje Teun!
1: Ja, hallo.
0: Hallo, jij vond het net al een beetje een rare vraag. Ik vroeg aan je, hoe heet je moeder? Jij zei, ja, Marjolein. Dat vroeg natuurlijk niet voor niks. Wij kregen namelijk een berichtje in de app van Kermis FM van Marjolein. En toen dacht ik, oh, maar dat kan eigenlijk niet anders dan dat het de moeder is van Teun. En we hebben er gelijk even gebeld. Marjolein, ja. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent dus de moeder van, ja, de moeder van Teun. En je wil wat tegen Teun zeggen.
2: Ja, dat hij het hartstikke goed doet natuurlijk. En dat ik trots op hem ben.
1: Ja, hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt.
2: Het is echt heel leuk om te zien dit.
0: Maar slaapt Teun heel de week dan hier? Of komt hij ook nog wel 's avonds thuis?
2: Nee, hij komt gewoon steeds naar huis.
0: Oh ja. Nou, wij vinden ook dat Teun het heel goed doet.
3: Ja, zeker.
0: Ja, dus we zijn ook heel trots
1: mooi
0: op Teun.
1: Mooi
0: ja,
1: zo.
0: Ja. Nou, wat leuk zeg. Nou, Marjolein, blijf lekker luisteren. En,
2: Doen we.
0: Teun, wil je nog de groeten doen aan je moeder?
1: Hé, hey, de groetjes en tot strakjes, hè?
3: Oh.
0: Zo lief, zo lief. Ja. Oké. Okay.
2: Zet hem op, ja. Jongen.
0: Yo.
1: Dankjewel, doei.
0: Oh, dit is zo lief, dit is zo lief. Ja, ik vind het echt aandoenlijk en leuk. Oké, dan het, even kijken, het weer op Kermis FM. 21 graden, is lekker zomers. Af en toe wat bewolking in Tilburg, maar het kan ook wat plakkerig aanvoelen, staat hier. Ik moet zeggen, ik heb het zelf al niet gemerkt.
3: Maar... Nee, maar hier staat ook de airco aan.
0: Ja, hier staat de airco aan, oké. Dan de verkeersinformatie. De wegen naar Tilburg zijn goed toegankelijk. Het is natuurlijk ook zomervakantie. Het parkeergarage is ook ruim toegankelijk. Alleen, moet even bijgezegd worden, parkeergarage Tivoli loopt bijna vol. We hebben een K, we hebben een A, we hebben een E, we hebben een E, we hebben een L.
3: Karel!
0: Karel, het nieuws krijg je van Karel. Karel, goedemiddag.
4: Dankjewel.
0: Oh, wacht even, ja.
4: Op een kruispunt in Oosterwijk is vanmiddag een motorrijder gewond geraakt na een botsing met een bestelbus. De motorrijder reed op een voorrangsweg, maar werd door een bestelbus over het hoofd gezien. De motorrijder kwam tegen de achterkant van de bus en viel zo hard op de grond dat hij met nog onbekende verwonding naar het ziekenhuis is weggebracht. Even serieus, komt met een nieuwe single. Dat hebben ze gisteren tussen neus en lippen bekendgemaakt op Kermis FM. Rob Jansen kwam de band tijdens de radioshow op Kermis FM tegen in de krochten van Tilburgse nachtleven.
5: September komt er nu uit, hè?
6: Oh ja? Tipje van de sluier?
5: Ja, het gaat in ieder geval over het weekend. En het weekend is voor jezelf.
6: Nieuwste plaat van Even Serieus. Naar Baila,
5: morgen
6: Baila,
5: inzingen.
6: Baila,
5: Baila. Ga dan morgen inzingen.
4: En hoe klinkt dat dan?
0: Weten we nog niet. Staat er. Het klinkt, dat weten ze nog niet. Want ze wilden niks loslaten.
6: Doe even een stukje.
4: Een stukje.
6: Ben je nou toch dronken?
4: Nee, ik heb een quote. Ah, buiten zijn de quote is komen, sorry.
0: Ja, wacht, ik doe hem nog even één keer.
6: Doe even een stukje. Nee, ben je nou toch dronken?
4: Nee, ik
0: ja.
4: Even kijken, de Kermis nog niet. In Oberhausen, net over de Duitse grens, is vanochtend een gloednieuw pretpark opengegaan. Karl Erlebnis. De opening stond nog op losse schroeven, want de vergunning kwam pas vanmorgen vroeg pas binnen. De openingsdatum was al een week verschoven van woensdag 15 juli naar vandaag. De afgelopen maanden werkten ruim 600 mensen aan de bouw. Tot zover de erlebnis van deze Karel. Meer nieuws vind je later op kermis.nl of op onze app.
0: We hebben een K, we hebben een A, we hebben een E, we hebben een L. Karel, dankjewel!
4: Ja,
0: dankjewel.
7: Lars Boelen en Romy Kieboom.
0: Wat een zootje, jongen.

0: Alexa, New Religion. Bij Kermis FM. Via kermisfm.nl kun je ook meekijken in de studio. En als je dat doet, dan zie je af en toe dat er echt enorme close-ups worden genomen door de cameravrouw. Het is echt, soms is het zo extreem dichtbij dat ik denk, ja... Als er een tandarts meekijkt, die kan eventjes gelijk mijn gebit controleren. Even kijken. Hallo!
1: Zijn er nog gaatjes?
0: Het is ongelooflijk. Goed, we gaan eventjes naar de buitenmicrofoon. Hallo! Hallo meneer!
2: Hallo meneer!
0: Ja, hallo.
2: Ik hoor je heel slecht. Je moet een beetje harder praten.
0: Ja, ik kan niet harder praten. Dit is het volume wat het is. Oh, sorry.
2: Probeer het.
0: Ja. Hoe gaat het op de kermis? Hoe lang bent u er al?
2: Hoe gaat het op de kermis? Hans, hoe gaat het op de kermis?
3: Ja.
0: Goed, gaat goed, goed.
1: Ik zie Hans ondertussen bij de ijsjes.
2: Ja, maar Hans is met een ijs bezig.
0: Ja, heerlijk ijsje. Maar wat is het voor ijsje? Is het soft ijs? Of is het echt...
2: Soft, soft.
0: Heerlijk, zeg.
1: Lekker.
2: En als je naar zijn broek kijkt, dan is het ook helemaal soft.
0: Ja, zijn broek geniet lekker mee van het ijsje, zie ik. Ja. Ja. Hé, hey, maar ik zie... U bent lopend, maar de...
2: Stil.
0: De andere, u bent lopend, maar de andere twee zijn met een rolstoel. Is het dan voor mensen met een rolstoel? Is het voor mensen met een rolstoel op de kermis, is daar genoeg te doen?
2: Ja. Mag ik het antwoorden? Nou, ik denk, hè, als leek,
0: ja,
2: dat het redelijk is. Maar we zijn wel een paar stukken tegengekomen waar zij best wel moeilijk had.
0: Ja.
2: Dat we echt wel een dikke drempel hadden.
0: Ja,
2: ja, dat, ik denk dat het is zo groot dat je dat niet tegen kan houden.
0: Maar bijvoorbeeld attracties of zo, of dat lukt, dat kan eigenlijk niet.
2: Heb jij het gehoord?
0: Attracties. Dat lukt niet. Nee, dat gaat niet.
1: Maar
0: nee.
1: Wat je misschien wel kan doen, is eetjes vissen.
2: Maar lachen. Nee.
0: Lachen. Maar
2: voor de gezelligheid.
0: Gezelligheid, eten, drinken. Nou, dat is eigenlijk ook wel leuk, hè?
2: Als je wist wat zij allemaal op hadden, dan worden we keimis.
0: Ik ben jaloers, ik ben jaloers. Jongens, nog een fijne dag op de kermis.
2: Doei!
0: Doei! Ja, vind ik dat, ja, ik had dan wel leuk gevonden als het dan bijvoorbeeld ook voor mensen in een rolstoel, dat je dan ook in een attractie kan toch?
1: Ja, dat zou ik ook wel
0: leuk zijn. Nou goed, ondertussen hebben wij nog... Doei, ze gaan weg.
1: Ach.
0: Hebben wij nog ongeveer 20 minuten op de klok? Willen wij nog iets leuks doen? Of,
1: ja? Waar zit je aan te denken?
0: Weet ik niet. Wil jij nog ergens in?
1: Oh. Ja, maar niet even iets wat over de kop gaat en zo, hoor. Dan word ik misselijk. Ik vind de draaimolen wel leuk. Maar ja, dat...
0: Draaimolen? Dus als ik nu, die staat hier recht voor de studio. Draaimolen, zitten kinderen in van 5, 6, 7 jaar.
1: Maar ik ben ook echt nog een kind.
0: Maar waar wil je dan in? In welk wagentje?
1: Oh, op het paard. Ja, heb je van die paarden die bewegen? Nee, ja, volgens mij niet.
0: Ik vind het prima. Ga jij dan even daar naartoe lopen? En dan wil ik, neem even een microfoon mee en dan wil ik weten wat de experience is. In de draaimolen, ja?
1: Ja, ga ik.
0: All right.

0: Ah, sorry, wat ik hier nu ook weer voor me zie, dit is ongelooflijk. Ja, dit kan alleen maar bij Kermis FM. 10 dagen live vanaf de Tilburgse Kermis. Ik ben Lars. En tot 4 uur zit Romy naast me. Althans, ja, dan normaal gesproken in de studio. Maar nu zit ze op een hobbelpaard. Ja, ik kan er zien vanaf hier. In de draaimolen.
1: Ja, hoi Lars. Ja, sorry hoor. Ik ben ook een beetje een kind. Maar ik vind het veel te leuk om gewoon lekker een beetje rond te huppelen. En ik zie dan al die kermisattracties die ik vroeger zo geweldig vond. En ja, nou, ik moet daar dan gewoon even in hoppen. Ik heb gelukkig Teun zo gek gekregen om naast mij op een paard te gaan zitten. Dus ik zie er niet helemaal uit alsof het niet goed gaat. En toen dacht ik, nou, als we hier dan toch zo zitten, Teun, zullen we even een soort diepte-interview doen?
2: Prima.
1: Teun, we doen even 10 vragen, 10 snelle vragen op een hobbelpaard in de draaimolen.
2: Helemaal goed.
1: Teun, hoe oud ben je?
2: 16.
1: Heb je een vriendin?
2: Nee.
1: Ben je nog op zoek?
2: Nee. Niet echt.
1: Wat is je lievelingseten?
2: Pasta pesto.
1: Oké. Doe je aan sport?
2: Een musical is het sport, vind ik.
1: Oh, leuk, musicals. Wat is de leukste musical die je wel eens hebt gedaan?
2: Vanuit de film van Danny McPhee.
1: Maar het lijkt me fantastisch. Kan je ook goed zingen?
2: Ik zou beter willen kunnen, maar ik vind het zelf best goed.
1: Welke attractie op de kermis vind jij het allerleukst?
2: Het reuzenrad.
1: Oh, echt? Oh, dat kunnen we misschien ook nog wel even in zo. Nou, oké. Laatste vraag.
0: Lievelingseten.
1: Ik heb geen inspiratie meer.
0: Nee, lievelingsliedje. Lievelingsliedje.
2: Ik vind het hartstikke leuk.
1: Lievelingsliedje?
2: Van
1: dit moment?
0: Hoe? Van Mark?
2: Zoveel nummers. Cheerio.
1: Cheerio. Hey, Lars.
0: Ja, die hebben we al gedaan.
1: Nee, Cheerio.
0: Ja, die hebben we al gedaan, toch?
1: Ja, dat maakt toch niet uit. En vind je dan de normale versie leuk of de Outsiders remix?
2: Ik luister niet echt zo naar de Outsiders.
1: Oh. Dus de normale?
2: Ja.
1: Nou, Lars, je weet wat je te doen staat.

0: bij Kermis FM en Euphoria. Je kan altijd reageren via de Kermis FM app. Leuk om van je te horen. En Pim, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo Pim, hoe gaat ie?
1: Goed.
0: Goed. Ben je aan het doen vandaag?
1: Ik was vandaag aan het werk.
0: Wat doe je voor werk dan?
1: Ik werk bij een dagbesteding.
0: Maar wat doe je dan precies?
1: Ja, bij Pixel werk ik bij Elven.
0: Hè? Huh?
2: Maar wat moet je dan doen?
1: Video's maken.
0: Oh!
1: Printen.
0: Echt van alles wat. Je bent een veelzijdige persoon, Pim, hoor ik al.
1: Ja.
0: En dan tussendoor op werk ook nog Kermis FM luisteren of kijken? Of doe je dat dan na je werk?
1: Luisteren.
0: Maar wat doe je dan de rest van het jaar? Want het is natuurlijk 10 dagen in Tilburg. Maar als die kermis er dan niet is, wat doe je dan? Wat luister je dan?
1: Mijn eigen radiozender, want ik heb ook een eigen zender.
0: Nou, dat meen je niet. Heb jij een eigen radiozender? Hoe heet die radiozender?
1: Stutter TV Radio.
0: Stutter TV Radio?
1: Ja.
0: Ken ik niet.
2: Nee, maar ik ga het wel opzoeken. Ja,
0: ik ben wel benieuwd geworden. Hey Pim, wat draai je dan op Stutter Radio?
1: Van alles wat. Je kan verzoeken aanvragen, alles.
0: Ja, leuk zeg. Heb jij ook nog een verzoekje voor ons?
1: Ja, ik weet niet meer precies hoe die heet. Ik kan geen Engelstalig opnoemen.
0: Oh. Wacht even. Je had het gestuurd in de app, hè? Dan ga ik even scrollen.
1: Ja.
0: Even kijken. Doe maar I Love Life. Bedoel je die van Bakermat?
1: Ja.
0: Die is lekker, hè? Lekker. Ja, vind ik ook een lekker liedje. Ik zie Romy kijken. Jij kent hem niet, Romy.
2: Weet het niet.
0: Nee. Ja, het is een lekker liedje.
2: Gaat even geen belletje.
0: Nee, maar het is een lekker liedje. Ga ik draaien. Pim, ik wens jou een fijne dag.
1: Dankjewel. Doei.
0: Hij heeft het tegen jou, hè? Hoorde je dat?
2: Oh, doei Pim. Succes met werken, hè?
0: Doei.
1: Dank je.
2: Doei.
0: Ja, dit is echt lekker, Romy. Dit is echt lekker.

0: Terwijl het einde van dit nummer loopt, wordt er in mijn oor gefluisterd. Het is de oprichter van Kermis FM, het is de oprichter van Kermis FM.
1: Wie is dat?
0: Ja, weet ik niet.
1: Oh.
0: Arno!
1: Hallo!
0: Hallo, Lars. De oprichter van Kermis FM.
1: Ja, dat heb jij net ingefluisterd gekregen.
0: Nou hoorde ik, ja, iets anders wat mij ingefluisterd is gekregen, is dat Kermis FM dit jaar, het is 18e jaar.
1: Klopt. Dat is 18e keer, ja. 17e jaar, 18e keer, ja.
0: Wat leuk, wat leuk. Blijf je dit dan tot in de eeuwigheid doen? Of is er een moment dat je misschien ooit gaat zeggen, nou, ik draag het stokje over?
1: Dat moment zal vast een keer komen, maar ik ben nog niet
0: veel te leuk.
1: Ja, het is echt heel erg leuk. Ja. Ieder jaar weer nieuwe mensen erbij. En sommigen die er ook meerdere jaren zijn, zoals jij.
0: Ja, ja, ik zat erover na. Ik was hier denk ik sinds 2012, dus
1: zo.
0: Dat is ook alweer, hoe lang is dat al?
1: Je bent toch gewoon een oud-gediende eigenlijk?
0: Ja, eigenlijk bijna wel, ja. Ja. Ik denk dat er wel een aantal jaren tussen zaten dat ik niet ben geweest. Maar eigenlijk sinds 2012 al. Ik ben hier begonnen met verslag doen bij Rob Stenders, was dat nog. En ik heb toen ook gewoon achter de schermen water gedragen. Weet je, of die pakken water moesten dan heen en weer geshout worden. Ja. En van alles gedaan. En dan nu nog steeds nu een andere rol dan gewoon op de radio. Elk jaar dan een keertje. Maar ik vind het wel leuk. Ik vind het heel leuk. En ik vind nog steeds de sfeer goed. En de mensen zijn allemaal leuk. Dus het is, ik vind het een mooi project. Dus ga er vooral mee door, Arno.
1: Nou, dat is heel fijn om te horen. Je bent heel welkom.
0: En het leuke is, jij gaat zometeen ook nog zelf programma maken.
1: Ja.
0: Kunnen we al iets verklappen wat er in de show zit? Of hou je het gewoon even lekker?
1: Ja hoor, nou ja, het is zometeen natuurlijk etenstijd. Oh, ja. Zo rond een uur of 5, 6. Dus we gaan zometeen eens even kijken wat er allemaal aan lekkers te eten valt op de kermis.
0: Heerlijk. Rome, gaan wij ook nog even wat eten halen op de kermis?
2: Ik denk dat wij ook even een rondje gaan doen.
0: We gaan ook
2: inderdaad.
0: Even
1: maar waar gaan jullie dan voor?
0: Ja, weet ik nog niet.
2: Ik denk iets zoets. Wij eten iets meestal zoets. Laat.
1: Dus oh, daar is er niet op de kermis. Sorry.
2: Ik heb genoeg geroken. Zie je al, hoor. Dus,
1: ja. Maar je kunt ook gewoon, er zijn hele kroegen, de exploitanten die hele kroegen zijn. Of hele restaurants, zo'n beetje.
2: Waar je hele maaltijden kan eten.
1: Ja, zeker.
0: We gaan gewoon even een rondje maken en we gaan even wat lekker scoren. Veel plezier, Arno. Zometeen.
1: Ja, dankjewel.
0: En voor iedereen die luistert, veel plezier met Arno.
3: Op zoek naar de leukste feestartikelen en accessoires? Bij de feestspecialist XXL met ruim 500.000 artikelen op voorraad slaag je altijd. In onze winkel aan de Bisschopswijzerstraat 74 kun je ook het hele jaar door terecht voor carnavalskleding. Parkeren is gratis. Liever online shoppen? Dat kan ook. Maandag tot en met vrijdag voor 4 uur besteld is dezelfde dag verzonden. Feestspecialist XXL, de grootste feest- en carnavalswinkel van Tilburg en omstreken. Kijk op www.defeestspecialist.nl.
4: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
5: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
6: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
7: Jaden, hoe werkt de camera?
6: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is? Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
8: Alles is mogelijk.
6: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
8: Launchmedia.nl.
6: Launched Media.
8: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
9: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
10: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
11: Kermis FM.
1: Oh, zometeen de Kermis FM middagshow. Maar eerst even naar de redactie, naar het nieuws. Live vanuit Factorium met Karel Verkerk.
12: Ja, luchtdrukwapens gevonden door duiven.
11: Kermis FM nieuws.
7: De politie heeft vanmiddag meerdere luchtdrugswapens gevonden in een woning in Eersel. Rond 1:30 ontving de politie een melding dat er een duif uit de lucht zou zijn geschoten in het Zuiderpark. Agenten deden onderzoek en kwamen uit bij een huis waar een aantal luchtdrukwapens in beslag is genomen die mogelijk iets te maken hebben met de duif. Wie er meer informatie over heeft, of de duif of de wapens, kan contact opnemen met de politie. Na de nodige voorbereiding op de klimmuur was het vandaag eindelijk zover. De Rotterdamse burgemeester, Carola Schouten, daalde abseilend af vanaf de Euromast. Schouten zei in aanloop naar de verkiezingen dat ze de Euromast zou abseilen als het opkomstpercentage hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Dat is gelukt en daarom heeft ze die belofte vandaag ingewilligd. Dat was spannend, want ze heeft hoogtevrees. Ze heeft naar eigen zeggen letterlijk een stap voor de democratie gedaan. In Korea riskeert een restauranteigenaar celstraf omdat hij mieren op de menukaart heeft gezet. Tussen 2021 en 2025 heeft hij de insecten gebruikt als garnering bij bijvoorbeeld sorbetijs. Om welk restaurant het gaat is niet bekend. Het is in Korea overigens niet verboden om insecten te gebruiken als ingrediënt, maar mieren mogen dus niet. De Merwedebrug. Het blijft trammeland bij de Merwedebrug. Die is al een tijdje afgesloten voor vrachtverkeer omdat de constructie is verzwakt. Maar veel chauffeurs negeren dit verbod. Vermoedelijk omdat de omleiding ruim een uur langer is. Om het vrachtverkeer toch te stoppen worden er dit weekend camera's langs de weg geplaatst. En bij overtredingen worden er boetes van €500 uitgeschreven. Met de zachte 22 graden is de perfecte dag om naar de kermis te komen. Af en toe laat het zonnetje zich zien, met tussendoor flink wat bewolking en wat wind. Verkeer, momenteel zijn er geen files, dus kom gezellig deze kant op. Er is nog genoeg ruimte om je auto te parkeren, al zou ik 013 Tivoli vermijden, die is bijna vol. Kom je met de trein? Goed nieuws, want er zijn geen vertragingen gemeld op het spoor. Wil je meer nieuws? Check dan Kermis FM of download de gratis app.
1: Dankjewel, Karel.
11: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu Arno Leblanc.
1: Goedemiddag.

Ah, een lekker oudje. Solvation, Summer in the City, hoor je op Kermis FM. Welkom bij een beetje de middagshow van Kermis FM. Het is 4 uur geweest. De kermis draait lekker hiervoor. En iedereen heeft er zin in. En wij natuurlijk ook. Mijn naam is Arno en we gaan je zo meteen even laten weten wat er allemaal te eten valt op de kermis. Want ja, over een uurtje is het toch wel echt etenstijd. En ja, ik heb al even rondgelopen, er is van alles. Zoet, hartig en alles dat er zin. Dus dat gaan we zo meteen even checken bij de verslaggeefster Jul, die nu onderweg is. Natuurlijk wil ik ook wel iets voor jou doen. Wil je nou een plaatje horen? Laat het dan gewoon even weten. Stuur even een appje. Je moet daarvoor even de Kermis FM app downloaden. Of gewoon naar kermisfm.nl gaan. En dan komt dat helemaal goed. Dan gaan we hem draaien. En dan ben jij ook weer blij. Nou, zo simpel is het allemaal voor vanmiddag. En natuurlijk veel muziek. Wat dacht je van deze? Justin de Wild.

0: Nou, denk ik bel even.
1: De persoon die je hebt gebeld is niet bereikbaar.
0: Ja, waarom dan niet?
1: Laat een bericht achter na de piep.
0: Ah, oké, doe ik hem. Ja, hallo, Mike. Je had ons net geappt. Dus ik denk, ik bel jou even terug. Maar ja, als je niet opneemt, ja, dan gaat het hele feest ook niet door. Dan kan ik helaas Lorraine met Tattoo natuurlijk niet draaien. Want ja, als je niet opneemt, ja, dan houdt het natuurlijk op. Nou, dag. Wil je ook iets horen? Stuur een appje via de Kermis FM-app of via kermisfm.nl. En je ziet, we luisteren gewoon. We bellen gewoon, geen probleem. Moet je alleen niet schrikken als we bellen. Nou, ga ik gewoon even kijken of we buiten de... Nou, ik denk, er staat iemand voor de buitenmicrofoon. Misschien wil die mevrouw... Nee. Nee. Nou, we hebben ook nog een buitenmicrofoon. Mocht je nou denken... Oh, hallo!
2: Hey, hier is een microfoon.
0: Ja, hier is een microfoon. Ja, kom dan. Moet je niet weglopen?
3: Zus, kom eens terug.
0: Oh, is dat je zus?
3: Ja.
0: Hoe heet je zus?
3: Nathalie.
0: Oh, hallo Nathalie.
4: Hallo.
0: Hoe is het?
4: Goed.
0: En
4: Met jou?
0: Ja, ook wel.

0: lekker. Hey, hoe heet je zus?
1: Danielle.
0: Oh ja, dan weet ik even wie jullie allebei zijn. Danielle en Nathalie. Hey, vertel eens even, hoe is het op de kermis?
1: Hartstikke gezellig.
0: Wat hebben jullie allemaal al gedaan?
1: Aan de rosé gezeten.
0: Merk je niks van?
1: En aan de rosé.
0: Ja. Aan de rosé gezeten. Ja, ja, lekker. Ja. Was het goede rosé?
1: Heerlijk.
0: Oké, maar gaan jullie dan ook nog ergens in? Of zeg je van, nou, die rosé komt er wel op een andere manier uit?
2: Nee, wij durven nergens in.
0: Jullie durven nergens in?
2: Ja, wij durven alleen in attracties, maar dat is allemaal voor kinderen.
0: Jullie durven alleen in een terrasstoel te gaan zitten?
2: Ja. Dat durven wij wel, ja.
0: Precies. Hey, waar komen jullie vandaan?
1: Oosterhout.
0: Je moest even nadenken, hè? Ben je net verhuisd?
1: Wat zegt hij?
0: Je moest even nadenken.
1: Ja, ik moest even nadenken.
2: Dat is de rosé.
0: Dat is de rosé. Hey, maar Oosterhout. En dan toch even, dat is bij Breda, hè? En dan toch nog even naar Tilburg. Is dat dan vaste prik of alleen deze keer?
1: Ja, dat is vaste prik.
0: Hey, en vertel eens, waar hebben jullie het dan over op het terras bij die rosé?
1: Waar wij op het terras hebben gezeten?
0: Nee, waar jullie het dan over hebben?
1: Ja, ik weet het wel, bij het buitenbeentje.
0: Oh ja. Maar waar hebben jullie het dan over?
2: De Heuvelstraat.
1: Waar wij het over hebben. Ja, wij zijn met de mannen.
0: Oh.
2: Jazeker.
1: Daar is dan altijd een heel gemêleerd gesprek.
0: Heel gemêleerd. Goh, dat klinkt al wel.
2: Van links naar rechts.
1: Gaat van de hak op de tak.
0: Maar noem eens een tak of een hak. Noem eens een hak of een tak. Waar ging het over dan vanmiddag? Waar ging het over? Op het terras.
2: Heerlijk.
0: Oh, heerlijk. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Kan ik nog wat draaien voor jullie?
2: Ja, Nathalie natuurlijk.
0: Van wie?
2: Ja, Nathalie.
1: Je bent het meisje van mijn dromen.
0: Oh god, van wie is dat dan, joh?
1: Oh god.
2: Ja, weet ik niet.
0: Van wie, kun je me even voorzingen?
1: Voorzingen?
0: Ja, doe even.
1: Het is schat. Nou.
3: Nathalie, je bent het meisje van mijn dromen. La la la la la la la la la la.
0: Ah, daar gaan we hem doen hoor. Rob van Dalen is het. Nathalie. Wil ik wel gaan dansen zien, hè?

0: Het zee. Rob van Daal en Nathalie aangevraagd. Ja, door Nathalie.
1: Zo gaat dat.
0: Eens even kijken, want op de kermis voor ons te vinden is Jul. Dag Jul.
2: Ja, hallo Arno. Nou, wat een feest is het weer om hier te zijn. Ik hou van de kermis. En waar ik ook van hou, zijn al die mensen die lekker op terrasjes zitten. Met al een wijntje of een biertje natuurlijk, want het is na vieren. Ja, het is eigenlijk logisch dat je dan al wat lekkers te drinken hebt. Toch op zo'n terras. Ik heb net even kennis gemaakt met een paar Tilburgers die op het terras zitten. Die hier om de hoek wonen. En ik ga ze even vragen wat zij nou vinden van de Tilburgse kermis. Het is een ouder echtpaar, kan ik nu al eventjes vast vertellen. Pardon, ik loop even het terras op. Sorry, hallo. Goedemiddag, goedemiddag.
3: Dag juffrouw.
4: Dag juffrouw.
2: Dag meneer, hoe heet u?
4: Ik ben Guido.
2: Hallo Guido. En uw vrouw?
5: Marianne.
2: Marianne. En hoe vindt u dat als Tilburger om hier zo op het terrasje te zitten met uitzicht op de kermis?
4: Ja, voor ons is de kermis. Ik ga niet graag in de attracties, maar lekker op het terras. Lekker een drankje voor het eten, want we blijven hier eten. Ze hebben hier fantastisch eten. Geweldig vlees, dus daar zitten we straks op te wachten. Dat is voor ons eigenlijk de kermis. We wonen vlakbij. Eigenlijk, nou, om de hoek is overdreven, maar we wonen wel aan de Cityring. Dus we zien de kermis van ons appartement uit. Maar we horen het eigenlijk niet. We wonen dus midden in de stad, vlak bij de kermis. En daar hebben we geen last van.
2: Ja, wat fantastisch, hè, eigenlijk. Ja, ja. En hoe vindt u het hier?
6: Ik geniet, hè.
2: Ja, dus het is elk jaar weer feest voor jullie?
6: Elke week, elk jaar.
2: Ja, en nou, ik zou er ook wel zin in hebben. Hier zo lekker zitten. Lekker wat te eten straks. Leuk mensen kijken. Wat een feest. Nou, veel plezier nog, hè. Bedankt, hè.
4: Dankjewel.
2: Fijne middag. Leuk, hè.
0: Hey, Jul. Nou, vraag ze anders eens of ze al wat bijzondere mensen hebben gezien. Want ja, die zitten daar een beetje mensen te kijken, natuurlijk.
2: Ja, oh ja. Mag ik nog één ding vragen? Hebben jullie al iets langs zien lopen dat je dacht, nou, dat is wel een heel bijzonder mens?
4: Nou, vandaag niet, maar afgelopen maandag, de roze maandag. Nou, dat is een feest, is een feest. Dat is gewoon genieten van de mensen die er langs komen. En die travestieten zien er fantastisch uit. Luister even, ze willen graag, je mag met op de foto, want daar lopen ze voor. En dat vinden ze hartstikke leuk. Dus iedereen mag met hun op de foto.
2: Ja,
4: geweldig.
2: Dat is eigenlijk de dag waarop het meeste te zien is, hè?
4: Ja, dat is ook ontzettend druk, want dan kun je er bijna niet door. Dan is het zo druk, dan is het echt aansluiten en gewoon meelopen. Ja,
2: ja, maar supergezellig dus. Is dat dan eigenlijk de gezelligste dag van de kermis van Tilburg?
4: Ja, dat is natuurlijk persoonlijk, hè? Want dan is het zo druk, dat er toch een aantal mensen zijn die vermijden dat natuurlijk, hè? Want dan is het zo druk. En nu is het gewoon gezellig, lekker rondlopen. Terrasjes, je kunt overal goed eten. Er zijn voldoende restaurants, terrassen. Dus voor iedereen is er plaats, eigenlijk.
2: Ja. Nou, zo, het is dat. Nou, bedankt, hè. Nogmaals. Bye. En het is ook natuurlijk heerlijk kermisweer, hè. Zo niet te warm, niet te koud, droog, af en toe een zonnetje. Dus ja, het is genieten hier.
0: Ja, wat wil je dan nog meer? Nou, dankjewel Jul. En jij gaat nog verder even op de terrassen rondneuzen wat er allemaal zit. En dan horen wij jou straks weer. Tot zo!

0: Another featuring 54 Ultra. Was dat op Kermis FM. En ja, tijd om even te schakelen met de redactie. Want daar is Bram.
1: Ja, nou als het goed is heb jij eerst nog het weer, toch? Of niet?
0: Oh, ik dacht die doe jij ook.
1: Nee, dat kan. Maar volgens mij heb jij het weer denk ik sneller voor dan ik.
0: Oh, nou oké. Okay. Het is op dit moment een graad of 21 in Tilburg en de zon schijnt flink. Genoeg reden om lekker deze kant uit te komen en vergeet je ook vooral niet in te smeren. Ja, dat is een goede tip. Op dit moment staan er geen files, lekker doorrijden dus. En wil je je auto kwijt, dan kan het in onder meer parkeergarage Koningsplein, Heuvelpoort. Staat nog een keer Koningsplein. Dus je kunt er twee keer naartoe als je twee auto's hebt. En Schouwburg Tivoli 013 is dan wel weer bijna vol. Nou, nu dan Bram.
1: Ja, nou, daar gaat hij. Goedemiddag trouwens. Zangeres Jessie J, bekend van haar hits als Bang Bang, Domino en Price Tag, heeft een advies voor haar fans die wel van haar muziek houden, maar die alleen niet zo goed kunnen zingen. Want wat is er namelijk aan de hand? De zangeres die geeft wel aan, houd het een beetje zachter. Want die iPhones tegenwoordig die zijn namelijk zo ontzettend goed dat op de opname weliswaar een valse versie te horen is van de persoon die meezingt. Alleen het gezicht van de zangeres is in dat geval te zien. De zangeres die was trouwens eerder coach bij The Voice UK. Maar gelukkig heeft ze ook niet alleen maar fans die vals meezingen, maar heeft ze ook gewoon hele leuke fans. Ze gaf ze namelijk tijdens een show de microfoon aan een 12-jarige fan die de show stal. Even kijken, waar was ik? Ah ja, dan nog nieuws uit de vrienden van de vrienden van Omroep Brabant. Fouad Mansveld, beter bekend als Trailstastic, die is samen met een groep liefhebbers naar de Tilburgse kermis geweest. Even kijken, daar ben ik heel even mijn cursor kwijt. Oh ja, nee, daar is hij alweer. De afgelopen jaren leerde hij online een aantal mensen kennen die net zo dol zijn op attracties als hij zelf. Het contact bleef eerst online, maar het leek voor wat heel erg leuk om ook eens een keertje offline met elkaar af te spreken. Naast de attracties is de interactie met elkaar ook heel erg belangrijk. Zodat er ook via deze weg vriendschappen ontstaan. Zo, dat is een ouwe.
0: Ja, ik zoek gewoon wat pingeltjes.
1: Ja, nee, je hebt ook gelijk. Even opletten geblazen als je met de nachtbus wil gaan in Tilburg. De speciale nachtbus die om 1 en 2 uur gaat. Naar de Racehof, Berkel en Schot. En dan staat hij nou Udenhout. Rijden. Vertrekken namelijk zaterdag niet vanaf bushalte Interpolis, maar vanaf het busstation. Ook goed om te weten, het laatste kermistreintje richting het Elisabeth II Steden Ziekenhuis vertrekt dagelijks om 7:45 vanaf de Primus van Geelstraat. En ja, dat waren de headlines live vanuit het Factorium. Terug naar de studio.
2: Attention! Arno LeBlanc.

0: even een berichtje sturen naar de studio. En dan, wie weet, spreken we elkaar zo.
1: De Kermis Top 013.
0: Ja, dit jaar zetten we de 13 beste kermishits voor je bereidje in de Kermis Top 013. En jij bepaalt wie er in de lijst te vinden is door je stem uit te brengen via kermisfan.nl. Nou, hoe meer er wordt gestemd op een bepaalde track, hoe hoger die in de lijst komt te staan. Zo simpel. Maar dat werkt natuurlijk ook de andere kant op. Als een track niet genoeg stemmen krijgt, dan zakt hij naar beneden. Of erger, hij moet de lijst te laten. Nou, tijd is om te kijken hoe er vandaag is gestemd. Daar komt hij. De snelste stijger van vandaag is Vlieg met me mee van Paul de Leeuw. Hé, hey, dat is geinig. Vlieg met me mee naar de regenboog. Ja, ik ken hem allemaal wel. En vandaag is het meest gestemd op Mona Lisa van Robert van Hemert. Hé, hey, dat vind ik dan weer bijzonder. Wil je jouw kermishit, jouw favoriete kermishit nog omhoog helpen? Stem dan even via kermisfan.nl op jouw drie favorieten. En daarmee maak je ook nog eens kans op kaarten voor Poppodium 013. Vandaag voor Raccoon op 20 september 2026 in 013. En iemand die vandaag al heeft gestemd is Peter.
2: Ja, dat ben ik.
0: Dag Peter, ja, dat ben jij.
2: Ja, dag Arno.
0: Hoe gaat het, Peter?
2: Het gaat goed. Kermis FM staat op. Het is mooi weer. We gaan straks nog even naar de kermis, dus dat komt helemaal goed.
0: Ah, prima. Hey Peter, waar kom jij vandaan?
2: Ik kom uit Tilburg.
0: Jij komt uit Tilburg. Kijk, dat is lekker dichtbij. En waar ongeveer in Tilburg? Dan een beetje zo'n idee
2: hebben. Tilburg-Noord.
0: Tilburg-Noord. Kijk, en daar kun je ons gewoon prima ontvangen, natuurlijk.
2: Zeker.
0: Ja. Hey, Peter, jij luistert veel naar Kermis FM, maar ben je ook een kermisbezoeker? Je gaat zo, zei je, maar ga je veel?
2: Ja, een keer of 4, 5, denk ik.
0: Een keer of 4, 5? Oh, dat is best, best wel flink.
2: Jawel, maar mensen kijken, hè?
0: Oh, mensen kijken? Je gaat nergens in?
2: Nee. Nee, wordt misselijk, dat willen we niet hebben.
0: Ga je dan net als Nathalie, die straks in de studio stond, een beetje wijntjes drinken op het terras?
2: Precies. En niet alleen wijntjes natuurlijk, hè? Er moet een bubbeltje in.
0: Oh, er moet een bubbeltje in. Oké, nou, dat klinkt al helemaal goed. Daarom denk ik ook dat jij gestemd hebt hoe je gestemd hebt.
2: Zeker te weten.
0: Vertel mij, waar heb jij op gestemd?
2: Ja, op Moet nou, van Robert van Gemert en Donnie natuurlijk.
0: Kijk, want het rare is, vandaag is er het meest gestemd op Mona Lisa van Robert van Gemert.
2: Ja, die is ook leuk.
0: Die is ook leuk, maar ik moet ook heel eerlijk... Ja, deze is toch eigenlijk wel leuker, hè?
2: Zeker.
0: Hé, en wat was jouw motivatie? Waarom moet het op Moet dat nou?
2: Ja, eerst was het een beetje flauw van dat moet. Gewoon het moet. Maar afgelopen jaar met mijn studenten leuk op staan dansen. En die leuke herinnering wilde ik vasthouden deze vakantie. Dus... vandaar heb ik op Moet dat nou gestemd.
0: Nou, helemaal goed. Hey Peter, blijf luisteren zou ik zeggen. En hier komt hij dan, want jij hebt er niet voor niks op gestemd, hè?
2: Zeker. Mag ik de 200 vrijwilligers nog wel even bedanken?
0: Oh, nou, daar maak ik even plek voor. Ga je gang.
2: Ja, want super dat 200 vrijwilligers bij Kermis FM ervoor zorgen... dat wij dat mooi kunnen luisteren en meekijken op de televisie. Dus dankjewel, toppers.
0: Helemaal mooi. Dankjewel, Peter.

0: galop.
1: Robert van Heem en Donnie met Moet dat nou op Kermis FM. Ja, en Peter net, die won dus kaartjes voor Poppodium 013. Hij gaat naar Raccoon op 20 september. En deze speciaal voor Sam,

0: Ah, mooie. Ja, Raccoon. Uit Zeeland natuurlijk Oceaan. En Peter gaat er naartoe op 20 september. En ik zei al, het plaatje speciaal voor Sam. Dat is iemand bij ons van de redactie. Zij verzorgt het nieuws. Bij het nieuws zit ze. En zij vond Oceaan zo mooi. Dus het is graag voor haar gedraaid. Goed. Jul.
1: Wat leuk. Wat een gevoelig liedje ook, hè?
0: Ja, mooi, hè?
1: Even helemaal omschakelen.
0: Ja, het is niet heel
1: even
0: kermis, maar...
1: maar deze gezelligheid.
0: Ja, maar kermis. Daar mag ook plaats voor zijn, hè? Wacht, Jul, moet ik even een feesttoetel doen? Kom je er dan in?
1: Ja, doe! Ja, doe!
0: Hopla! Zo, zijn we omgeschakeld, hè? Hé, Jul, jij was daar straks op de terrasjes, dus ik zou zeggen, hoe gaat het daar?
1: Ja, dit gaat echt heel goed. En eigenlijk, Arno, ik wil hier ook niet meer weg. Want ik ben hier aan tafel bijgeschoven, zomaar. Bij hele leuke meiden. En die hier heel gezellig... Wat drinken jullie eigenlijk, René?
2: Split, heet het Split?
1: Split. Split. Wat is dat?
2: Iets met liqueur 43 en ijs, denk ik. En slagroom, jus d'orange.
1: En wat is dat groene?
2: Munt? Ik weet het eigenlijk niet.
1: Ja, ja, het ziet er echt super lekker uit. Als een hele zomerse cocktail.
2: Het is heerlijk.
1: Ik dacht eerst, nou, er gaat iemand trouwen. Het is een vrijgezellenfeestje. Maar dat is het niet, hè?
2: Nee.
1: Wat is het dan wel?
2: Gezellig bij elkaar komen. We zijn met collega's, vriendinnen. Hier vandaag lekker op de kermis.
1: Maar komen jullie ook uit Tilburg dan?
2: Ja. Ja, de meeste wel. Ja, ja, kom allemaal uit Tilburg trouwens.
3: Ja,
2: mijn allemaal.
3: Ja, allemaal uit Tilburg.
2: Yay.
1: Dus dit is jullie zoveelste jaar en altijd weer even gezellig.
2: Altijd gezellig, ja. Ja.
1: En wat is nou het gekste wat je hebt meegemaakt op zo'n Tilburgse kermis?
2: Ja, goeie vraag.
1: Los van dat je dronken werd of zo. Nee, dat doen wij niet.
2: Nee, nooit. Het gekste, dat zou ik zo even nog niet weten, denk ik.
1: Echt niks, ook niet met de roze maan. Daar hoorde ik net een mooi verhaal over. Over dat je dan ook makkelijk lekker op het terrasje kan zitten en alles voorbij ziet komen. En hoe leuk is dat?
2: Ja, bij de roze maandag sta ik eigenlijk altijd bij de Stadhuisstraat, bij de drag queens. Dus dat is mijn verhaal over roze maandag. Dan ga ik altijd kijken naar alle fantastische mensen die daar staan op te treden.
1: En wat sta je dan?
2: Nee, die staan
1: ja,
2: op te treden.
1: Ja, die staan op te treden. Ben jij het publiek dus?
2: Ja.
1: En heb jij ook een favoriete attractie op de kermis? Of ga je eigenlijk alleen maar gewoon lekker op het terras zitten met vriendinnen en lekker drinken?
2: Eigenlijk wel.
1: Zie je wel? Dat dacht ik dus. Dat had ik al van horen zeggen. Dat heeft niks te maken met het café. Maar dat de Tilburgers gewoon deze kermis aangrijpen om lekker met z'n allen op het terras
2: te kijken.
1: Zie je, rest my case.
2: Ja, samen lekker kletsen.
1: Dat is waar, hè?
2: Ja. Lekker de vakantie vieren. Ja. We hebben allemaal vakantie. Want het zit allemaal in het onderwijs. Dus,
1: Oh ja? Oh. Oh, heel goed van jullie.
2: Hey.
1: Nou jongens, geniet er nog van, zou ik zeggen. Veel plezier, hè?
2: Ja.
1: Hoi, hoi. Oh, ik mag niet blijven. Ik kan niet blijven.
0: Ja, de kermis houdt weer op een keer. Helaas. Het is zo. Het werkt zo. Het is niet anders. Maar ja. Jij komt zelf niet uit Tilburg, hè?
1: Nee, ik kom uit Haarlem. Dat is een end hier vandaan, kan ik
0: ja,
1: niet
0: maar
1: vertellen.
0: Vertel eens.
1: Ik was hier ook nog nooit geweest.
0: Maar nu je dan Tilburg zo ervaart...
1: Eerst... Ja, wat een feest, zeg. Wat een gezelligheid. Kijk, wij hebben in Haarlem ook een kermis, hè, op een pleintje met een kerk. Ah. En dan staat er de boszoutertjes. Maar het is niet te vergelijken met dit grote feest. Want iedereen, de Tilburgers zelf, die komen ook echt eruit, weet je. Die gaan allemaal op de terrasjes zitten. Er zijn hier zoveel terrasjes, het is zo gezellig. En al die leuke attracties en mensen zijn vrolijk. Ja, ik vind het een één groot feest.
0: Ja, zo is het. Hey, dankjewel Jul. En zometeen, als wij terugkomen naar jou, dan is het 5 uur geweest. Dan is het etenstijd. En dan is het de hoogste tijd dat wij samen met jou eens even gaan kijken wat er te bikken valt hier op de kermis, hè?
1: Zeker. We gaan even onderzoeken wat nou echt lekker is hier om te gaan halen.
0: Nou, tot zo, hè, Jul. Niet dit!

0: Zo is het.
1: Ja, nou heb ik dus dorst.
0: Ja, nou heb ik dus dorst. Van het andere grote feest hier in Tilburg. Carnaval natuurlijk. Was dat lamme Frans?
2: Oh,
0: ja. Nou ja, goed. Toch best leuk. Nou, sorry hoor.

0: is hier onze lieve neer van de krentenballen.
1: Ja, nou, ik krijg er helemaal honger van, dus zometeen gaan we het hebben over eten.
2: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
3: Altijd fris water op de werkvloer. Cool Water Service is jouw betrouwbare partner in koudwaterdispensers en kwaliteitskoffie. Met onze hoogwaardige producten ben jij verzekerd van drinkwater van topkwaliteit. Onze servicemonteurs staan garant voor de reiniging en controle van jouw apparaat. Zo ben je altijd verzekerd voor fris en veilig drinkwater. Want een cool glaasje water, dat gaat er altijd in. Kijk nu op coolwaterservice.nl.
4: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
5: FM. Attention!
6: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Braaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
7: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie, mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013 571 2340.
8: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor het nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
9: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
10: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
9: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
11: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar 1 ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
12: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
1: Kermis FM. Het is 5 uur en dan krijg je wel zin om te eten. Dus daar hoor je zo meteen heel veel meer over. Maar eerst even naar de redactie in Factorium in Tilburg. Bram Liefdink.
13: Goedemiddag. Mogelijk een hittegolf opkomst.
14: Kermis FM nieuws.
13: Ben je nou een liefhebber van tropische temperaturen? Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Er komt namelijk misschien weer een nieuwe hittegolf aan. Er worden namelijk begin van komende week opnieuw temperaturen van rond de 30 graden verwacht. Nu is dat nog een temperatuur rond de 25 graden. De dag begon voor de journalisten van de NOS die de Tour de France verslaan nogal in mineur, want er is namelijk ingebroken in de auto's waar ze mee door Frankrijk rijden. Het nieuws op tv zag er vanmorgen wat vreemd uit. Want in plaats van de bekende NOS-microfoons stonden de verslaggevers ineens met een groene microfoon. Kijk, het staat hier, een groene microfoon voor de camera. De Belgische VRT is te hulp geschoten en heeft hun apparatuur ter bruikleen gesteld. Inclusief de knalgroene Sportza-microfoon. De NOS laat weten dat vooral de schade aan de auto's problematisch is. Maar er is vooral ook allemaal apparatuur gestolen. Nou moet ik heel even met de cursor naar bericht 3. Goed nieuws. Het is bekend waarom de Merwedebrug is afgesloten. Het heeft alles te maken met de vrachtwagenchauffeur Tony Smits uit Werkendam. Toen die 10 jaar geleden haarscheurtjes... haarscheurtjes werden ontdekt. En het een kwestie van dagen zou zijn geweest... of de brug het zou hebben begeven. Zo, ik ben heel even aan het kijken. Mijn cursor die heeft er even weinig zin in. Maar dat komt goed, dit overleven wij. Even kijken, ik kom hier eventjes de Was de interesse van Smits gewekt? Sindsdien... Ik loop geloof ik even een beetje vast in mijn tekst, maar dat is helemaal geen probleem.
1: Wat goed is om te weten, Bram.
13: Ja.
1: Ik denk dat heel veel mensen dat niet weten, is dat jij visueel beperkt bent.
13: Nee, ja, nu wel.
1: En dat maakt het al super knap dat jij dit al met al doet.
13: Ja, nou ja, weet je, we maken gewoon wat er van te maken valt, toch?
1: Ja, zo is het.
13: Geeft hij zoveel mogelijk informatie over de brug op social media. In zijn vrachtwagen rijdt hij namelijk regelmatig over de brug heen. En dat is inmiddels zo vaak gebeurd dat de stalen constructie is gaan slijten en toe is aan onderhoud. Een auto is deze middag verongelukt op de N25 bij Renkum. Twee oudere inzittenden zijn daarbij gewond geraakt. De auto reed rond 2:15 vermoedelijk door rood. En een bestelbus botste daar vervolgens weer tegenaan, waardoor die over de kop sloeg. De brandweer die bevrijdde de twee inzittenden uit de auto. En ze zijn gecontroleerd door het ambulance... Het zijn af en toe van die woorden en een cursor die een beetje traag gaat. Dat komt allemaal goed. En het ambulancepersoneel. De bestuurder van de bestelbus die kwam er zonder verwondingen vanaf. En de politie doet onderzoek naar het ongeluk. Dan het weer nog. Het is perfect kermisweer. De zon die schijnt flink, maar er is hier en daar ook wel wat bewolking. De temperatuur die ligt erbij tussen de 21 en de 23 graden. Dan verkeersinformatie. Het is lekker doorrijden, dus kom gewoon lekker deze kant op. In de parkeergarages is op dit moment ook nog voldoende ruimte. Zo kun je nog terecht in de parkeergarage Koningsplein, Schouwburg en Knechtel. Parkeergarage 013 Tivoli, die is al bijna vol. En dat was het. Wil je nou meer nieuws? Check dan kermisfm.nl of download de gratis Kermis FM app.
1: Hey, dankjewel Bram. Tot straks. Hoi.
15: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Arno LeBlanc.

0: ja, ik heb thuis dus een kleine van 3,5. En die vindt, dit is één van zijn leukste plaatjes. Coldplay met Sky Full of Stars. Dus speciaal voor Luc. Eventjes toch gedraaid. En Maarten, ja, je hebt ook een kleintje thuis, hè?
1: Ja.

0: Welkom.
1: Dankjewel.
2: Maar ik kan je zeggen, er is hier ook iemand die heeft een kindje van 19 maanden. En die was al druk naar de tv aan het kijken, hoor. Die herkende papa al wel. Dus ik zou ze lekker, als jij op tv bent, even laten zien. Hé, maar daar ben je hier niet voor.
1: Nee.
2: Waar jij wel hiervoor bent, is hoe het gaat op de kermis. Dus laat ik die vraag maar eerst gewoon vragen. We zijn op dag 7. Hoe gaat het allemaal?
1: Het gaat lekker. Het is fantastisch kermisweer. Mensen genieten hier op en rond het lint. En waar ik altijd gelukkig van word, is al die blije gezichten. Of er nou kinderen zijn, of er nou volwassenen zijn. Jong en oud, die een mooie tijd heeft hier op het kermislint. En ja. Dat hebben ze.
2: Ja, kijk, en dat zien wij hier volgens mij ook. En we horen ze ook allemaal in de uitzending, dus dat is zeker zo. Ik wil het met jou hebben even over een wat minder leuk moment. Namelijk de afsluiting van de kermis.
1: Ja, alles komt een eind.
2: En alles komt een eind.
1: Ja, je bent er vroeg bij, moet ik zeggen. Maar we hebben nog een paar dagen, maar je hebt het vooruitblikken ergens naartoe leven kan.
2: Maar ik zeg jou heel eerlijk, wij werden vorig jaar een beetje verrast. Want wij waren gewend vuurwerk.
1: Ja.
2: En grote poppen bij de begrafenis van de kermis. Want eerst wordt de kermis begraven vanaf een uurtje of 9. Zo.
1: Op een gegeven moment een mooie kolonne gaan we dan vanaf het lint gaan we richting de Piershaven om dan de kermis af te sluiten.
2: En er waren altijd van die grote
1: poppen. Ja, ieder jaar probeerden we iets te doen. En een aantal jaar was dat dit soort poppen die begeleiden. Of we hebben ook wel eens muziek gehad. Een percussieband of van alles nog wat.
2: Ja.
1: Dus we proberen het ieder jaar een beetje te wisselen. Maar een aantal jaar was het heel herkenbaar, die grote poppen. Was best mooi. Zeker.
2: Ja, maar dat was vorig jaar niet. Dat kan natuurlijk, maar wat gaat er dit jaar gebeuren?
1: Ja, dat is toch altijd voor degene die zit, komt dat zien. Dus daar ga ik geen tip van de sluier geven. Maar wel over, dat kan maar duidelijk zijn, de afsluiting van de Tilburgse kermis. De gemeenteraad heeft in Tilburg besloten dat we het vuurwerk, toe naar een vuurwerkvrij Tilburg. Dus we hadden eigenlijk besloten, we mogen geen vuurwerk meer afsteken in Tilburg. Ook niet meer bij Oud en Nieuw. Dat moest dan allemaal lasershows worden. Alleen ik had nog een contract lopen met die voor de kermis, die het vuurwerk deed.
2: Ja, ja.
1: Die kon wel een beetje overschakelen naar een lasershow. Maar ja, de aanbesteding was geweest en het was vuurwerk.
2: Ja.
1: Dus ja, het moest nog een gedeelte vuurwerk bevatten. Dus er was een klein gedeelte vuurwerk en een klein gedeelte een lasershow met muziek. En dat zal ook dit jaar weer het geval zijn. Het is een afsluitende show. En niet per se meer vuurwerk, maar...
2: Maar zit er nog wel vuurwerk in, of is het helemaal weg?
1: Het is altijd de verrassing op het eind of er nog een kraal zit of niet.
2: Oké, maar voor de duidelijkheid, er komt een afsluitende show.
1: Ja.
2: Want op zich mag je, want dit gaat vooral over Oud en Nieuw ook natuurlijk. Hè, in Nederland is wel veel discussie ook over dat vuurwerkvrij.
1: Ja.
2: Maar op zich mag je als gemeente voor een evenement een vergunning nog afleggen.
1: Dat mag. De gemeenteraad, dus eigenlijk degene die de baas is van... de Tweede Kamer in dan voor de gemeente.
2: Ben jij niet de baas van Tilburg?
1: Nee, dat is de gemeenteraad. Dat is net als de Tweede Kamer. Ik ben eigenlijk een minister van de gemeente. Zo zou je me kunnen noemen.
2: Ja.
1: Dus uiteindelijk moet ik verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. En zij geven de kaders mee. En het kader is dat er geen vuurwerk meer in Tilburg afgestoken mag worden. Daar willen we naartoe, of wil de gemeenteraad in meerderheid naartoe. En daar moet ik dan gehoor aan geven.
2: Ja, dus geen vuurwerk meer dit jaar. Nou, dat weten we dan. Maar het wordt iets anders. Een andere grote show. Nog wel de moeite om naar te komen kijken.
1: Ja, ik moet het goed zeggen. Ik weet niet zeker of het dit jaar al geen vuurwerk is. Hou ik nog even in het midden.
2: Maar een beetje
1: dat het op termijn niet meer is. En dat het zeker die proporties die het voorheen had. Ja, dat kan ik zeggen. Dat is in ieder geval niet meer.
2: Dat gaat in ieder geval niet meer gebeuren, nee. En die begrafenis, daar hebben jullie wel weer iets voor bedacht.
1: Ja, daar hebben we uiteraard weer iets voor bedacht. Maar dat is toch echt, komt dat zien. En laat je vooral verbazen.
2: Ja.
1: En dat zullen jullie ongetwijfeld weer als Kermis FM mooi in beeld brengen voor degenen die het niet redden.
2: Ja, nee, zeker. Je kunt gewoon lekker meekijken. Als het goed weer is. Want er wordt wel... we hebben heel goed weer gehad eigenlijk iedere dag. Maar er wordt wel veel regen gespeld voor zondag.
1: Ja, het is altijd even kijken. We houden dat goed in de gaten. Het is dan ook een nauw contact zowel met de horeca als met de kermisexploitanten. Om te kijken, wat doet het weer en waar moet ze rekening mee houden? Bijvoorbeeld als het gaat onweren. Nou, dan weet de horeca...
2: Ja.
1: Het kan dan voorbereid zijn dat er heel veel mensen even komen schuilen. Vooral binnen. Maar ook dat de attracties die wat hoger in de lucht gaan... dat ze gewoon stilgelegd worden. Dat soort zaken houden we altijd goed in de gaten. We zijn al in Tilburg op alles voorbereid.
2: Nou, je vertelde vorig jaar dat je sneeuwschuivers hebt staan.
1: We hebben een sneeuwprotocol. We hebben niet klaarstaan, maar we hebben een sneeuwprotocol ook hebben ooit opgesteld. We hebben ook namelijk een kermis gehad in de winter.
2: Ja.
1: Dus dat hebben we allemaal een draaiboek van. Mocht dat het geval zijn, nou denk ik dat dat niet het geval is.
2: Zal wel mee.
1: Maar je weet het nooit. Je weet het nooit.
2: Maar dus dat weten we pas kort van tevoren dan.
1: Klopt.
2: Want dit hebben we een paar jaar geleden meegemaakt.
1: Ja, en toen was het dus omdat het vuurwerk werd toen

0: ging toen niet door, omdat de wind te hard was. Ah. En dat is met een lasershow of een andere show, daar heb je daar geen last van. Dus dan kan de show wel gewoon. Dus elk nadeel heeft zijn voordeel.
1: Aha, dus het moet wel echt heel erg vervelend weer zijn, wil het niet doorgaan.
0: Juist.
2: Wil ik jou een beetje zeggen.
1: Nou, dat is in ieder geval goed nieuws. Hey, nog even één ander dingetje. Jij gaat zo meteen prijzen uitreiken, toch?
0: Prijzen. Om 8:30 gaan we de kermisprijzen uitreiken. Natuurlijk een befaamde prijs, want ja, we zijn natuurlijk het nationale product. De Tilburgse kermis, hier wil je als exploitant staan.
1: Zo is het.
0: En dan wilde ook winnen.
1: Dan wilde ook winnen. Want hoe worden die prijzen, wie bepaalt wie er wint?
0: Het is een vakjury die geheim is, ook voor de exploitanten. Want juist, ja, die weten anders wie ze kunnen beïnvloeden.
1: Ik zit er niet in. Ik zit er niet in. Je hoeft mij niet om te kopen.
0: Ik zit er ook niet in, dus je hoeft het allemaal niet te proberen. En die bepalen...
1: Want hij is niet om te kopen.
0: Die bepalen individueel en dan wordt er bij elkaar gezet. Bepalen zij welke prijzen, wie welke prijs krijgt. Ja. En er zit ook wat aan verbonden. Mensen mogen ook weer erop. En mogen ze dan ook hier staan, als ze dat willen. En dat willen ze vaak.
1: Ja, oké, okay, dan zijn ze gegarandeerd. Ja. Oké, okay. In verschillende categorieën is het geloof ik.
0: Zeker, en zijn er heel vier op.
1: Oh, jullie zijn er heel blij mee. Ja, heel vier op. Is er heel...
0: Tilburgs, ja.
1: Is er heel Tilburgs, ja?
0: Ja, er zit ook in Tilburgs Volkslied. Met een kruisje vier.
1: Ja. Oh ja, die kun jij helemaal zingen, hè?
0: Ja.
1: Nou, klopt. Zet hem maar in. Nee, moet je naar Tilburg Sink komen, denk ik. Of,
0: Tilburg Sink of 11-11, kijk maar even.
1: 11-11, dan...
0: Tijdens carnaval in ieder geval. Ja.
1: Maar straks om 8:30, volgens mij gaan we daar ook live bij zijn. Dus de kermisprijzen die worden uitgereikt.
0: Zie ik jullie dan.
1: Nou, dankjewel weer, Maarten, dat je hier was. We zien je morgen weer, zo rond een uur of 5.
0: Tot morgen.
1: Dankjewel.
3: Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Wie zou het wezen? Wie zou het zijn? Als je dat wil weten, nou dan vraag je toch gewoon. Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon?
1: Er staan mensen buiten bij de buitenmicrofoon. Hallo.
4: Hallo.
1: Met wie?
4: Je spreekt met Lot, Diewertje. En we hebben een vraag eigenlijk aan...
1: Oh, Maarten. Maarten, er zijn mensen die hebben een vraag aan jou. Ja, je hebt geen koptelefoon op, maar wat wil je vragen?
4: Nou, ik ben Lot, dit is Diewertje, dit is Barry. Wij zijn bekend van Free Fashion. We hebben Free Fashion Store in Tilburg geopend. En ik liep over de kermis, toen dacht ik... waarom is er eigenlijk niet een super vette attractie voor mensen in een rolstoel? Dus denk bijvoorbeeld aan een spookhuis waar je doorheen kan rollen. Of een vette tunnel. Ik bied me bij deze aan om dat te gaan ontwerpen met mensen. Dus wie wil er meedoen om een vette attractie te bouwen voor rolstoelgebruikers?
1: Nou, Maarten.
0: Nou, wat gaaf. Ik heb even via de microfoon...
1: via mijn koptelefoon heb je even meegeluisterd. Ja.
0: Maar wat een leuk idee. En wat mooi dat jullie dat in Tilburg al doen. Nou, dat stellen we natuurlijk niet. Goed idee. Het is op een manier wat echt past bij Tilburg. Iedereen mee kunnen laten doen. Wij doen dat bijvoorbeeld ook bij een week voorafgaand aan de kermis. Bijvoorbeeld bij Amarant zetten we hem neer. Dan kunnen mensen met rolstoel en al, en zelfs, halen ze een stukje uit bijvoorbeeld de draaimolen weg, kunnen mensen met bed en al, kunnen ze in een attractie. Dus op die manier proberen wij ook al de kermis naar mensen toe te brengen. En we hebben ook de dag voor mensen met een beperking, waar mensen ook geholpen worden om in attracties te gaan. Dus op die manier proberen we dat al te doen. Maar soms is het wel zo dat iemand echt in moet blijven zitten. En dan is het nu op de Tilburgse kermis ook lastig. Dus ik vind het een heel mooi idee. Ga daar even naar je toe buiten. Zoek je even op.
4: Gaan we doen. Yo.
1: Kijk, kermiswem, daar worden ook dingen gewoon geregeld. Nou, dankjewel Maarten.
0: Ga ik naar de rug.

0: Let me think about it. Verder Le Grand. Goeie naam trouwens. Op Kermis FM hoorde je. Heel even snel gaan we toch eens even kijken naar Jules. Want Jules, we hebben jou al een tijdje niet meer gehoord. En dat vind ik zo jammer. En we zouden het over eten gaan hebben. Dus misschien kun jij al een hele snelle eerste eettip geven hier op de kermis.
1: Ja, ik sta hier namelijk. Ik mag even dat zeggen, hè?
2: Ja, ik zeg het wel.
0: Nee!
2: Oh! Ja, ik kom uit Oosten, dus wij zeggen patat.
0: Nee!
1: Aha, kijk. Nee. En wie ben jij? Van welke tent?
2: Ik ben Daisy en ik werk bij Van Rai Evenementen.
1: Oké, en wat verkopen jullie zoal?
2: Nou, patat.
1: patat?
2: Frikandellen, broodjes hamburger, broodjes braadworst.
1: Ja, en wat is jullie beste... Je mag geen patat meer zeggen. Wat is jullie best verkochte product?
2: Ja, toch wel broodje hamburger speciaal.
1: Oh, godzijdank geen patat. Ah! Maar goed, en hamburger speciaal. En wat ga jij ook nog even straks de kermis, toch of niet?
2: Ja, ik ben gisteren even een rondje geweest.
1: Waar ben je in geweest?
2: Nou, in niks, want ik word overal misselijk van. Dus ik heb alleen een rondje gedaan.
1: Nou, dat kan dus ook op de Tilburgse kermis.
2: In de breakdance geweest, maar dat had ik beter niet kunnen doen.
1: Oh, was het te erg, ja?
2: Ja, ik was gelijk misselijk.
1: Ai, ai, ai, ai. Nou, succes nog in de tent.
2: Ja, dankjewel.
1: En we zeggen nooit meer...
2: Friet.
1: Jee! Oh!
0: Nou, dankjewel, Jules. Ik ga even huilen hier in een hoekje. Dankjewel, hoor. Daarom ben ik blij dat Dennis Vermeulen hier is. Dag, Dennis.
3: Goedemiddag.
0: Jij komt toch gewoon uit Tilburg, toch?
3: Ik kom uit Tilburg, ja. Dus wij zeggen gewoon friet.
0: Wij zeggen gewoon friet, toch?
3: Wij zeggen gewoon friet, ja.
0: Ja, ik sta hier langzaam een beetje te sterven vanwege dat patat. Hoe heb jij dat?
3: Ja, ik heb hetzelfde. Ik vind dat ook maar raar. Maar ja...
0: Het is toch ook gewoon friet? Wie zegt er nou patat?
3: Ja, dat blijft een discussie, hè?
0: Ik vind het ook niet klinken, dat patat. Het klinkt zo... Het klinkt zo alsof
3: moet je... gewoon friet.
0: Friet. Ja. Friet klinkt heel sportief en... Nou.
3: Ja, sportief weet ik niet, maar...
0: Jawel. Hey, Dennis. Op 19 juni breng jij... heb jij een nieuwe single uitgebracht?
3: Ja.
0: En dat is ook meteen je debuutsingle.
3: Dat was mijn debuutsingle, ja.
0: Dus jij bent net begonnen met zingen?
3: Net begonnen. Ik ben nu een jaartje of twee eigenlijk echt serieus de draad op aan het pakken.
0: Ja.
3: Maar ik zing eigenlijk al wel vanaf me... Nou ja, zolang als ik kan praten, denk ik. Ik heb in musicals gespeeld. Maar dat is allemaal lang geleden.
0: Oh, welke musical?
3: Siske de Rat heb ik gedaan.
0: Oh.
3: Daarna heb ik in Oliver Twist in België gespeeld.
0: Ja.
3: Toen nog in Kruimeltje. In Nederland. En toen heb ik uiteindelijk mijn hoofdrol gekregen in Dick Trom. En toen ben ik eventjes gaan puberen. Hoorde er ook bij. En toen eigenlijk sinds 2 jaar geleden dacht ik van... ik ga dat toch weer eens oppakken. Inmiddels ben ik wel bijna elke week weg. Maar nu sinds 19 juni... denk ik dat we echt de startschot hebben gegeven... om te gaan bouwen aan mijn eigen naam, zeg maar.
0: Kijk, en dus het is toch een soort van primeur die we hier dan hebben?
3: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Want vertel eens even meer over jouzelf. Je komt al uit Tilburg, dat hebben we al geconstateerd. Maar waar in Tilburg kom je vandaan?
3: Ik woon momenteel in Noord. Ik heb eigenlijk heel mijn leven lang in Oud-Noord gewoond. Koestraat, dus eigenlijk bij het centrum. Hartstikke mooi. Nu woon ik in Noord, ook hartstikke mooi. En ik ben 28 jaar. Ik woon hier eigenlijk al gewoon zo heel mijn leven. En ik ga hier denk ik nooit meer weg.
0: Kijk, zo horen we het graag. En de kermis, ook een ding?
3: Ik moet zeggen, maar nou ga ik misschien mensen tegen het schenen aanschuppen. Ik ben dit jaar nog helemaal niet over de kermis heen geweest.
0: Wat?
3: Ja, verschrikkelijk, hè?
0: Het gaat echt... eerst wordt er patat gezegd, nou weer dit. Nee, geintje.
3: Ik ga vanavond denk ik voor de eerste keer een rondje lopen.
0: Oh, joh.
3: En even kijken bij Yves in de bierhal. Want dat is wel een voorbeeld van mij. Dus dan moet ik...
0: Nou, dat wou ik zeggen. Want jouw muziek... Allereerst, jouw muziek is geïnspireerd op een aantal andere artiesten. Onder andere Yves, begreep ik.
3: Ja. Ja.
0: Maar zijn jouw Tilburgse roots nog te horen in jouw muziek?
3: Ik denk weinig.
0: Oh.
3: Ik denk weinig, ja. Misschien dat het uiteindelijk wel eens een keer wat meer terugkomt. Ik moet zeggen, het is mijn eerste single. Dus ik denk dat je ook wel uiteindelijk een beetje nog je eigen sound moet gaan vinden en gaan creëren. Dus wie weet.
0: Ja.
3: Dat uiteindelijk toch meer terug laten komen.
0: Nou, misschien eens over de kermis of over carnaval. Ja, er zijn toch heel veel dingen in Tilburg.
3: Ja, carnaval ben ik voorzichtig mee. Ik denk als je dan eenmaal een
0: Ik ben nooit voorzichtig met carnaval.
3: Nee, met carnaval ben ik niet voorzichtig. Maar een carnavalsliedje, daar durf ik mezelf toch niet helemaal aan te branden, zeg maar.
0: Nou, waarom niet? Je ziet wie er allemaal carnavalsmuziek maken, dan kun jij er vast veel beter.
3: Ja, dat wel. Maar dan ben je ook weer gelijk zo beperkt, denk ik.
0: Ja.
3: Dus, dat is niet beperkt als mens, hè, maar in je muziekstijl, zeg maar.
0: Het is natuurlijk ook jouw creatieve vrijheid, natuurlijk.
3: Ja.
0: Hey, maar jij bent dus geïnspireerd door Yves Berendsen?
3: Onder andere, ja. Ik werk eigenlijk samen met Lars Coehoorn. En Lars Coehoorn doet eigenlijk bijna wel vaste producties van Yves Berendsen. Natuurlijk voor veel meer mensen. Maar hij doet veel producties voor Yves Berendsen in ieder geval.
0: Maar ook bijvoorbeeld voor Macht Hoogkamer.
3: Ja. Ja.
0: En Samuel Welten.
3: Samuel Welten.
0: Het zijn geen kleine artiestjes allemaal, zeg maar.
3: Nee, 100%. Maar dan nog steeds is het hard werken. En het is in ieder geval iemand die een mooie sound heeft. Die leuke muziek kan maken.
0: Ja.
3: Daar ben ik ook voor gevallen. Maar al die grote namen willen natuurlijk niet zeggen dat je er zelf dan ook automatisch komt, zeg maar.
0: Nou, we gaan hem draaien, want hij heet...
3: Ogen op de prijs.
0: En waar gaat het over?
3: Eigenlijk dat je de liefde vindt na een lange tijd... en dat je dat misschien niet helemaal verwacht had... maar dat ze toch langskomt.
0: Maar is dat autobiografisch of...
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Oh, dus we weten ook niet over wie dit gaat. Het gaat gewoon over iemand.
3: Ja, ja.
0: Ah, oké. Okay. Nou, daar komt hij aan. Kondig hem zelf aan, Dennis.
3: Mensen, luister gezellig mee naar Ogen op de Prijs op Kermis FM.

0: Dennis Vermeulen, oog op de prijs. Ja, lekker liedje toch, zou ik zeggen. Hoor je op Kermis FM. Nog altijd is het prima weer voor de kermis. Het is bewolkt. Nou, ik zie toch ook hier en daar een zonnetje. En het is 21 graden in Tilburg. Geen files, dus gewoon lekker deze kant op komen. Ook in de parkeergarage is het nog te doen. Zo kun je nog steeds terecht in Heuvelpoort, Koningsplein en Knechtel. Bram.
1: Ja,
0: Arnel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. En ik heb de headlines voor je vanuit, vanaf de redactie.
0: Ja, Factorium, hè?
1: Ja, inderdaad. Dat zeg je heel goed. Nou, daar komen ze. Als het aan de organisatie Foodwatch ligt, zou de Efteling moeten stoppen met het aanbieden van onbeperkt frisdrank. De organisatie zegt dat ze de afgelopen tijd meerdere meldingen van bezoekers hebben ontvangen, omdat het pretpark met dit concept mensen zou aanmoedigen om extra suiker en zoete dranken te kopen en te consumeren. De organisatie de Efteling benadrukt echter dat ze niet alleen maar suikerhoudende dranken verkopen. Een dramatisch jaar voor de keizerpinguïns vanwege een blokkade door een ijsberg zijn er grote gevolgen voor een kolonie pinguïns op de Comeneilanden. De afgelopen jaren waren er bijna 70% minder kuikens dan gemiddeld en minder stelletjes die broeden een ei uit in 2025. En de kuikens die er wel waren, die gingen sneller dood. De oorzaak, dat was een stuk ijsschots bij de Nansen-ijsplaat, die brak af en kwam in juli vorig jaar vast te zitten langs een smalle kuststrook in de buurt van deze kolonie. De normale route van de dieren naar zee en dus ook naar hun voedsel. Die werd daarmee geblokkeerd. Door een ijsberg ontstond een soort klif van tientallen meters hoog, waar de pinguïns niet vanaf konden komen. De politie in Spijkenisse heeft een 13-jarige jongen aangehouden die ervan wordt verdacht zich te hebben voorgedaan als nepagent. De jongen die zou onder andere een pinpas en voor ruim 20.000 euro aan sieraden gestolen hebben. Een woordvoerder van de politie die zegt dat het opmerkelijk is dat een jongen zich met succes als agent heeft voorgedaan. Zo jong en nu al verdacht van feiten die een enorme impact hebben op kwetsbare mensen. Of de jongen alleen handelde, dat wordt nog onderzocht. Tot zover de headlines. Terug naar jou, Arno.
0: Ja, dankjewel, Bram. En ik wil nogmaals zeggen, het is echt heel knap dat jij gewoon het nieuws leest terwijl jij een visuele beperking hebt. Mensen op de radio die horen dat misschien niet, maar
1: die zit misschien niet mee te kijken, inderdaad. Maar het is wat het is en ik ben blij dat het kan. Al duurt het misschien ietsjes langer.
0: Ja, dat maakt niet uit, maar je hebt wel een fantastische nieuwsleesstem. Laat ik dat in ieder geval zeggen. We horen jou ook af en toe in een commercial, volgens mij.
1: Nou, goed.
0: Van alle gemakken. Dankjewel, hè.
1: Succes nog.
2: Attention! Arno LeBlanc.

0: Start.
1: Ja, als radiomaker word je wel eens gedwongen voor een camera dansjes te doen. En zeker als Gangnam Style komt van Psy. Dus voor iedereen die het gezien heeft, sorry alvast. Even kijken, Jul. Heb jij wel eens ooit Gangnam Style gedanst?
2: Ik deed het net ook.
1: Oh, je deed het net ook?
2: Ja,
1: jullie maar dat hebben we helemaal niet gezien.
2: Ja, ik deed het net ook, ja.
1: Oh,
2: ja,
1: nee, maar dus, dat is toch jammer.
2: Je kan het niet laten, hè. Nee. Als die plaat komt, dan ga je er gewoon voor. Ja, zo is het.
1: Hé, maar we gaan het hebben over eten, hè?
2: Ja, precies. Want ik heb hier even rondgekeken. Wat kan je nou eten op de kermis? En avondeten hebben we het dan over. Want het is tenslotte tegen etenstijd zo langzamerhand. Maar nu heb ik hier een meneer gevonden. Hoe heet u?
3: Tommy.
2: Nou, hi. Jij hebt net iets gegeten. Wat was het? Nu al op, maar wat was het?
3: Broodje kip piri-piri.
2: En is dat bij deze tent hier naast me, de bakery of zo heet het?
3: Ja, ja, bij de
2: is dat het lekkerste wat je kan eten hier op de kermis?
3: Ik vond dit al heel lekker. Alleen je kunt over de kermis overal heel lekker eten. En zeker bij de snackbars en snacktenten. En anders kun je bij restaurants overal eten.
2: Ja, tuurlijk. Nee, maar mijn onderzoek ging even over of je op de kermis echt lekker kan avondeten.
3: Broodjes, ja, hier en op het Tenesplein, Bestedplein, Heuvelplein. Overal heb je een stand staan waar je kunt eten.
2: Ja, maar geen AVG'tje.
3: Nee. Geen apen. Nee.
2: Die hebben we niet. Maar jullie komen echt uit Tilburg, ja. Is het dan vaste prik elke avond op de kermis eten?
3: Nee. Dit is de eerste dag dat ik op de kermis ben. En meestal 1 of 2 dagen per jaar of niet. Dat is maar net hoe het uitkomt. Dus,
2: ja. En hoe lang al?
3: 65 jaar.
2: Nou, dat is niet echt heel kort, hè? Nee. Hoe lang bestaat de kermis al?
3: Ik denk meer dan 200 jaar.
2: Ja, dat is toch idioot? 200 jaar kermis. En dan begon het waarschijnlijk met iets van touwtje trekken, denk ik.
3: Ja, op het Bestedplein is een heel kermisje begonnen. En langzaam is het helemaal uitgebreid. Heuvel, NS-plein, Heuvelplein.
2: Weet je nog iets van de eerste kermis waar je was?
3: Bestedplein, want we hadden thuis zelf een café. En van daaruit kwamen de exploitanten bij ons binnen. En toen zijn we op de kermis al terechtgekomen. Op het Bestedplein.
2: Ja, maar wat was de leukste attractie toen?
3: De cakewalk.
2: Ja, cakewalk natuurlijk, ja.
3: Omhoog omlaag. De loopbaan, de loopings. Dat was de eerste. Ja. En de goktenten.
2: Goktenten. Altijd maar dat gokken. Dat is niet goed voor je, hè, nee, gokken.
3: Het kost een paar centen, maar ja, dan heb je ook niks. Ja,
2: nee, dan heb je ook niks, maar wel een beetje lol. Ja, dat is het. Ja, nou, veel plezier en nog op de kermis.
3: Ja,
2: jij
3: ook.
2: Dank je wel. Ja. Bedankt, hoi.
1: Nou, Jul, jij gaat nog op zoek naar nog meer eten, hè, denk ik.
2: Oh, ik heb echt trek, ja.
1: Nou, dan komen wij zo weer bij jou terug.
2: Ga ik doen.

0: Wacht even hoor. Daar zit je hier. Hallo.
1: Doe eens filmen. Filmen.
0: Ja, ze zijn aan het filmen, ja.
1: Oh.
0: Hallo, wie ben jij?
1: Hoi, ik ben Daniel.
0: Dag Daniel.
1: Hi.
0: Hey, jij ziet er lekker vrolijk uit, zeg.
1: Ja, nou bedankt.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ik ben heel de dag op de kermis geweest met mijn familie. Want mijn vader is vandaag 60 geworden.
0: Oh, gefeliciteerd zeg.
1: Ja, dankjewel.
0: Hopla, feestje. Waar is hij?
1: Hier.
0: Dat durft hij niet.
1: Kom.
0: Ah.
1: We komen ook uit Tilburg, dus...
0: Komt ja, ook uit Tilburg.
1: We komen ook uit Tilburg.
0: En hoe heet je vader?
1: Marnix.
0: Oh, nou Marnix, gefeliciteerd zeg.
2: Dankjewel.
0: Wacht, dit moeten we even vieren natuurlijk, hè. Daar komt hij, hè. Marnix, speciaal voor jou. Ja, daar komt hij, hè. Luister.
3: Lang zal die leven. Lang zal die leven.

0: leven. Nog een keer, lang zal die leven. Lang zal die leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Zij! Hoera! Nee, maar wacht even maar, niks. Wat heb je gehad? Wat heb je gehad voor je verjaardag?
1: Ik heb een fantastische mooie barbecue gehad. En een hele leuke dag met mijn kinderen. Mijn vriendin. En de kinderen van mijn vriendin. Dus allemaal in orde.
0: Allemaal in orde. Hey, en hoeveel kinderen heb je?
1: Sorry?
0: Hoeveel kinderen heb je?
1: 2.
0: En welke is de meest favoriete? Nee, laat maar zitten. Nee. Zou ik nooit durven vragen natuurlijk, hè. Hey, waar komen jullie vandaan trouwens?
1: Sorry?
0: Waar komen jullie vandaan?
1: Ik kom uit Tilburg, oorspronkelijk, maar nu in Zevenberg.
0: Nou in Zevenberg, oké. Okay. Nou, heel veel plezier hier op de kermis.
1: Ik kom je wel.
0: En een hele fijne verjaardag. En die zoon van jou had dit toch maar weer mooi voor je geregeld, hè? Zo is het.
2: Jullie ook nog, hè?
0: Fijne dag nog, hè? Doei, doei. Nou, hartstikke leuk. Dus heb je ook nog iemand die jarig is en ben je op de kermis? Kom gewoon naar de buitenmicrofoon van Kermis FM. Zo simpel is het. Jul!
3: We zijn van Kermis FM Tilburg.
0: Ja, Jul, wij ook.
3: Het eten hier.
0: Jul! Jul!
4: Ja!
0: Ja, ik hoorde al iemand tegen iemand praten.
4: Ja, ik was al aan het vragen of ik eventjes kort kon interviewen, maar dat lukt niet bij die mensen.
0: Oh, maar waar ben je en wat valt er te eten daar?
4: Nou, ik sta hier op een soort kruispunt waar je dus of Vietnamese lumpia's kan nemen, of ijs, of een oliebol. Dus ik, het is allemaal het is best lastig.
0: Wat een interessante combinatie is dat.
4: Ja. Oh, misschien alles, tegelijk.
0: Misschien kun jij zo'n Vietnamese ijsoliebol nemen.
4: Ja, een Vietnamese ijsoliebol. Een combi. En dan hebben we ook nog... Oh, maar dat heeft Max al gedaan. De Belgische dingest.
0: Oké. Okay. Nou, weet je wat? Ga jij nog een tentje opzoeken? Of,
4: Ja, je kan me er gewoon in gooien.
0: Sorry, wat zei je?
4: Ik zei, je kan me er gewoon in gooien.
0: Nou, dan hoor ik zo wel of je wat gevonden hebt. Nou, weet je wat? Ga jij even zoeken. Dan ga ik ondertussen heel eventjes kijken wat mensen allemaal geappt hebben. Allereerst, groot compliment voor die man die net nieuws voorlas. Ja, Bram, hij deed het goed ondanks zijn beperking. Ja, dat vinden wij ook allemaal. Dylan stuurde dat. En ook Hans heeft een compliment voor Bram. De fijne radiostem van Bram is er weer met het nieuws. Meer graag. Nou, ik zou zeggen, luister zo meteen naar het nieuws. Oh, nog een compliment. Zeer goed gelezen hoor, Bram. Echt heel goed van je. Ga zo door Kian Buitenhuis. En Lindo zegt, klinkt weer gezellig hoor. Ik weet niet of dat de Lindo is die hier zo meteen radio maakt. Maar anders dan horen we hem zo meteen. En nou, dat zijn... Oh, gisteren op de fiets van Purmerend naar de Tilburgse kermis gereden. Zo, 150 kilometer. En daarna nog over het kermislint gelopen. Nou André, dat klinkt hartstikke goed. Heb je ook een appje? Kermisfm.nl, daar kun je een appje sturen. Of in de app. Ik weet niet, heb je alweer wat gevonden... Jul, of...
4: Ik ben nu bij de Vietnamese lumpia's.
0: Oh.
4: Hallo, hoe gaat het met de verkoop van de... Nou, vertel eens even eerst wat jullie allemaal verkopen. Niet alleen maar Vietnamese lumpia's, toch?
5: Nee, dat is correct. We hebben heel veel verschillende lekkere dingetjes. Zoals pangsiet, we hebben gyoza. We hebben ook een lumpidel. Dus dat is een frikandel in het jasje van een lumpia. Ja. Dus, en natuurlijk hebben we ook lekkere frisdranken.
4: Maar als ik nou zeg maar wat gezonds wil eten... Waar... Wat ga ik dan hier bestellen?
5: Ja, het ligt eraan waarvan je houdt. Een lumpia is natuurlijk ook gewoon gezond, want er zitten natuurlijk groenten in. En er zit wat kip in met gewoon lekker een krokant jasje. En het wordt ook gewoon vers gebakken, dus het is ook niet dat het heel ongezond is. We hebben pangsiet bijvoorbeeld, dat is mijn favoriet. Daar zit kip gehakt in, dus dat is echt met lekker veel kip, lekker veel vlees. En ook zijn al onze producten halal. En wat niet halal is, wordt in een andere pan gebakken.
4: Goed zeg. Nou, ik krijg echt heel veel trek als je dit allemaal zo vertelt. En ik denk dat jij mijn favoriet bent op de kermis.
5: Ja? Oh, nou, dat vind ik fijn om te horen. We doen ons best.
4: En ben jij zelf ook op de kermis geweest al?
5: Nee, nog niet. Ik heb voornamelijk in de kramen gestaan. We staan ook nog langs de Jupiler Bierhal met de nieuwe kraam Lumpia King. En voor de verdere rest ben ik eigenlijk voornamelijk aan het werk.
4: Maar wil je ergens in?
5: wil ik ergens in? Nou, er zijn zoveel leuke attracties. Er is een nieuwe attractie, de Chester. Die lijkt mij wel heel interessant om in te gaan.
4: Maar dat is toch niet zo'n hele hoge ellende?
5: Nee, maar die gaat wel heel hard. Daar ga je mee over de kop alles. Daarachter, daar is de Infinity. Die gaat ook over de kop. Die is heel hoog. Dus die lijkt me ook wel interessant.
4: Ga jij dat gewoon doen?
5: Ik ga er denk ik niet in, maar... Het zou me wel leuk lijken om er ooit eens een keer in te gaan. Maar dan denk ik niet meer dat ik heel in de kraam sta om erin, als ik erin ben geweest.
4: Ik denk het ook niet. Het is wel heel leuk om daar te kijken. Hè? Ook om al die gillende mensen en zo. Ik ben er ook laatst langs geweest. Nou, anyways, veel plezier. Dankjewel.
5: En fijne dag. En veel plezier samen.
4: Hoi. Nou ja, leuk hè, mevrouw van de Lumpia-tent. En ja, kermisattracties kijken is ook echt heel erg leuk om te doen. Ik heb wel honger nu, dus ik denk dat ik wat ga eten.
0: Ja, ik krijg trouwens een appje binnen voor jou, Jul. John de Vries, die zegt... waar kunnen we die lieve stem van Jul horen na Kermis FM? Ik heb haar afgelopen week meerdere keren gehoord. Ik ben fan van Jul. Nou...
4: Nou, wat leuk. Dankjewel. Ja. Nou, zondag ben ik er weer. Tussen 2 en 4 bij Kermis FM. Ja, en als ik daar niet ben, ja, dan moet ik weer terug naar Haarlem, hè?
0: Ja. Ja.
4: Dan ga ik weer terug naar mijn lokale omroep, Haarlem 105.
0: Oh, daar zit jij dat ook.
4: Allemaal zondagochtend. Ja.
0: Op zondagochtend. Oh. Nou, dan is Alex, John was het, die heeft zijn antwoord. Die kan iedere zondagochtend naar Haarlem 105 luisteren. Ja, zo is het toch?
4: Zo is het.
0: Hey Jul, we hebben dadelijk nog tijd voor één klein toetje. Oké? Okay? Kom ik zo nog even bij je.
4: Oké, we gaan een toetje. Ja, een toetje. Goed idee. Ik ga naar een toetje.
0: Oké, tot zo.

0: Ach, de nostalgieten. Lekker hoor.
1: Zullen we dat maar doen?
0: Op Kermis FM. Ja, ik zei het net al, we gaan nog even voor een toetje. Gaan we nog even terug naar Jul, want we hebben het al de hele tijd over het eten op de kermis. En wat je dan allemaal kunt eten, want het is etenstijd. Ja, en zo vlak voor het einde van ons programma in ieder geval, want Kermis FM gaat gewoon door natuurlijk. Willen we je toch nog even een toetje meegeven. Dus Jul, heb je een lekker toetje?
2: Hier, kijk. Kijk nou. Oh, ik sta hier voor bakken met ijs. Ja, het ziet er heerlijk uit. Pistache, mango. Ja, je kent ze wel. Cookies, aardbeienroom met verse aardbeidjes erop. Er is ook smurfijs. Heel leuk vind ik dat altijd. Zo blauw, van het blauwe ijs met kleine spekjes. Chocoladecrunch. Water lopen in mijn mond. Hallo, jij bent van deze leuke tent. Hoe heet jij?
3: Esme.
2: En hoe heet deze tent?
3: IJswagen.
2: Dat heet gewoon IJswagen. Nou, dit is dus voor het toetje. Kan je hier op de kermis, op de Tilburgse kermis terecht. En even kijken, je hebt ook, wat heb je eigenlijk nog meer, behalve dit lekkere ijs?
3: Ik heb nog slush puppy in verschillende smaken. En ik heb soft ijs en sundae soft ijs. Maar aardbei, chocola en karamel.
2: Zo, hé. En wat is slush puppy?
3: Slush puppy, dat is een soort van limonade met, gemixt dan met water. En die machine zorgt dat dat ijs wordt en dan heb je slush puppy. En dan met aardbei, bosbes, citroen of sinaasappel, cola, kiwi.
2: Nou, lekker zeg. En dat is een soort ijsdrankje, hè, met stukjes, kleine stukjes ijs erin. En wat verkoopt nou eigenlijk het best zo op zo'n dag?
3: IJs en slush puppy allebei eigenlijk wel. Van de slush puppy blauw en rood. En van het ijs aardbeien en smurf.
2: Aardbeien en smurf. En er zijn er dus heel veel kinderen, denk ik dan, toch? Of gaan volwassenen ook voor de smurf?
3: Volwassenen ook, ja. Alles eigenlijk.
2: Maar smurf is toch bananensmaak of zo?
3: Nee, smurf smaakt een beetje naar bubblegum. Achtig.
2: Mijn god, nou, ik moet er niet aan denken. Doe bij mijn pistache ijs. Maar dat komt later. Heel veel succes.
3: Dankjewel.
2: Doei. Nou, dit is echt... En daar dan. Nog even snel naar die Sweet Little Chocolate Sensation. Dat is ook echt heel lekker. Daar heb je dus appels die omhuld zijn door chocolade. Dus dan denk je toch dat je iets gezonds eet.
0: Ja, ja. Precies. Ja, maar Jules, we zijn een beetje door de tijd heen.
2: Jij en ik.
0: Ja, nou, maar...
2: Nou, oké. Nou, het was gezellig. Hé, het was een eer om met jou, oprichter van de Kermis FM, samen te werken, Arno.
0: Oh, dankjewel. Nou, ook met jou wel, Jul. Van Haarlem 105 ook op zondagochtend. Oh. Hè, zo scheelt het ook weer. Nee, maar we hebben weer wat gehad over het eten op de kermis. Hartstikke goed, dus daar zijn we... Nou, daar zijn we lekker over bijgepraat. Dankjewel, Jul.
2: Joe, doei.
0: Hier in de studio... is inmiddels bij mij Lindo Duval.
4: Ja, hallo.
0: Hallo Lindo.
4: Goedenavond. Ik krijg honger van al die lekkere toetjes.
0: Nou, inderdaad zeg. Ja. Zo'n appel, ja inderdaad, in glazuur of in chocolade.
4: Glazuur. Alleen het glazuur eten en de appel dan geen trek meer nemen.
0: Nee, we gaan niet al te gezond doen hier op de kermis, hè?
4: Nee, ja, dat ze vroeg al, wil je een hapje mee eten? We hebben lekker bami hier. En dan zeg ik, nee, want de kermis dan eet ik lekker churros en patatjes en Mexicano's.
0: Friet, hè? Oh, Lindo, we eten is het friet hier in het zuiden.
4: Ja.
0: Oh, het ging net ook al even mis in de uitzending. Dus ik moet echt even heel scherp zijn. Anders dan gaat de VAR hier dadelijk hier achter.
4: Ja, ik snap het. Ik ben het familie. Ik kom gewoon uit een bos, zo oorspronkelijk.
0: Jij komt uit een bos?
4: Ja, dat is heel erg gek dat ik dat nu ben.
0: Ja, hoe komt het? Is dat patat er ineens in geslagen?
4: Daar zeggen ze het andersom. Zeggen, wat zeg je nou weer? Deed die patat.
0: Ach, die mensen ook. Hé, maar mensen kunnen jou ook kennen van 538, hè?
4: Ja, zeker. Ja.
0: Dus en nou hier op de kermis, ben je al even rondgelopen?
4: Zeker, ja. Ik was hier al om 4:15.
0: Ah.
4: Dus ik denk, ik ga even een rondje doen. En dan zie ik al die mooie dingen waar ik dan eigenlijk in wil. Maar het was nu even afwegen. Ga ik een hapje eten of ga ik erin? Want het kan niet tegelijk, snap je?
0: En wat is het geworden?
4: Eten.
0: En wat heb je gegeten?
4: Lekker churros en frietjes. Lekker.
0: Churros! Ja, en frietjes, zo is het. Ja, ja. Hey, wat kunnen we zo verwachten?
4: Ik hoop een heleboel leuke muziek. En Dennis is er ook bij. Hè? Die gaat, we gaan samen een programma doen.
0: Oh, Dennis is er ook bij.
5: Ja, we zijn gelegenheidsduo, noemen ze dat. Hè?
0: Oh, kijk, jullie gaan duo. En is dat dan iets waar we op moeten letten voor de toekomst?
4: Nou, dat weet ik. We kennen elkaar nu, hoe laat is het? 2,5 uur.
0: 2,5 uur, ja. Kijk. Nou, zo zijn de beste duo's ontstaan. Zoals Jut en Jul en Heepje en Heepie.
5: Was hij nou?
0: Was hij nou?
5: En Bobby en de rest.
0: Ja, die zijn
5: hebben iedereen gehad.
0: Ja, dat is alleen als wij hier blijven, denk ik. Jongens, zometeen veel succes.
5: Dankjewel.
6: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
1: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
7: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist. Specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
8: Laat u zomaar iedereen aan uw mengtafel zitten? Natuurlijk niet. Maar u wilt toch wel dat die goed schoongemaakt wordt? Dan is SW Media uw partner. Wij zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van radiostudio's. Meer weten? Ga dan naar swmedia.nu en neem vrijblijvend contact met ons op. SW Media. Voor een schoon resultaat.
9: Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg, bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad, aan de Jan Aartenstraat. En het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
10: Kermis FM.
11: Hebben we al nieuws? Is dat zover? Ja, we hebben nieuws.
12: Jazeker. Zeker hebben we nieuws. Even kijken. Het is heel leuk. Ik kom er net in. Het is heel erg leuk. Een vlieg wegslaan had grote gevolgen.
10: Kermis FM nieuws.
12: Goedenavond trouwens. Grote delen van de wijk De S in Rotterdam... die hebben vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het is dus...
11: Ja, top.
12: Even kijken hoor. Het is dus strafbaar om in de wijk te zijn voor mensen die daar... heel even uitleggen. Ik heb hier een cursor die ontzettend vastloopt. We gaan dit gewoon oplossen. Dit komt helemaal goed.
11: Dat maakt niet uit. We hebben alle tijd.
12: Nee. We gaan dit oplossen. We gaan dit oplossen. Er komt ondertussen even versterking aan voor deze. We pakken de rest pakken we gewoon zo snel mogelijk op.
13: Ja, prima, dan neem ik het over. Eens even kijken, waar heb je het nieuws staan, Bram? Ik ga even op.
12: Ja, dat is heel erg... Ja,
13: het is in ieder geval vermakelijke radio.
12: Ja, dat is...
13: Het
12: is
4: spannend, ben wel benieuwd. Ja,
12: dat is een hele spannende radio, dat is dus duidelijk.
13: Grote delen in de wijk De S in Rotterdam... hebben vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het is dus strafbaar om in de wijk te zijn... voor mensen die daar niet een goede reden voor hebben. In de wijk hebben bewoners al jaren grote overlast... voornamelijk voor mensen die niet zelf in de wijk wonen. Over 3 maanden wordt er opnieuw naar het verbod gekeken. Tot die tijd geldt iedere nacht... van 11:00 PM tot 5:00 AM de volgende ochtend dit verbod.
12: Oké, nou berichtje 2 die neem ik dan weer over. Een tiener uit Heerenberg is gisteravond niet droog thuisgekomen... doordat hij in een zinkgat was beland dat daar was ontstaan. De weg rond dat zinkgat was niet goed afgezet. Dat zinkgat was ontstaan doordat er een waterleidingbreuk is geweest. De waterleidingbreuk is inmiddels opgelost. De oorzaak daarvan die is nog onbekend. De politie heeft meerdere luchtdrukwapens in beslag genomen in een woning in Eersel. Rond 12:30 kwam er een melding binnen over een duif die uit de lucht zou zijn geschoten. De politie die ging erop af en vond de luchtdrukwapens die er mogelijk iets mee te maken hadden. Heb je nou meer informatie daarover? Dan wordt er aangeraden om contact op te nemen met de politie. Een vakantie voor een caravanbestuurder die is abrupt geëindigd... doordat er namelijk een vervelende vlieg in de auto zat. Ja, dat is inderdaad heel vervelend. De bestuurder die raakte daardoor met caravan en al van de weg af... die daardoor zijwaarts in de berm belandde. Van de caravan bleef vrijwel niets meer over. Ondertussen zijn ze gelukkig wel... is iedereen eruit. Maar de caravan die is wel volledig vernield. Dan het weer nog. De bewolking boven het kermislint die trekt ondertussen langzaam op. Maar de zon die laat zich erbij gelukkig nog wel zien. De temperatuur die is heel aangenaam met een maximum van 22 graden. Gaat het dan nog verder over vanavond? Even kijken. Ja, het is, vanavond is het vooral verstandig om een vestje mee te nemen. Want ja, het kan behoorlijk fris zijn. En vooral bij de Caribbean Thursday kan het behoorlijk fris aanvoelen. Dus ja, vestje is handig. Dan nog de verkeersinformatie. Lekker doorrijden rond Tilburg. Kom dus gewoon gerust deze kant uit. Alleen bij de parkeergarages, daar moet het wel heel eventjes, wordt het wel even spannend. Want 013 Tivoli en Knechtel, die zijn bijna helemaal vol. En dat was het. Meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de gratis Kermis FM app.
4: Zie je, ja, het is allemaal goed gekomen, zie je?
12: Ja, tuurlijk. Uiteindelijk komt het allemaal goed, joh. Dat, je gelooft je ogen niet, maar het komt, uiteindelijk komt het allemaal goed.
4: Dankjewel.
12: Hoi, hoi.
14: 10 dagen in Tilburg via 105.9 FM, DAB+, kermisfm.nl en de Kermis FM app.
15: 10 dagen in Tilburg.
14: Nu... Lindo Duval.
4: Je weet het.
5: En ja. Dennis Mulder.
4: En Dennis Mulder. Ja, leuk man. Goed dat je er bent. Wat gezellig.

0: elkaar nu 2,5 uur. Ik vind het nu al gezellig.
1: Ik vind het nu supergezellig.
0: Ja, jij zegt dat jij degene bent die altijd over het licht uit doet. Het licht aan.
1: Ja, het licht is aan. Schijnt behoorlijk op het bankpaneel en op het scherm. Dus,
0: wat leuk om hier weer te zijn. Ik ben hier een paar jaar niet geweest. Elke keer was het vakantie of ik had weer wat of iets ook. En toen vroegen ze, wil je weer een programma doen, Linda? Ik zeg, ja, maar tuurlijk. Kermis FM, het zijn mijn favoriete hobby's. En ook beroep. Radio natuurlijk, ik heb Radio 58. En kermis, ja, ik weet niet, dat, ik heb het je net voor de uitzending even verteld, ik ben zo'n enorme kermisfreak.
1: Ja.
0: Dus ik kom dan ook extra vroeg om hier alvast even rond te kijken en misschien een ritje te

0: verdeling, hoop ik, de komende twee uur.
1: Een klein beetje voorbereid wel, want dat hoor je zo meteen wel. Je kan tickets winnen voor 80's...
0: Ethisch feestje in Poppodium 013 in Tilburg, inderdaad.
1: Ja.
0: We hebben nog een... komt iemand langs in de studio?
1: Leuk.
0: Gaan we daar al iets over zeggen?
1: Ja, het is een heel bekende meneer, geloof ik.
0: Ja, een bekende meneer, die kennen we van TikTok vooral.
1: Oh ja, ja.
0: En zijn ongezouten mening.
1: Ja, precies. Ja, die komt zo meteen. Ja. En we hebben natuurlijk een heleboel lekkere muziek, want het is Kermis FM en er hoort gezellige muziek bij. Baas Bots, Botsen, oude gaan.

0: Leuk dat je luistert, joh. Goed dat je erbij bent als je onderweg bent naar de kermis. Het ziet er vrij rustig uit. Je kan nu nog redelijk goed in de attracties zonder lange wachtrij. Dat is wel fijn.
1: Absoluut, absoluut. We zijn hier natuurlijk wel aan het begin van het kermislint. Dus mensen dwalen hier wat af of komen druppelen net binnen. Maar het is niet heel druk bij ons, maar misschien wel.
0: Ja, wel bij Colin, hoor. Dennis, dit is Dennis die naast me staat in de studio. Ah, ja. We hebben Colin, die staat echt midden in de kermisactie. Dag Colin, goedenavond.
2: Goedenavond, Lindo.
0: Wie heb je daar bij je staan?
2: Ik heb hier nog niemand. Oh. Het is niet heel druk. Het is natuurlijk etenstijd. Maar waar sta ik in godsnaam? Ik sta, als ik hier rechts kijk, sta ik bij de Emma Passage.
0: Ik hoor een breakdance.
2: Nou, de breakdance. We staan hier bij de grijpautomaten.
0: Oh ja.
2: Ja. En hier achter mij zijn allemaal lekkere tentjes. Maar ik heb heel veel honger. Heb jij ook heel veel zin in chocola bijvoorbeeld, Lindo?
0: Oh, ik heb net gegeten. Maar ben jij iemand die in al die attracties gaat of niet? Je zit wel bij Kermis FM. Ben je ook van Kermis of alleen van de FM?
2: Ik ben alleen van de FM.
0: Ja?
2: Ik ben nog niet in de attracties geweest deze week, moet ik zeggen. Maar ik heb er ook geen tijd voor gehad nog, hè?
0: Nee, dat snap ik. Ik probeer de hele middag al iemand te vinden die bij mij in de Infinity gaat. Mocht je al wat vaker Kermis FM hebben geluisterd, dan weet je dat het is een apparaat van 65 meter hoog.
1: Die grote staafmixer.
0: Ja, zo'n staafmixer dan heel groot. Ja. Jij gaat dat ook niet doen, Colin, begrijp ik?
2: Voor 5 euro.
0: Voor 5 euro?
1: Al 5 euro toe.
0: 5 euro, jawel. Colin, we komen zo even bij je, want je krijgt zo'n opdracht mee om iemand even te vinden die kaartjes wil winnen voor een leuk feest in de Noordwijk.
1: En dus op zoek naar chocola, hoor ik.
0: Ja, dat ook nog.
1: Nou, hartstikke goed.
2: Gaan we doen.
0: Tot zo, Colin.

0: Nou, Dennis.
1: Nou.
0: Waar komt dit vandaan, de tappers? Is dat hier...
1: Tappers, ja, dat is wel iets uit deze streken en zo.
0: Ja.
1: Het is ook heel... Het carnaval heb ik het leren kennen. Ja, ik kom hier ook niet vandaan, dus als ik de verkeerde dingen zeg...
0: Waar kom jij vandaan dan eigenlijk?
1: Ik kom oorspronkelijk uit Friesland, het zuiden van Friesland. Dat is Wolvenga.
0: Flevoland, zuiden van Friesland.
1: Ja, nou, bijna wel. Je zit wel op een soort drie provinciepunt daar.
0: Ja,
1: Noordoostpolder, Overijssel, Friesland, Drenthe.
0: Ja.
1: Dat zijn de vier. Maar, en ik woon nu in Hilversum.
0: Ja.
1: Dus, maar, en ik ben hier heel vaak te vinden met de Tilburgse kermis en met carnaval.
0: Ja, ik kom sowieso met de kermis kom ik altijd minimaal wel even in Tilburg, weet je wel. Ja. En carnaval, nee, ik kom oorspronkelijk uit Oteldonk, uit Den Bosch.
1: Ja.
0: Dus dat is...
1: Is dat een beetje vloek in de kerk hier met carnaval?
0: Nee, helemaal niet. Nee, dat gaat helemaal prima. Maar je hebt een eigen vrijbietje.
1: Ja.
0: Hier is een beetje, wat is het, groen, oranje en bij ons rood-wit geel.
1: Ja, maar ik weet wel eens dat ik ergens geweest ben en dat ze zeiden, laat de groen-oranje sjaal maar even achter in de bus. Toen ging de tour doen door Brabant.
0: Oh.
1: En toen waren, ik weet niet waar het was, maar goed, Brabant verbindt elkaar wel, want dat hoorden we al met hoi. Dus misschien, ik weet niet of...
0: We hebben een buitenmicrofoon.
1: Hoi,
0: buitenmicrofoon. Even kijken of we iemand voor de buitenmicrofoon kunnen krijgen.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo.
1: Nee.
0: Ah, nee, ook niet. Ja.
1: Dovermans oren gericht.
0: Ja. Niet mijn goede shirt, dan moet ik eerlijk zeggen. Wat we zo even moeten doen, even richting Colin, de verslaggever die op weg is op een kermis, Lint, zoals het zo mooi heet.
1: Ja.
0: Hij gaat even iemand zoeken en die kan kaartjes winnen voor Ethisch Alternative in de 013.
1: Ja, hier in Tilburg.
0: En daar moet die persoon wel wat voor doen waar we allemaal heel hard om gaan lachen, denk ik.
1: En dat hoop ik.
0: Ja, daar gaan we heel hard om lachen.
1: Hoop ik.
0: En later voor zevenen nog krijgen wij bezoek van iemand die meer dan... Nou, wat zal het zijn? Hoeveel duizenden volgers heeft?
1: Zal ik eens even kijken snel?
0: Ja.
1: Even kijken.
0: Oh, je gaat wel even opzoeken.
1: Ja, tuurlijk.
0: We hebben zo mooi voorbereid dit allemaal.
1: Ja. Oh, dat is wat anders. Ik krijg nu allemaal filmpjes over zuurdesembrood.
0: Zuurdesembrood?
1: Ja. Nou, als u daar meer over wil weten, laat het weten via de...
0: Nou goed, in ieder geval 100.000...
1: Hij heeft bijna 250.000...
0: 250.000 volgers. Dat is wel een hele grote meneer. Dus die komt zo meteen even in de studio. En dat gaat één groot spektakel worden. Nu...

0: Sorry, Poppy, Topic en Becky G. Dat is al het gevaarlijke, Dennis. Het zijn dan liedjes die we ook op 5-8 draaien. Dus dan moet ik heel voorzichtig zijn dat ik niet dan...
1: Op 5-8,
0: ja, precies. De verkeerde zeg. Ja, maar dus Kermis FM zijn we nog steeds bij.
1: Ja, ik werk dus bij de NPO. En ik wilde dus bijna al zeggen, stuur het in via de NPO Luister-app.
0: Ja,
1: maar het is via de Kermis FM app. Ja, kan je doen. Maar dat is het niet. Nee. Wat wel overal hetzelfde is, is het weer. De bewolking boven het kermislint trekt langzaam weg. En de zon laat zich zien. De temperatuur is heel aangenaam met maximaal 22 graden. Vanaf koelt het flink af, net als de afgelopen dagen. Dus het kan verstandig zijn. Linda, heb je een vestje mee?
0: Ik heb een jasje mee, ja, ik wist dit.
1: Ja, neem het mee voor de Caribbean Thursday.
0: Dat lijkt me, wat, Caribbean Thursday, gaan we dat ook nog doen?
1: Ja, nog lekker...
0: Ja, ik kom pas zaterdag thuis, hoor.
1: Ja, dat denk ik.
0: Ja, heel goed. Even kijken hoe het is op de weg. Dat is redelijk rustig rond Tilburg. Dat is wel fijn. Geen grote problemen om de stad te bereiken. Wil je de auto kwijt in een van de parkeergarages? Wat handig is natuurlijk. Onthoud even dat Tivoli en Knechtel bijna vol zijn. Dus het is handig om even uit te wijken naar een andere garage eventueel. En dan gaan we naar Bram, die heeft het nieuws.
2: Ja, inderdaad. Goedenavond. Het wordt een spannende avond voor de kermisexploitanten, want de uitreiking van de kermisprijzen die is namelijk vanavond. Wie, oh wie, zullen er in de prijzen gaan vallen? Om 8:30 vanavond is de uitreiking bij de Houten Bar op het Stadhuisplein. Even serieus komt met een nieuwe single. Dat hebben ze gisteravond tussen neus en lippen door bekendgemaakt hier op Kermis FM. Rob Jansen die kwam de band tijdens zijn radioshow op Kermis FM tegen in de krochten van het Tilburgse nachtleven.
3: September komt er nu uit, hè?
4: Oh ja? September. Heb je van de sluier?
3: Ja, het gaat in ieder geval over het weekend. En het weekend is voor jezelf.
4: Nieuwste plaat van Even Serieus.
3: Ik ga daar morgen inzingen.
2: Ja, en hoe die dan klinkt, dat weten we nog niet. Want de artiest die wilde nog niets loslaten.
4: Doe even een stukje. Nee, ben je nou toch dronken?
3: Nee, nee, ik hoop het niet.
2: Ja, jammer maar helaas. In september dan komt de nieuwe single uit. En vanmiddag was de 10e editie van de sociale kermisbingo op de Tilburgse kermis. Dat was op het Bierhalplein. Het was een samenwerking tussen verschillende groepen om... om mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om naar buiten te gaan, samen te brengen. Tot zover de headlines.
0: Ik vind het zo knap, Bram. Ik wist dus helemaal niet. Jij bent blind.
2: Ja, dat klopt.
0: En ik vind dat zo knap. Maar hoe doe je dat dan? Want je hebt een soort braille dingetje.
2: Ja, nee, klopt. Ik heb een braille leesregel voor me. Ik zal hem even een beetje omhoog. Geen idee of dit nu voor de camera is. Dat zie ik dan dus ook niet, hè?
0: Ja, is het
2: En dan is het echt tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, rats, rats, rats, rats, rats. Heel snel met je handen over dat ding bewegen. En ja, probeer toch de tekst heel snel te interpreteren.
0: Ja.
2: En ja, dat werkt voor mij gelukkig.
0: Ja, dat is
2: heel blij dat ik het kan doen.
0: Ja, nou, heel goed gedaan weer.
2: Okay.
0: Zometeen, 7 uur, weer een stukje nieuws.
2: Ja, zeker. Ja,
5: tot zo. Lindo Duval en Dennis Mulder.
0: Wat een feest, jongen. Wat een feest.

0: Jari Hellegens en Monique Smit en Ben je verliefd natuurlijk bij Kermis FM. En ik ben Lindo, heel goeie avond. En Dennis staat naast me.
1: Ik ben Dennis.
0: Ja, jij bent Dennis. Wat leuk dat je even mee wil presenteren, vind ik heel leuk.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Ja, heel gezellig.
0: Jij hebt iets minder met Kermis dan ik?
1: Nou, ik vind Kermis ook wel leuk. Maar ik moet zeggen, hoe ouder je wordt, hoe minder de attracties aan. Ja, dat zeg ik dan tegen jou, maar... Ja. Nou ja, wij schelen ook wel een paar jaartjes.
0: Ja, nou, ik ben nu 25. Ik moet zeggen, het gaat nog goed af met die dingen. Ja. Dus ja, dat gaat helemaal goed. Verslaggever Colin, midden op de kermis. Hallo daar.
2: Hallo jongens. Ja, ik sta hier met, hoe heet u eigenlijk?
3: Michel.
2: Michel, heeft u op 3 oktober iets te doen?
3: 3 oktober? Ik durf het je zo niet te zeggen. Ik weet geen eens wat voor dag het is.
2: Welke dag is het eigenlijk, jongens?
1: 3 oktober.
0: Nee, maar het weekend, feestje. Dat doe je niet op dinsdagavond, toch? Normaal.
1: 3 oktober is op een zaterdag.
0: Zaterdagavond.
2: Op een zaterdag.
3: Op een zaterdag. Nou, ik denk het niet.
2: Oké. Nou, dat komt goed uit, want in de studio gaan onze vrienden van de radio gaan aan het rad draaien. En dan moet u straks een liedje zingen ergens uit de 80's. U kunt namelijk kaarten winnen voor... De ethisch alternatief.
3: Oh, oké. Okay. Ja. En dan moet ik een liedje zingen.
2: Ja, u moet een liedje zingen.
0: We zingen gewoon mee, hoor. Dat is allemaal,
1: ja, hoor.
0: Natuurlijk, ja.
2: Dat kunt u wel, toch?
3: Ik kan wel iets zingen, denk ik. Ja, ja.
1: Nee, dat moet wel lukken.
0: Het hoeft niet mooi. Zullen we even slingen geven aan het rad gaan? Nou, we kijken in welke categorie het wordt. Laten we dat eerst eens even doen.
2: Ja, dat lijkt me.
0: We moeten mikken natuurlijk.
1: Ding valt van de ellende uit elkaar. Altijd prijs.
0: Hij draait zo hard. Hij is pas
1: Draaien.
0: Wat wordt het? De categorie gaat zijn een zomerklapper.
1: Ja.
0: Zomerliedje.
2: Een zomerklapper.
3: Wat? Zomerklapper.
2: Een zomerklapper.
3: En dan moet ik een zomerklapper zingen.
1: Ja.
2: Het mag alle zomers zijn. Denk aan Cheerio, Engelbewaarder.
3: Engelbewaarder, maar dan uit de 80's.
1: Nee, dat hoeft niet per se.
3: Jeetje, ja, nee, dan moet ik gaan zingen met de muziek.
2: Ik doe mee.
3: Zonder muziek. Wat zullen we doen? Zullen we Cheerio doen dan?
2: Gaan we doen.
3: Ja?
2: Nou. Oké, ik doe mee, ja? Ik doe mee.
1: Oké, 3, 2, 1.
2: Zolang ik mijn vogels hoor fluiten, moet u wel meedoen, hè?
3: Ja.
2: Dan ga ik nu naar buiten, want we gaan nog
3: even door.
2: Even door. Oh, Cheerio.
3: Oh, Cheerio.
2: En een dansje erbij?
0: Ja, het is radio, nou, Colin.
2: Ja.
1: Ik vind wel dat hij nog... Hij moet nog één stukje. Dan moet hij dan doen.
0: Nee, je bent wel heel streng.
2: Hij moet nog wel één stukje doen. Want nee, ik was nee, als
0: nee,
2: eerst...
0: Wij vinden het hartstikke goed, Colin. Hartstikke goed gedaan.
2: Nee. Ja, oké. Okay.
3: Marijn komt er even bij.
2: Marijn komt erbij.
0: Oh, er komen wel een troepen, ja.
2: Nee.
1: Marijn, die staat daar. Die zit te buiven. Ik ga niet.
2: Ik hoor in mijn oortje... Dat u heeft gewonnen.
3: Heb ik gewonnen? Nou, fantastisch.
2: Wie wint een ticket voor de ethische alternatief?
3: Ja, geweldig.
2: Eerste reactie?
3: Ja, helemaal leuk. Ja, ik kom bijna uit die jaren. Iets eerder, dus ja, nee, hartstikke leuk, joh. Ja.
2: Dus zaterdag 3 oktober staat in de agenda.
3: Staat in de agenda, genoten.
2: Na een concert.
3: Zeker, hartstikke leuk.
0: Superleuk.
2: Nou, geweldig.
0: Dankjewel, groetjes.
3: Nou, dankjewel.
0: Hoi.
2: Ja.
0: Dag, Colin. Tot zo.
2: Doei, tot zo.

bank zitten ze bij Campus FM. Hey, wat lekker jongens. Hey, zometeen in de studio. Chapeau Nul komt langs. Met al zijn volgers. Dat wordt wel krappie. Het is 250.000 man hier. Wordt nog gezellig. En nu Jeroen van Zelst. Griekse nacht is het. Mijn

0: En dus ik heb ineens de geluidjes gevonden hier.
1: Oh! Nou, laat eens horen.
2: Move it!
1: Hey!
0: Jij deed net ook een hele goede kermis.
1: Oh ja, is dat zo?
0: Wat zei je ook weer?
1: Ik zei... Alweer een winnaar.
0: Oh, die vind ik ook best, ja, die doe je ook best wel goed.
1: Of opgepast, we gaan nu starten.
0: Oh, dat doe je goed.
1: Ken jij dat?
0: Jawel.
1: Doe eens eentje.
0: Ready. Woep, woep.
1: Toch? Dat moeten we volgend jaar, moet jij gewoon hier de kermis op. En dan vragen of je dat een keer mag doen.
2: Dat klinkt heel goed.
0: Lijkt me wel heel leuk om een keer te doen. Jongens, we hebben een speciale gast in de studio. Mag ik een tafel applaus? Ja, goed dat je
3: er
0: bent.
3: Ja, helemaal goed. Lang geleden voor mij.
1: Lang geleden, ja.
3: Ja, ik heb hier gestudeerd, maar een kleine 10 jaar. Niks afgemaakt voor de rest, maar ik zei nog net daarachter. Mijn vriendin woonde bij de Bagel Beans boven.
1: Oh ja, dat zit hier twee straten verderop.
3: Daar
1: ja,
3: heb ik heel veel nachten doorgebracht.
1: Kijk, ja.
0: Wat leuk. Waarom heb je dan 10 jaar gestudeerd en niks afgemaakt?
3: Mijn vader moet even wegkijken, want mijn vader heeft een eigen advocatenkantoor. Zijn droom was dat ik dat ging overnemen. Ja. Oh, ik wist het niet. En het was ook zo ongezellig met kerst dat ik dan ging zeggen van ik ga het niet doen. Dus we deden maar 10 jaar onze oogkleppen op. En toen ben ik maar gaan streamen, uiteindelijk.
1: Ja, want even voor de mensen die jou niet kennen, kan me bijna niet voorstellen. Ik zag op TikTok 240.000 volgers bijna, geloof ik.
3: Ah, ik weet niet hoeveel het is, maar anders doen we er 10.000 bij.
1: Waarschijnlijk volgende week heb je dat wel aangetikt. Maar waar kunnen de mensen jou van kennen?
3: Ja, Twitch. Ja, maar Twitch kent dus niemand. Toen ik vroeger alleen Twitch deed, toen wist niemand wie ik was. Ja. Toen kwam er wat geld binnen en toen ben ik TikTok erbij gaan doen, later Instagram. En toen is het wel snel gegaan voor mij. Dus voor mij nog een beetje wennen dat ik hier opeens dan word uitgenodigd.
0: Maar het mooie is, want je verdient hier gewoon je geld mee.
3: Ja.
0: Ik ook. Want er zijn natuurlijk, ik ken heel veel kinderen van 14, 15 die zeggen, dit is chapeau nul, dit wil ik ook doen. Hoe begin je daar dan mee?
3: Ja, gewoon overal voor de rest in falen, zeg maar. Gewoon dat je echt geen reserveplannen meer over hebt. En dan ga je gewoon bij je ouders boven op zolder zitten. Ik doe dan alleen een shirt aan, want mijn onderbroek, het onderste gedeelte is toch niet in beeld. Niet. Dus ik zit lekker in mijn onderbroek.
1: Beetje zoals met de COVID-tijd, dat iedereen in mijn onderbroek achter
3: toen
1: een laptopje zat.
3: Toen ben ik ook begonnen.
1: Oh, kijk.
3: Iedereen moest ook binnen blijven, dacht ik. Ja. Dus dan kan ik net zo goed tegen die mensen maar zitten praten.
1: Eigenlijk is Twitch een beetje een kermis FM, maar dan het hele jaar rond. Want het is ook, je staat te presenteren. Ja. Je hebt dan niet zo'n glazen kast, maar je wordt ook 24-7, wordt door iedereen
0: alles. Mensen die daar gamen, of mensen die van alles.
1: Maar wat doe jij dan?
3: Zo leg ik het ook altijd uit, omdat... Er is geen goede naam voor mijn branche. Je moet er allemaal van overgeven in je mond. Influencer, content creator. Denken ze toch al snel dat je penisfoto's aan het verkopen bent.
1: Ja, precies.
3: Dus ik zeg dan, ik doe praatradio op het internet.
0: Maar jij doet wel iets heel bijzonders. Want jij geeft gewoon ongezouten meningen op alles wat je dan ziet. Dat is eigenlijk jouw ding, toch?
3: Ja, ik doe gewoon vijf... Ja, als je 5 uur per dag live bent, dan kun je beter wat zeggen ook.
0: Ja, dat is waar.
3: Dus ik zet iets op de achtergrond. Dat staat meestal op pauze. Want ik denk, kunnen die mensen nou echt wat interessant zeggen dan mij? Waarschijnlijk niet. Ik zet zo'n pauze, laat mij maar wat zeggen. Gaat het meestal.
0: Ja, doe je goed, maar het is toch mooi dat je daar gewoon lekker de hele dag mee bezig bent.
3: Ik had het niet verwacht. Toen ik vroeger op de peuterschool moest zingen van wat wil je worden als je groter bent, wist ik niet dat dit een beroep was. Anders had ik het gezongen waarschijnlijk.
0: Nee, dat klopt. Dat was het toen ook nog niet.
1: Een brandweerman en een piloot. Maar Twitch streamen, dat dacht iedereen dat je... spraakgebrek had, denk ik.
3: Ja, denk ik ook.
0: Ja, dat is het. Ja, en nu kan het gewoon. Maar wat leuk. Wat heb je met kermis?
3: Ja, ik moet zeggen, kermis is voor mij wel in mijn nadagen gekomen. Vroeger had je de cake. Heb je hier een cakewalk nog?
1: Vorig jaar stond het hier vlakbij. Maar ik weet niet. Hebben we een cakewalk? Waar staat die? Je hebt geen idee.
0: De cakewalk en dat helemaal van die obstakels waar je dan overheen en doorheen
3: precies,
0: moet.
3: Precies, dat deed ik vroeger gewoon 4 keer een dagkaart voor de cakewalk. Was heel zoet. Ja. En daarna ben ik op de kermis gaan zuipen en proberen een vrouw te overtuigen dat ik de penis in dan mocht stoppen. Dat is een beetje mijn... dat was later mijn kermiservaring.
1: Voor alle mensen die hier met kleine kinderen rondlopen, even de vingers in de oren.
3: Sorry. Deze jongeman bijvoorbeeld.
0: Ja, die heeft geen idee.
3: Die
1: is gefocust daar.
0: Zullen we even een liedje even gauw? Dat we zouden even
3: verkleintje.
0: Ja, verklein liedje. Vind je het leuk? Is dit wat?
3: Ik heb geen idee wat het is, maar het zal vast.
0: Obsession.
3: Obsession?
0: Ja, Obsession. Team Rush Hour. Jawel.

0: Het is Campers FM met Lindo hier zo. Een hele goede avond. Dennis staat naast me. En we hebben chapeau 0 in de studio.
1: Yes!
0: Dat was al een chapeau, hè, vertelde hij. Daarom moest chapeau 0.
1: Ja, op RuneScape was er al een chapeau. En weet je wat blijkt? Weet je, de term scammer, zeggen jullie wel iets?
0: Ja.
1: Ik kom nog steeds wel eens komen de mensen in mijn chat en die zeggen... Jij hebt mij volgens mij wel eens gescamd op RuneScape. Die jongen die Chapo heet, die zit mensen de hele tijd voor de gek te houden op RuneScape.
2: Oh.
1: En die is mijn reputatie daardoor de slijk aan het trekken. Oh, ik trek me... Over trekken gesproken. Waar doe ik deze weer in?
0: Kun je hier in horen? Hij kan ons niet meer horen. Ja,
1: okay. Oh, hier.
0: Oh, ja. je wordt ook de hele tijd herkend. Dat vind ik heel leuk. Kijk, bij radio zien ze mijn gezicht nooit. Maar bij jou, jij ziet allemaal mensen. Hé, hey, de Chapo nu!
1: Ja, ik vind dat leuk dat je dat doet. Want er gebeurde net een vader. Zei tegen zijn zoon. Hé, hey, die gast ken je waarschijnlijk wel. En die zoon deze man. Nee, nee. Maar, wel leuk. Leuk, pap.
0: Maar je gaat zo wel live de kermis op, toch?
1: Ja, dat is de hele bedoeling. Dus
0: wat doe je dan? Wat gebeurt er dan?
1: Ja, er komt dadelijk een collega streamer van mij. Daar heb ik wel eens op evenementen rondgelopen. Zoals Comic-Con, dat soort dingen. We zijn een keer naar zo'n levend museum geweest. Dat soort dingen. En dan gaan we gewoon met mensen praten. Ja, gewoon een beetje straatinterviewachtig.
0: Ja. Ja.
1: En komen de mensen dan meestal... naar je toe, in plaats van dat je dan mensen toe gaat.
2: Oh ja, en dan op jouw manier?
1: Op mijn manier.
2: Ja.
1: Heel gevat en cognitief wendbaar en dik. Ja. Ik haal de woorden uit je mond.
2: Nou, inderdaad. Ja. Ik had het niet beter kunnen zeggen.
1: Nee, dan doe ik het maar.
2: Ja, heel goed. En ga je morgen ook dan weer live op je eigen...
1: Ja. En dan ga ik een hele kritische noot kraken over Kermis FM, denk ik.
2: Nou, ik ben heel benieuwd. Heb je al...
1: Paas is gewoon niet jullie kleur.
2: Nee.
1: Daar zou ik mee beginnen.
0: Hij heet Lindo. Dat is hij.
1: Hij heet Lindo. Oh ja, die gast.
2: Ik ben Lindo. En
1: die andere van 5-3 jaar.
0: Ja, die andere van 5-3 jaar. Chapeau, leuk dat je was. Heel veel plezier op de kermis zometeen. Dankjewel voor je komst allemaal.
1: Tot ziens. Doei.
0: We moeten richting... Ja, wij moeten ook geld verdienen. Wij doen dat met reclame.
3: Attention!
4: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance, een schouwburg en concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer.
5: Are you ready?
4: Maak het mee, schouwburg en concertzaal Tilburg.
6: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens... bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
7: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
8: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus... die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
9: Jaden, hoe werkt die camera?
8: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit... alsof Hives niet al lang weg is? Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
10: Alles is mogelijk.
8: Dus ben niet betoeterd. En check snel launchmedia.nl.
10: Launchmedia.nl.
8: Launched Media.
10: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
11: Bij Matra Bike heeft u keuze uit 5000 oer-Hollandse Fongers e-bikes. Het oudste fietsenmerk van Nederland. Prijzen al vanaf €899. Alles uit voorraad leverbaar en Matra Bike bezorgt binnen 5 dagen uw nieuwe fiets gratis thuis. Altijd inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Kijk snel op matrabike.nl.
12: Ben jij al klaar voor de start van jouw show? Met Singleplayer 2 heb je al jouw fragmenten, muziekjes en effecten altijd binnen handbereik. Met één tik op je iPad zijn ze meteen on-air. Of je nou programma's maakt op je zolderkamer of op een landelijk radiostation. Singleplayer 2 is overal inzetbaar.
13: Mooi.
12: Check het nu op singleplayer.nl.
14: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen.
15: Kermis FM!
16: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek. Dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
17: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie, mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013 571 2340.
0: Kermis FM met Lindo hier. Een heel goede avond. Zometeen nog heerlijke muziek spelen. Komt eraan en nu het nieuws. Dat wordt gelezen door Bram.
3: Ja. Goedenavond, het is zweten geblazen op vakantie.
0: Kermis FM Nieuws.
3: Landen als Frankrijk en Griekenland gaan gebukt onder een hittegolf. In sommige gebieden in Zuid-Europa kan de temperatuur meer dan 40 graden worden. En ook aan de Spaanse Costa is het ruim over de 30 graden. Er zit wel een keerzijde aan, want dit weekend neemt namelijk de kans op extreem onweer toe. Robbie Williams is teruggekomen op het witte stukje dat zondagavond uit zijn mond viel tijdens de WK-finale. Het gebeurde tijdens een interview met de Duitse televisie. De Britse zanger liet donderdag weten dat het geen pepermuntje was, maar een nicotinetablet. Hij liet weten dat hij het pepermuntje toen als smoes gebruikte. Leo Alkemade was met zijn film Champagne niet genomineerd voor een Gouden Kalf, maar nu valt hij toch in de prijzen. In de podcast met Frank Lammers vertelde Leo dat hij niet begreep waarom hij niet was genomineerd, omdat zijn film toch de best bezochte Nederlandse film van het afgelopen jaar was. Daarom riep Lammers een nieuwe prijs in het leven, het Gouden Lammetje. Nou, en je mag 3 keer raden wie die heeft gewonnen. De vermiste aap uit Beekse Bergen is gistermiddag veilig teruggevonden in een vangkooi. Het beestje, een kuifmankabi, verdween een paar weken geleden uit het park. Na een zoektocht en met hulp van het publiek is het dier gevangen. Hij bleef rustig tijdens de vangst en is meteen onderzocht. Na een quarantaine in Beekse Bergen verhuist hij naar een andere dierentuin. Dan het weer nog. Het is zo'n 22 graden. Het blijft droog, maar een vestje meenemen, dat raad ik wel aan. Want vannacht koelt het namelijk af naar zo'n 15 graden. Dan nog de verkeersinformatie. Geen bijzonderheden op de weg, dus kom lekker deze kant op, zou ik zeggen. Kijken we nog even naar de parkeergarages, want er zijn er wel een aantal waar nog plek is. Alleen 013 Tivoli, die is bijna vol. En dat was het. Wil je nou meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de gratis app. En wil jij nou weten hoe een kermishit wordt gemaakt? Ewan, Daan en Niek, die wisten dat namelijk ook niet. Maar ze hebben de camera's aangezet en hun stemmetjes gesmeerd. En een heleboel creativiteit erin gegooid. En het resultaat is vanavond te zien in Concept Onbekend. Kijk, is dat Concept Onbekend? Ja, volgens mij is dat Concept Onbekend. Goed, ja, dat was hem.
2: Dankjewel, Bram.
3: Yo, hoi, succes hoi. Toch, hè?
0: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Lindo Duval en Dennis Mulder.
2: Het is vaak, hè, dat die Tivoli glaasje vol is al, hè?
9: Ja.
2: Gaan we dan, hè? Ja. We hebben zo nog een muzikale gast.
9: Zeker, gezellig.
2: Ja. En het is niet... dat mag ik niet zeggen wie het niet is.
9: Nee.
2: Nee, mag ik niet zeggen.
9: Nee, dat zijn heel veel mensen niet.
2: Ja, daarom. Als ik die allemaal moet gaan opnoemen, dan sta ik een uur lang maandnamen te

0: Het is John West en Billy Dans bij Kermis FM. Lindo is de naam. Dennis naast me. Dag Dennis.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hey, het is mooi. Dit is een beetje alsof je een kind de snoepwinkel induwt. En dat je dan zegt, maar je mag niks kopen. Zo voel ik me nu als ik in de studio sta van Kermis FM. Maar uitkijk op allerlei mooie kermisattracties. Ik vind dat echt heel...
1: Hey, je zit een beetje opgesloten in een kooitje op dit moment.
0: Bijna wel.
1: Want hier op rechts is die prachtige Infinity.
0: Ik zie dat. Ik kijk dan naar rechts. En dan zie ik steeds, dan zie ik lege plekken in de Infinity. En dan denk ik, dat had ik dus kunnen zitten.
1: Ja,
0: dat had ik gewoon kunnen zitten.
1: Maar wat betaal je nou voor zo'n Infinity?
0: Geen idee.
1: Weet je dat niet? Boeit je ook niet?
0: Ik vind kermis...
1: Daar geef
0: ik
1: 50 gewoon... euro.
0: Nee, dat vind ik wel veel.
1: Dat is wel te veel.
0: Ja, maar als het een tientje is, ja, dan is het zo. Dan ga ik erin. Ja, sorry. Ja, doe het gewoon.
1: Snap ik.
0: We hebben even geleden, heb je al kennis gemaakt met Colin, onze verslaggever op het Kermis Lint. Colin, jij bent niet zo van de kermisattracties, maar wel van de chocola. En nou heb ik begrepen...
2: jongens, wat heb ik een honger.
0: Nou, ik heb begrepen dat jij chocola kan krijgen zelfs, van een snoepkraam. Maar, daar moet je wel wat voor doen.
2: Maar daar moet ik er zeker wat voor doen. Lindo, als jij hier achter mij kijkt, hè?
0: Ja.
2: Wat voor lekkers jij allemaal?
0: Ja, dat is mooi. We hebben beeld bij ook. Maar als je alleen de radio luistert, kan ik even... Je ziet hele grote snoepreepen. Maar echt formaatje reus.
2: Je hebt M&M's.
0: Oh.
2: We hebben Oreo, we hebben Toblerone, we hebben Snickers, we hebben Twix, Dame. Wat wil je hebben?
0: Nou, Toblerone, lekker hoor. Ja.
2: Ja, gaan we voor de Toblerone?
0: Ja, lekker hoor. Wat is jouw chocolade? Jij mag kiezen, Colin.
2: Oké, ik ga voor de Toblerone. Maar daar moeten we wel natuurlijk wat voor doen.
0: Ja.
2: Hoi, wat is je naam?
3: Hoi, ik ben Josette.
2: Josette. Zouden wij zo'n Toblerone mogen?
3: Die moet je eigenlijk winnen.
0: Ja.
2: Wat moeten we daarvoor doen?
3: Ja, je wil hem winnen op een andere manier. Je wil niet meespelen.
2: Ik moet er wel wat voor doen, hè?
3: Ja, nee, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Voor niets komt de zon op. Ik weet het wel goed gemaakt. Als jij of alle nummers weet te verkopen, dus dan mag je mensen aanspreken, of 10 klanten bij ons weet te krijgen, mag je hem wel meenemen.
2: Oké, dan gaan we voor de 10 klanten.
3: Ja, nou, succes.
2: Dankjewel.
0: Succes. Mag je haar microfoon gebruiken? Anders denk ik wel het makkelijkst, of niet? Of ga je gewoon met je eigen microfoon?
2: Wat? Ik ga met ik moet hier 10 klanten gaan werven,
0: nou,
2: Lindo.
0: Ja.
2: Ja. Hoe ga ik dat in godsnaam doen?
0: Dat weet ik ook niet.
2: Even kijken. Jongens, willen jullie wat lekkers? Nee?
0: Vraag hem eens even aan Josette hoe zij dat doet. Lekker. Is dat een idee? Vraag even hoe zij dat normaal doet. Want zij moet natuurlijk ook normaal die klanten voor de kraam.
2: Josette, heb jij een tip?
3: Ja, ik zat al een beetje te kijken. sowieso aanspreken, dat is sowieso goed.

0: wat langzamer weten te krijgen. Je mag hier dadelijk ook wel achter staan, dat werkt misschien wel. Ja, dat...
1: Ik ga mijn best doen, ik ga mijn best doen. Oké, okay. Meneer, wilt u een chocola winnen? Willen jullie chocola winnen? Willen jullie chocola... Nee? Oh, sorry.
2: Het is hartstikke moeilijk zoals je merkt op de kermis werken.
1: Nee? Oké. Okay. Willen jullie chocola winnen? Meedoen? Nee? Willen jullie chocola... Oh.
2: Ik denk dat je de hele avond honger krijgt, Colin. Het gaat heel lachen.
1: Jawel. Willen jullie chocola winnen? Kijk, deze man heeft hem. Deze man heeft hem.
2: Ja, deze die man. Heeft er al een, ja.
1: Wilt u ook meespelen voor de tweede keer?
3: Sorry?
1: Wilt u meespelen voor de tweede keer?
3: Ja, dat gaat mijn dieet net iets te ver.
1: Of wilt u deze doneren aan de studio?
3: Nou, dan krijg ik ruzie met die dames daar. Ik kijk wel een beetje boos.
1: Oh.
3: Dus sorry. Nee, dat gaat hem helaas niet worden. Okay. Ja.
1: Nou, dan...
3: Succes.
1: Komt goed, dankjewel. Wilt u chocola winnen?
4: Wat zegt u?
1: Wilt u chocola winnen?
4: Kijk eens, dat maak ik niet meer.
1: Dat past er wel bij.
4: Oh, ik heb altijd een goede dikke buik, jongen.
1: Dat past er wel bij, toch?
5: Oh. Okay.
1: Kijk, er zijn er hier twee, maar die heb ik niet gewerfd.
6: Jawel, zeg maar dat ze van jou komen, Colin.
4: Winnen? Wat zegt u?
1: Wilt u chocola winnen?
7: Jazeker. Zullen we een rondje spelen?
1: We gaan een rondje spelen.
6: Kijk, hey. Ja,
7: heel goed. Ja.
6: Spelen. Colin, je moet zeggen dat die andere twee ook van jou komen. Dan heb je er al drie.
1: Is goed.
6: Gewoon tegen die vrouw zeggen, deze komen ook van mij.
1: Jullie zijn van mij, hè? Ik heb jullie gewerfd hierheen, hè? Oké, dus we hebben er drie. We hebben er drie, jongens.
2: Ja, heel veel.
1: Jongens,
2: hoeveel moet je er? 10, hè, geloof ik.
1: Kom even hier voor.
6: Wees je dat het een versierpoging was? Jij bent van mij,
1: dan winnen wij iets. Jongens, kom hiervoor staan. Willen jullie hiervoor staan? Willen jullie hiervoor staan, dan kan ik iets winnen.
6: Hij wordt er wel beter. Nee,
2: hij wordt er wel beter. Langzaamaan met die
1: beest. Ja. Willen jullie iets winnen? Chocolaatjes. Jongens, dat gaat lekker. Maar we hebben er wel 1, 2, 3, 4.
2: Ja, ik vind het heel knap.
1: Ik zoek nog 6 mensen, jongens.
2: Colin, we gaan even een liedje draaien. Hier. Dan komen we zo bij je terug. Is dat goed?
1: Ja.
2: Ja, blijf werven.
1: Doen we.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Dit is Kermis FM met Ruben Hillen en 20 Seconds.

0: Tino Martin. Jong en Dom, dit is Kermis FM. Lindo is de naam, normaal op 538, nu lekker bij Kermis FM. Twee van mijn grote liefdes, radio en kermis in één. Ja, dan heb je mij hoor, dan hoef je mij maar niet eens... Dan kan je gewoon zeggen, je zin om en dan ben ik er al.
1: Ja, ja. Ja, zo gaat
0: het. Dus Dennis naast mij en onze verslaggever Colin... die 10 mensen moet werven voor een spelletjeskraam... waar je dan chocola kan winnen. Colin, hoeveel mensen heb je inmiddels geworven?
2: Nou, Lindo, ik heb er al 6 gevonden.
0: Oh,
2: maar ik heb een nieuwe tactiek.
0: Ja, wat is je nieuwe tactiek?
2: Wacht even hoor.
3: De laatste plekjes zijn beschikbaar.
2: Ik heb namelijk... Kijk eens jongens, voor de tv-mensen. Ik krijg de headset. En nu kan iedereen hier op de kermis in Tilburg mij verstaan. Jongens, wie wil er chocola winnen? Ik moet nog 4 mensen hier voor mijn... Oh, ik val bijna op de grond. Ik moet wel oppassen. Ik moet nog 4 mensen hiervoor in de rij hebben... om mee te spelen met dit geweldige spel. U kunt gratis 2 kilo aan Oreo winnen. Minis, M&M's, Toblerone, Twix...
0: Ja, en misschien, Colin, vanuit mijn kermishart... misschien moet je het even een beetje wervend brengen. Zo van, hier win je chocolade. De enige echte grote chocolade.
2: Hier win je chocolade, dames en heren, jongens en meisjes.
0: Hier, alleen hier.
2: Doe maar.
0: Door wie we zijn
2: aansluiten. Moeten we nog 13 mensen?
3: 13 mensen hebben.
0: Wat?
2: 13 mensen. Maar dit is wel valspelerij, mevrouw.
3: 13 nummertjes.
2: Hoeveel mensen moeten er dan?
3: Dat kan 1 iemand zijn. Of dat...
2: 1 iemand. 1 iemand nog, jongens. 1 iemand. Meneer met die baard. Meneer met die baard. Kom maar naar voren. Nee. Ik heb nog 1 iemand nodig hier. En dan winnen wij die Toblerone van 2 kilo, maar liefst.
3: Ja, je moet wel eerlijk blijven.
2: Nee, ik moest nog 1 iemand. Oké. Ik zoek nog 3 mensen die hiervoor willen meedoen. Dames.
0: Ah, je doet het hartstikke goed, Colin. Je doet het echt heel goed.
3: Hier is chocolade.
2: Ik steek mijn hart en ziel hierin. Het is ongelooflijk maar waar. Jongens, jullie willen heel graag chocola winnen, toch? Kom. Ik zoek nog 3 mensen hiervoor.
0: We gaan collega, ga jij even verder met de werving. Dan gaan we even richting de buitenmicrofoon. Want die staat hier ook natuurlijk.

0: De microfoon. En wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon?
1: Mason.
0: Mason, hoe is het met je, jongen?
1: Goed.
0: Waar ben jij als laatste net in geweest op de kermis?
1: Ik ben net in Entertainer geweest.
2: Dat zie je wel.
0: Zo. Mason vindt het ook leuk.
3: Ja, die vindt het leuk. Ja,
0: hoe vond je dit? Hoe vond je dit?
3: Durf ik nog wel, denk ik, maar...
1: Wel heel nat. Ik ben zeik.
3: Nat?
0: Nou, we kunnen nat worden in de
3: Entertainer.
0: Nat in de
3: Entertainer? Vertel dat dan.
1: In die ding staat er letterlijk een sproeien. En die sproeien hebben we helemaal nat gemaakt.
0: Ah, vandaar. Ja, je wordt nat gesproeid als je in de Athene zit. Dat wist ik niet. Okay, dan ga je misschien... Ja. Mason, durf jij in alles op de kermis of niet?
1: Ja.
0: Ja? Heb je al een beetje... Kijk eens naar links. Zie je dat hele hoge ding daar? Durf je daarin of niet?
1: Ik durf erin, maar het is allemaal te duur.
0: Ja, ik snap het.
3: Te duur, zei je?
0: Te duur, ja. Ja, is wel ja. Oma,
1: ook en mag niet van mijn oma.
0: Mag niet van oma, mag niet.
3: Mag niet van oma.
0: Mag niet, je mag niet, Mason.
3: Want je bent bang dat hij eruit valt, of... Kort sta je niet. Kom even bij de microfoon, want we willen even weten waarom.
0: Oma van Mason.
1: Ik vind het eng als hij erin zit.
0: Ja, maar u zelf niet mee. Jij mag toch zelf? Ja. Doet u even de ogen dicht, even 3 minuten.
1: Maar ik moet kijken, toch?
0: Ja, dat weet ik niet, of niet.
3: Ik kan je ook omdraaien.
0: Je mag niet, Mason.
1: Tot ziens.
0: Ja, dag, Mason.
1: Doeg.
0: Leuk dat je er was. Veel plezier op de kermis. Het is kermis.

0: Wacht even, ik moet even... Colin?
1: Nog twee mensen.
0: Colin? Hallo?
1: Nog twee mensen.
0: Hallo? Colin?
2: De laatste.
1: Jongens, de laatste vijf nummers. Hey, wacht. Ik zie hier nog twee mensen.
0: Colin, ik zie een bekend gezicht voor de kraam. Klopt dat?
3: Ik heb er nog vijf dus over.
1: Een bekend gezicht?
4: Nou, bekende gezichten. Er staan de... Ja, heb jij nou... Wie zit er nou op dat linkerhoekje van de attractie, Colin? Nou, als je meekijkt, kermisfm.nl/live.
1: We zijn klaar, hoor.
4: En de camera draait even om.
1: We hebben het gehaald.
4: Hey! Maar Colin. Colin, Colin, die jongens die daar staan. Dat is dat vulgair, hè?
5: Wij zitten weer vol.
1: Wat zei je, Lindo?
5: Dat is
4: een mannen van vulgair.
1: Ik heb geen idee wie dit zijn. Ik ben geen carnaval.
0: Colin, hoe dan ook, jij hebt het goed gedaan. Jij hebt chocola gewonnen voor jezelf. 2 kilo top de lonen. Geniet ervan. Eet niet alles in één keer op, zou ik zeggen.
1: Dankjewel, Lindo.
0: Wat een bende, jongens. Heerlijk, hè? Het hoort er ook wel een beetje bij, vind je, Dennis?
4: Ja.
0: Kermis FM is ook al een beetje chaos altijd, hè?
4: Altijd. Het hoort er ook een beetje bij, maar... Nou, ja, hij weet niet wie vulgair is.
0: Maar nee, ik vind me blij. Ik ben de hele week aan het luisteren. Ik vind dit nog... Dit gaat nog het goedste, het beste van allemaal. Het minste puinhoop van allemaal. Nee, totaal niet. Dit is één grote bende.

0: altijd goed, hè. Jan Biggel, iedereen weet natuurlijk bij Kermis FM. Het is 7:30 geworden en het weer, ja, het is redelijk lekker, hoor. Hey, zonnetje schijnt gewoon in Tilburg, 21 graden. Als je nog deze kant op komt, het koelt vannacht wel ietsje af. Logisch natuurlijk, 15 graden. En de komende dagen wordt het nog ietsje warmer.
1: Ja, ik heb denk ik het verkeerde weer. Verkeer, maar...
0: Heb je geen verkeer?
1: Nee, ik zeg weer.
0: Nou, heb ik wel voor je.
2: Heb jij gelukkig smelt het asfalt? Ja? Je daarmee?
0: Ja,
2: oh, dan heb je
0: ja,
2: wel de goeie.
0: Ja?
2: Nou ja, de zon schijnt volop inderdaad. Gelukkig smelt het asfalt nog niet. Er zijn geen problemen op de weg en het spoor rondom Tilburg. Dus kom vooral gezellig deze kant op. Let wel op, parkeerplaats Tivoli zit helemaal vol. En niet bepaald van het snoepen, dus daar kan je beter niet parkeren.
0: Moet je in de rij, altijd, daar is altijd heel druk. Dat is ook midden,
2: Tivoli is midden in de stad.
0: Midden in de stad. Dat is ook niet leuk. Je kan beter een beetje naar het einde.
2: Nou,
0: aan
2: we
0: begin.
2: Hebben hier een hele mooie Koningsplein. Dat is altijd wel plek.
0: Weet je wat het probleem is? Als je op de helft van de kermis, dan ga je één kant op.
2: Ja.
0: Ga je weer helemaal terug. Die moet je, en dan moet je nog de andere kant op. Dat is
2: zeker,
0: onlogisch.
2: Zeker.
0: Dat is helemaal onhandig allemaal voor gevorderde kermisgangers. Daar hebben we het nieuws met Bram.
3: Ja, dat klopt. Goedenavond. De begrafenis van de kermis is ook dit jaar weer vuurwerkvrij. Kermiswethouder Maarten van Asten die was vanmiddag de gast in de show van Arno Leblanc. En daarin vertelde hij over de nieuwe invulling van dit feest. Volgens de wethouder heeft de gemeenteraad gestemd voor een vuurwerkvrij Tilburg. En geldt dat ook voor feesten als de begrafenis. Vorig jaar bestond deze grotendeels uit een lasershow, maar was er ook vuurwerk te zien? Ja, ik heb er alleen zelf een beetje weinig van gezien. Vandaag staat de kermis in het teken van Caribbean Thursday. Van salsa workshops, tropische cocktails tot jouw favoriete Latin hits. Dat is vandaag allemaal te vinden op de Tilburgse kermis. DJ Latin Mania en Friends gaan zorgen voor de reggaeton, de merengue en backstage hits. En de duurste attractie die te vinden is op de Tilburgse kermis is de Fortress Tower. Dat is vandaag uitgezocht. De toren komt uit de fabriek zonder decoratie. Die kost maar liefst 4 miljoen euro. Daarnaast komen er nog veel kosten bij, waaronder voor brandstof en personeelskosten, maar vooral kosten voor de veiligheid, om die te garanderen. Tot zover de headlines.
0: Ik snap het, Bram. Hey, maar Bram, jij ziet dus helemaal niks. Je bent blind. Nee. Ga dan wel eens in zo'n kermisattractie, of ook niet?
3: Ja, ik heb dat wel eens een keer gedaan, maar ik moet zeggen, en dat heb ik eigenlijk al jaren, word ik toch eigenlijk wel sowieso wel vrij snel misselijk in een attractie. Ja. Waar het aan ligt, weet ik niet. Misschien ligt het eraan omdat je dan toch niet ziet wat er gebeurt.
0: Denk maar, ik, ja.
3: Ja, je voelt het des te meer, denk ik.
0: Ja, dat denk ik wel. Want ik moet wel zeggen, als ik dan in zo'n ding ga, ik moet me wel een beetje oriënteren. Ik moet kijken naar een punt. En dat kan jij natuurlijk niet.
3: Nee,
0: dus
3: dat houdt al op. Maar het voelt heel erg uniek. Want je voelt alles des te meer. Al die andere zintuigen die gaan in één keer keihard werken.
0: Ja, heb ik ook. Als ik mijn ogen dicht doe, heb ik een andere ervaring inderdaad dan wanneer ik gewoon mijn ogen open.
3: Die ervaring is heel anders, ja.
0: Ja, snap ik. Hey Bram, dankjewel voor het nieuws.
4: Hoi. Lindo Duval en Dennis Mulder.

0: wereldartiest is, Monique Smit. Ik weet niet of... Heb je wel eens live gezien ook, Dennis, toevallig?
1: Ja, heel lang geleden een keer in Bevrijdingsdag.
0: Oh ja, nou, ik kom hem nog wel eens tegen. Maar, zij is echt een rasartiest. En gewoon eentje die er echt altijd een feest van maakt.
1: Oh,
0: weet je
1: heerlijk. Wel. Ja, ze lijkt me ook wel zo'n type, inderdaad.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, nou ja,
1: altijd gezellig.
0: Ja, en eigenlijk, volgens mij is iedereen in Volendam dat wel een beetje automatisch, ja, toch? Dat is een beetje gezellig.
1: Volendamse gezelligheid.
0: Dat is zo. Ja. Verslaggever Colin heeft heel erg zijn best gedaan om een hele grote reep top Leronde te winnen. En dat is gelukt.
1: Nou, dat kunnen we dat...
0: Colin? Als je
2: Lindo.
0: Kan je me even laten zien.
2: Of het gelukt is. Kijk eens. Ja!
0: Dit
1: is ook wel een hele grote
0: puntje. We moeten even voor de mensen die geen beeld hebben. Tom Leron heeft hij mogen. We roepen allemaal wat een grote.
1: Colin. Ja.
2: Gelijk uitpakken.
1: Nou, inderdaad. Want ik ben heel erg benieuwd dus.
2: Ik heb honger.
1: Heel veel mensen zeggen dat zo'n Tom Leron... dat daar dus een enorme Tom Leron in zit. Dus een echt een XXL variant. Een hele blok chocola. Ja?
0: Weet ik niet.
1: Nou ja, ik ben benieuwd of dat zo is.
2: Niets is minder waar, joh.
1: Oh.
2: Niets is minder waar.
0: Wat
2: kijk, allemaal losse Toblerones.
0: Ja, dat is toch makkelijker meenemen, hoor, vind ik. Ja, vind ik lekker.
1: Nou, ik zou zeggen, kom lekker deze kant op, Colin. Ja. Want wij hebben ook wel zin aan een stukje chocola. Toch, Lindo?
0: Ja, zeker.
2: Maar Lindo...
0: Zeker. Ja.
2: Lindo,
0: ja,
2: ik sta hier achter mij, die entertainer, en die komt er nu aan, hè?
0: De Infinity sta je nu. Hier.
2: Of nee, ja. Infinity.
0: Ja, ja, ik zie dat op het beeld. Ja, mooi ding, hè?
2: En ik hoorde jou de hele uitzending Infinity.
0: Ja.
2: En dan ben ik toch weer even terugkomen op het begin van de uitzending. Ik zei natuurlijk 5 euro.
0: Ja.
2: Maar wil jij graag nog steeds in deze Infinity?
0: Ja, natuurlijk. Natuurlijk.
2: Met mij.
0: Ja, ga je mee? Okay.
2: Ik heb een... Nou, heel even mij uit laten praten.
0: Ja.
2: Ik heb een geweldige deal bedacht.
0: Ja.
2: Als ik, Colin van Leeuwen, een dagje mee mag lopen met 538 bij jou... en het nieuws mag lezen bij jou... ga ik straks samen met jou in deze Infinity.
0: Zo, dat is wel een hele... Nou ja, ik vind het... Maar, ja, nou, weet je wat, dat gaan we gewoon regelen. We gaan het gewoon regelen, Colin.
2: Oké, deal.
0: Ja, gaan we doen. Ja, hartstikke leuk.
2: Oké. Okay.
0: Ik zie je zo meteen in het ding daar. Niet te veel Toblerone eten dan, hè? Nee, want dan... Dan snap ik dat je bang bent. Hartstikke 65 meter, joh. Het is... dan wou ik 58 zeggen. Zie je, daar ga je al. Het is een liedje wat wij... Kermis FM, ja, met somber. Maar het is mooi weer, hè? Dan heet hij gewoon sombrero. Veel leuker.

0: Andy.
1: Hey.
2: Ik vind het zo leuk, al die geluidjes, Andy.
3: Ik vind het zo leuk.
0: Jij moet echt volgend jaar gewoon in zo'n attractie.
2: Eigenlijk wil ik gewoon
0: in zo'n hokje.
2: Ja, zo'n avondje breakdance draaien, weet je.
0: Maar volgend jaar als verslaggever een keer mee. Is dat leuk?
2: Zoiets.
0: Ja.
2: En dan gewoon, in dat ding zo. Een beetje achteruit, vooruit, alles. Ja. Vind ik leuk.
0: Ik denk echt dat het heel leuk is.
2: We hebben een muzikale gast. Roy Zeker. Van Uland.
4: Goedenavond, gezellig.
2: Uit Os hoor ik net.
4: Ja, uit de buurt van Os. Dorpje naast Os.
2: Ja, maar okay, welk is dat op Nuland?
4: Berchem.
2: Berchem.
4: Ben geboren en getogen in de Ooijen, maar verhuisd naar Berchem.
2: Ja. Wat goed, man. Ja, weet je, ik vind het wel leuk. Jij bent iemand die ook op hele jonge leeftijd al meteen wist van ik word entertainer. Ik word zanger.
4: Ja, wist ik dat? Ja, weet ik niet eigenlijk. Ja. Ik heb de hoofdrol gehad in een groep 8 musical.
2: Ja.
4: En dat vond ik wel heel leuk, alleen toen heel lang niks mee gedaan. En dan word je op een gegeven moment ouder en dan mag je naar de kroeg. en de rest, daar hoef ik natuurlijk niet te vertellen. En dan word je natuurlijk een stuk spontaner als je natuurlijk normaal bent. En de microfoon, dat was een soort van, die riep mij. En toen op een gegeven moment toch maar serieuzer aan gaan pakken. En nu 3 jaar verder, dus ja.
2: Wat leuk. Ja, dat is leuk. En je moet volgens mij staan, je bent een ingepakte koffie. Want morgen ga je naar Sonisos.
4: Ja, dat klopt, ja.
2: Wow.
4: Ik moet hem nog inpakken. Dat was het hele gesprek hier onderweg naartoe. Mijn vriendin belde en zei, heb je nou ondertussen die koffer al ingepakt? En mijn antwoord is natuurlijk nee. Dus ik kreeg de wind van voren.
2: Ja.
4: Maar goed, daar zijn we vandaag gewend. Dus dat komt wel goed.
2: Maar jij bent in de laatste 5 minuten alles in de koffer donderd.
4: Ja. Ik moet morgen vroeg om 4 uur vertrekken naar het vliegveld. Ik moet vliegen vanaf Eindhoven. Dus op zich. Thuiswedstrijd.
2: Ja.
4: Maar die koffer, als die vanavond om 12 uur klaar staat, dan.
2: dan is het goed.
4: Dan is het tijd genoeg. Toch?
0: En waar sta je dan op een gesonisos? In een of andere feesttent? Of hoe,
4: Nee, het is echt een nachtclub, zeg maar.
0: Oh.
4: Dus het is een trip van ongeveer 22 uur, om precies te zijn.
2: Ja.
4: Waarvan 7 uur in het vliegtuig. ik kom daar morgenmiddag rond de klok van 2 uur aan. En dan zing je tussen 1 en 5 een paar setjes. En 's ochtends om 9 uur staat de taxi klaar om.
0: Kijk, goed. En ik zag dat het niet zomaar een nachtclub is, zie ik. Want de Leeuw Kleine die stond er gisteren.
2: Ja, oké. Okay, het is wel
0: niet
2: achteraf 3.
4: Nee, Club Sensation is. Dat is denk ik een van de grootste clubs van Gerzo wel. En, maar die hebben 1 keer in de week, dus op vrijdagavond, hebben die een Hollandse avond.
2: Oh, goed. Ja.
4: En, daar mag ik bij zijn. Nou, voor het 2e jaar op rij. Ik ben er vorig jaar 2 keer geweest, deze zomer 1 keer. Dus,
0: wat leuk.
4: En het bevalt altijd. Lekker eten, lekker Gries. Ja, wat wil je nog meer? Hè?
2: Ja, ik heb daar vaak gedraaid met 538 in Gerzo. En dan ging ik altijd uit het vliegtuig als ik daar aankom. Even. Oezootje en een gierusje op het ras. En dan gaan we dingen doen. Maar eerst even lekker toch. Ja. Eerst even gierusje, oezootje.
0: Ja. Heerlijk.
2: En dan kijken we weer verder.
4: Ja, vertel mij wel. Dus nee, heel veel zin in. Ja.
2: Nou, snap ik heel goed. Nou, we gaan je niet te lang opbouwen. Je moet even de koffer nog pakken en alles, weet je. Ja. Dus, we willen even je muziek draaien. Dat willen we even doen. Dat vinden we even leuk.
4: Dat is sowieso leuk, hè?
2: We hebben bij jou zijn. Dat is eigenlijk wel de leukste, toch, hè?
4: Ja, dat is tot nu toe. Er komt echt wel heel leuke muziek aan. Maar als ik nou terug ga kijken naar de resultaten, is bij jou zijn wel ook de grootste hit tot nu toe. Ja.
2: Ja, nou, dan gaan we die ga je zeker morgen ook. Mocht je nog in het vliegtuig om 4 uur vertrekken vanaf Eindhoven. Om 4 uur opstaan.
4: 4 uur vertrekken.
2: Vertrekken, echt 4 uur vertrekken. Oh, shit.
4: Ja, we vliegen om iets over 6, dus.
2: Morgenavond in Gerzo zie je Roy van Uland met wallen onder zijn ogen. Lekker zingen. Ja. Hey, dankjewel dat je er was. Heel veel plezier daar. En we gaan je liedje draaien.
4: Dankjewel.
2: Dag, Roy.

0: De Dorine is bij Kermis FM.
1: Wat een bende, jongens.
0: Het
2: is helemaal vol hier.
0: Het is helemaal vol, maar we hebben natuurlijk ook weer opvolgers, zeg maar.
2: De wisseling van de wacht. Het is alweer afgelopen.
0: Een brandende hooivork de stad uitgejaagd.
2: De zon gaat onder. Ja, die scheen net zo, maar net nu weer klaar zijn. Kun je weer wat zien, Lindo.
0: Ja. Eindelijk. En zometeen Annemiek hier.
3: Annemiek.
2: Hallo.
3: Hey. Zo, hij stond hoog. Hallo.
0: Ja, nee, je had net Roy van Nuland stond net bij die microfoon.
3: Ja, die is 3,20 meter, hè?
0: Zoiets. Ja. En jij bent 1,68 of zo, 70, zoiets.
3: Ik ben 1,72.
0: Ja, precies. Ja, dan moet je me even naar Hé, maar het gaat goed komen zometeen, toch?
3: Ja, zeker. Het wordt mijn tweede kermis FM, dus
2: leuk. Wat gaan we doen, Annemiek?
3: Het is voor mij ook nog een vraag. Want we hebben een zeer bijzondere verslaggever natuurlijk op pad.
2: Een bijzondere verslaggever?
3: Ja.
2: Wat dan?
3: We hebben meneer Chapeau Nul.
2: Oh, natuurlijk.
0: Die was er niet. Dat was leuk. Ja, leuk kerel.
2: Dus
0: leuk.
2: Die gaat zijn gezouten mening geven.
3: Ja, dus daar gaan we een paar keer mee schakelen. We hebben natuurlijk... waar ben je? Oh, Michel gaan we op pad sturen. We gaan de Doen Durven draaimolen gaan we doen. Nou, heel veel dingen.
2: En een klein persoonlijk vraagje, want wij delen een gezamenlijke passie, hobby.
3: Ja.
2: En dat is...
3: Bassie en Adriaan.
0: Ik
2: ben ontzettend fan van Bassie en Adriaan. Wow. En Annemiek ook. En die heeft namelijk ook...
3: Ik heb een Bassie en Adriaan tatoeage.
0: Tatoeage?
3: Ja. Op mijn been.
0: Wat goed. En wat staat er dan? Bassie en Adriaan?
3: Bassie en Adriaan, ja.
0: En de hoofden?
3: De hoofden inderdaad. Dat is een patch tattoo heet dat.
2: Leuk. Dus, gaan we iets draaien van Bassie en Adriaan? Of is dat nog...
3: Ja, nou ja. Welke plaat kan je beter draaien van Bassie en Adriaan?
0: Op de kermis.
3: Dan op de kermis.
0: Ja, op de kermis.
2: Leuk. Oh, dan ga ik luisteren.
3: Dus ja, sowieso.
0: Dan wel.
2: Ja, dan wel. Anders niet.
3: Sowieso blijven luisteren.
2: Ja, sowieso.
0: Oké, nou leuk. Annemiek is zometeen na 8 uur. Ik ben Lindo van 5 jaar. Leuk dat ik weer mocht zijn bij Kermis. En nu ga ik eindelijk in die...

0: optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
1: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
2: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
3: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
2: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
4: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar 1 ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
5: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is dé zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
6: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
7: Kermis FM.
8: Ja, mijn naam is Annemieke. Ik ben de komende 2 uur jouw grote vriendin hier op Kermis FM. Voor het nieuws gaan we snel naar de redactie bij Factorium. Daar hebben we nu zitten Esme Joosten.
9: Goedenavond Annemieke. Code rood bij het Rode Kruis.
7: Kermis FM nieuws.
9: De hulpverleners maken lange dagen bij de Nijmeegse Vierdaagse om blaren door te prikken en blessures te behandelen. In de eerste 2 dagen werden al meer dan 1000 mensen behandeld. Op dit moment wachten er meer dan 400 mensen voor de tent van de organisatie. De drukte komt mogelijk omdat de mensen pas na het uitlopen van hun route de medische post opzoeken. Zangeres Sophie Straat heeft niet gediscrimineerd. Dat hebben de discriminatiemeldpunten in Nederland en België geconcludeerd. Tijdens de optredens in Gent en op Best Kept Secret vroeg ze af of alle witte mannen naar achter wilden stappen. Zelf gaf Sophie aan dat ze niemand wilde uitsluiten. Discriminatie.nl kreeg al honderden klachten. Maar de organisatie ziet zelf niet genoeg aanleiding om te denken dat het discriminatie was op basis van huidskleur of geslacht. Verdrietig nieuws voor de keizerpingwins. De keizerpingwin kun je kennen uit de bekende animatiefilm Happy Feet. Helaas is er alleen minder happy nieuws voor de kolonie op Antarctica. Door een afgebroken ijsschot kon de kolonie moeilijker aan voedsel komen. De blokkade is zeer waarschijnlijk de oorzaak geweest, waardoor er ruim 21 miljoen minder kuikens waren. Vanaf vandaag kun je de muurschildering van 120 vierkante meter bezoeken aan de Lovense Kanaaldijk in Tilburg. De kunstenaar Paul Watti heeft een kunstwerk gemaakt in opdracht van gemeente Tilburg. Vroeger werden de hallen gebruikt om oude kledingstukken te verzamelen en te sorteren. Wat de muurschildering extra bijzonder maakt, is dat het een verhaal vertelt over zijn familiegeschiedenis. De spreuk van zijn grootvader legt dit mooi uit. Al wat nieuw is, werd uitgeboren. En dan het weer. Het is momenteel 20 graden en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Het blijft droog, dus kom vooral naar de Tilburgse kermis. De wegen rondom Tilburg zijn vrij en de treinen rijden ook. Parkeergarage Tivoli zit bijna vol, maar er is nog voldoende plek. Dat was hem voor nu. De hele dag de kermisnieuws al in je hand. Download onze Kermis FM app en mis niks. Of volg ons gewoon op Instagram, @kermisfm. En op tv kijk je naar de spiksplinternieuwe commando-kermis. Waar onze commandeur en zijn assistent een lastige opdracht hebben voor de kandidaten.
8: Esme, dank je wel. En we gaan heel snel door met iets wat in de lucht hangt. Amore of zo. Corrie Konings met Er hangt iets in de lucht.
7: live de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM.

0: The American Girls van Harry Styles. En, oh, ik krijg iets. Wat is er? Oh, er was even stress. Oh, er struikelde iemand hier in de studio. Nou, kan allemaal gebeuren, mensen. Ik zei het net al, ik ben de komende 2 uur jouw grote vriendin hier op Kermis FM. Mijn naam is Annemieke Wellin. Mijn linker-rechterhand, om het zo maar te zeggen, is Michelle. Hallo, Michelle.
1: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond, hebben jullie zin in?
1: Zeker.
0: Ja, hebben we leuke dingen?
1: Ik denk het wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Volgens mij hebben we een ramvol programma. Dus
1: zeker.
0: Gaat
1: dat klopt. Ik denk dat die 2 uur heel snel zullen gaan.
0: Ja, nou, ik heb er hartstikke veel zin in ieder geval. En dan heb ik letterlijk mijn rechterhand... van het olijke duo Michelle en Michel. Ja, heb ik Michel.
2: Ja, dat klopt.
0: Hallo.
2: Hey, hallo.
0: Jij gaat lekker de kermis op?
2: Ja, daar werd mij opgedragen, ja.
0: Dat werd jou opgedragen?
2: Die verschrikkelijke kermis.
0: Ja?
2: Ja, nee.
0: Ja, nee hè?
2: Nee, echt in Tilburg, dus nee.
0: Nee, precies. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Waar gaan we als eerste naartoe?
2: We gaan eerst even naar een eindje verderop, naar het Koekpauwske. Daar worden de kermisprijzen op dit moment uitgereikt.
0: Oh.
2: Dan gaan we eerst even kijken en dan gaan we echt de kermis op. Dan gaan we een spelletje spelen met de piek.
0: Ja, oh, leuk. Leuk, leuk, leuk. Heb jij zelf een favoriet voor de kermisprijs?
2: Voor... Eigenlijk niet. Maar als het dan toch echt een favoriet moet hebben, dan wordt het toch echt... Hoe heet die nou? En dan ben ik de naam kwijt.
1: De Jester?
2: De Jester, juist, dankjewel, schat.
0: Oké. Okay.
2: Op de restplein, want dat is wel een hele mooie uitdaging.
0: Nou, we zullen zien wie die felbegeerde prijs gaat winnen. Ik kom zelf uit Groningen, dus ja. Ik vind het allemaal leuk hier. En allemaal best wel nieuw nog, al ben ik hier voor het tweede jaar op rij. Maar ik vind het toch wel altijd even lekker om een beetje wat Groningse vibes mee te nemen. Dus als het goed is, heb ik een voice-appje uit Groningen. Klopt dat ook? Ja.
3: Vanuit Groningen doet de groetjes aan iedereen bij Kermis FM.

Ja, alles kan kapot. Nou ja, zeg dat wel, maar de carrière van Samuel Welte in ieder geval niet. Want dat gaat hartstikke lekker. Ik heb hem zelf gezien tijdens Noorderslag. Want ik zei het net al, ik ben geen geboren Brabantse. Maar ik kom uit Groningen, dus ik ben elk jaar te vinden op Eurosonic Noorderslag. En nou, nu

0: dus op de Tilburgse kermis. En er lopen hier heel veel mensen buiten, voorbij de studio. Dus mocht je hier langskomen en wat leuks tegen ons willen zeggen of een verzoekplaatje hebben of zo, laat het vooral weten. Hallo. Of zwaaien, dat mag ook. Mag allemaal. En we hebben ook twee mensen dus over de kermis heen lopen. Ik kijk eventjes naar Michelle. Hebben we toevallig al contact met iemand?
1: Toevallig wel.
0: Toevallig wel.
1: Toevallig staat onze verslaggever Chaponul klaar op de kermis voor ons.
0: En welk kleurtje heeft Chaponul?
1: Die heeft roze.
0: Hij heeft roze, dat is goed om te weten. Ja, hallo, Chaponul, ben je daar?
2: Chaponul is hier.
0: Hallo.
2: En Sjors is er ook bij.
0: Hallo, hallo.
2: Oh. We zijn nog niet in de...
0: Het is voor jou, de microfoon is yours.
3: Moet ik hem even voor je, Jasper?
2: Ja, de microfoon is mine. Yes, thank you. Thank you very much. Ben ik nu... Wanneer ben ik dadelijk... Wanneer weet ik of ik erin ben?
0: Nou, je bent er nu in, jongen.
2: Ik ben live nu!
0: Ja!
1: Al best wel een tijdje.
2: Oh, wat gezellig. Hallo, ja, we zijn hier vanuit de Tilburgse kermis nu live. Ik dacht, ik moet dan praten met die mensen.
3: Je moet door die camera.
2: Ik dacht, wij zijn dan aan het praten met de mensen van de radio-dinges. Maar het is gewoon, we zijn even live. Dan komen die twee jongens wel even een diepte-interview geven. Die twee, kom maar binnen. Kom binnen, ja, we hadden jullie net nodig.
4: Ik ben jachtseizoen weten, meneer.
5: Wat? Ik ben beroemd.
2: Jachtseizoen. Jullie zijn beroemd?
4: Ja, heel erg.
2: Van jachtseizoen? Oh, dit is de enige microfoon die het doet met...
3: Oh ja, maar ik doe het voor ons...
2: Maar we zijn nu live.
5: Oh, wat? Oh, zijn we live?
2: Maar jij zegt, ik ben van jachtseizoen.
5: Nee, ik dacht dat u die gast was. Hoe heet die ene weer? Van die trio?
2: Oh, ik van jachtseizoen.
3: Zou je er wel een keer aan mee willen doen, of niet?
2: Ik weet niet. Er is blijkbaar een nieuw programma dat ze door Europa heen gaan. Ja, dat vind ik dan weer net een beetje te veel. Maar ik lijk op iemand van jachtseizoen, Sjors.
3: Ja, ik zou het niet weten.
2: Ik zou ook niet weten wie
5: hij is. Hij is een beetje de weg kwijt nu.
2: Hij is weg kwijt?
5: Ja.
2: Oh, nee, als we daar live zijn, dan mag het niet. We mochten niet alcoholgebruik glorificeren.
3: Oh, ja,
2: dus dat doen we dus ook niet. Nee. Nou jongens, dan gaan we. Kan ik iets voor jullie doen, ook al ben ik niet van het jachtseizoen?
4: Kan eens doen.
5: Ja, ons een beetje sponsoren.
2: Maar jullie hebben producten die je verkoopt?
5: Nou, nee. Gewoon mijn portemonnee.
2: Oh, mijn portemonnee.
4: 20 euro.
2: Is dat een mooie bril? Mag ik die even kijken of die mij staat? Is het goedkoop of is het 20 euro? Euro. Ik weet niet of hij mij bestaat.
0: Hartstikke mooi.
2: Staat hij? Een beetje fouterig word ik dan, denk ik. Ja. Of niet? Nou, bedankt. 20 euro?
3: En op je TikTok-shop te kopen, of niet?
4: Nee.
2: Dat is iets nieuws, hè?
3: Ja.
2: Ja, is dat een beetje geld te verdienen?
3: Ja, ik zie heel veel mensen dingen verkopen, maar ik weet niet of het...
2: Het is een beetje, je betaalt ook met je ziel.
4: AliExpress.
3: Ja, dit is geen AliExpress.
4: Is heel echt.
2: Heel echt.
0: Ja,
2: dan gaan we nog een stukje lopen, joh. Oh, de vrouw vraagt of jullie een dansje willen doen. Dat moet je niet doen, hè? Je wil maar Fortnite.
3: Hè?
2: Spelen jullie Fortnite?
5: Wie vroeg dat?
2: Die vrouw in mijn oren, hun spelen Fortnite.
5: Nee,
2: wat spelen jullie? Spelen jullie wel iets?
5: Nee.
2: Geen gamers?
3: Nee. Wat doen jullie dan met jullie?
2: We zijn te cool.
4: Naar buiten gaan.
5: Ja, naar buiten gaan.
3: En wat doe je buiten dan?
4: Met vrienden hangen.
3: Met vrienden hangen.
4: Ja.
3: Maar wat doe je nou echt?
2: Oma's van een fiets aftrekken, Sjors.
3: Ja.
2: Dat is wat je doet.
3: Op een fatbike waterballon
2: Ik voel dat Sjors een beetje is een beetje geïrriteerd omdat hij vroeger... dat wij werden niet uitgenodigd om te hangen.
3: Ik mocht nooit mee naar buiten.
2: Dus toen gingen wij World of Warcraft spelen.
5: Oh.
2: Niet cool en zo. Ja. Niet cool.
0: Hey, kennen ze Burner Boy?
4: Echt cool, man.
2: Oh, ik hoor hier een broodje. Kennen jullie Burner Boy?
3: Burner Boy.
2: Burna.
4: Nee,
2: jullie zijn wel mysterieus voor de vrouw. Shakira?
5: Shakira?
4: Ja. Iedereen kent haar.
5: Ja, oké, maar welke? Ja.
2: Ja? Welke Shakira? Ja, precies. Voor of na Puyol is inderdaad de vraag.
0: Nou, moet
2: dan gaan we nog een stukje lopen, denk ik. Oh ja.
0: Moet ze gewoon even naar Kermis FM gaan luisteren?
3: Dat weten, hè?
1: Ja, zeker. Ze moeten even naar Kermis FM luisteren.
4: Wat? Fijne dag.
2: De vrouw in mijn oren zit heel tegen jullie te praten. Die vindt jullie hartstikke leuk.
5: Ja?
2: Fijne dag nog.
3: Ja, door.

Ik kan vandaag niet naar de kermis komen. Jammer, jammer, jammer. Maar om toch de sfeer te proeven, kan ik lekker luisteren naar kermis.fm.nl.

Ja, Guido van der Graaf met Ik kom terug. En nou ja, goed, ik zou bijna zeggen de verslaggevers komt terug. Maar nee, die willen we nog wel eventjes op de kermis hebben. En ja, heb je het over kermis, dan ga ik er natuurlijk wel eventjes een leuk moppie bij opzetten. Deze, ja. Ja. Zo, even gezellig. Want het is, het is een heel erg lekker ondergaand zonnetje hier in de studio. Het begint ook best wel lekker druk te worden hier op de kermis. Wel veel mensen die wijzen, maar weinig mensen die eventjes naar de microfoon komen. Dat vind ik wel jammer. Zijn er nog mensen die nog iets willen horen bijvoorbeeld? Of willen zeggen van, ik wil hartstikke graag een keer op Kermis FM komen. Dan zeg ik, kom eventjes naar de buitenmicrofoon. Maar mensen lopen vooral heel erg snel door. Nou goed, mocht je dit horen en nog deze kant op komen, dan verwacht ik toch wel eventjes dat je hier bij de buitenmicrofoon meldt. Want ja, mensen kijken wel, maar we willen ook een beetje interactie hebben, mensen. Over interactie gesproken, we hadden zojuist een beller. Want dat kan natuurlijk ook. Dat kan op telefoonnummer 013-369. Dan moet ik eventjes goed denken. Linker rechterhand, wat is ons telefoonnummer ook alweer? Ja? Nee? 013-369-9369. Dat was hem. Dus je kan altijd bellen. En wat ik zei, Erik die heeft dat dus ook gedaan. En die wou heel erg graag een nummer horen van Marco den Hollander. Nou, wij zijn de rotste natuurlijk niet. En gaan daarom wat van hem draaien. Dit is op Kermis FM, Chiki Boom.

0: de zin van het bestaan.
1: Ja, lekker. Marco de Hollander met Chiki Boom. Het is 9:03, dus we gaan eens eventjes kijken hoe het met het weer staat op dit moment. Ja, dat doen we zo. Het is soms eventjes zoeken naar de zomer, net als naar de knopjes hier af en toe, maar dat geeft niks. Want er hangt een flink pak wolken boven de Tilburgse kermis. Maar ja, heel af en toe dan piept het zonnetje er dus wel even doorheen. Op dit moment vol in mijn bakkes, maar dat maakt niet uit. Gelukkig is het nog wel heel erg aangenaam buiten met zo'n 22 graden. Vanavond koelt het nogal flink af, net als de afgelopen dagen. Zorg er dus eventjes voor dat je iets warms aantrekt als je naar de kermis komt. Ja, en dan het verkeer. Op de weg is het lekker rustig. De avondspits loopt op zijn einde en je kunt meteen doorrijden naar de stad voor een avondje lol. Parkeren in de stad is ook goed te doen, al kan het in de loop van de avond nog wel wat veranderen. Op dit moment is Tivoli het grootste knelpunt met nog maar een paar plekjes over. Ja, dan hebben we dat ook weer gehad voor de goede orde. Nou, laten we dan maar weer eventjes doorgaan naar de muziek. En dat doen we met Gordon en Reinier Sonneveld met Loco Loco.

0: en Reinier Sonneveld met Loco Loco. En we gaan eens eventjes kijken of we bij het Koekwouske ook helemaal Loco Loco gaan. Want daar staat op dit moment Michel en hij is daar aanwezig bij de uitreiking van de kermisprijzen.
1: Dat klopt helemaal, Mieke. Maar het is de Luxemburg-Fria trofee uitgereikt. Ik weet niet precies waar die prijs inhoudt, maar die is dan wel uitgereikt. En de wethouder is erbij en de voorzitter van de BOVAC. Die staat er ook bij. En nu wordt... Er wordt iemand die 30 jaar in het kermisteam van Tilburg zit, wordt nu onderscheiden.
0: Hoeveel mensen zijn daar?
1: Hoeveel? Jeetje. Als voor iedereen een euro krijg, dan ben ik heel gelukkig vanavond. Heel veel mensen. Ik weet niet of even met de cameraman een shot kan maken van de mensen die allemaal staan. Dan kun je het beetje zien. Maar het is echt rammetje vol hier. Het is eigenlijk behoorlijk al druk.
2: Hebben we alle twee om.
1: Dus dat, ja.
2: Dus vandaar.
0: Maar ik begrijp dat de prijs der prijzen nog niet is uitgereikt.
1: Nee, ik denk dat het pas op het einde is. En ik denk dat het wel eventjes duurt, want het is te maken dat we altijd een heel leuk feestje van. Dus wat dat betreft, de CC heeft nu de schropdas gekregen voor al haar inspanningen. Al 30 jaar lang in het kermisteam. Dat is heel erg knap. Ja. Maar ik ga even... naar Maarten. Ja, maar Maarten die staat te ver van me weg, dus dat kan niet.
0: Nou, Michel, anders komen we straks eventjes weer bij jou terug. Hou goed in de gaten wie er welke prijzen verdienen. Dan kan je ons straks even bijpraten.
1: Ik ga het proberen.
0: Yep. Hey, super, tot zo.
1: Doei.
0: Ja, en dan gaan wij eventjes verder met muziek. En ja, ik heb toch wel eventjes een favorietje. En ik ga toch even naar mijn rechterhand aan de linkerkant eventjes schakelen. Michelle?
3: Ja?
0: Mag ik zo vrij zijn om te vragen naar jouw leeftijd?
3: Dat mag jij.
0: Hoe oud ben jij?
3: 3 keer 11. 33.
0: Oké. Dan ben jij denk ik ook wel een beetje opgegroeid met Bassie en Adriaan, toch?
3: Zeker,
0: ja,
3: zeker.
0: Heel goed, heel goed. Is een stukje van je opvoeding moet het toch eigenlijk wel zijn, vind ik. En aangezien wij als DJ hier een vrije keus hebben. Want ja, we hebben natuurlijk een hele goede muziekredactie ook achter de schermen. Maar goed, we kunnen er altijd één plaatje in schieten die we zelf een favorietje vinden. Nou, en dan vind ik het
3: wat
0: toch...
3: Wat wordt Bassie en Adriaan?
0: Natuurlijk! Want yes. Als je het over de kermis hebt, heb je het natuurlijk over Bassie en Adriaan. Want die hebben heel lang geleden dat wel een plaatje gemaakt. En die heet Op de Kermis.
4: Attention! Annemieke Welling.

0: Ja, en dan gaan we heel snel door naar onze razende reporter Michel. Want die zegt, we moeten nu live.
1: Groot nieuws. Nick Monen, onze Tilburgse kermisexpertant, heeft de Jan Bootsprijs gewonnen. En dat is meer dan terecht. Ik weet niet of de mensen het gehoord hebben. Maar Nick Monen is ernstig ziek en heeft niet lang meer te leven. Heeft hij de nieuwe attractie gekocht, de Jester. Die staat te stralen op het Nesplein. En nu verdient hij de grote ereprijs van de Tilburgse kermiswereld. Hij staat er verrukt bij. Hij is er heel gelukkig mee. En natuurlijk komt de familie nu ook naar voren. En dit is echt voor mij een heel, heel, heel mooi moment. Eerlijk waar. Ja.
0: Ik hoor al een trill in je stem, Michel.
1: Ja, echt, maar ik vind het echt heel erg gaaf. Ik ken Niek al zo lang. Ik ken de familie Mona al heel erg lang. Het is echt een Tilburgse kernfamilie. En dit doet mijn kermishart echt heel erg goed. Heel erg goed. Bravo, gemeente Tilburg, echt.
0: Fantastisch. Heel kunnen wij misschien ook nog eventjes praten met hem? Of is dat lastig?
1: Ja, Niek is wel heel ernstig ziek. Ja, Niek is heel erg ziek en wilde eigenlijk helemaal niet. Hij vindt dit al heel erg verschrikkelijk.
0: Oké. Okay. Dus, mocht je meekijken op kermisfm.nl of in de app, dan kan je ook de beelden zien van een heel blije prijswinnaar van de Kermis Award.
1: Ja,
0: en dan gaat het snel weer, snel weer tussen het publiek in. Michel, ik heb nog een vraag aan jou.
1: Ja, zeg het eens.
0: We hebben een heel leuk item hier bij Kermis FM. Dat heet Doen, Durf of Draaimolen. Ik ga jou daarvoor op pad sturen. Jij mag een deelnemer gaan zoeken. En dan mag diegene straks gaan kiezen uit Doen, Durven of de Draaimolen. En wat het precies is, welke keuzes dat precies zijn, daarvoor kom ik straks even bij jou terug.
1: Oké, dat is goed.
0: Oké, tot zo. Ja, en ik zei het al. Uit heel Nederland luisteren de mensen mee. Dat vind ik heel erg leuk. Want we zijn hier natuurlijk in Tilburg. Maar je kan in heel Nederland naar ons luisteren. En dat doen ze onder andere ook in Kuik, heb ik vernomen.
2: Ja, ik luister natuurlijk ook naar Kermis FM. Zo proef ik toch een beetje de sfeer van de kermis.
3: Groetjes vanuit Kuik.
0: Dat is helemaal waar, inderdaad. Gaan we luisteren naar Op zijn kop van carnavalsvereniging De Weggooiers.

0: lekker hoor. Carnavalsvereniging De Weggooiers met Op Zijn Kop. En wie ook wellicht al op zijn kop staat, dat is onze razende reporter Chaponul. Waar staan jij?
1: Chaponul staat hier bij een hele teleurgestelde kijker die mij zojuist heeft moeten aanschouwen van mijn voorzijde en een ernstige schok is.
2: Ja, dat was ik.
1: Dat was jij. Ja. Kijk, en nou is het die jonge man die zegt...
2: Is wel zo.
1: Oh, hallo. Hallo, je... Oké. Ik zou het zo leuk vinden om het te kunnen verstaan, maar ik hoor niks.
2: Doe even af.
1: Ik hoef jou niet meer te verstaan. Wat zei de beste jonge man? Die was ook geschrokken van mijn vooraanzicht.
2: Ja. Dat klopt. Doe eens even. Kijk eens even.
1: Ja, wat ze willen is dat... Zo zit ik in beeld altijd. En dan zei hij op zo je computertje... Zo herken hem. Ik ga het niet nog een keer doen. Ja. Maar elke keer als wij live zijn, Jos, dat zijn de kutste segmenten, heb ik het idee.
3: Komt dat door mij? Is dat wat je...
1: Nee. En ook niet door hem. Dat is echt mijn schuld.
2: Jij bent wel bekend. Dat sowieso.
1: Ik ben wel bekend.
2: Ja. Maar mooi. Vooral jouw stem.
1: Dat hoor ik dus de hele tijd.
2: En jouw zijkant.
1: Ja. De voorkant niet. Oh, we moeten weg voordat we aangereden worden. Makker, pas op. Voordat we hier doodgereden worden. Maar ik weet dus ook niet of wij nu nog live zijn. Die dingen doen het nou helemaal niet.
3: Oh.
1: Dit is voor de live. Niemand hoort jullie, dus die hoort de hele tijd dit.
3: Ja, maar dan moet jij even lepelen.
1: Oh, je heet dat lepelen?
3: Ja.
1: Oké. Okay.
3: Dank je. Ik zeg niks.
1: Ja. Jij zegt niks. Dit is dan de camera. Ik weet niet eens meer of we live zijn. Ik hoor die vrouw niet meer.
0: Nee,
1: dat segment
0: die vrouw
1: is volledig...
3: Wil je niet hem nog wat vragen?
1: Nee, hij zit mij de hele tijd beledigen.
3: Dat is wel waar.
1: Ja. Jawel.
2: Ik kijk oprecht. Ik kijk graag naar zijn video's. Echt, dat zweer ik.
1: Ja.
2: Alleen...
1: De pauzeer is te veel.
3: Ja, dat snap ik.
2: Ja,
3: wel.
2: Een klein beetje wel.
1: Ja, maar dat is toch juist wat mij leuk maakt. Dat ik de hele tijd...
2: Nee, doe het nou zo dan.
1: Dat ik dan zo'n gevatte inbreng heb.
2: Zo, aan de zijkant.
1: Ja. Nou, oké, maar doen jullie dan... Jullie doen net alsof jullie op date zijn bij Lang Leef Liefde. En dan doe ik er commentaar op geven nu.
2: Oh, dat is goed.
1: Nou.
2: Maar regel eens even een leuke vrouw dan.
1: Oh, ja, maar dat kan misschien. Ja, dan kun je een oproep doen.
3: Wat zoek je?
1: Ja, wat zoek je?
2: Oh, wat zoek ik? Deze? Nee.
1: Ja, die is deze. Deze. Voordat we hier dadelijk al in een handgemeen terechtkomen met een man.
2: Doen we die.
1: Maar gewoon een...
2: Normale, leuke vrouw.
1: Maar een beetje fout.
2: Blond haar.
1: Beetje temptation.
2: Ja, beetje wel. Ja, beetje
1: wel. Mijn vrouw is altijd... Ik zou mijn vrouw omschrijven als camping chic.
2: Oké.
1: De favoriete kleur is beige. Voel ik ook.
2: Ja, dat voel ik ook.
1: Blond?
2: Ja, absoluut.
4: Hey!
1: Chaponul, dat meen je niet.
4: Krellenballetje.
1: Ik heb wel een beetje... Hoe is het, jongens?
2: Ja, geweldig.
1: Ja, kijk, zie je nou hoe het ook kan?
2: Dat kan.
1: Kijk, hij was helemaal niet aan
2: het... Ik ben alleen van hier de zijkant. Jullie ook.
5: Nee, maar de kermis hier is geweldig.
1: Ja, ik heb het idee dat jij het naar je zin hebt.
5: Ja, het is geweldig, joh.
1: Ja.
5: Ik ben al sinds gisteravond hier,
2: ook. Via de zijkant.
1: Ja. Nee? Sinds hoe laat? Gisteren?
5: Gisteravond 10 uur.
0: Waar komt hij vandaan?
5: We zijn niet naar huis geweest.
1: Lekker.
5: Echt geweldig.
1: Daar kon ik vroeger ook.
6: Jij maakt hilarische video's, man.
1: Dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Maar jou is het echt oprecht. Jij vindt mij echt leuk.
6: Nou, en ik herken je van de achterkant.
0: Chaponul die heeft zijn koptelefoon afgezet. Dus als we hem gewoon door laten praten... dan zijn we denk ik over 3 uur nog steeds bezig. Want hij hoort mij gewoon serieus niet. Ze praten gewoon door. Dus ik doe de microfoon nu uit. Ze blijven wel doorpraten, maar... Ja, jammer dan. We gaan namelijk richting de klok van 9 uur. Ja, er is ook nieuws, mensen. Dus we kunnen niet door blijven ratelen. We zijn straks weer terug bij Chaponul, onze razende reporter. En wij gaan nog eventjes naar muziek. Namelijk naar Antoon met De Enige.

Antoon met de enige. En ik krijg hier allemaal, nog net geen boze berichtjes op de app. Maar dat ik niet zo boos moet doen tegen Chapeau Nul. Maar mensen, ik ben echt niet boos. Alleen het is een klein beetje verwarrend dat Chapeau Nul gewoon lekker zijn eigen gang gaat. En dat moet hij ook vooral doen. Daarvoor is hij ook op de kermis momenteel. Dus, mocht het een beetje verwarrend overkomen. Mensen, ik ben niet boos. Echt niet. Zo zit mijn gezicht nou eenmaal lekker. Dat is misschien een beetje... Maar kan ik ook niks aan doen. Ik heb het ook heel erg naar mijn zin hier op de Tilburgse kermis. Mijn naam is Annemieke en we gaan nog eventjes door met muziek. En daarna naar het journaal van 9 uur.

0: Goedemiddag, vanuit Alphen aan de Rijn heb ik een goede tip. Luister vooral naar Kermis FM. Heel veel plezier. Hoi.
1: Al ruim 20 jaar voor flyers, banners, visitekaartjes, relatiegeschenken en uiteenlopende signklussen ben je bij Q Promotions aan het juiste adres. Wij helpen je met elk facet van jouw promotie. Zo heb jij al jouw promotiewerk onder één dak. Zelfs het transport houden we binnenshuis. Alles om jouw bedrijf te verzekeren van een eerste klas uitstraling. Promotie was nog nooit zo efficiënt. Waar kunnen we jou binnenkort mee helpen? Vind ons online op q-promotions.nl. Q Promotions, jouw drukwerk, onze zorg.
2: Pingpong, dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg, bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check dtvluto.nl.
3: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
4: Attention!
5: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
6: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
7: Security Freelance Group. Uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013 571-2340.
8: Hey DJ, ben jij al klaar voor de start van jouw show? Met Jingle Player 2 heb je al jouw fragmenten, muziekjes en effecten altijd binnen handbereik. Met één tik op je iPad zijn ze meteen on-air. Of je nou programma's maakt op je zolderkamer of op een landelijk radiostation. Jingle Player 2 is overal inzetbaar.
9: Mooi.
8: Check het nu op jingleplayer.nl.
10: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen.
11: Kermis FM.
12: Kermis FM.
13: Ja, en dan is het alweer 9 uur, dus de hoogste tijd voor het nieuws. En op de redactie zit Esmee Joosten nog steeds.
14: Goedenavond Annemieke. Franse campings staan in vuur en vlam.
12: Kermis FM Nieuws.
14: Door de aanhoudende droogte in Zuid-Europa worden de Nederlandse vakantiegangers getroffen. In een groot gebied van Zuidwest-Frankrijk zijn de bosbranden uitgebroken en worden de campings ontruimd. In totaal is er al een gebied ter grootte van 3400 voetbalvelden afgebrand. Volgens een Nederlandse campinggast moest de familie snel alle bagage in de auto gooien en vluchten. De Canadese advocaat is voor 6 maanden geschorst nadat hij gebruik had gemaakt van een door AI verzonnen rechtbankdocumenten. De advocaat werd gevraagd om de bewijsstukken te overleggen, maar dat kon hij niet. Toen ze hierop werden aangesproken, gaf ze toe aan de rechter dat de documenten door AI waren gegenereerd. Voor nu is een vervolggesprek met... Voor een vervolggesprek met de rechter gebruikte ze ChatGPT als hulpmiddel. Ze is nu voor 6 maanden geschorst en heeft een boete van ruim €6.000 gekregen. Deze zomer krijg je een bijzondere kans om een zeldzame babyneushoorn te kunnen bewonderen. In Safari Park Beekse Bergen kun je namelijk nog oog in oog staan met baby-puntnupleushoorn Baji. Het eerste puntnupleushoorntje kalfje dat in de Beekse Bergen is geboren en pas de 4e in de Nederlandse dierentuin. Vandaag is traditiegetrouw de dag waarop de kermisprijzen worden uitgereikt. Kermiswethouder Maarten van Asten had de eer en heeft zojuist de prijzen uitgereikt aan de winnaars. De publieksprijs is dit jaar gegaan naar de Jetster. Wil je meer weten en wie er nog meer in de prijzen zijn gevallen? Ga dan naar onze website kermisfm.nl en lees erover in ons artikel. Vanavond is het 19 graden en bewolkt. Best lekker om de kermis nog eens te bezoeken. Er komt geen regen aan, dus kom gezellig nog even langs in Tilburg. Morgen hebben we ongeveer hetzelfde beeld als de afgelopen dagen. Op de weg is het lekker rustig en kun je meteen doorrijden in de stad voor een avondje gezelligheid op de kermis. Parkeren in de stad is momenteel geen probleem. En als je wilt parkeren in de Tivoli, moet je opschieten. Er passen namelijk nog maar 15 auto's in de garage. Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de gratis app. Op de radio luister je nu verder naar Kermis FM met Annemieke Wellin. Maar kijk vooral lekker mee naar de tv. Daar praten we je helemaal bij over de kermis en de kermisprijzen in de update.
13: SB, dankjewel. Ja.
4: Tuurlijk.
12: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Annemieke Wellin.
13: Ja, tot 10 uur ben ik bij je met de lekkerste muziek hier

0: Ja, het blijft toch een gouden ouwe. Put your hands up for Detroit. Verder, LeGrand.
1: Super lekker nummertje.
0: Ja, lekker hè. Hij blijft gewoon goed.
1: Ik ga er altijd heel goed op.
0: Oh ja, je gaat ook. Je handen stijgen echt.
1: Of je nou wel of niet, het gebeurt gewoon.
0: Your hands up. Ik ben ook voetbalsupporter al heel lang. En je hebt een tijdje ook in het Rotterdamse heb je een variant hierop gehad. Het was put your hands up for Pierre. Pierre
1: oh,
0: van
1: Hoorn. Ja.
0: Dus dat was. Nou, dat lijkt allemaal een beetje op elkaar. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Want we gaan de kermis op. Ja, gezellig, want we hebben net Michel Verhoeven, onze razende reporter, hebben we op pad gestuurd. Want we hebben namelijk een heel leuk item. En dat heet Doen, Durven of Draaimolen. Michel, ben jij daar?
2: Doen, Durven of Draaimolen. Daar ben ik. We hebben trouwens ook nog een Tilburgse variant van Put Your Hands Up. Oh. Night to Haan, de Indelucht van Tilburg City.
0: Zo, zeg dat nog een keer.
2: Night to Haan, de Indelucht van Tilburg City.
0: Natuurlijk, ja. Nou ja, top. We gaan eventjes terug naar het spelletje.
2: Ik ben je een beetje aan het plagen, Annemie. Je bent ook een beetje de tijd tot vol praten, want mijn kandidaat is eigenlijk een beetje weggelopen.
0: Oh, nee.
2: Die staat een beetje te praten.
0: Ja, echt,
2: hallo. Hallo, jonge dame. Kom eens even deze kant op. Jij wou meedoen, toch?
3: Ja, zeker.
2: Ja. En wat is jouw naam?
3: Mijn naam is Kira.
2: Jouw naam is Kira. Jij komt uit?
3: Tilburg.
2: Oh, oké. En waar ergens in Tilburg? Hoef je niet per se te zeggen. Nee. Maar jij wou meedoen aan een spelletje, toch?
3: Ja.
2: Ja. Moet je even nog eventjes uitleggen wat dat spelletje ook weer inhoudt, Annemieke?
0: Ja, zeker. Ja. We gaan namelijk de keuze voorleggen. Doen, durven of draaimolen.
2: We gaan jou een keuze voorleggen.
0: Kiest zij voor doen, dan moet ze iets doen. Ik ga zeggen dat ze dan iets moet doen binnen een minuut. Als ze kiest voor durf, dan heeft natuurlijk iets te maken met iets spannends op de kermis. Of gaat ze voor safe en dan kiest ze voor draaimolen. Maar goed, dan kiezen wij uit welke draaimolen het is. Dus dat kan of hier de kinderdraaimolen zijn of een hele enge draaimolen.
2: Oké. Als je kiest voor doen. Als je kiest voor doen, moet je iets doen.
3: Okay.
2: Binnen een minuut.
3: Okay.
2: Doe je iets, zeg je durf. Dan moet je. Dat is dus durven. Ja?
3: Ja.
2: Dan moet je iets durven.
3: Okay.
2: Ja? En kies je voor draaimolen? Dan kies je voor draaimolen. Maar wat voor draaimolen dat is, dat beslissen wij dan.
3: Okay.
2: Dus zeg het maar.
3: Dan ga ik wel in de draaimolen, denk ik.
2: Ga je in de draaimolen, weet je het zeker?
3: Ik denk het wel.
2: Weet je het heel zeker?
3: Ja hoor.
2: Oké, dan ga je. Dan heeft ze gekozen voor draaimolen, toch?
3: Ja,
2: dan lopen wij naar de draaimolen die wij uitgekozen hebben.
0: Ja, heel goed. En uiteraard wint ze dan wel. Want als ze inderdaad in de draaimolen is geweest die wij hebben uitgekozen... dan krijgt ze twee tickets naar keuze voor een attractie.
2: Nou, die ga ik nu even uitleggen. Als je nou gaat in de draaimolen die wij uitgekozen hebben... wil je twee tickets voor een andere attractie.
3: Wat zeg je?
2: Als je nou in de draaimolen gaat die wij uitkiezen, dan krijg je twee tickets voor een andere attractie.
3: Oh, ja, is goed. Ik ga ook wel in.
2: Ik ga ook wel in. Oké. Beware. Komt-ie.
0: Nou, we gaan er eentje uitkiezen.
2: Ik ben zo terug aan de wieken.
0: Helemaal goed. Yo, tot zo. Ja, want dat is wel link, hè? Want
1: zeker. Het kan alles zijn, hè?
0: Ja, we kunnen er enorm voor aapzetten door er hier in zo'n hobbelpaardje of zo'n brandweerautootje te zetten op de klassieke draaimolen.
1: Zeker.
0: Dan gaan we ook sowieso vragen aan de man achter de knoppen of die hem gewoon

0: Tilburg in
1: Zeker.
0: De draaimolen.
1: En een breakdance zou ook nog zomaar kunnen.
0: Dat draait. Oh.
1: Zolang het maar draait, dan is het goed.
0: Zolang het maar draait. Nou goed, wij draaien in ieder geval door en zeggen... Kom op en zing met me mee van René Schuurman.

0: nou, ik heb meegezongen hoor. Oh, wat een lekkere, lekkere banger van René Schuurmans. Je kan natuurlijk ook via de Kermis FM app berichtjes naar de studio sturen. Was ik nog even helemaal vergeten. Want er zijn een paar leuke berichten al binnengekomen. Lekker picknick aan het bezorgen. Oeh, sorry, merk. Boodschap aan het bezorgen met Kermis FM in de auto. Ik ben nog steeds aan het wachten op Bassie en Adriaan. Nou, dan heb je, denk ik, ben je net eventjes je autootje uitgegaan. Want ik heb net Bassie en Adriaan gedraaid. Ja, dat is jammer. Nou goed, dan een jaartje wachten. Volgend jaar draai ik hem wel weer een keer, denk ik. Eventjes kijken. Lekker bezig. Goedenavond. Nou, er zitten nog wat verzoekjes bij. Oh, Cheerio. Nou, die komt er nog wel aan dit uur. Dus dat gaat helemaal goed komen. En eventjes kijken. Oh, er staat iemand bij de buitenmicrofoon. Nou, dat gaan we eventjes bekijken. Ja.
1: Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Wie zou het wezen? Wie zou het zijn? Als je dat wil weten, nou dan vraag je toch gewoon. Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon?
0: Hey, hallo.
2: Ja,
0: goeie avond. Hallo,
3: goeie
0: avond. Met wie hebben wij het genoegen?
3: Sam van Boven uit Hanghorst.
0: Hallo.
3: Hallo, ja, ik heb een vraagje. Kan ik een verzoekje indienen?
0: Dat kan je altijd proberen. Ik weet niet of ik hem hier heb, maar welke wil je graag horen?
3: Ik moet nog wel jaren mee van Henk Wijngaard.
0: Ik moet nog jaren mee van Henk Wijngaard. Nou, zullen we dus live even gaan kijken of we die hebben? Jaren mee... Ah, ik moet je teleurstellen, jongen. Iets anders van Henk Wijngaard misschien? Of ben je geen...
3: Yo, dat ben ik.
0: Even kijken, Wijngaard.

0: Ik, nee. Nee, wordt computer 6-0, helaas.
1: Of, wees zuinig op mijn meisje van André Hazes.
0: Nou, dat is de laatste die ik zuinig. Nee, ik moet hem denk ik eventjes gaan aanvragen bij mijn mensen achter de schermen. Maar ik sla ze op in mijn hoofd. Ja?
1: Dankjewel.
0: Moet je wel in de buurt blijven hangen, anders mis je hem.
1: Ja, dat komt goed. Dankjewel. Ja?
0: Hartstikke goed. Dankjewel en fijne avond. We gaan naar Michel, want die heeft inmiddels plaksel om zijn hand heen. En hij gaat in de draaimolen.
2: Ja, en wat voor draaimolen? Een originele Hutz Magic. En die staat eigenlijk schuin tegenover de studio. Dus als je een beetje zwaait, ik zie het. We zitten in de rode arm, Annemie.
0: Ja, ik zwaai.
2: Annemie, hallo?
0: Ik zwaai, hallo. Ja, ik zwaai.
2: Ja, maar ik kan jou niet zeggen, maar ik sta ook... Ja,
3: ik denk
2: ja,
3: dat
2: maar
3: jullie ik ga niet precies aan de andere kant zitten.
0: Ja, ik zie je handje. Ik zie je
2: precies
0: handje.
2: Aan de andere kant. Ja.
0: Hi.
2: Hi, ja, hoi. En Kira zit dus naast mij en die zit nog wel te lachen.
4: Ja, ik vind het. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Het duurt een beetje lang, hè?
2: Ja, het duurt wel lang. Want, ik weet niet of je wacht of het op vol, maar.
0: Ja, het duurt niet heel lang meer, toch?
2: Ja, dat mag ik niet open.
0: Mensen van de entertainer, ga even draaien, alsjeblieft.
2: Geef eens even gas erop, jongen. Maar als ik even moet uitleggen wat een entertainer is. Een entertainer is eigenlijk een polyp, maar dan hang je eronder. Gaat omhoog omlaag en draait aan alle kanten rond. En het is blauw met rood en geel, dacht ik, en groen. En er staat een clown in het midden van de molen, zullen we zeggen. En als je zo dadelijk gaat draaien, dan weet je niet meer waar we het hebben. Of ben je een beetje bang hier?
4: Nee, dat valt wel mee.
2: Dat valt wel mee. Heb je een goede keuze gemaakt?
4: Ja, zeker. Ik ben een stoere meid.
2: Nee, je mag wel blij zijn dat het deze is geworden. Wat zou eigenlijk dit vindetje zijn geworden?
4: Ik ben heel blij dat het deze is geworden.
2: En weet je wat het is? Ik durf zelf ook niet in je Infinity daarom.
4: Nou, daarom ga je niet. Ik zie het al.
2: En deze vind ik dan ook wel leuk.
0: Ja, Michel, ben jij niet bang in de entertainer?
2: Nee. Hey, de grondjes is gaan los, dus ik denk dat we gaan vertrekken.
0: Oh.
2: Nee, ik ben niet bang in de entertainer. Ik ben, het is een schijnbeweging, ja. Maar de vloer is vrijgegeven, dus ik denk dat we gaan.
0: Nou, we willen een live verslag hebben. Ja,
2: een live verslag. Nou, we gaan eventjes in slaap vallen. Want dit is een saai stukje. Want dit gaat heel langzaam. Nou, wel rusten. Nou, tot over. Nee, jongen, echt. Ik geloof me hier in dit ding niet.
0: Zit er nou iemand met een rap? Dus,
2: Ja, daar ben ik. Een rap.
0: Nee, ik dacht dat iemand met zo'n dunne rap erin zat. Maar dat was volgens mij gewoon een knuffel.
3: Het is een knuffelbeertje, ja.
2: Het is een knuffelbeertje, ja. Ja, kom maar. Nou, geef maar gas. Ja. Ah, nou, het was een schijnbeweging, Annemieke. Ik zou het bijna zeggen, doe er maar een plaatje, maar dan, ja.
3: Nou ja, ik denk dat hij zo gaat starten, om eerlijk te zijn.
0: Ja, en ik...
2: Ja, maar volgens mij heeft hij er nou de linker grond ons voorgezet.
0: Nou, weet je...
2: Dit is heel goede radio, hoor, dit.
0: Ik ga gewoon nog eventjes een plaatje draaien, want ook al lijkt het weer niet zo, we gaan het hebben over Zomer in Nederland van Turfy Gang. Mijn

0: Ja, zomer in NL en we gaan heel snel naar de entertainer. Want hij draait inmiddels redelijk op volle toeren.
1: Ja, joh, het is gewoon op zijn gemakje. Dat gaat nog veel harder.
2: Zeker! Let's go!
1: Op het gemakje. Nee, het is, hij zou eventjes tempo aan het maken, zoals we dat noemen. Maar ik ben ook net op een mat gespetterd door het water. Kira, hoe vind je van je prijs?
2: Ik vind het fantastisch.
1: Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Ik vind hem ook fantastisch. Ik heb nog een tweede dag gevolgd. Gisteren nog in een andere gezeten. Maar die ging niet zo als deze. Niet zo hard als deze, hoor.
2: Wat?
1: Die ging niet zo hard als deze in Düsseldorf.
2: Welke?
1: Ik ben in Düsseldorf ook in geweest. Maar dat is reclame voor een andere kermis. Dat mag eigenlijk niet.
2: Nee, dat mag niet. Oei, wat doe je nou?
0: Michel.
2: Nou, ik vind het echt leuk ik dat we dit doen.
1: Ik knijp niet. Hoppatee. Nou, ik vind het, dit vind ik geweldige modus.
2: Ik vind dit ook leuk. Het is echt fun, ja.
1: Een beetje een calypso on steroids, hè.
2: Wat?
1: Een calypso on steroids.
2: Ik weet niet waar het over hebt, maar ik voel de vibe.
1: Je voelt de vibe.
2: Ik voel de vibe.
1: Het was een hele grote sweep.
0: Ja, ik hoor nog steeds.
1: Ja, rustig, joh. Doe normaal, man. Rustig. Het is wel klaar nu, hè. 6 minuten zo lang. Oeh. Nee.
0: Ja, dit was hem nog niet, toch?
1: Nou, tot zover. Nee, dat was hem nog niet, maar zo. Auw. Die was even te stuk.
0: Michel van Bonnestrand.
2: Ik
0: denk echt dat Michel aan het knijpen is, hoor.
1: Hey,
2: joh.
1: Ik ben niet aan het knijpen. Zo. Hoppa. Nou, dit was een leuk ritje in de entertainer bijna zo. Ik dacht, ja, wat waren er? Geef er even gas bij.
2: Wat?
1: Ja, wat vind je ervan, Kira?
2: Ik vind het heel leuk.
1: Ja?
2: Ja.
1: Doe jij nog even zeggen.
2: Ik ben een beetje in de war van wat er allemaal gebeurt. Ik krijg ondertussen water in mijn gezicht. Zeker weten. Kom allemaal naar de Tilburgse kermis, zou ik zeggen.
1: Kijk, hey, een mooie reclame, hè, dit.
0: Oh, een goed reclamespotje.
1: Ik ben er volgend jaar even opgeven voor Kermis FM, verslaggever. Dat is leuk hier, hè?
0: Dat is een hele goeie. Nou, ik hoop dat ze het nog allemaal overleefd.
1: Mijn koptelefoon. Hoi. Komt goed.
0: Hey Michel, tot later.
1: Ik ben alle contact kwijt, dames en heren.
0: Ja, tot later.
1: Ik weet niet of vanuit de studio bij dat gehoord.
0: Ja, dankjewel. Doei. Ja. Ja. Nou ja, zo loop je over de Tilburgse kermis. En zo zit je ineens in de entertainer naast een verslaggever van Kermis FM. Zo gek kan het lopen, hè?
3: Zeker, zo kan het gaan.
0: Ja, mocht jij nou iemand van Kermis FM over de kermis zien lopen. Waarschijnlijk dus Michel. Zijn man met grijs haar.
3: En een paarse polo.
0: Paarse polo, microfoon in zijn hand. Kan niet missen. Of misschien zie je Chaponul wel. Want die is ook ergens voor ons in Tilburg aan het hengelen met zijn microfoontje.
3: Zeker.
0: Zullen wij daar straks gewoon nog eventjes naartoe gaan? Net was het een chaos. Had ik eigenlijk geen idee wat
3: nou,
0: we nou...
3: Dan gaan we in het volgende uurtje gewoon lekker naartoe. We doen nou nog even een plaatje draaien.
0: Zullen we dat eens doen?
3: Doen we even weer en verkeer.
0: Ik ga nog wel eventjes hallo zeggen tegen Stadskanaal. Want Erwin die is aan het luisteren via internetradio. Nou, hartstikke leuk. Laat vooral eventjes weten via de Kermis FM app... wat je aan het doen bent, waar je aan het luisteren bent. En dan misschien heb je nog een verzoekplaatje. En dan komt hij gewoon voorbij. Hier in ieder geval John West met Afro Bros. Jij bent alles.

0: wat ik wil.
1: Oké dan.
2: Groetjes uit Nijmegen.
3: Nou, dat is lief. Groetjes uit Nijmegen. Daar wordt dus ook geluisterd. In heel Nederland natuurlijk te ontvangen op de DAB+. En ook deels op de FM natuurlijk, hè, hier in de regio Tilburg. Ja, we hebben net te horen gekregen dat Chapeau Nul... ja, hij is dusdanig populair dat hij wordt aangeklampt... ongeveer op elke meter die hij maakt op de kermis. Dus ja, daar kunnen we helaas niet meer naartoe schakelen. Maar ik zou het eigenlijk wel leuk vinden als wij hem hier nog eventjes in de studio krijgen.
4: Zeker.
3: Zit hij in jouw algoritme?
4: Nee.
3: Nee, bij mij dus ook niet. En daar ben ik dus wel eventjes benieuwd naar. Want ja, hij is rete populair bij heel veel mensen.
4: Ja, zeker. En maar ik denk eerlijk gezegd dat gewoon buiten onze leeftijdscategorie valt.
3: Ja, maar daarom dacht ik... Kijk, als wij hem hier nou eventjes kunnen spreken... dan kan hij misschien ook aan ons als Twitch... leken, om het zo maar te zeggen. Even ja, uitleggen wat hij nou doet.
4: Voor de woorden voor.
3: Waar hij nou zo goed in is.
4: Zeker.
3: Even kijken, we hebben natuurlijk om 9:30 weer tijd voor het... weer en verkeer. Yes. Ja, het blijft droog. Momenteel is het nog 20 graden. Ja, nog steeds, man. Het koelt af rustig aan naar een graadje of 15. Dat is iets frisser dan je denkt. Dus vergeet niet om een hele dikke winterjas en mutsen mee te nemen... naar een avondje uit. Nou, mensen, je mag meenemen, maar ik denk niet dat het echt nodig is. Ja, dan hebben we natuurlijk ook nog de weg. De wegen richting Tilburg zijn allemaal vrij. Parkeergarage Tivoli, die zit bijna vol. En verder is er nog voldoende plek. Kom dus gezellig naar de Tilburgse kermis. En als je dan toch in de auto stapt om naar de kermis te komen... kun je ook van tevoren, zou ik dat doen, even onze app downloaden. Dan kan je dat gewoon nog op je wifi doen en dat bespaart weer allemaal. En dan kan je in de auto luisteren, achterin kan je kijken. En nou ja, zo krijg je alle informatie mee die je nodig hebt.
4: Zeker.
3: Nou, hebben we alle formaliteiten weer gehad. Gaan we even kijken.
4: Dan is het tijd voor muziek, denk ik.
3: Ja, wat wil jij iets horen, Michelle?
4: Wil ik iets horen? Ja, ik heb wel een verzoekje.
3: Ja?
4: Ik vind K3 altijd heel leuk. Ik word altijd wel blij van de zomer van Oya Lele.
3: Vind je Lekker Pep ook goed? Lekker Pep?
4: Ja, kan ook wel. Ja? Vind ik meer een carnavalsplaatje, maar ook wel een lekker nummertje.
3: Oké, okay, ja, die heb ik klaarstaan namelijk. Dus, ja.
4: Ja, dan zet je die gewoon op.
3: Nou, gaan we dat doen.
5: Attention! Annemieke Welling.

0: Ja, lekker op de tent op zijn kop van Lickepep. Nou, zeg ik het goed trouwens, Michelle? Lickepep?
1: Ik denk het wel, maar dat is een dialect wat ik niet spreek. Ik kan keigoed Brabants. Okay. Dat is allemaal geen probleem, maar...
0: Nou, we gaan straks ook naar aardig Brabant, namelijk Tilburgs. Want we krijgen gasten in de studio. Dat is wel heel erg leuk.
1: Zeker.
0: En die gaan wij een aantal vragen voorleggen. En heel toepasselijk gaan wij die 013 vragen voorleggen. Hè?
1: Zeker,
0: ja. We gaan natuurlijk gewoon een beetje teasen, want we gaan alvast... iets van ze draaien, dan komen we al lekker in de stemming. Want ik denk dat ze hier wel binnen nu en 10 minuutjes zijn.
1: Dat denk ik ook wel.
0: En dan heb ik het namelijk over de... Nou, ik ben heel erg benieuwd met hoeveel ze zijn trouwens.
1: Ja, volgens mij, maar pin me er niet op vast, met 13.
0: 13? Oké. Nou ja,
1: dus ja, dat wordt lekker proppen hier in de studio dadelijk.
0: Gezellig, denk ik.
1: Zeker.
0: Gezellig. We hebben het over de mannen van Vulgaire, want die komen straks deze kant op.
1: Echt heel goed uit.
0: Vulgaire.
1: Ja, Vulgaire.
0: Ja, ik ben een geboren Brabantse, maar dat weet ik goed te verbergen. Maar goed, we gaan dus straks naar de mannen, die komen hier in de studio. En we gaan alvast eventjes lekker in de stemming komen met Vrijdansen. Ja.

0: Ja, vrijdansen van vulgaire. En je hoort al lichtelijk geroezemoes. Nou ja, het is niet eens geroezemoes te noemen. Het is al gezellig druk hier in de studio. Want de heren van vulgaire zijn binnen. Hey! Welkom, welkom. Ik heb net 12 namen gehoord bij het binnenkomen. Ik ben verschrikkelijk slecht in namen. Louis en Jasper.
1: Ja. Louis en Jasper.
0: Yes. Hey,
1: in één keer, gouden duo.
0: Hartelijk welkom, heren.
1: Dankjewel.
0: Ik zal meteen eventjes met de billen bloot gaan. Figuurlijk. Letterlijk. Figuurlijk.
2: Nou, trek die broek maar uit dan.
0: Figuurlijk.
2: Ik dacht al, wat duurt al lang?
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, misschien deuk in je ego, maar ik had geen idee wie jullie zijn.
3: Oh, echt slecht. Slecht opvoeding. Ja,
1: en geen drank. Ja, en niet weten wie vulgaire is.
0: Ja, nee, maar ik... Hallo.
1: Louis.
0: Ik kan het wel. Ik kan het uitspreken. Vulgaire.
1: Ja.
0: Ik ben geboren in Brabant, maar daar weet ik niks meer van. Ik ben een Groningse. Dus ja, dat is heel ver weg.
1: Ja.
0: Vertel even, want jullie zijn in heel Nederland nu te horen. Wie is vulgaire? Louis.
4: Ja, vulgaire is eigenlijk een soort van bondgezelschap. Waar bijna zijn 22-jarig lustrum gaat vieren. En een carnavalsvereniging in hart en nieren. Verbonden met Kruikenstad, verbonden met Schrobbelair. En eigenlijk gewoon een hele grote vriendengroep. Die steeds kleiner wordt, maar een grote vriendengroep. Die altijd heel veel plezier heeft met alles wat ook maar iets met carnaval of Kruikenstad te maken heeft. En, dat is vulgaire.
0: Tussen de regels door, de vriendenclub die steeds kleiner wordt.
4: Ja, daar willen we liever niet over.
0: Nee, dat is taboe.
1: Ja, normaal zijn wij met meer dan dit clubje, hè? Maar dan zijn er ook een paar op vakantie.
0: Ja. Oh,
1: toch, Louis?
4: Ja, nee, sommigen kunnen gewoon niet vandaag. Ja, dan nemen wij ze niet in dank af, maar ze kunnen gewoon niet. Ja, dat heb je soms wel eens.
0: Maar het is nog wel met iedereen gezellig.
1: Zeker.
4: Altijd.
0: Ja, nou ja, heel mooi. Mijn rechterhand aan de linkerkant, die Michelle, die
3: zeker.
0: Is wel zeker. Die is wel Brabantse.
3: Zeker.
0: Tilburgse.
3: Nee, dat niet. Ik ben een Bossenaar, maar ik kom al wel 10 jaar lang in Kruikenstad.
1: Oh,
3: ik ben heel goed ingeburgerd.
4: Nou, volgend jaar de Lustrum dan, volgend jaar.
3: Ja, dat klopt. 11 jaar Kruikenstad voor mij.
1: Hey.
0: Nou ja, kijk. En we hebben, omdat jullie nou ja, toch een beetje Tilburgs trots zijn, is mij ingefluisterd. Willen wij eens kijken of jullie de Uber Tilburgers onder de Tilburgers zijn. Dus hoeveel jullie van Tilburg weten?
1: Zo, nou, Tom Laukman kon er maar in.
4: Ja. Dus, en is mijn pa er ook?
0: We hebben daarom... Ja, we hebben 013 vragen aan vulgaire.
1: Jezus, oké, ja.
0: Ja. Nou, laten we maar beginnen met de eerste. Ik zeg, Michelle, zet hem in.
3: Ja, dit moeten jullie weten. Waar staat de Kruikenseiker? En niet alleen die tijdens carnaval.
4: Waar staat de Kruikenseiker? Ja, het radiopleintje.
0: Ja. Yes, helemaal goed. Heel goed.
4: Ik woon hier ook al zo lang, dat kan niet anders.
0: De tweede vraag. Wat is het Tilburgse woord voor parelhoen?
4: Parelhoen?
3: Nee, dat is fout.
4: Nee, dat dacht ik al, maar Jan weet het wel. Jasper weet het wel. Nee,
1: Parelhoen, scharrelkiep?
3: Nee.
1: Iets met een kiep?
3: Nee, het is... Poelenpataat.
4: Poelenpataat.
1: Oh.
0: Ja, dat denk ik ook het geluid. Ja. Poelenpataat. Oké.
1: Die intonatie misten wij een beetje.
0: Poelenpataat. Ja.
1: Hallo.
0: Nee, snap ik. Goed. Niet goed. De derde vraag.
1: Oh, hij weet het wel.
3: Dus...
0: Oh, wacht eventjes.
4: Er is een fan hier, een fan buiten. Die wil ik graag even zeggen.
0: Roept u maar.
5: Ik wil graag weten waar Louis verwekt is.
0: Waar is Louis verwekt?
4: Op de kermis. Was dat vraag 3?
0: Nee, dat is
3: was niet vraag 3.
0: De luisteraarsvraag, kijkersvraag was dat. Ja.
5: En waar ben je geboren, Louis?
4: Pas op, Jaap, je wordt even meegenomen. Ze komen je ophalen, Jaap.
0: Oeh, ja, ambulance voorbij. Ja, houdoe. Hey, houdoe. De derde vraag. Wat is
3: het is een instinker, maar dit moeten jullie weten. Want het was eerst jarenlang jullie stamkroeg. En het was heel lang iets, maar daar is het niet meer. Wat is het kleinste café van Tilburg?
1: Het?
3: Kleinste café van Tilburg.
1: Kleinste café?
4: Ja, Café de Paris.
3: Nee.
4: Nee, dat is de instinker. Dus ik wou net zeggen, dat is de instinker. Dus dat zal het wel niet zijn.
0: Dus dan is het?
4: Klein café. Café de Bedstee?
0: Nee.
1: Klein café?
0: Nee, echt
3: ook
0: fout.
3: Niet. Nee,
0: het is Café Weemoed.
4: Oh.
0: Nou, weet je dat ook weer. Informatief ook nog dit bezoekje aan de Kermis FM Studio.
6: Ja, een beetje wel.
0: Dan misschien wel een lastigere. Nog lastiger. Noem één van de stedenbanden van Tilburg.
4: Oh ja, dat is een Poolse stad, hè?
1: Krasnapolsk. Nee, zei, ja, nee, we waren in China, maar die...
3: Ja, je zit wel in de buurt met Polen, nee. Want het is wel een Poolse stad, ja, dat klopt.
4: Ja, een Poolse stad, ik weet het nog goed. Ik was er nog bij toen die vriendenband ontstond. Het was 1966 of zo, was dat?
3: Loopte jij hier al zo lang rond dan?
4: Ja, zeker. ja, waar is nog spa als je hem nodig hebt?
3: Niet hier.
4: Krakau, nee, ja, Krakau is te groot. Nee, dat was Krasnopolsk.
0: Nou, ik zeg halve punt.
3: Halve punt.
1: Ja,
0: het was Lublin.
4: Ja,
0: Lublin.
4: Ja, ooit zegt.
6: Ja.
3: En ik hoop dat jullie er ook weten, hè? Hoe lang bestaan wij als Kermis FM al?
1: Ja. Hadden jullie vorig jaar een jubileum?
3: Nee.
1: Was dat niet?
4: Nee. Ik zeg maar dat het langer is.
1: Lengste, dit weet jij. Roderick, dit weet jij. 18 jaar?
4: Nee, ik zag net deze kunnen bij 18 jaar.
6: Elf jaar, dat moet 11 jaar.
4: Nee, volgens mij. Zeg jij het ons even, Tim. Jij weet dit soort dingen wel.
5: 19 jaar.
0: Ah, nee, 18. Oh, ja. Jammer. Een muziekvraag.
6: Oh ja, dat zijn we.
4: Ja, mogen we die ook kunnen zetten nu, als in de verdubbelaar?
0: Nee, dat mag misschien bij deel 2 straks. Oh. Want dit is de laatste vraag voor de kleine onderbreking.
1: Oh.
0: Welk nummer schalt er door het Willem II-stadion als er een doelpunt valt?
1: Ja. Wow, wow, wow.
7: My little lady.
1: Ja, hey.
7: Leven was van zonneschijn.
1: Ja, doelpunt,
7: er was van mij. Maar die mooie, mooie uren. Die
0: nou,
7: zijn
0: ik zeg, zullen we... van wie trouwens? Van wie?
1: Ja. Ah, Beke Smulders.
0: Ja.
1: Ken jij ook, hè, uit Groningen? Toch?
0: Ja, natuurlijk ken ik die.
1: Ja,
0: zeker. Maar mocht je hem niet kennen, dan gaan we nu even luisteren. Hier bij Kermis FM. My Little Lady van Peter Smulders. Ja.

0: Ja, Peter Smulders, ja, omdat we natuurlijk net de vraag stelden aan Vulgaire welk nummer er werd gedraaid als Willem II een doelpunt scoort. Gaan we snel door met de volgende vragen, want we gaan ook alweer naar de klok van 10 uur. Ja. Vraag 7. Heeft Tilburg meer of minder dan 200.000 inwoners?
1: Meer.
0: Hartstikke goed.
2: Ja, we hebben haast, toch?
0: Ja, we gaan rammen nu. Rammen. Hartstikke goed. Vanaf welk jaar wordt er openbaar carnaval gevierd in Kruikenstad?
3: Toen was jij net geboren.
4: 67.
5: 66 of 67.
1: 6 of 67?
0: 65.
1: 65, ja, dat
2: of net wat eerder.
0: Ja. Nou, dicht in de buurt. Ja, ja. De voornaamste dekenfabrikant uit Tilburg.
1: AB.
0: Heel goed. Welke bijnaam heeft het dak van het station?
1: Kroephoek.
0: Hartstikke goed. Waar of niet waar, het Duvelhok was vroeger een stoomwalsfabriek.
3: Dat weet jij, Jan.
1: Niet waar.
2: Klopt. Ik zeg waar.
0: Nee, dat klopt, want het was een katoenspinnerij.
2: Ik zeg niet waar.
0: Hartstikke goed. Het
1: werd geduveld in plaats van gestoomwalst.
0: Ja, nee, de katoenspinnerij dus. Even kijken hoor. Ik heb nog een vraag.
2: Net als net. Net als die voorgaande team.
0: Een vraag die niet in de quiz terug hoort. Jullie shows in het Spoorpark.
3: Ja.
0: Voorheen waar. Deden jullie altijd Vulgaire live in 013.
2: Ja, ook waar.
0: Maar dat werd te klein. Begreep ik. Waarom gaan jullie nu verhuizen naar het Spoorpark?
2: Nou, je hebt zelf het antwoord al gegeven. 013 werd te klein.
0: Ja, maar ook nog meer. Kijk, dan zijn er natuurlijk. Je kan ook naar de Ziggo Dome.
1: Ja, maar dat was te ver weg. We wilden het dicht bij huis houden. Toen was er één plek in Tilburg waar je een hele grote tent kon zetten. Dat was het Spoorpark.
0: Okay.
1: Dus dachten we, we kunnen ook naar Groningen gaan. Maar ja, dat is wel heel ver rijden met de bus en zo.
0: Dat is zeker ook, dat is altijd een kans, een mogelijkheid. Ja. Maar goed, in ieder geval dus een lekker groot optreden. Daar kijken jullie naar uit. Michelle, jij bent heel veel dingen voor mij aan het typen. Maar ik ben wel een vrouw, maar ik kan niet praten en lezen tegelijk. Kan jij mij even souffleren?
6: Zeker, ik kan jou eventjes op weg helpen. Want jullie hadden natuurlijk eerst jullie shows in 013. Nou gingen jullie naar het Spoorpark. 013 werd te klein. Hopen jullie dat jullie alleen dit jaar in het Spoorpark staan? Of hopen jullie dat jullie dan minstens nog 11 jaar kunnen doen?
1: Oeh, gewetensvraag. Louis.
2: Ja, tussen hoop en realisme zit soms best wel wat. Maar hopen doen we natuurlijk altijd. Hè. We hopen dit nog heel lang te kunnen doen en te kunnen blijven doen. Maar voor nu zijn we heel blij dat we dit volgend jaar mogen doen en kunnen doen. Voor een uitverkocht Spoorpark. Ja, hoop is natuurlijk altijd dat je nog wel even wat langer kan doen. Maar we weten niet wat de toekomst ons brengt.
0: En komt er misschien ook nog een leuke samenwerking aan?
1: Ja, wie weet. Nee, we hadden misschien wel een leuk ideetje zelfs voor deze kermis. Maar dat is niet gelukt. Oh. Dus misschien volgend jaar. Maar wat er in het vat zit, verzuurt niet.
0: Nee, precies. Oké. En als blikken konden doden, dat was de hit van afgelopen carnaval. Heb ik ook gehoord. Ben ik goed geïnformeerd?
2: Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Ja,
0: dat is fijn. Hoe vaak hebben jullie het nummer inmiddels gezongen? Heb je enig idee?
2: Oh, Jan.
1: Carnaval waren er 20 optredens. Het voorseizoen nog een, ik denk wel een stuk of 50 keer. Valt mee.
2: Nog een paar keer lallend over straat. Dus,
1: in de kroeg meezingen. Nee. waar is de rest eigenlijk?
2: Bier is buiten.
0: Ja, iedereen is buiten gaan staan.
1: Iedereen staat inmiddels buiten bij
2: het worden er steeds
1: bij het
2: minder,
1: bladbier.
0: Ja, de mensen zijn bier aan het halen. Dat snap ik ook. Dat snap ik ook wel. Hartstikke goed. Welke zullen we gaan draaien? Ik denk er gewoon dat als blikken konden doen.
2: Welke vind jij het leukst?
0: Sowieso als blikken konden doen.
1: Ja, ik had al zo'n vermoeden.
0: Sowieso. Gaan we daarnaar luisteren. Mannen van Vulgaire. Hartstikke bedankt. Blijf nog eventjes hangen als je het gezellig vindt.
1: En, heb jullie ook bier dan?
6: Wij hebben geen bier.
0: Hier niet, maar
1: we kunnen naar buiten gaan hosten.
0: We kunnen vast wel ergens bier vinden.
6: Goed.
0: En nogmaals, hartstikke bedankt. We gaan jullie draaien hier op Kermis FM. En een hele fijne kermis verder.
1: Hey, dankjewel. Okay.

0: Helemaal mooi.
1: Helemaal mooi. Nou, vind ik ook.
2: Zeker.
1: Nou, het is weer even rustig.
2: Nou, zeg dan wel. Wat een drukte net hier in de studio.
1: Ja, maar wel een gezellige drukte, hoor.
2: Zeker,
1: ja,
2: zeker.
1: De mannen van Vulgaire, die staan hier nog steeds lekker voor de studio. Nog eventjes een biertje te drinken. Nou,
2: lekker.
1: Gelijk hebben ze.
2: Groot gelijk, ja.
1: Hoeveel biertjes zullen zij gaan drinken vanavond?
2: Heel veel.
1: Heel veel. Ja, dat denk ik ook. Het is bijna 10 uur, dus dat betekent dat onze uurtjes er alweer op zitten, Michelle.
2: Yes.
1: Ja, ik vond het hartstikke gezellig dat je er was. Dank je wel.
2: Ik vond het ook leuk.
1: Dank je wel voor alle assistentie die je mij hebt geboden. Want in mijn eentje kan ik het toch echt niet.
2: Nee, dan wordt het wel vrij lastig om weer allemaal een goede banen te leiden.
1: Nou en of. Dus ik heb het weer hartstikke leuk gevonden. Ik hoop dat ik volgend jaar weer op deze plek mag staan. Straks gaan we naar, volgens mij, naar Oscar.
2: Ja, Oscar van Oorschot.
1: Ja, Oscar van Oorschot. Die komt straks op mijn plekje staan. En wij gaan in ieder geval weer...
3: Hi!
1: Oscar, we hadden het inderdaad over jou.
2: Ja. Als je het over de duvel hebt.
1: Als we het over de duvel hebben.
3: Zeg, drink je mijn naam en dan kom ik.
2: En hij komt er, als een soort van duveltje uit de doosje.
1: Precies. Hey, wat kunnen wij van jou gaan verwachten de komende 2 uur?
3: Ja, heel veel. We gaan vooral veel dansen. En ik heb eigenlijk vooral veel zin. Ik zit tot 00:30, het laatste half uurtje.
1: Dan gaan we
3: een beetje hakken.
1: Hakken?
3: Ja, we gaan kleren Harry Hardstyle een half uurtje doen. Dat is vanaf 12 uur, maar ook daarvoor allemaal leuke dingen. Barry Vest komt zo langs.
2: Gezellig.
3: Van Ferry de Roze Flamingo, dus dat wordt hartstikke leuk.
1: Ja, die ken ik.
2: Superleuk.
1: Oh, heel vet.
2: En Oscar, mag ik misschien alvast een klein verzoekje doen voor jouw show?
3: Wat?
2: Mag ik alvast een klein verzoekje doen voor jouw show?
3: Wat voor verzoekje?
2: Aangezien het toch een partij tering herrie wordt, wil jij vastvelden, laat me zo verdomd alleen je versie van VCJ maken draaien.
3: Oh, daar heb ik nog niet eens aan gedacht. Misschien ga ik die er wel in gooien. Misschien wel.
1: Nou.
3: Maar zeg maar, het was maar een half uurtje en ik had al zoveel te kiezen. Ik heb al hele pijnlijke keuzes moeten maken. Zo voel je hardstyle.
1: Fout maar goud platen?
3: Het is inderdaad van 2026, het is van 2012. Het gaat alle kanten op, als het maar beuken is.
1: Heerlijk. Ik zeg zeker je radio of je app aanhouden voor de komende uurtjes voor Oscar van Oorschot. En ik zeg hopelijk tot volgend jaar.
4: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
5: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
6: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
7: Jaden, hoe werkt die camera?
6: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Hives niet al lang weg is. Launched Media is er voor jou.

0: loungemedia.nl.
1: Loungemedia.nl.
0: Loungemedia.
1: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
0: Op zoek naar de leukste feestartikelen en accessoires? Bij de feestspecialist XXL met ruim 500.000 artikelen op voorraad slaag je altijd. In onze winkel aan de Bisschopswijzerstraat 74 kun je ook het hele jaar door terecht voor carnavalskleding. Parkeren is gratis. Liever online shoppen? Dat kan ook. Maandag tot en met vrijdag voor 4 uur besteld is dezelfde dag verzonden. Feestspecialist XXL, de grootste feest- en carnavalswinkel van Tilburg en omstreken. Kijk op www.defeestspecialist.nl.
2: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
3: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
4: Kermis FM.
5: Ja, het is 3:10. Zometeen een goed nieuwe show met onder andere Danny Vroger. We gaan ook heel veel heupen losgooien. Maar eerst live naar Factorin met de nieuws. Daar zit Esmee Joosten. Goedenavond.
6: Goedenavond, Oscar. Je portemonnee gaat er anders uitzien.
4: Kermis FM nieuws.
6: Er worden namelijk nieuwe biljetten ontworpen voor de euro. Het ontwerp komt uit 2002 en is toe aan vervanging volgens de Europese Unie. Het publiek mag nu stemmen op de 10 ontwerpen die binnenkort gedrukt kunnen worden. Op de biljetten staan personen als Leonardo da Vinci en Marie Curie. Er is ook een Nederlands bureau dat kans maakt op de klus. Geen man bijt hond, maar vrouw bijt agent. Dit bijzonder voorval gebeurde in het dorpje Eekst in Drenthe. Een auto raakte daar van de weg en kwam met tegen een boom tot stilstand. Toen de vrouw achter het stuur geen hulp wilde van de politie, weigerde een drugtest en beet daarna in de arm van de agent. Na het ongeluk werd de vrouw aangehouden voor mishandeling. Artsen roepen de Efteling op om per direct te stoppen met het concept de dorstlesser. Eftelingbezoekers kunnen sinds kort onbeperkt frisdrank tappen in een speciale beker. Voedselwaakhond Foodwast vindt het onverantwoord en eisen dat de Efteling hiermee stopt. Het park vindt het jammer dat Foodwast direct naar de media stapt in plaats van een gesprek met het bestuur aan te gaan. Een uurtje geleden werden de belangrijkste kermisprijzen uitgereikt door de wethouder Maarten van Asten. De jury en de publieksprijzen staan hierbij centraal. Maar er zijn nog een heleboel andere categorieën die worden beloond. Zo zijn er duurzaamheidsprijzen uitgereikt, is er een nostalgische trofee en werden de attracties voor Roze Maandag in het zonnetje gezet. Je leest er meer over alle winnaars op onze website. En dan het weer. Het is momenteel 19 graden in Tilburg. Het blijft droog en koelt af naar ongeveer 15 graden. Probeer dus een vest of iets anders mee te nemen voor je bevriest tijdens een rondje in de zweefmolen. Morgen weer ongeveer hetzelfde. Op de weg is het donderdag meestal een van de drukste dagen van de week. Maar vandaag is daar weinig van te merken. Je kunt doorrijden naar Tilburg en een plekje zoeken in een parkeergarage. In de Tivoli staat het bijna vol, maar met wat proppen kun je er nog wel terecht. Meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de gratis app. En als je toch op onze site zit, kijk eens lekker rond naar het concept Onbekend. Waar je Niek, Ewan en Dennis volgt naar een zoektocht naar... Ja, nou ja, wat eigenlijk? Dat weten wij ook niet. Veel plezier!
5: Dankjewel eens mee!
4: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu...

0: komen nu al wiepi.
1: Ja, Luca Ferron, Nino Cello en Gio Bonbini hoorde je op Kermis FM. Oh, die had ik eigenlijk niet moeten drukken. Want, goedenavond ten eerste. Het is 11:50 op deze donderdagavond hier op de Tilburgse Kermis. Het is inmiddels donker geworden. En ja, ik vind dat toch wel leuk, want dan zie je die lichtjes ook veel meer op die attracties. Ik zie hier die entertainer ronddraaien voor de studio. Maar ja, lichtjes zijn leuk. Het is ook Caribbean First Day. Dus er is ook heel veel salsa muziek en Latin en heupen losgooien. Producer Erwin, ben jij een beetje los in de heupjes? Of is dat niet voor jou weggelegd?
2: Ja, nou, ik heb 9 jaar op dans gezeten, op breakdance zelfs. Dus ik kan er wel iets met mijn heupen en dansen.
1: Ja, jij bent toch goed, want je zegt breakdance, 9 jaar op breakdance gezeten, ja. Of 9 jaar in de breakdance gezeten?
2: Nee, wel echt 9 jaar op breakdance, de dansstijl, gezeten.
1: Oké. Okay. Ja, ondertussen, ik drukte net een knopje in en dan is mijn plaat weg. Dus die ben ik nu terug aan het halen. Nou, we hebben een verslaggever die is nu onderweg naar de plek waar dat allemaal gebeurt. Er worden waarschijnlijk heel veel billen geschud. Dus ik ben benieuwd hoe dat daar eraan toe gaat. Misschien kan hij ons nog wel wat dingetjes leren. Ja, en het is wel grappig, want we hadden net Vulgaire hier bij Annemiek in de studio. Sowieso heb ik het idee dat Vulgaire wel een beetje de rode draad is vanavond. Want eerder vanavond stond ze ook al bij een kraam opeens. bij een kraam voor de, waar die hele grote reepje chocola kon winnen. Nu zijn ze hier in de studio. En het is toch grappig, ik stond hier net nog even buiten de studio. Elke minuut kwam er iemand van Vulgaire voorbij lopen. En dan ging er eentje weg en dan ging er nog eentje weg. Ze gingen niet met z'n allen.
2: Nee.
1: Het ging heel gespreid. En het toeval wil, mocht je nog niet genoeg Vulgaire hebben gehad, ik ga hem nu ook gewoon draaien.
2: Ja.
1: Liever schuin erin dan rechts en even. Misschien is het toeval, misschien niet. Maar ja, kan er ooit genoeg Vulgaire zijn? Volgens mij ook niet. Weet je, we zijn in Tilburg, dan hoort dat er gewoon bij.

0: Ja, vulgair. Dit waren ze nog. Liever schuin erin dan rechte neffen op Kermis FM. Ja, en we hebben allemaal verslaggevers rondlopen. Kijk ik heel eventjes naar mijn collega. Of we al naar Dylan kunnen. Want Dylan die is in de bierhal. Jij staat bij een bekende artiest. Ik hoop dat ik nu een goede schuif open heb gezet. Want dit klinkt wel als de bierhal.
1: Nou, zeker. Een bekende artiest. Ik denk voor Kermis FM ondertussen niet meer weg te denken artiest. Want terug in de tijd hebben we volgens mij heeft Lars Boelum toen 2 uur lang gedraaid. Van de 2 uur dat hij mocht komen op Kermis FM. Hij staat bij me, Yves Berendsen.
2: Hallo. Goedenavond jongens.
1: Er wordt geklapt voor je. Yves, dit is niet de eerste keer dat jij in Tilburg bent. Weet je nog hoeveel het is?
2: Ja, het is sowieso niet de eerste keer dat ik in Tilburg ben. Maar hier op de kermis. Hier in de bier al denk ik de 4e keer. En ik kan me nog wel eens herinneren dat ik heel lang geleden, dat ik echt net begon, dat ik ook nog eens een keer ergens heb opgetreden. Maar hier in de bierhal, de beruchte bierhal van de Tilburgse kermis, zal dit de 4e keer zijn, denk ik.
1: En je hebt volgens mij net al stiekem gekeken. Volle bak.
2: Ik heb even gekeken, heb over de kermis hebben een stukje gelopen. We moesten vanaf waar we geparkeerd hebben, moesten even een stukje de kermis over. En op de kermis ging het wel, maar iedereen staat hier in de Jubilair Bierhal, dus dat is lekker.
1: Ja, die staat nu helemaal vol. De Ziggo Dome gaat ook voor je vol staan volgens mij. Je hebt 1 helemaal uitverkochte show en nog een extra middagshow.
2: Ja.
1: Hoe gaat het daarmee? Denk je nou, wil je een oproepje doen voor de laatste kaarten?
2: Ik denk dat we wel richting laatste kaarten gaan, ja. Dus mensen die kijken of mensen die luisteren, die 15 november zondagmiddag een feestje willen komen vieren, die moeten er snel bij zijn, want dat gaat het wel worden, ja.
1: Wat kunnen we gaan verwachten bij die Ziggo Dome shows?
2: Nou ja, de mensen die misschien vorig jaar al een keer geweest zijn, die weten dat het best wel, ja, echt ziel en zaligheid in heb gelegd, dat het best wel spectaculair was. Dus aan mij de taak nu om dat nog een keertje te overtreffen. Maar ik kan natuurlijk niet te veel zeggen, maar het decor wordt echt te gek. Dus mensen die zijn denk ik al een beetje overdonderd van überhaupt het feit hoe het eruit komt te zien. Dat is prachtig en hoe wij het verder gaan invullen, dat moeten mensen komen bekijken.
1: Dat snap ik. Ja, je stem is fantastisch, daar zal het niet aan liggen. Show-element wordt steeds belangrijker en het decor is dus fantastisch.
2: Het decor is fantastisch en de show-elementen die erin gaan komen, die zijn ook te gek. Ik ben niet het type artiest die in een tuigje door de Ziggo Dome gaat vliegen. Daar ben ik een beetje te lang voor, dat ziet een beetje lullig uit. Maar het wordt wel spectaculair, ja.
1: Een hele andere vraag. Je bent nu in Tilburg, je staat vanavond geprogrammeerd met vulgaire. Jou misschien een klein beetje onbekend of niet, maar
2: nee, ken ik ook.
1: Ze maken tegenwoordig ook carnavalskrakers met Nederlandse artiesten. Wolter Kroes heeft meegedaan, Henny Huisman heeft meegedaan. Is dat iets wat jij leuk zou vinden?
2: Nou, ik hou enorm van carnaval. Want ik weet nog eigenlijk van het moment dat ik een beetje ging stappen. Dat ik altijd sowieso 1 keer per jaar afreisde. De eerste heel vaak naar

0: Eindhoven met allemaal vrienden om daar carnaval te vieren. Later een paar keer in Breda. Tilburg nog nooit geweest met carnaval. Den Bosch natuurlijk wel. Maar wij waren altijd ieder jaar, vanaf het jaar dat ik 16, 17 werd, altijd tot mijn 24ste ieder jaar altijd carnaval gevierd. Maakt natuurlijk niet echt per se carnavalsmuziek, maar ik heb wel gezegd, het lijkt me wel een keer leuk om gewoon misschien of onder een pseudoniem of dan wel gewoon in zijn samenwerking gewoon een keer gewoon zo'n rammen van een carnavalsplaat te maken. Dus,
1: Is dit misschien het moment? Want je hoopt van volle zalen, je staat er vandaag weer voor. Ja. Vulgaire staat in januari twee keer in het Spoorpark met een uitverkochte tent van 11.000 man.
0: Oh, dat is ook
1: dan is het misschien wel leuk om dit moment te pakken.
0: Nou, weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon, want ze komen na mij geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Ik blijf gewoon even een paar minuten, nog even 10 minuutjes kijken en dan ga ik mezelf afvragen.
1: Kijk, super. Nog heel even over jouw allerlaatste plaat. Misschien is het tijd.
0: Ja.
1: Vertel, hoe is die tot stand gekomen?
0: Het was eigenlijk een liedje wat ik al heel lang had liggen. De melodie dan. En het stond, we hadden eigenlijk een tekst gemaakt die nog niet helemaal naar onze wens was. Het ging in eerste instantie over liefde. Echt sec over liefde. En toen kwam iemand met het idee om het iets breder te trekken. Dus mensen kunnen het interpreteren op de manier waarop ze dat willen. Het kan over liefde gaan, maar het kan ook zijn een laatste setje in de rug als je een bepaalde stap wil nemen, maar niet durft. Op werkgebied, op privégebied. Dus het is eigenlijk gewoon, gaat het over, we hebben allemaal wel zo'n moment dat je eigenlijk een stap wil nemen in je leven, maar dat je misschien nog niet helemaal durft of een beetje bang bent voor de gevolgen. Maar dat je eigenlijk, als je het doet, denk je altijd achteraf bij jezelf, had ik het maar eerder gedaan. En dat houdt het liedje, dat houdt het een beetje in. En ik heb heel veel leuke berichtjes gehad van mensen die zich erin herkenden. Zelfs een bericht gehad van iemand die die was, geloof ik, verslaafd. En die durfde de stap nooit te zetten naar herstel. En die stuurde een berichtje van, door dit liedje heb ik toch de stap genomen. En daar ben ik heel dankbaar voor. Dus dat soort dingen, daar kan het over gaan.
1: Daar doe je het ook voor, toch?
0: Ja, dat is geweldig, geweldig. Dan, ja, tuurlijk. Dat is, dan, kijk, een carnavalsplaat is heel leuk. Want daar heb je een hele hossende mensenmassa. Maar het is ook leuk om om een keer iets te maken waar mensen zich echt in kunnen vinden. En dat is met het liedje wel gelukt.
1: Dan denk ik dat jij zo meteen het podium op mag. Wens ik jou heel veel plezier mee. En dan gaan wij hem draaien. Gewoon jouw laatste.
0: Top. Nou, veel genieten van, zou ik zeggen. En tot volgend jaar misschien.
1: Laten we het hopen.
0: Oké. Okay.
1: Dankjewel, man.
2: Ja, die Berendse, jongens. En we gaan hem ook gewoon draaien, de nieuwe van Yves Berendsen. Misschien is het tijd, nu op Kermis FM.

0: Jeroen van Zelst en jouw liefste wens op Kermis FM. Het Kermis FM weer. Het is momenteel 18 graden op de kermis. Buiten koelt het snel af, maar het blijft droog. De temperatuur zakt vannacht naar 15 graden. Pak dus een dikke trui of zoek de warmte op in een spannende attractie. Vanwege de zomervakantie is er weinig verkeer te vinden op de wegen, dus kun je makkelijk doorrijden naar Tilburg. Daarnaast is het natuurlijk hartstikke gezellig hier op de kermis. En dat is te zien aan de drukte in parkeergarage Tivoli. Wil je nog langskomen vanavond en er een leuke avond van maken op de kermis? In de andere parkeergarages is nog genoeg plek. Ja, ik zei in de studio en er staat iemand in de studio. Zal ik al zeggen wie het is? Of zal ik nog even wachten? Producer Erwin, mag ik het al verklappen?
1: Ik zal nog heel even wachten.
0: Ja, want we gaan hele leuke dingen doen. We hebben straks een wereldpremier. Ja, hoe dat zit hoor je zometeen.
2: Attention! Oscar van Oorschot.

0: back zijn, nieuwe Religion op Campus FM. En ja, als je meekeek in de tussentijd op de stream op campusfm.nl, dan kon je al een kleine hint zien naar onze gast. Want we hebben net bitterballen gekregen hier in de studio. En er zaten hele kleine roze flamingo's op. We hebben namelijk in de studio niemand minder dan Barry Vest.
1: Wat een gezelligheid. Wat leuk dat ik hier langs mag komen, jongens.
0: Ja, ik vind het ook hartstikke leuk dat je er bent. We kennen je natuurlijk vooral van het nummer Ferry de Roze Flamingo. Dat is 7 jaar geleden al, maar volgens mij wordt het nog steeds grijs gedraaid in elke kroeg.
2: Het is eigenlijk pas 4 jaar geleden ontploft door Mattie Marieke op Q Music. En toen Sky High en... Eigenlijk still going strong, dus het wordt tijd voor een opvolgertje, denk ik.
0: Ja, daar heb je er wel lang over gedaan. Als het in 2019 is gemaakt, in 2022 op zit het in 2026.
2: Ja, ik had dus eigenlijk al die tijd zoiets van, ja, zolang het goed gaat, niks doen, niet al je kruid verschieten.
0: Ja.
2: Dus ja, er liggen wat dingen op de plank, die gaan nu komen, dus wel heel veel zin in.
0: Ja, want Ferry de Roze Flamingo, ik ken het liedje al heel lang. Ik heb het ook heel vaak gehoord in de kroeg, maar... ik denk toch elke keer, ja, een flamingo is toch roze? Maar wie is Ferry dan? Hoe is dat idee ontstaan?
2: Nou, ja, flamingo is niet per se roze, trouwens.
0: Ja, er zijn volgens mij ook wel witte, volgens mij, of oranje. Ja,
2: als je wil, kan je echt elke kleur maken die je maar wil.
0: Ja, of dat goed is voor de flamingo, weet ik niet.
2: Ja, nou ja, goed, ik bedoel, bij de Horenbach denken ze er anders over. Nee, ik zal je vertellen, ik ben ooit heel dom geweest en ik heb geïnvesteerd in een horecazaak op Mallorca.
0: Ja.
2: En in het voorseizoen was ik daar aan het verbouwen en er waren allemaal Duitsers met vrijgezellenfeesten rond de maart, april, zeg maar.
0: Ja.
2: En die waren allemaal verkleed als flamingo. En toen dacht ik, hey, daar moet ik wat mee gaan doen. En toen gingen we op zoek naar een naam en toen kwamen we heel snel Ferry uit.
0: Ja, lachen joh. En dat dat dan nog steeds zo'n hit is. Hoe is jouw programma deze zomer? Want ik neem aan, je hebt ook veel boekingen. We zien heel veel artiesten die gaan van de ene kroeg naar de bierhal... naar weer een ander festival. Heb jij een drukke zomer? We hadden eerder vandaag ook iemand... die staat morgen in Gersonisos op Kreta.
2: Oh, is dat zo?
0: Ja.
2: Oh, die had ik gisteren ook toevallig.
0: Oh, echt? Jij bent net terug uit Kreta?
2: Nee. Ik had gisteren... Ik doe ook nog evenementenorganisatie.
0: Ja.
2: Duinrestaurant Renesse, ik weet niet of je er ooit van hebt gehoord. Een jongerencamping.
0: Uh-huh.
2: En ik had daar dus Harry Snijders staan. Bekende Brabander natuurlijk. En die moet, as we speak, op het vliegtuig naar Gesso. Dus het schijnt helemaal aan te zijn daar.
0: Ja, je hebt daar een Hollandse avond volgens mij in een of andere club. En wie was het ook alweer? Roy van Nuland, als ik het goed heb onthouden.
2: Oh ja.
0: Die was hier eerder vanavond en die zit over een paar uur in het vliegtuig.
2: Oei.
0: Dus die had een druk programma. Maar hoe is dat voor jou? Heb jij nog optredens de komende tijd?
2: Ik heb sowieso echt een hele leuke juli. Ik zal het niet druk noemen, maar gewoon heel leuk. Want echt elke dag als ik weg ben, vind ik nog steeds fantastisch.
0: Ja.
2: Ik heb de Zwarte Cross mogen doen afgelopen vrijdag. Dat was echt een... dat was gewoon een live call, mag ik toch wel zeggen.
0: Hoe was dat?
2: Ja, geweldig. Echt geweldig. Echt... ook gewoon alles kunnen doen op het podium wat ik wilde doen. Ik ben zelfs viraal gegaan met iets. 2 keer trouwens.
0: Heb je Barley de Castellina gezongen? Want dat mocht niet volgens mij.
2: Nee, ik wilde nog wel een keer terugkomen, zeg maar. dat hebben we lekker onze vrienden van Even Serieus overgelaten. Volgens mij hebben die het alsnog gedaan.
0: Ja, klopt.
2: Zondag op de Nijmeegse Vierdaagse. Wat eigenlijk na de kermis wel echt een van de mooiste feesten van het jaar is.
0: Ja.
2: Dat is echt ook te gek.
0: Ja, dat is hartstikke leuk. Ik moet wel zeggen, het valt in dezelfde week. Als ik moet kiezen tussen de Vierdaagse en de kermis, dan kom ik natuurlijk wel naar de kermis. Dat snap je. Maar,
2: kijk, ik doe het allebei.
0: Ja, jij kan het combineren inderdaad. Ja. Ik zit hier de volle 10 dagen.
2: Ja, heerlijk toch?
0: En er komt ook nieuwe muziek aan, er komt een opvolger aan. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Want we hebben namelijk ook een wereldprimeur. We gaan als eerste, ooit, ergens ter wereld gaan wij jouw nieuwe plaat draaien. Maar laten we dan toch eerst even die ene plaat draaien die waarschijnlijk al zo vaak heb gehoord dat je hem niet meer kan horen sinds 2019.
2: Jawel hoor. Ja. Elk jaar koop ik er weer iets nieuws van.
0: Ja, precies.
2: Gooi het maar in. Buma, luisteren we mee. Ja hoor.
0: De Buma komt gewoon binnen hoor. Ferry de Roze van Mingo, Barry Vest, hier op Campus FM.

0: Wat gebeurt hier allemaal? Komt Ferry zelf binnen? Ferry de Rotte Flamingo zelf. Er staat er een enorm, ja, enorm beest met een shirtje met Ferry op. Ja, Ferry, welkom. Ik spreek die Nederlands?
1: Antilliaans, Papiamento, beetje dat, ja. hij verstaat het wel, maar hij spreekt het niet. Nederlands.
0: Ja, nee, precies.
1: Hij verstaat
0: niet,
1: alles.
0: Hij is niet heel spraakzaam, zeg maar. Maar die kwam opeens binnen tijdens een nummer.
1: Weet je wat het is? Weet je wat het is? Hij was net nog daar aan het raam aan het likken.
0: Ja, dat is ook weer een heel lang verhaal als je niet op de stream hebt mee zitten kijken.
1: Nou ja, goed, dat doet hij in dagelijks leven, dus zulke dingen.
0: Ja, nee, precies. Ferry, dankjewel.
1: Wat een held. En nou zwaai nog even naar de mensen buiten, Ferry.
0: Ja, kijk. Hey! Zou ik ook opeens allemaal kinderen hier voor het raam, inderdaad. We kunnen wel even de buitenmicrofoon opengooien.
1: Oh, ja.
0: Zijn jullie fan van Ferry de Roze Flamingo? Je moet even in die microfoon praten, daarboven je. Oh nee, hij is heel bang. Nee. Vind je Ferry de Roze Flamingo niet leuk?
1: Hallo.
0: Wat zeg je?
1: Er worden ondertussen allemaal foto's gemaakt met Ferry de Roze Flamingo.
0: Boelen. Lars Boelen. Die was eerder vandaag.
1: Was Lars hier ook, ja?
0: Jazeker. Ik heb geen idee wat hier allemaal gebeurt. Het is één grote chaos en ook dat is Kermis FM.
1: Ja, hoort erbij toch?
0: Ja, toch. Het is alleen maar leuk.
2: Dankjewel, Ferry.
1: Hey! Oh. Ferry, bedankt.
3: Ferry, bedankt. Ferry, bedankt.
1: En nou weer terug de kofferbak in wegwezen. Ik ben helemaal klaar mee.
0: Ja, nee, het is zoete inval eigenlijk hier deze donderdagavond. Barry Vest is in de studio, hij had dus Ferry de Roze Flamingo meegenomen. Net kwam mijn verslaggever Dylan, die net nog met Yves Binnen zag, die kwam net met jou de studio binnen. Mm-hmm. En die zei, we gaan het draaiboek helemaal omgooien.
1: Ja,
0: we hebben een plaat, die is 80-90% af, zoiets.
1: Nou ja, ik heb er dus eentje die is helemaal af. Dat is de opvolger van Famos a la Playa.
0: Ja, die gaan we zo doen.
1: Maar... ja, ik heb dus een feest/carnavalsplaat heb ik geschreven,
0: ja,
1: en geproduceerd. Het enige ding is, ik heb er nog geen zanger voor.
0: Je hebt er nog geen zanger voor?
1: Nee, dus eigenlijk wil ik zo meteen ergens hier op de Tilburgse kermis,
0: ja,
1: de zanger vinden voor mijn nieuwe carnavalsplaat.
0: Ja, zal ik gewoon eens even... Ik heb die plaat, ik ga hem niet helemaal laten horen, want hij is toch niet af.
1: Een heel klein stukje.
0: Ik pak gewoon even een stukje ergens, erin.
1: Ik zou hem gewoon vanaf het begin, want dan begin gelijk het refrein. Dus dat is echt top.
0: Oké. Nou, dan gaan we gewoon even luisteren. Dit is echt exclusief, dit is nog niet uitgebracht, dit is nog niet eens af. Mag ik de titel al zeggen?
1: Mijn drank is op. Ja, dan wacht.
0: Mijn drank is op? Mijn drank.

0: Nou, dat doet nu weer uit, want het is, moet natuurlijk nog wel een beetje een verrassing blijven wat erna komt.
1: Ja, precies, inderdaad. Ja, ja.
0: Maar ja, dit was overduidelijk natuurlijk AI, die stem.
1: De stem, inderdaad, ja. Die heb ik heb hem zelf ingezongen, maar ik kan niet zo goed zingen als een Tim Schalks of een Jeroen van Zelst. Dus ik heb het met Audimi heb ik het aangepast voor alle producers. Zoek het even op, het werkt echt geweldig. Alleen, ik vind het toch wel leuk om er gewoon een echte zanger bij te
0: doen. Ja, dat is toch ook gewoon het leukste als je gewoon een echte zanger hebt die dat allemaal kan.
1: En het is ook leuk als het gewoon live geperformd kan worden uiteindelijk. Anders is het een beetje zonde van de hit, toch?
0: Ja, nee, helemaal mee eens. Ja. Dus wij gaan zo meteen dus een verslaggever op pad sturen. Die gaat daar een zanger voor vinden, voor jouw nieuwe track.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ik weet niet of ik meega met die verslaggever of niet. Dat zoeken we zo wel even uit.
1: Ja, volgens mij wilde Dylan me meenemen. Dus,
0: nou, dan gaan we dat zo ook in orde maken. Maar je hebt dus ook nog een andere plaat die ook gloedje nieuw is. En die is wel af.
1: Ja, die komt 7 augustus uit. Samen met Hak op de Tak. Het is een opvolger van mijn zomerrit Famos a la Playa. Die ik samen met hun heb gescoord. Een aantal jaren geleden. En ook daarvoor vonden we het wel tijd dat we iets nieuws gingen maken. En ik dacht, ja, als ik dan bij Kermis FM ben, laten we dan gewoon hier de, zoals jij het zei, wereldprimeur brengen.
0: Ja, ik bedoel, in Spanje hebben ze ook nog niet gedraaid. Dus en in Nederland niet. Nergens niet. Nee, nergens. De allereerste ter wereld.
1: Ja, voor de eerste keer op de Ether.
0: Precies. Ik zie, de bestandsnaam is zoepen in de disco _ 73. Is dat de titel?
1: Nou, ik ben blij dat ik bestandsnaam met de 69 niet heb doorgestuurd. Want die heet iets anders. Maar ja, om aan te geven hoe lang je bezig bent met zo'n plaat. Het is inderdaad gewoon...
0: Is het versie 73?
1: Absoluut.
0: Mijn god.
1: Ja.
0: Er zijn dus nog 72 andere versies?
1: Weet je wat het is? Als je twee producers hebt, als je Hak op de Tak hebt, ben je Barry Vest. En dan heb je allebei andere ideeën. En uiteindelijk kom je dan tot één idee. En dat is dit dan geworden.
0: Oké. Okay.
1: Zuipen in de discotheek.
0: Zuipen in de discotheek. We gaan er naar luisteren. Dus exclusief alleen hier op Kermis FM voor de eerste keer. De nieuwe van Barry Vest en Hak op de Tak. Zuipen in de discotheek.
2: Hey, it's me. This will be

0: Ja, gloedje nieuw voor het eerst ter wereld ergens op de radio. Zuipen in de discotheek, Barry Vest en Hak op de Tak. Ja, Barry, ik moet zeggen, ik ben helemaal losgegaan. Ik vind het vet.
1: Ja, dit is jouw ding, hè?
0: Ja, ik hou ervan als er een hoog ADHD-gehalte in zit. Nou, dat is gelukt.
1: Ja, ik zie inderdaad dat je ADHD volledig aangaat als zo'n plaatje opkomt, ja.
0: Precies, ik vind het hartstikke leuk. Wanneer kwam die uit, zei je?
1: 7 augustus staat hij op Spotify.
0: 7 augustus, dus dat is over 2 weekjes.
1: Ja, nog korter, denk ik. Ja, ik weet het niet. Ik hou de dagen niet bij.
0: 2 weken en een uur ongeveer.
1: Nou, nog langer dus. Ja, iets langer dan.
0: Ja, iets langer dan 2 weken. Dan staat hij online. En je hebt dus ook nog die andere track, Mijn Drank is Op. En daarvoor ga je zo meteen dus de kermis op.
1: Ja, dat was een fantastisch idee van onze collega Dylan. Die zei, weet je wat, wij gaan de kermis op en dan gaan we in de Draaimolen of in de Reuzenrad of in een achtbaan kijken wie er het beste kan zingen.
0: Ja.
1: Nou, dat kan alleen maar een succes worden, denk ik. Dus ik ben benieuwd wat hij voor ons in petto heeft zo meteen.
0: Nou, dan gaan we dan zien en horen wij straks nog terug op de kermis. Maar voor nu dankjewel, Barry Vest!
2: Yo!
0: Ja, en over ADHD-gehalte gesproken, zullen we dan nog maar even doorgaan. Gladde paling.

0: opgepast. We gaan nu starten. Opgepast voor de start.
1: De kamelenrace.

0: Oh, ik vind het zo'n fijne kermis laten. Shapeshifters en Lola Steam op Kermis FM. Goh, ik moet echt even bijkomen van dat bezoek van Harry Vest ook. Maar we gaan nog veel meer van hem horen zometeen. Maar we hebben ook een andere verslaggever rondlopen op de kermis. Want het is namelijk ook Caribbean First Day. En daar is Jorian naartoe. Jorian, ja, waar is dat? Waar ben jij?
1: Ja, hey, goeie avond Oscar. We staan voor de Captain Jay's Hurricane. En daar is eigenlijk elke avond weer wat nieuws te doen tijdens de Tilburgse kermis. Roze maandag was die al groot feest. Gisteren hadden ze tips, of gisteren, dinsdag hadden ze Tipsy Tuesday. En vandaag inderdaad dus de Caribbean First Day. Er staan DJ's te draaien met allemaal reggae en salsa muziek. En de familie Salsa geeft ook nog eens een keertje gratis salsa dansworkshops.
0: Het is oh, dat is
1: een beetje los te komen op deze zevende dag van de Tilburgse kermis. Want ja, we gaan toch op deze richting het einde. En ik moet zelf ook wel zeggen dat ik inmiddels een beetje schroef in de heupjes begin te worden.
0: Ja, want dan vroeg ik me het af hoe het met jouw heupen is. Kan je even laten zien hoe soepel ze zijn? Of juist niet?
1: Ja, nou, ik ga even vragen aan de beveiliging. Of dat jij, we gaan even een klein dansje doen. Dus als jij mij de hand kan geven, dan gaan wij even proberen. Gaan wij zo, een beetje zo. Ja, en dan moet een beetje salsa. Ja, nou, je ziet het. En voor de mensen op de radio, ja, het ziet er verschrikkelijk uit. Het is echt schroef.
0: Nou.
1: Ik voel gewoon ook al de schroeven in mijn heupen gewoon pijn doen. Ja, ik ben nog maar 20, maar het is niet heel best.
0: Nou ja, de beveiliger, die zit wel soepeler, de beveiliger zit wel soepeler in, ja, de heupen dan jij.
1: De beveiliger die doet het veel beter dan mij.
0: Zeker, dus misschien moeten we dan ook even zo'n salsa lesje voor jou gaan fixen. Dat gaan we zo meteen allemaal uitzoeken. Ook even kijken hoe gezellig het daar binnen is. Dat doen we allemaal na het nieuws van 11 uur.
2: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
3: Security Freelance Group. Uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013-571-2340.
4: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
5: Altijd fris water op de werkvloer. Cool Water Service is jouw betrouwbare partner in koudwaterdispensers en kwaliteitskoffie. Met onze hoogwaardige producten ben jij verzekerd van drinkwater van topkwaliteit. Onze servicemonteurs staan garant voor de reiniging en controle van jouw apparaat. Zo ben je altijd verzekerd voor fris en veilig drinkwater. Want een koel glaasje water, dat gaat er altijd in. Kijk nu op coolwaterservice.nl.
6: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
7: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
6: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
8: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
9: FM. Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
10: Hey DJ, ben jij al klaar voor de start van jouw show? Met Jingle Player 2 heb je al jouw fragmenten, muziekjes en effecten altijd binnen handbereik. Met 1 tik op je iPad zijn ze meteen on-air. Of je nou programma's maakt op je zolderkamer of op een landelijk radiostation. Jingle Player 2 is overal inzetbaar.
11: Mooi.
10: Check het nu op jingleplayer.nl.
12: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar 1 ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
11: Attention!
13: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
14: Kermis FM.
0: Ja, we gaan zometeen op zoek naar een zanger voor de nieuwe hit van Barry Vest. We gaan de heupjes losgooien op de Creepy Night. Maar we gaan eerst naar het nieuws. Live naar het Factorium, daar zit de nieuwslezer Esme Joosten. Goedenavond.
15: Goedenavond, Oscar. Ook buiten Tilburg kun je weer feest vieren.
14: Kermis FM Nieuws.
15: Morgen barst in Rotterdam namelijk het zomercarnaval los. En dat pakken ze groots aan. Want er worden 25 carnavalsgroepen en 2500 dansers verwacht. Er worden geen prins carnaval gekroond, maar wel een king en queen. Een van de grootste attracties is de Battle of the Drums, die door de straten van het centrum gaat. Het feest duurt 2 dagen, vrijdag en zaterdag. Er zijn verschillende manieren waarop je de hoogte kan opzoeken. Hier op de Tilburgse kermis doe je dat bijvoorbeeld op de Fortress Tower. Maar de Oostenrijkse Elias Schwarzwalder probeerde het op een andere manier te doen. Hij is met een mountainbike van een luchtballon afgefietst op ongeveer 1 kilometer hoogte. Dat was de eerste keer dat iemand mountainbiken, parachutespringen en vliegen in een luchtballon combineert. Fans van Willem II kunnen hun hart ophalen. De voetbalclub heeft met twee nieuwe spelers versterkt. Verdediger Mats Lemmens speelt nu nog in België, maar is komend seizoen in Tilburg te bewonderen. Ook Kasper Bogaert komt naar de club. De middenvelder komt van over van AZ. Met de spelers keert Willem II terug vanaf augustus in de Eredivisie. En wil jij morgen ook eens wat vroeger naar bed? Dan kun je het kermisterrein vroeg pieken. Dat is een evenement op de spoorzone speciaal gemaakt voor feestgangers die wat eerder begint. Om 8 uur 's avonds al. Omdat de lichten om 12:30 weer uitgaan, zit je uitgaansavond vroeg op en kun je goed uitslapen en aan de nieuwe dag beginnen. Maar let op, dit feest is wel voor 18 jaar en ouder. En dan het weer. Het begint af te koelen in Tilburg. Het is misschien slim om je t-shirt eens te ruilen met een warme hoodie of vest. Je kunt straks met een graad of 15 onder de warme lampen van de Stadhuisstraat lopen. Morgen warmt het weer iets op, maar echt warm wordt het niet. In de omgeving Tilburg kun je lekker doorkarren. Er zijn geen autopolonaises gespot. Parkeren kan bijna overal. En alleen in parkeergarage Tivoli kan het nog wel eens voelen alsof je in de botsauto zit. En dit was hem voor nu. Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de gratis app. En denk je dat de DJ's in de studio al staan te stuiteren? Haha, geen tijd om af te schakelen. We gaan nu terug naar het dak. 3000 extra rondjes volledig over de kop. Turbo op de turbo!
0: Esmee, dankjewel!
14: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu

0: Mike Versteeg, hartslag van je heupen hier op Kermis FM. En ja, we zijn met allemaal verschillende dingen tegelijk bezig. We zijn ook de hartslag van de heupen aan het volgen doen op de Caribbean Night. Maar we zijn ook bezig op zoek naar een zanger. Ja, eigenlijk gewoon een soort van The Voice of Tilburg, denk ik. Daarvoor gaan we naar Dylan, want Dylan, jij bent met Barry Vest op pad en jij zoekt een zanger voor zijn nieuwe hit.
1: Ja, dat is inderdaad wel wat het is. Hè. Mijn drank is op, moet nog ingezongen worden. Ik ga het in ieder geval niet doen. Ik ga niet de zanger zijn die Barry zoekt. Maar we zijn nu in de Jupiler Bierhal. Nou, net stond hier Yves Berends op het podium met Terug in de Tijd. Dat werd luidkeels meegezongen. Het gaat niet heel lang meer duren of vulgaire gaat beginnen. Nou, half Tilburg staat volgens mij in de bierhal. Het is iets stampensvol, dus ook dat gaat volledig meegezongen worden. En ik ga niet op zoek naar een zanger, want ik heb er helemaal geen verstand van. Of je nou een C zingt of een D, het zal allemaal wel. Ik geef gewoon de microfoon aan Barry en die gaat op zoek naar een zanger. Lijkt me een beter idee.
2: Nou, ik ben benieuwd of dat een goed idee is. Maar ik denk sowieso dat het leuk is om iemand te zoeken. We gaan gewoon iemand zoeken die een combinatie van Yves Berendsen en vulgair is. Dus toch niet goed te zijn als maar gezellig is. Daar is het een beetje. Zullen we op pad gaan? Zakken in de zee. Ja hoor. Zwolle zon en nachten. Wie zingt er mee? Wie zingt er mee? We zijn op zoek met Kermis FM naar de allerbeste zanger van Tilburg.
3: Hier heb je er niks niet.
2: Ja, jij kan dat, jij kan dat. Maar wat is jouw favoriete liedje?
4: Milan Milano en ik droom.
2: Oeh, dat vind ik een lekkere. Kun je misschien even een heel klein stukje zingen voor de camera?
4: Oh. Zo'n favoriet is hij eigenlijk helemaal niet, want ik ken hem eigenlijk helemaal niet.
2: Het is een favoriete nummer, maar ik ken hem helemaal niet. Zing anders in.
4: Veel de zon zien zakken in de zee. Zwoele zomernachten met z'n twee. En sta ik op, dan vlieg je met me mee.
2: Ja, hey. Loepie zuiver en een zachte G. Applaus! Ja. Lekker, maat. Heerlijk. Wacht, ja, nee, maar kijk, als we echt een nieuwe act willen beginnen, dan ben ik toch op zoek naar iets bijzonders. En ik heb hier een cowboy naast me staan. Tilburg, ja. Ben toch benieuwd. Wat is jouw favoriete liedje?
5: Ja, wat is mijn favoriete liedje? Dat is van Guus Meeuwis. Van de trein, kedikke ding.
2: Nou, ik zou zeggen, zing eens een seconde of 20.
5: Nou, dat wordt een uitdaging, joh. Daar ben ik veel te zat voor, joh.
2: Nee, dat kan ja. Het is sowieso altijd, kijk, het moet tussen Yves Berendsen en Vulgaire terechtkomen. En we zijn er ook bij Vulgaire, die kennen niet zingen. Hè? Dus ik bedoel, jij kan dit. Schieten onder mij door.
5: Ben op weg naar jou. Want ik ben gek voor jou. En de uren niet gemorgen. En de uren niet gezien. Want ik ben weg van jou.
2: Ah, ik keur het helemaal goed. Dames en heren, applaus voor deze fantastische cowboy. Lekker man. Heerlijk. Ik denk dat we op zoek moeten naar een dame. Dat is ook leuk. Een dame. Een leuke dame. Ja. Een leuke dame.
0: Dat is wel belangrijk. Zijn we op zoek naar een man of een vrouwenstem?
2: Oké, wacht even. We hebben een hele leuke dame. Ik zal het even uitleggen. We zijn met Kermis FM op zoek naar de allerbeste zanger of zangeres voor een nieuw liedje. Ken jij een beetje zingen?
6: Ja hoor.
2: Dat kan jij?
6: Ja.
2: Oké, dan is mijn vraag. Wat is jouw favoriete liedje om te zingen?
6: Zwoele wilde zomernachten.
2: De zomernachten van Rutger van Warneveld. Zou je misschien een heel klein stukje willen zingen?
6: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
2: Dat mijn vrouw dat leuk vindt, maar ik vond het fantastisch. Mag ik een heel groot applaus voor deze dame? Ja hoor. Ja, heerlijk, heerlijk. Hoi, Dylan, daar ben ik benieuwd. Wat vinden jij er allemaal van?
7: Ja, wat wil je eigenlijk een man of een vrouw te praten?
2: Zal ik jou wel vertellen? Als het maar beter kan zingen als wat ik net allemaal heb gehoord. Het zal me echt aan mijn reet roesten. Oh man. Maar het is wel gezellig. Dat is belangrijk, hè?
0: Zeker,
7: ja, dat is
0: zeker.
7: Heel belangrijk. Ik vond die

0: vragen.
1: Ja.
0: Hoe trek de Amerikanen wel lelijke wijven?
1: God, het is een hartstikke gezellig. Yes, we gaan even echte muziek draaien. Kriskras Amsterdam. My oh my. En dan zometeen gaan we verder met The Voice of Tilburg.

0: Ja, een liedje over mijn favoriete drankje. Dit bestel ik altijd in de kroeg, want ik drink alcohol. Dus dan is het meestal een sappie. Milaan van Kermis FM en het is Caribbean First Day. En dat is vooral bij één tent hier in Tilburg. Is dat echt een ding? En dat is Captain Jay's Hurricane. En daar is onze verslaggever Jorian. Jorian, jij zou op zoek gaan naar iemand die jou een danslesje kon geven. Heb je die gevonden?
1: Ja, goeie avond. Ja, ik heb helaas niemand kunnen vinden die de workshop kan geven. Want de workshop die was helaas al voorbij.
0: Ah, jammer.
1: Maar ik sprak onze cameraman even. En die heeft gelukkig tijdens zijn werk een hele kleine lesje dansen gegeven. Dus ik pak gewoon mijn grote vriend Kevin er weer even bij. En wat mij is verteld, wat wij moeten doen. En ik ga het gelijk aan Kevin ook uitleggen. Dus ik, wat wij doen is, doe jij een klein stukje achteruit. Is, we moeten eigenlijk gewoon stap in, stap uit. En dan gewoon een beetje met je heupen zo. En dan gaan wij de hand met elkaar pakken. Dan, oh, ja. En ik probeer een beetje mee te luisteren met de ziek. Kevin, geef mij de hand. Dan gaan wij samen met elkaar. Hey, hey.
0: Oh, maar dat ziet er
1: muziek. En ja, gaan, ja.
0: Het ziet er wel intiem uit.
1: En ik, ja, dan doen we nog even een pirouette. En nog een pirouette voor Kevin. Ja, en de mensen die zijn heel enthousiast. En een pirouette. Ja, maar nou wil ik nog wel eventjes een tandje extra gaan. Want onze cameraman die heeft het geleerd. Dus ik draai naar de cameraman. Ik pak zijn arm. En we gaan gewoon mee. We gaan gewoon meedansen. We gaan de menigte in. En we gaan gewoon meedansen. Het is best wel makkelijk, zeg ik. Dus ondanks dat we op dag 7 zitten en de dans. Ik doe gewoon de cameraman de pirouette en een rondje voor de cameraman.
0: Maar dit is wel heel leuk, want nu krijgen wij, ook als je meekijkt op kermisfm.nl/live, heb je een uitzicht van hoe het is om met Jorian te dansen.
1: Ja, een beetje schroef, maar wel hartstikke gezellig. En toch best wel leuk.
0: Zeker, zeker. En misschien is het dan ook wel leuk, want je danst nu met de cameraman en je hebt met onze beveiliger gedanst. Misschien moet je straks toch nog even gewoon iemand daar uit die club plukken. Om ook een dansje mee te wagen. Om dan toch ook echt even met iemand anders die danspasjes in de praktijk te brengen. Kijken of je iemand misschien kan verleiden.
1: We gaan even kijken of we het kunnen vinden.
0: Yes, dan komen we zo meteen bij je terug. Dankjewel, Jorian. Ja, en over losse heupjes gesproken. Nou, dit is ook wel een plaat ervoor, zeg. Hugo en Jamaican.

0: Marco Schuitmaker en zaterdagavond hier op Kermis FM. Het is inmiddels bijna 11:30. Heeft weer bericht voor deze donderdagavond. Het is momenteel 16 graden. Het is een stuk koeler dan vanmiddag. Dus zorg ervoor dat je goed voorbereid je feestje komt vieren hier. Morgen wordt het 24 graden en blijft het droog. En dan het verkeer. Het is een klein beetje oponthoud als je op de A59 rijdt. Van knooppunt Zonzeel tot Den Bosch. Daar zijn werkzaamheden begonnen tussen Waalwijk en knooppunt Empel. Dus het zou kunnen dat je wat moet omrijden om richting de kermis te komen. Verder is het goed te doen en kun je bijna overal parkeren.
1: Attention! Oscar van Oorschot.

0: ga niet komen, man. Ik ga hem echt niet horen.
1: Oh. Kermis. FM. FM. FM. FM. FM.

0: Carson, Midnight Sun op Kermis FM. Ja, en we zijn toch een beetje op zoek deze avond. Ja, toch al naar The Voice of... The Voice of Tilburg. En daarvoor hebben we in de bureau onze verslaggever Dylan Verstappen samen met Barry Vest, bekend van Ferry de Roze Flamingo. En volgens mij is het daar heel gezellig.
1: Het is hier zeker gezellig. Phil Gerre die is begonnen. Ondertussen hebben we al 3 klappers gehad en zitten we nu midden in solo. Barry doet even een stukje.
2: En wat een solo, wat moet ik doen?
1: We hebben een solo zingen.
2: Een solo? Maar het is hier zo'n kut zo, jongen. Wacht even. Kom die aan. Solo, solo, solo. Met z'n allen.
1: Kijk, en dit is dus de reden dat hij een zanger zoekt voor zijn nieuwe plaat. Want zelf kan hij het niet. Ja, maar... Goed. Barry. Ik geef jou over de microfoon en jij mag op pad.
2: Verrekte natnek dat te rondlopen, hè, dames en heren. Ontvolg hem gelijk dadelijk als thuis komt. Luister, ik heb een paar dames gevonden. Zingen de sterren van de hemel. Of de sterren hieruit, dan moeten we daar achter komen. Maar mannen, mannekes, aan de kant, aan de kant, aan de kant, aan de kant. Vol in beeld, vol in beeld. Dames en heren, Kermis FM Tilburg. Dit zijn de allerbeste zangeressen die ik ooit ben tegengekomen. Dat zeggen hun, tenminste. Dus nu ben ik benieuwd, want kende dit ook of niet? Solo, solo, solo. Oké, maar ik heb begrepen. Jouw lievelingsliedje is Terug in de Tijd.
3: Ja. Ja?
2: Oké, komt ie aan. We zijn op zoek naar de allerbeste zanger of zangeres van Tilburg.
3: Dat zijn wij.
2: Ja, daar komt ie. Als ik terugkom
4: in de tijd, dan wel met jou.
2: En dan, en dan.
4: Ik heb je zo lang niet gezien. Hoe is het
2: nou? Nou, alles is waar. Alles is waar.
4: Ik heb niet veranderd. Oh, het voelt meteen met jou. Als ik terugkom in de tijd, dan wel met jou.
2: Kijk, daarom, dames en heren, kan je gewoon je gehoorapparaat uitzetten. Ik heb jullie volgens mij op Instagram, dus we komen snel bij jullie terug.
3: Nou, geweldig.
2: Fantastisch. Applaus voor de dames! Hey. Snel, Bessie. Nee. Helemaal niet. Hallo, hallo. Oh, hey. En over gezellige dames gesproken. Nou, er staat hier een hele gezellige dame.
3: Heel gezellig.
2: En, nou, sowieso een pluspunt. Een pluspunt. De hoofdschaduw is roze.
3: Roze en paars, hè? Roze en paars.
2: Oké, ik ga het toch even uitleggen.
3: Het is roze.
2: Ja, het is roze. Maar ik ga het even uitleggen. Wij zijn hier om de beste zangeres van Tilburg te vinden.
3: Nou, dat ben ik niet.
2: Dat ben je niet.
3: Dat ben ik niet.
2: Maar ben je wel gezellig?
3: Ben wel heel gezellig.
2: Oh, maar dat maakt niet uit, want we zijn eigenlijk op zoek naar de allergezelligste zangeres van Tilburg. Ja. Ja, we hebben het concept...
3: Maar ik heb er hier een paar meer bij, hè?
2: Nou, mee z'n allen dan.
3: Mee z'n allen.
2: Mee z'n allen, hè? Ja, dan maar met z'n allen. We hebben de nieuwe Spice Girls zijn gevonden. Ze hebben een tijdje in het zuur gelegen, zoals je kan zien. Kom maar. Dames, ik heb jullie nodig. Wat gaan we zingen? Wat gaan we zingen? Van de buurvrouw.
3: Ja, zet hem in.
2: Erin, erin.
3: Oh, Bako, shotje, shotje, biertje, biertje, shotje. Bako, shotje, shotje, Bako, biertje.
2: Echt, ik ben terechtgekomen in een rare orgie, dames en heren.
0: Hij is omringd door vrouwen.
2: Applaus voor de dames! Shotje!
1: Oscar, ik weet niet wat jij ervan vindt, maar heb je een voorkeur tot nu toe?
0: Nou, ik vond eigenlijk die allereerste, die vond ik eigenlijk wel heel goed. Ik weet niet of je die nog kan vinden. Maar ik stel voor dat je nog één rondje tussen het publiek doet zometeen. En dat we dan de winnaar kiezen.
1: Wie de allereerste wasgast?
0: Die man.
1: Ja, die man. Zeker. Weet je nog? Die man.
2: Oh, die man. Ja, maar die schijnt nu op tournee te zijn samen met Robbie Williams. Die is niet meer beschikbaar.
1: Nou, die zijn we kwijt. Jammer.
0: Nou, nog één rondje en dan moeten we toch echt wel die zanger gevonden hebben.
1: Is goed. Dankjewel, Oscar.
0: Oké, Dylan. Tot zo. Ja, en dit zijn de Boogie Pimps. Somebody to love.

0: 5 sheets of high-powered bladder acid. A salt shaker half full of cocaine. A whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers. Also a quart of tequila, quart of rum, case of beer, pint of raw ether, and 2 dozen amyls. But once you get locked into a serious drug collection, not that we need it at all for the trip, the tendency is to push it as far as you can.
1: The Boogie Pimps and Somebody to Love op Campus FM. Ja, we zijn hier flinke heupjes los aan het gooien. Zometeen gaan we alles losgooien, want vanaf 12 uur hebben we het hardstyle half uurtje. Daar ga ik zo meteen meer over vertellen. Maar dat komt er zometeen aan vanaf 12 uur. Ondertussen is ons verslaggever Jorian nog steeds bij Captain Jay's Hurricane at the Caribbean First Day. En ik vroeg je net, kun je iemand vinden om een dansje mee te wagen? Gewoon iemand uit die club daar.
2: Ja, nou, ik stond hier gewoon lekker mee te dansen. Je kon op de livestream ook nog eventjes kort zien dat ik onder het lint zo ging dansen. Nou, geen super stroef. Maar ik ben hier dus samen met Melvin. En Melvin is een van de mede-organisatoren van familie Salsa, als ik het goed zeg.
3: Ja.
2: En ja, vooral mijn eerste vraag is, hoe lang organiseren jullie eigenlijk al deze Caribbean First Day?
3: Ja, samen met Frans-Jan van de Hurricane organiseren we nu de Tropical Donderdag eigenlijk al 3 jaar. En we zijn hem rustig aan het opbouwen. Dus zoals je naar achter ons ziet, is het een waanzinnig evenement geworden. En vanuit traditie doen we dit eigenlijk al jaren. Vroeger op Pieter Vredeplein, nu staan we hier. En we zijn hem elk jaar rustig aan het uitbouwen om die liefde voor de Caribische dansen, de salsa, de bachata, terug in het leven te brengen.
2: Ja, en dan ook gewoon nog even vanuit jullie, vanuit de Hurricane. Hoe lang organiseren jullie het dan vanuit de Hurricane?
3: Ja, kijk, de Caribische Donderdag is natuurlijk altijd de donderdag van de kermis geweest. En sinds corona zijn ze daarmee gestopt. Maar wij hadden zoiets van, ja, weet je, als we na corona de kermis weer oppakken, moeten we wel door. En wij hebben natuurlijk in 2022 hebben wij de Lollipop omgebouwd naar de Hurricane. En toen hebben we met Salsa Media gezegd van, oké, dan gaan we dat doordraaien. En dit doen we nu dan voor het derde of het vierde jaar volgens mij.
4: Derde jaar.
3: Dus het wordt wel elk jaar groter. Dus ik ben er wel heel blij mee dat we toch nog die Caribische Donderdag kunnen draaien.
2: Ja, het is een prachtige dans. Nou, je ziet ook hier allemaal vrolijke mensen meedansen. Ja, wat vind je nou zo mooi aan salsa dat jullie dat met iedereen willen delen op deze donderdag?
3: Nou ja, zoals je hier ziet, dit is een open omgeving voor iedereen. Of je ervaring hebt, geen ervaring, of je de liefde voor dansen hebt, de liefde voor de muziek. Iedereen is ten alle tijde welkom. Er wordt niet beoordeeld. Iedereen is gewoon aan het genieten van zo'n avond. En dat in een van de meest veilige omgevingen die wij ons kunnen voorstellen.
2: Ja, heeft u dan nog iets op aan te voegen?
3: Ja, kijk, wij zijn natuurlijk in 2022 opgeswitcht voor Lollipop the Hurricane, omdat wij zagen dat er een hele grote community is in Tilburg met Antillianen, Dominicanen, Zuid-Amerikanen, Spaanstaligen. En die hadden eigenlijk helemaal niks. Dus daarom zijn wij er natuurlijk mee begonnen. En ja, dan rol je er automatisch een beetje in. En in de Caribische muziek en de salsa, wat je de merengue en de reggaeton uiteraard, want ja, daar hoort natuurlijk ook een beetje bij. Ja, ik vind het heerlijk.
2: Ja, wat is nou een van de mooiste dingen dat jullie op deze avonden hebben gezien?
3: Een van de mooiste.
2: Ja.
3: Kijk achter je.
2: Ja.
3: Kijk om je heen. Ja, hier danst iedereen met elkaar. Dat zien we in de normale weekenden ook. Mensen die elkaar helemaal niet kennen, die pakken elkaar vast. En die gaan gewoon samen bachata dansen. En dat kan gewoon.
2: Ja, en dan wil ik eigenlijk nog vragen of we samen nog even de dans kunnen doen. Want ja, jullie kunnen het veel beter dan ik het kan. Dus ik zou vooral zeggen, ja, vertel, hoe gaan we dit...
3: Dan heb je een heel goede timing gevonden, want dit is geen partnerdans namelijk. Hier moet je gewoon op losgaan, dit is reggaeton. Dus het beste wat ik je kan aanraden is gewoon rustig 1 voet te beginnen. Alleen de rechtervoet en stampen. 1, 2, 3.
4: Ja, hij heeft die heupen wel een beetje.
3: Ja, je hebt ze wel, hè.
4: Ja, het kan wel.
3: En gewoon rustig los te gaan. Dus dit is een stijl die we eigenlijk in de dansschool normaal gesproken niet doen. Maar dit is het afterparty gevoel, zeg maar. Dus rustig aan. Beginnen met die bounce. En van daaruit rustig aan. Een keertje een rondje gaan maken.
2: Ja, je ziet het. We gaan hier nog samen de afterparty in samen met Melvin. We gaan nog lekker meedansen hier bij de Hurricane.
3: Dus we gaan gewoon eens een keertje een avond genieten hier. En van daaruit zien we wel waar de avond gaat eindigen.
1: Hey, maar die heupen zijn soepel, jongen.
4: Het kan gewoon.
3: Heerlijk.
2: Ja, ik krijg hier nog vanuit de studio het compliment dat de heupen nog best wel soepel zijn.
3: Dus heb je de studio goed gezien? Heb je heel goed gezien?
2: Dan gaan wij gewoon nog even verder dansen.
1: Helemaal goed, dankjewel, Jorian.
3: Hopelijk tot ziens.
1: Yes.
3: De Hurricane namens Salsa Familia. We zien jullie graag verschijnen. Dus.
2: Dan gaan we nog even samen dansen. Dank jullie wel.
1: Leuk voor de afterparty.

0: Marlon Hofstad, Party People, Kermis FM. Ja, en voor mensen die nog steviger willen, over 10 minuten, het laatste half uurtje, gaan we volle bak hardstyle. Maar eerst gaan we schakelen naar de bier al, want Barry Vest is met ons vandaag even dinnen op pad. Die heeft namelijk een nieuwe plaat. Ik had er een stukje van laten horen, die is nog niet eens af, maar ik heb hem al.
1: En dat is een probleem.
0: Dat ging dan zo. Dit is nu nog ingezongen door AI.

0: dat is hoe die plaat klinkt. Alleen die plaat heeft nog geen zanger. En daar is Barry in de bierhal op zoek naar iemand die die plaat voor hem kan inzingen. Dylan en Barry, hebben jullie al iemand gevonden die dat kan?
1: Wat roketten, beren, klauwen. Wat ik een delke of zes. Ja, dit was mijn auditie. Ja. Oh, mag ik ook mijn moment hebben, Oscar? Godverdomme. Vulgair hier in de bierhal. Maar ik ga Barry gewoon weer op weg sturen. En volgens mij is Senna er ook. Maar laat ik even aan Barry over.
2: Ik heb er gezien. Dus kijk of dat zij mijn kleine vogel wil zien. Nou, let op. Ja, we hebben er gevonden. Ja, dit moet er worden. Als zij het wordt, heb je een hit. Kom maar. Gezellige mensen! Luister. Ja, wij zagen jou staan en wij dachten, jou moeten we hebben.
3: Ja, tuurlijk.
2: Ja, ik weet het zeker. Luister goed. Wij zijn op zoek naar de allerbeste zangeres van heel Tilburg. En wij dachten, daar is ze. Ah, maar, en weet je wat het mooie is? Het is een carnavalsliedje. En het hoeft niet heel mooi te zijn, dat mag gezellig. Dus mijn vraag is, kan jij een beetje gezellig zingen?
3: Nee.
2: Ook niet?
3: Nee, joh.
2: Maar moeten we je er dan voor betalen? Kunnen het gewoon allemaal zingen?
4: Zeker.
2: Alle Amsterdammers hebben talent, toch?
4: Ja, heel veel.
2: We hebben vandaag gewonnen, hè?
4: Je hoort het.
2: Sorry? We hebben vandaag gewonnen, hè?
4: 4-1.
2: Heel goed, hè? Ja. Als ik jou dan toch...
4: We worden kampioen.
2: Ik heb ook vertrouwen in. Maar nou ben ik benieuwd. Kan jij een beetje André Hazes zingen? En als we het samen doen? Ah joh, een klein stukje.
4: Ik ga mezelf niet verlossen.
2: Je hebt ook helemaal gelijk ook. Dankjewel, hè. En Amsterdammer in Tilburg. Wat hebben we hier?
0: Die heb je gewoon
2: deze
0: niet,
2: dames. Ho. Ja. Ja, maar jullie shine ook gewoon helemaal. Nee, jij gaat erbij. Jij gaat er sowieso bij. Hier komen. Wij hebben dus met Kermis Wem een splinternieuw liedje. En daarvoor zijn we op zoek naar de allerbeste zangeressen van Brabant. Ja. Ja, dat is een ding, hè.
5: Ja. Zij wel.
2: Ja, hey. Oké, we zijn klaar met haar blijkbaar. We gaan over naar deze dame. Nou ben ik benieuwd. Wat is een beetje jouw favoriete muziek?
5: Mijn favoriete muziek?
2: Ja, en dan in speciaal je favoriete liedje. Je favoriete liedje.
5: Mijn favoriete liedje? Goeie vraag hoor. Dat vraag je mij wel wat.
2: Ben je net bij Yves Berendsen geweest?
5: Ja.
2: Ken je het liedje Terug in de Tijd?
5: Ja, zeker.
2: Oké, nou doen we hem even. Klein stukje voor ons.

0: Antoon, een beetje van mij hier op Kermis FM. Ja, en het is bijna 12 uur. Zometeen gaat er iets heel vets gebeuren. Ik heb hier heel lang voor gezeurd intern om dit te kunnen fixen. Zometeen, het laatste half uur, toch een beetje een bonus half uur, gaan we een half uur lang hardstyle draaien. En er is iemand in de studio, en dat vind ik toch echt wel heel ziek dat hij er is. Deze man, die zou afgelopen zomer, ik denk een maandje geleden, zou die voor het eerst op DEFCON staan. En wat krijg je dan? Dan wordt het afgelast omdat het code rood is vanwege een hittegolf. Mag ik een heel groot applaus voor Jace?
1: Hallo, hallo.
0: Ja, Jason, al mensen die langer Kermis FM volgen, die weten dat jij ook al heel lang actief bent voor Kermis FM. We zijn in hetzelfde jaar begonnen, 2017.
2: Zo, ja. Wij kwamen afgelopen week nog een foto tegen.
0: Ja,
2: oh,
0: ja, 2018. We zagen er allemaal heel anders uit toen.
2: Ja, heftig.
0: Heel veel veranderd. En nu zit jij gewoon in de top van de hardstyle scene.
2: Nou.
0: Ja, als MC.
2: Het begint een beetje te lopen.
0: Je bent ook op de Tomorrowland geweest. Je treedt op in Duitsland. je gaat de hele fucking wereld over.
2: Ik ben er nog een beetje bescheiden over. Want het kan, kijk, voor mij kan het altijd beter. Maar het begint langzaam te lopen. En de dingen die ik nu al mag doen, daar ben ik heel erg trots op. En het begint leuk te worden nu.
0: Ja, maar jij zou dus op DEFCON staan. Ja. Dan wordt het afgelast. Dus ik dacht, laten we dan toch een beetje DEFCON hier naar Kermis FM brengen. Een stukje DEFCON in Tilburg.
2: Dit is toch next best, of niet dan?
0: Ja, precies. Dus gaan we dat gewoon inhalen. Zo meteen een half uur lang hardstyle. Jace, jij gaat MC'en.
2: Let's go.
0: We moeten alleen eerst nog even naar de reclame en het nieuws. En dan gaan we gewoon keihard los.
3: Woehoe! Laat u zomaar iedereen aan uw mengtafel zitten? Natuurlijk niet. Maar u wilt toch wel dat die goed schoongemaakt wordt? Dan is SW Media uw partner. Wij zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van radiostudio's. Meer weten? Ga dan naar swmedia.nu en neem vrijblijvend contact met ons op. SW Media. Voor een schoon resultaat.
4: Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg, bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad, aan de Jan Aartenstraat. En het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
5: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
6: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
7: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
0: Kermis FM. Ja, het is 12 uur geweest. Zometeen het alles moest kapot. Kleren, herrie, hardste half uurtje samen met MCJ's. Nog heel verwachten. Eerste nieuws. Live vanuit Factorium. Hier is Esmee Joosten.
8: Goedenacht, Oscar. Niet alleen de medewerkerbrug zorgt voor problemen.
7: Kermis FM Nieuws.
8: Volgens experts zijn er veel bruggen en viaducten in Nederland toe aan vernieuwing. Veel bruggen zijn gebouwd na de oorlog. Het verkeer is veel veranderd. Vrachtwagens en auto's zijn bijvoorbeeld een stuk zwaarder. Het onderhoud wordt al langer uitgesteld. Als dat nog langer duurt, moeten ze de bruggen vervangen en dan kost het veel meer geld. Ajax heeft vanavond gewonnen met 1-4 bij het Servische FK Vojvodina. Daarmee zijn ze vrijwel zeker van de derde voorrondes van de Conference League. FC Twente had een minder goed begin dit seizoen. Zij verloren met 1-2 tegen het Hongaarse Ferencváros. Het was de eerste wedstrijd van Wout Weghorst voor de club. Maar door de slechte aanname van de bal scoorde hij niet. Toon en Sjan Schippers uit Geertuinenberg zijn boos op hun gemeente. In februari ontvingen zij een brief op de deurmat. Het blijkt namelijk dat hun geliefde tuintje volgens het kadaster niet bij hun huis hoort. Toon noemt het waanzin en zegt zich een crimineel te voelen. De gemeente kijkt of er sprake is van verjaring. Als dit niet het geval is, moeten zij het stukje tuin gaan huren. dus je kunt opnieuw stemmen op onze eigen Kermis Top 013. Mocht je nog een tip nodig hebben, ik deed een rondvraag op de redactie en misschien is wel dit wel het goede nummer om op te stemmen.
1: Ik doe wat ik wil.
8: De nieuwe plaat van Sieneke. Ik doe wat ik wil. Stemmen doe je via onze website. Als je meedoet op Kermis FM kun je elke dag tickets winnen voor een artiest die optreedt op Poppodium 013. Het is buiten afgekoeld naar 16 graden. En wil je het wat warmer krijgen? Kom naar de kermis. Dan krijg je het benauwd in het spookhuis. Het blijft droog, tenzij je te dicht in de buurt komt bij de eendjesvissen. Er rijden momenteel weinig auto's op de snelwegen. Houd je achteruitkijkspiegels wel goed in de gaten. Want wie weet word je ingehaald door de Schotse hooglanderknuffel en de bosauto's. Let wel op als je op de A59 rijdt. Er zijn werkzaamheden tussen Waalwijk en knooppunt Empel. Kom je nog naar de kermis toe? Let dan op. Er worden veel XXL-beren gevoerd op de scootmobielen. Dus pas op waar je loopt. En wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de gratis app. En dan nu Oscars harde halfuurtje.
7: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu Oscar van Oorschot.
9: 10 dagen in Tilburg, Kermis FM.
2: Lieve dames en heren, Kermis FM 2026. We zijn er. Vergeet voor het aankomende half uur alles wat je weet over goede muziek. Dit half uurtje is voor iedereen die net een tandje harder wil. Net een tandje beter wil. Net een tandje sneller wil. Dit half uurtje is voor jou.

0: mannen, dit is nog maar beginnen. De radioredactie zei nog, ja, niet te hard, niet te hard. Ah, fuck it.
1: Fuck it.
0: Twaalf uur, de klok heeft geslagen. Here we go!

0: Zandak, Pimp Team!
1: Lamme Frans in de Pimp Team, 24 delig noodpakketten daar voor de Darkest Hour. We zijn pas twee platen verder en ik ben heel kapot. Maar fucking al, wat is dit waard?
2: Ik ben nu al helemaal de tyfus.
1: Ja, ik vind het heerlijk.
2: Dit is top.
1: Maar Jason, toen ik jou vertelde dat ik dit ging doen...
2: Ja.
1: Toen vertelde jij mij iets wat ik niet had verwacht. En dat is dat jij blijkbaar... Jij bent echt Mr. Hardstyle binnen Kermis of Hensel ongeveer. Jij kan niet hakken.
2: Ja, dit is... ik schaam me eigenlijk best wel voor.
1: Maar hoe lang zit je nu in die scene, Jace?
2: Jaartje 5, 6.
1: En in de tussentijd 7. Is er niemand die jou heeft geleerd... zo moet je hakken.
2: Nou ja, wel mensen die een poging hebben gedaan. Maar ik ben gewoon qua voetenwerk zo stijf als een hark.
1: Ja.
2: Ik kan niet hakken.
1: Nou ja, luister, we hebben net een verslaggever gehad... die heeft de heupjes al losgegooid. Ik denk dat dat ook moet lukken voor jou. Onze verslaggevers zijn nu op zoek naar mensen die jou... en misschien ook wel henzelf, kunnen leren hakken.
2: We moeten eigenlijk gewoon iedereen hier eventjes gaan leren hakken... inclusief bij, eens.
1: Ja, precies. Ja. Dus ik denk dat dat een mooie taak is... in ieder geval voor het laatste stukje van deze hysterische nacht... waar ik heel veel zin in heb. Bijvoorbeeld ook in deze plaat...
2: Classic.
1: Brandon Hart en Wild Styles, Lose My Mind.
2: Ja, dit kunnen we wel, toch?
1: Zeker.
2: Het keiharde kleren, Harry Hart, een half uurtje. Je weet wat het is. Kermis FM. Zet die fucking radio even harder. Let's go.

Zet die radio eventjes op standje burenruzie. Door de week, het kan gewoon. Binnen Hardstyle kan alles. Deze is voor jullie.

0: Goedemorgen in Tilburg. Kermis FM.
1: We weten allemaal wat dit is, toch? Nederlandse gezelligheid hier op Kermis FM. Even serieus.

0: Gasolina, Outsiders en Ruthless Remix. Hier op Kermis FM in het hardste half uurtje. Ja, en Jace, we hadden het net over dat jij niet kon hakken. Als het goed is, gaan we naar verslaggevers die iemand hebben gevonden die dat wel kunnen. En dat aan jou kunnen leren. En ik weet niet op welke schuiven zitten, ik ga gewoon kijken. Zijn dit mijn verslaggevers? Dylan, Jorian?
1: Hey Oscar.
2: Hey, hallo Oscar.
1: Hi. Oscar, ben jij nou zo buiten adem omdat je hebt staan hakken of kan jij ook niet hakken?
0: Ik kan een beetje hakken.
1: Oké, nou, gefeliciteerd. Ik sta hier met Vera en Luna. En die kunnen wel hakken. En dat is het verschil.
0: Chase, let op.
1: Maar vooral Vera kan het heel goed, zei ze. Een beetje. Vera, geef eens even een tutorial hoe je moet hakken. Gewoon van A tot Z in echt Jip en Janneke taal. Want Jason is niet zo snugger, denk ik.
3: Oké, Justin. Je gooit gewoon je been naar voren en de andere been ook. En dan ga je gewoon.
0: Been naar voren.
3: En
1: dat is sneller.
3: Jason,
1: jij bent
4: goed.
3: Laat
4: hem maar zien
3: hoe het moet.
4: Ja. En dan moet je met je armpje erbij.
3: Ja, dat is heel goed.
4: Ja, dan kan jij nog meedoen. Kijk, kom op Dylan, hè? Jij ook.
1: Oké, ik ga letterlijk doen wat ze zegt, hè. Naar voren en naar voren. Nou, doei. Ik vond het wel leuk.
0: Kan je nog één keer voordoen, Jorian?
4: Ja, nou, ze zei het, je moet gewoon een beetje met je benen gooien. Ja?
5: En nog een beetje. Met je handen alsof je het gas aan draait, toch, Vera?
3: Ja, alsof je aan het gas aan
4: het
3: draaien bent.
4: Ja, dan zo gaan grasmaaien.
6: Nee! Een grasmaaien zelfs?
4: Ja, ik maak er gewoon grasmaaien van.
0: Maar Jason, laat even zien dan. Laat eens zien. Goed is na.
6: Gaan we de bus gooien, ja?
3: Lang niet gek, dit is wel goed.
4: Ja.
1: Jij zegt net tegen mij, wij willen jullie ook een vraag stellen.
3: Ja, wat vinden jullie van het werk als interviewer?
1: Zo, dan wordt het een diepte interview, mensen. Wij vinden het werk als interviewer echt heel leuk, want wij hebben hier 10 dagen vrij voor genomen om dat 10 dagen hier te doen. Dus heel leuk.
3: En hoe lang

0: dit al?
1: Ah, het is voor mij mijn 7e jaar, maar Kermis FM is de 18e editie.
0: Vraag. Nou heeft Luna nog een vraag.
1: Oh, Luna heeft nog een vraag.
2: Een hele korte.
3: Hoe oud zijn jullie?
1: Jorian, hoe oud ben jij?
4: Ja, ik ben 20.
3: Oh,
1: nou, zijn nummer mag je hebben. Ik ben 29, dus ik doe hem eruit.
3: Ik ben
1: 29.
5: Ja, mooi. Ah, dan wordt dit onze test, toch?
2: Ja, hier moeten we het gaan laten zien, hè?
5: Zombie, de meest geziende hardstyleplaat ooit, volgens mij. Randy Zombie, hier live op Kermis FM.

0: Oscar. Zijn we klaar voor de test of wat?
1: Ik ben er klaar voor.
0: De meest stijve heupen willen de hele hart zal zien. Nou, let's go. Het kan alleen maar goed komen. We hebben getuigen hier voor de studio. Getuigen thuis. Bij de radio.

0: man.
1: We doen er gewoon nog eentje.
2: Ja, toch.
0: Als je in de auto zit, hoop ik bij deze dat je maan hebt staan. Want dat gas, dat mag erop.
2: Trajectcontrole 80 km per uur. Einde trajectcontrole.
0: Oh shit. Boom.
2: Er zijn geen flitsers gemeld op uw route. Hop, hop, gasten, hop, flitsmeister. Hop, hop, gasten, hop, flitsmeister. Hop, hop, gasten, hop, flitsmeister. Hop.

0: luisteraar. Dus flits maar eens hier op Kermis de Fan, want ik deze plaat ook eens kon draaien. En we hebben iets bereikt, waarvan ik niet zeker weet of dat hier ooit is bereikt in de studio van Kermis de Fan. En er is hier veel gebeurd. Ik heb het volume op maximaal gedraaid. En die speakers kunnen hier behoorlijk hard.
1: Maar de studio
0: hij zat tegen de dakje aan.
1: En dat was lekker, toch?
0: Het was heerlijk. Alleen, het probleem is, het is 0:28. We hebben maar tot 12:30.
1: Oeh.
0: Ik heb nog één plaat staan. En ik moet echt zeggen, ik heb echt hemel en aarde bewogen om dit te kunnen doen. Maar Shelby, we hebben hier hele strenge regels voor wat je moet draaien. Je moet allemaal precies kloppen. En dan kan je niet zeggen, oh joh, ik wil dit even draaien, ik wil dat even draaien. Dus niemand heeft gezegd dat het makkelijk was.
1: Nee.
0: We hebben allemaal tijd vrijgemaakt in onze agenda's. Helemaal naar Tilburg gekomen. Maar ja, nobody said it was easy. Zullen we het gewoon doen?
1: Let's go. Kermis FM, dankjewel. Oscar, dankjewel.
0: Jezus, jij bedankt.
1: Thuis, dankjewel. We hebben het gewoon gedaan. Kermis FM, hardstyle op Kermis FM. Ze zeiden dat het niet kon, ze zeiden dat het niet mocht. We hebben het gewoon gedaan. Lieve dames en heren, dankjewel. Dit is het.

Lieve dames en heren thuis. Jullie hebben het goede voorbeeld gezien. Als je nog zit, dan is het nu toch echt het moment om te gaan staan. Los die voetjes, los die handjes, kermis de bam, let's go!

Zullen we nog eentje doen dan? Tuurlijk! Nog één laatste keer, alles eruit. Het weekend staat om de hoek. Let's go!

Oké, gabbers, maar dat doen we gewoon met z'n drieën. Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk

Enige chili of in Eipen. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets we

0: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
1: Attention!
2: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
3: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
4: Jaden, hoe werkt die camera?
3: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is? Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
5: Alles is mogelijk.
3: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
5: Launchmedia.nl.
3: Launched Media.
5: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
6: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
7: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
8: Op zoek naar de leukste feestartikelen en accessoires? Bij de feestspecialist XXL met ruim 500.000 artikelen op voorraad slaag je altijd. In onze winkel aan de Bisschopswijzerstraat 74 kun je ook het hele jaar door terecht voor carnavalskleding. Parkeren is gratis. Liever online shoppen? Dat kan ook. Maandag tot en met vrijdag voor 4 uur besteld is dezelfde dag verzonden. Feestspecialist XXL, de grootste feest- en carnavalswinkel van Tilburg en Omstreken. Kijk op www.defeestspecialist.nl.
9: Live de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen.
1: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
2: Altijd fris water op de werkvloer. Cool Water Service is jouw betrouwbare partner in koudwaterdispensers en kwaliteitskoffie. Met onze hoogwaardig producten ben jij verzekerd van drinkwater van topkwaliteit. Onze servicemonteurs staan garant voor de reiniging en controle van jouw apparaat. Zo ben je altijd verzekerd voor fris en veilig drinkwater. Want een koel glaasje water, dat gaat er altijd in. Kijk nu op coolwaterservice.nl.
3: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium, ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
4: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
5: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
4: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
6: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
7: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
8: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.